0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
2: Grando, Grando, Grando.
6: Radio 1 live.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het Hantavirus hebben opgelopen. De bron van de besmetting is voorlopig nog niet te achterhalen volgens het Argentijnse ministerie van Volksgezondheid. Dat melden ze donderdagavond in een verklaring. Het cruiseschip dat getroffen werd door het virus is vanuit Ushuaia vertrokken in het zuiden van Argentinië. Twee Nederlandse passagiers die intussen zijn overleden verbleven voordat ze aan boord van het schip gingen in Argentinië, Chili en Uruguay. Intussen maken verschillende landen zich op voor de aankomst van de passagiers van het schip. Ze zijn onderweg naar een haven in Tenerife. En vandaar zouden ze terug huiswaarts keren. Ook bij ons heeft de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid samengezeten over het Hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode zeker nog van pas.
3: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken. Wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
2: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot na 9 mei, ter herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan dat staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening hield met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities van Europa, kennen we de finalisten. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana zich geplaatst. Zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de achtste finale nog Racing Genk uitschakelde. In de Conference League gaat de finale tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace. Het is vannacht overwegend droog, minima rond 6 graden. De dag begint zonnig, nadien krijgen we stapelwolken, maxima tot 18 graden. Zaterdag volgt meer zon en dan ook wat warmer, temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Radio 1, live.

0: Radio 1.
1: Het feit dat men omringd is, dat men niet alleen is, het er zijn, op een authentieke manier er zijn, dat is waar het echt over gaat.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De scheidsrechter die tijdens de wedstrijd in de eerste provinciale van het vrouwenvoetbal tussen Stokkum VV en Lommel SK een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. De zaak kwam voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter helemaal te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
2: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
1: De burgemeester van Moskou zegt dat er vannacht een 20-tal drones zijn onderschept die op weg waren naar de Russische hoofdstad. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd vanaf middernacht tot 9 mei, de herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland in Rusland. Oekraïne zegt zich niet te zullen houden aan het staakt het vuren, omdat Rusland ook geen rekening houdt met een door Oekraïne voorgestelde wapenstilstand. De afgelopen dagen vielen er nog tientallen doden bij verschillende Russische bombardementen op doelwitten in Oekraïne. Er waren donderdagavond weer explosies te horen in Iran. Dat was onder meer het geval in een aantal Iraanse havensteden. Iraanse leiders zeggen dat de VS het tijdelijke staakt het vuren zo geschonden heeft. Volgens het Amerikaanse leger werden Iraanse aanvallen op verschillende schepen in de straat van Hormuz afgeslagen en werden militaire installaties van waar die aanvallen kwamen onschadelijk gemaakt en was het dus een reactie. Trump reageerde ook op zijn sociaal netwerk. Hij riep Iran op om snel een vredesakkoord te ondertekenen. Als ze dat niet doen, zullen we nog harder en veel gewelddadiger toeslaan, schreef hij. De komende uren is het zeker nog droog, minimaal rond 6 graden. De dag begint ook zonnig, nadien krijgen we wat stapelwolken. En maximaal overdag tot 18 graden. Zaterdag wordt zonnig, met ook zachte temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het is nog niet duidelijk waar de passagiers van het cruiseschip het hantavirus hebben opgelopen. Het schip vertrok ruim een maand geleden vanuit Argentinië, maar Volksgezondheid daar liet weten dat de bron van de besmetting nog niet is gevonden. De boot is intussen op weg naar Tenerife en vandaar zouden alle passagiers weer naar huis mogen. Verschillende landen bereiden zich daar ook op voor, ook in ons land, want er zaten ook Belgen op het cruiseschip. Een team van Volksgezondheid heeft gisteren samengezeten over het hantavirus. Volgens virologe Erika Vliegen komen de lessen van de COVID-periode nu zeker van pas.
2: Er is, denk ik, het geheugen aan alles wat er in COVID gebeurd is, is nog wel recent genoeg om snel te kunnen schakelen. Ook nu zijn er achter de schermen voorbereidingen, gesprekken, wordt er in scenario's nagedacht van wat als dit, wat als dat. En dat is goed.
1: In de straat van Hormuz waren er gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse torpedojagers. Ondanks de aanvallen zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft een tarief van 10%, dat geldt voor alle goederen die worden ingevoerd in de VS, illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief tijdelijk in nadat eerder al nog hogere handelstarieven door het Hoge Rechtshof vernietigd waren. Het nieuwe vonnis geldt alleen voor 3 bedrijven die de zaak hadden aangespannen, maar andere bedrijven trekken nu mogelijk ook naar de rechtbank. Toch blijft Trump dreigen met hogere tarieven. Die wil hij bijvoorbeeld opleggen aan de Europese Unie als die het handelsakkoord met de VS niet goedkeuren. Hij geeft de Europeanen daar nog tot 4 juli de tijd voor. In eigen land heeft de scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren heeft geslagen, die mag geen wedstrijden meer fluiten. De 2 betrokken ploegen, Stokkum, VV en Lommel SK, hadden klachten tegen hem ingediend. En Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nant de Klerk.
3: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
1: Het weer, de dag begint zonnig, daarna krijgen we stapelwolken. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is dat je tegenwoordig betaald kunt worden om naar voetbal te kijken. Inderdaad, naar het WK zelfs. Dat over een dikke maand begint. 104 matchen in totaal. Het grootste WK ooit. Een Amerikaanse sportzender, Fox Sports, de sportafdeling van Fox News, vraagt nu of er iemand bereid is om voor grof geld naar dat WK te kijken. Kijken en betaald worden, inderdaad. Er is maar 1 vacature en die ene persoon die moet dan in New York op Times Square naar alle matchen kijken, in een soort glazen huis, te kijken voor duizenden toeristen. En dat dus voor een kleine 50.000 euro. Maar wacht even, ik moet dan 104 matchen bekijken. Kan er nog een nul bij?
4: Dit zijn de nieuwe feiten.
5: Wat als je dochter met ordinaire vriendjes thuiskomt? Dat is de vraag aan Rika vandaag. Dankzij het vuurpaard weten Japanse onderzoekers nu, het vuurpaard inderdaad, de uitleg volgt, weten Japanse onderzoekers nu meer over het verband tussen diploma en een aantal kinderen. En Annelies Bontjes ontdekt weer iets nieuws aan ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het blijft een fantastisch liedje, ergens uit de jaren 90, maar een instant classic, Blind Melon en No Rain.
1: Radio 1.
0: Een Nederlandse stewardess is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze in contact was gekomen met een hantaviruspatiënt. Steven van Gucht, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Viroloog bij Cienzano. Zorgelijk toch, dit?
2: Ja, dat is absoluut iets zorgelijk. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen dat het nog niet bevestigd is dat die mevrouw zelf ook besmet is, hè, die stewardess. Ze heeft milde klachten gekregen ondertussen, maar dat kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben. Maar het is wel goed dat men uit voorzorg haar isoleert in het ziekenhuis. Dat is denk ik wel een goede zaak.
0: Ja, maar als dat nu zo zou blijken, dat ze ook besmet is met het hantavirus... Ja, zij was stewardess op het vliegtuig waarop een vrouw zat die later aan dat virus is overleden. Dat betekent toch, mocht dat zo zijn, dat het hantavirus behoorlijk besmettelijk is.
2: Ja, wel, het moet allemaal nog bevestigd worden. We moeten ervan uitgaan dat dit virus besmettelijk kan zijn van mens op mens. Ik vermoed dat er wel een aantal gevallen van verspreiding zijn geweest op het schip. Maar het wil daarom nog niet zeggen dat het superbesmettelijk is. Ik denk, die mevrouw heeft zich ook ontfermd over die patiënt had symptomen. En de stewardess heeft zich over die persoon ontfermd. Dus ze heeft daar waarschijnlijk ook wel vrij dicht contact mee gehad. En daarbij komt ook nog dat we niet zeker weten of dat die mevrouw wel besmet is. Het is een voorzorgsmaatregel.
0: Geen paniek. Nu, ik hoorde jou
2: ik denk niet dat dat nodig is.
0: Daarnet heel duidelijk vermoedelijk zeggen als het over de besmettingen op het schip gaat. Dus we zijn nog niet zeker of het echt daadwerkelijk van mens op mens overgaat.
2: Nee, ik denk dat je daar wel mag van uitgaan. Het zou me verbazen als dat niet het geval is. Het is ook, we weten ook dat het om het Andes hantavirus gaat. Dus het is een bepaalde variant, een bepaalde soort hantavirus, waarvan we eigenlijk weten dat het een uitzondering is. Dat is eentje die in het verleden ook wel al kleine uitbraken heeft veroorzaakt, in Argentinië en Chili weliswaar, waarbij dat er ook mens-op-mens transmissie is. Wat we wel geleerd hebben van die uitbraken, zodra je dan bepaalde maatregelen neemt, zoals contacttracing en quarantaine, dat het dan ook wel heel snel uitdooft. Dus het is niet superbesmettelijk, dit is te controleren. En de manier waarop het nu aangepakt wordt, denk ik dat het ook heel snel gaat gecontroleerd worden. Dus een besmettingen zijn mogelijk, maar met een aantal maatregelen kan je dit wel goed controleren.
0: Dat is uit die eerdere uitbraken van datzelfde virus gebleken.
2: Zeker.
0: Hoe ziek word je daar nu van? Is het een soort griep? Is het vergelijkbaar met destijds de COVID-19?
2: Nee, de symptomen zijn toch wel... er zijn een bepaalde parallellen qua symptomen. Het begint met een griepachtige aandoening. Dus mensen kunnen koorts krijgen, hoofdpijn, buikklachten. Dat zijn zo de symptomen van de eerste dagen. En dat kan je in feite niet onderscheiden van een griep of van een andere ademhalingsinfectie. Maar na enkele dagen dan verslechtert de patiënt en dan krijg je longklachten. Er komt vocht op de longen, waardoor mensen in ademnood kunnen komen. En dat is natuurlijk hetgeen dat in een aantal van die patiënten ook fataal is geworden. Dus het kan wel snel verslechteren. En je ziet, ook als je dan kijkt naar wat dat er in het verleden al beschreven is, dat de kans op een overlijden dan wel vrij groot is. Dan spreken we toch over 40% van de patiënten. Nu hebben we ook op de boot zijn er 3 mensen overleden en hebben we weet van 8 besmettingen, een deel bevestigd, een deel vermoedelijk. Dus 3 op 8, dat komt een beetje overeen met die cijfers uit Argentinië, Chili. Dus in die zin is het wel erg ziekmakend. Maar het blijven, ook in het verleden, zie je wel dat die uitbraken wel beperkt bleven, mits een aantal maatregelen.
0: Ja, die boot die drijft nog rond, die vaart nog rond. Aan boord zijn nog 150 mensen. Die boot is nergens welkom. Als u louter als viroloog spreekt, dan neem ik aan dat is een droomsituatie. Ze zitten op een boot, dus ze zijn al vanzelf in quarantaine.
2: Ja, maar virologen zijn ook mensen. En de mens in de viroloog zegt dat het toch wel belangrijk is dat je die mensen evacueert van die boot. Ik denk dat je ook moet echt denken aan de gezondheid en ook de mentale gezondheid van de mensen op die boot. En die daar laten zitten nog een aantal weken om te zien wat er gebeurt. Dat denk ik dat echt niet een goed idee is. Dus ik denk dat hier, mits natuurlijk een zeer goede opvolging, dat is echt wel heel belangrijk.
0: En dat is mogelijk, om die mensen... zonder risico voor het doorgeven van het virus van die boot kunt halen en in quarantaine. Dat moet kunnen.
2: Daar ben ik absoluut van overtuigd. Mensen met symptomen die moeten opgenomen worden in het ziekenhuis, die komen in een isolatie-eenheid terecht. En andere mensen die geen symptomen hebben, zolang ze geen symptomen hebben, dat is ook iets dat we weten uit het verleden, zijn mensen in principe niet besmettelijk. Je wordt pas besmettelijk bij het begin van de symptomen, dus die griepsymptomen. Dus dan weet je van, nu moet ik echt wel... Dan moet je natuurlijk, in dat geval mag je geen enkel risico meer nemen. Voor de andere mensen, die beschouw je als contactpersonen, zoals de contacttracing in het verleden met COVID. En dan vraag je dat zij bijvoorbeeld in quarantaine gaan, dat ze regelmatig getest worden, bij het minste symptoom ook de dokter verwittigen, zodat er bijkomende testen kunnen gebeuren, eventueel een opname in het ziekenhuis, en dan kan je dat perfect controleren.
0: Nu, die contact tracing, dat herinner ik mij nog van in de coronatijd, zeg maar. Dat heeft toen niet zo vreselijk veel uitgehaald, maar u bent ervan overtuigd dat dat vandaag, als dat serieus gebeurt, een pandemie onmogelijk maakt.
2: Ik denk het wel, ja. Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Je had 30-40% van de mensen waren besmet en wisten het niet. Sommige mensen waren al enkele dagen voor het begin van de symptomen heel besmettelijk. En dan wordt het heel moeilijk om het te controleren, ook met contacttracing. Je komt dan met die contacttracing vaak wat te laat. Tegen dat je een contact geïdentificeerd had, had die persoon al het virus verspreid. Hier is het een andere situatie. Dit virus is, volgens alles wat we weten, pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot en je geeft de instructies voor de autoriteiten, voor de opvolging. Dus dit is iets in die zin dat veel gemakkelijker te controleren is met contacttracing en contactmaatregelen in vergelijking met wat we tijdens COVID hebben meegemaakt.
0: Ja, voorlopig dus absoluut geen paniek. Steven van Gucht, dankjewel. Nog een fijne dag.
3: We are in unprecedented times. Please stay in your homes until further notice.

0: Nou, ik krijg toch allerlei flashbacks uit de coronatijd. Maar dat is nergens voor nodig, zegt Steven van Gucht van Cienzano. En daar ben ik heel erg blij om. The Walker Avenue Gang. And This Sucks, the Antivirus Song.
1: Vraag het aan Rika.
0: Vraag het aan Rika. En dat is precies wat Trui gedaan heeft. Ze is in haar pen gekropen. Goedemiddag, Rika Ponet.
2: Dag, lieve.
0: Onze relatiedeskundige heeft een vraag gekregen van Trui. Mm-hmm. Trui schrijft: beste Rika en lieven, ik wil het graag even hebben over mijn dochter Karen. Ze is 20 en heeft tot vorig jaar een relatie gehad met een jongen. Sinds 3 maanden heeft ze iemand anders. Wat ons zorgen baart is dat deze jongen sterk lijkt op haar vorige vriend, terwijl ze dat zelf niet lijkt te beseffen.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet wat het probleem is, maar het probleem volgt. Wat wij als probleem ervaren is dat ze opnieuw iemand kiest met wie ze heel weinig gemeen heeft. Ze hebben een andere thuissituatie, een ander opleidingsniveau en geen enkele gemeenschappelijke hobby. We merken dat ze zich blijkbaar aangetrokken voelt tot jongens die ze iets kan leren.
2: Mm-hmm.
0: Diezelfde bedenking horen we trouwens ook van enkele van zijn vrienden en familieleden, wanneer ze wat oneerbiedig, maar eerlijk, zeggen dat ze toch beter kan krijgen.
2: Oei, ja.
0: Het is voor ons niet zo makkelijk om deze relatie te omarmen en die jongen hartelijk te ontvangen. We vragen ons af of we hierover met haar in gesprek moeten gaan, of dat het beter is om dit niet te doen en de relatie toch alle kansen moeten geven. Bedankt alvast voor het advies, Trui. Ja, Rika, mijn eerste reactie is: back off!
2: Bemoei er u niet mee. Moeit u niet zo.
0: Moeit u niet.
2: Moeit u niet. Zoals.
0: Nee? Ik begrijp heel erg de bezorgdheid.
2: Ja.
0: En ik ken wel mensen waarbij ik dat diezelfde vraag zou gesteld hebben. Maar je kunt toch niks doen, denk ik.
2: Nee, dat is misschien dan al de conclusie die we daaruit kunnen trekken. Bemoei er u niet mee. Moeit u niet.
0: Moeit u niet.
2: Moeit u niet.
0: Nee? Ik begrijp heel erg de bezorgdheid.
2: Ja.
0: En ik ken wel mensen waarbij ik dat diezelfde vraag zou gesteld hebben. Maar je kunt toch niks doen, denk ik.
2: Nee, dat is misschien dan al de conclusie.

0: Daar gaat dat over. Maar dat ga ik er toch aan toevoegen. Het is heel vaak en heel lang zo geweest. Heel dominant als patroon. Terzelfde tijd zijn heel veel van die relaties ook spaak gelopen. Dus zo'n fantastisch model is het niet. Laat ons daar, dat is blijkbaar toch niet de basis om een lang en gelukkig leven te leiden. Maar nog interessanter, de laatste jaren zien we daar, of de laatste decennia, dat daar toch behoorlijk wat verandering in komt. Zeker in die jonge generaties. Waarom? Neem nu opleidingsniveau. Vrouwen studeren langer. Er zijn veel meer vrouwen die aan de universiteit afstuderen vandaag en aan de hogeschool dan mannen. Logisch dat niet al die vrouwen een partner vinden die van hetzelfde opleidingsniveau is. We zien ook dat er al maar meer nieuwe andere samenstellingen zijn die we voorheen sociologisch voor onmogelijk zouden verklaard hebben. En je kan daar eigenlijk alleen maar naar kijken vanuit een emotionele logica. En die zit helemaal anders in elkaar. En zo kijk ik naar elke relatie. Ja, inderdaad, is dat wel makkelijk. Ik doe je niet, jij doet je niet. We spreken dezelfde taal, bij wijze van spreken. Dan bedoel ik ook cultureel, qua achtergrond. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker. Of het glijdt allemaal daardoor wat beter. Maar dat zal nooit de kern of de emotionele connectie in je relatie definiëren.
1: Wat dan wel?
0: Ja, dat gaat dan over andere patronen. Wat mevrouw ook een stukje aanhaalt. Dat gaat dan over... wat is mijn geprefereerde positie in die relatie? Bij wat voel ik mij veilig? Bij wat voel ik mij goed? En dit gaat veel meer over een emotioneel relatiepatroon, waarin zij waarschijnlijk graag de sterkere partij is in de relatie.
1: De ander iets wil leren.
0: Of heel sterk het gevoel wil hebben in het leven van de andere een betekenis te hebben.
1: Ja.
0: We vonden dat voorheen helemaal geen probleem als mannen dat waren voor vrouwen. Want maak eens de omgekeerde redenering. Ik denk dat we daar zelden een punt van maken.
1: Trui een zoon gehad.
0: Ja, voilà, daar zijn we al. Dus je ziet dat een heel erg dominant maatschappelijk beeld nog altijd is. Waar we vandaag nogmaals al heel vaak uitzonderingen op zien. Of dat, waar we van zien dat dat eigenlijk al vaak er anders uitziet. Nu, ze is ook nog maar vooraan in de 20. Dit is iemand die ook nog heel erg zoekende is naar wat wil ik in een relatie. Ja. En hoe voel ik mij goed in een relatie.
1: En, laat haar, als dit een fout is, laat haar dat zelf ondervinden.
0: Ze zal het ook zelf moeten ondervinden. En misschien voegt hij in haar leven iets toe wat wij vandaag niet zien. Want dat is het ook. Wat zie ik nogal vaak in die constellaties? Ja, meneer is minder lang geschoold dan mevrouw. En toch is meneer de emotioneel sterkere partij in die relatie. Zie ik ook al eens. Dus mevrouw verdient meer. Heeft langer gestudeerd. Zit op een betere job.
1: Zijn intelligentie zit elders.
0: En hij brengt in die relatie andere dingen binnen dan diegene die we traditioneel verwachten van mannen en vrouwen.
1: Juist, want een luider, ik ben de sterkere partij en ik leer hem van alles. Dat is toch... eindig, hè? Dat eindigt
0: zeker
1: met het afstuderen.
0: Oh, ja, en ook wat zit daaronder? Dat zij heel moeilijk met haar behoeftes in die relatie komt. Als je de sterkere partij bent, dan wil dat vooral zeggen dat je het heel moeilijk hebt om jezelf behoeftig op te stellen.
1: Want
0: dan ben je
1: nodig,
0: altijd de gever. En dat
1: blijken,
0: is nodig op termijn. Dat is daar gaat het over. En dat heeft niks met diploma's te maken of met achtergrond. Dat zijn interacties die mensen door samen te zijn. Dat zijn groeiuitdagingen die mensen door samen te zijn aanpakken of niet aanpakken.
1: Ja.
0: En dan kan zo'n partnerkeuze nog wel een hele goeie zijn, want daar wordt zij net uitgedaagd dan om ook wel met haar behoeftes, want dat wordt na verloop van tijd anders heel saai en dat eindigt, hè, zoals je zegt. Ja.
1: Dus als het niet werkt, zal het stoppen?
0: Ja, daar gaat het over.
1: En als het werkt, zal het blijven gaan en worden ze gelukkig? Wat kun je daar dan tegen hebben?
0: Niks, denk ik. Nu, de partnerkeuze van je kinderen, je kan dat niet beïnvloeden. En als je al invloed wil hebben, dan is er altijd één gouden regel. Dat is eerst connecteren. Dat is echt een gouden regel, lieve.
1: Met wie connecteren?
0: Met de persoon in kwestie.
1: Dus de vijand?
0: Accepteren. Ja, ook dat omarmen.
1: Ja.
0: Leren kennen. Uw dochter accepteren. Haar keuze accepteren. Zorgen dat de connectie goed zit. Daarop inzetten op de band. Luisteren. Bereid zijn te luisteren. Niet oordelen. En als die band goed is en iemand heeft het gevoel ik word geaccepteerd in mijn keuze, dan komt er een ruimte waarin dat je ook je mening kan geven en er eventueel ook van de andere kant zal geluisterd worden naar die mening. Als je van bij aanvang al zegt van, dat is toch geen goede jongen voor u, enzovoort, dan gaan de hakken in het zand.
1: Het staat op trui haar gezicht te lezen. Ik zie het van hier.
0: Dan gaan de hakken

0: in het zand. En ik snap dat dat een hele moeilijke is. Hè, want je wil je kinderen behoeden, dat zit bij het ui eronder, voor pijn, voor lijden, voor moeilijke of slechte levenskeuzes tussen aanhalingstekens. Maar dat kan niet. Dus eerst connecteren en dan komt er ruimte voor beïnvloeding. Daar gaat het over.
1: Ja. Nu denk ik aan Wim Sonneveld.
0: Ik moet liedjes schrijven.
1: Ja, nee, maar het is geen liedje. En allemaal mee eten. Ah, die sketch niet.
0: Ja. Ja, nodig hem uit. Absoluut.
1: Veel succes, Trui. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
0: Graag, lieve.

0: Ja, wie niet eigenlijk, denk ik toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Gita Henning, de Deense die ook in het Duits succes had, met onder meer Ik wil een cowboy als man.
2: Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
0: Door Annelies Bontjes. Goedemiddag, Annelies.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent nog steeds woonachtig, ging je bijna zeggen. Dat vroeger zeiden mensen dat, hè. Ik ben woonachtig. Dat
1: klinkt wel heel netjes, ja.
0: Ja, woonachtig te Brussel. Oorspronkelijk Hollands.
1: De enige echte.
0: Uit Hoorn kom jij.
1: Nou, wat goed onthouden.
0: Ja. En jij ontdekt ons land elke week weer een beetje meer. Wat heb je deze week ontdekt?
1: Ja, ik heb deze week weer iets heel leuks ontdekt.
0: Okay.
1: Vind ik zelf. Je kan namelijk in België, hou je vast, op Erasmus, ja, op uitwisseling, in eigen land.
0: Dat is nieuw?
1: Ja.
0: Het bestaat nog niet zo lang.
1: Nee, het bestaat er wel langer. Ik wist er gewoon niet van.
0: Ja. Ja, de meesten willen naar Barcelona.
1: Precies.
0: Aix-en-Provence.
1: Precies, met Erasmus kan je lekker erop uit. Ja. Ik heb het in Frankrijk gedaan persoonlijk, ook hartstikke leuk. Maar in België heb je nog een alternatief programma. Het heet Erasmus Belgica. En daarmee kan je dus op Erasmus, op uitwisseling, naar de andere taalgemeenschap, naar de andere kant van de taalgrens.
0: Dat heb jij deze week ontdekt, dat bestaat.
1: Ja, klopt. En ik kwam erop omdat er, deze week zijn er ook weer, of vandaag volgens mij zelfs, is er betoging tegen de besparing in het onderwijs van Vlaams minister Joël Demeer, waar mensen nogal ontevreden over zijn. En onderdeel van die besparingen is ook, ja, ik ben dus een beetje late to the party, dat het geld voor dat programma, dat daar ook op bespaard wordt.
0: En dus eigenlijk, het is brandend actueel.
1: Nou ja, zo kan je dat wel zeggen. Anders kwam ik er niet mee nu.
0: En heb jij mensen ontmoet die dat gedaan hebben?
1: Ja, zeker. Oh. Want ik was wel eens benieuwd hoe dat zou werken. Want eigenlijk dacht ik in eerste instantie, ja, waarom zou je daar nou toch voor kiezen? Ik bedoel, zo'n Erasmus-uitwisseling, dat kan natuurlijk ook heel avontuurlijk zijn. Maar ik heb dat gewoon compleet onderschat. Want ja, als je gewend bent om in Vlaanderen te studeren, bijvoorbeeld aan Antwerpen, en je gaat ineens naar de Universiteit van Namen, ja, dan kom je eigenlijk ook in een hele andere wereld terecht. En ik heb dus een aantal mensen inderdaad gesproken die dat hebben gedaan. Die vertelden ook al in eerste instantie hele grappige dingen. Bijvoorbeeld één meisje sprak ik, die was van Mons, geloof ik, naar Antwerpen gegaan. Nee, naar Leuven ging zij. En ze zei, ja, ik heb nog nooit zoveel gefietst als tijdens mijn uitwisseling, want dat doen we in Wallonië niet.
0: Inderdaad, fietsen is een sport.
1: Ja.
0: Voor Franstaligen is geen manier om je te verplaatsen.
1: Inderdaad.
0: Vandaar zijn heel weinig fietsvoorzieningen in Waalse steden.
1: Ja, die nietjes die zie je daar ook bijna niet. Toen ze dat vertelden, toen dacht ik er eigenlijk pas aan. Fietsnietjes, ja.
0: Fietsnietjes?
1: Sorry, fietserintjes, zo noemen jullie dat toch? Dacht ik dat ik me goed aangepast had. Fietsrekken? Ja, nietjes.
0: Oh, ik zei dat nooit.
1: Ah ja.
0: Oké. Okay. Oef. Maar misschien is dat een onder Vlamingen misverstand. Dat in de ene stad wel gezegd wordt, in de andere niet. Laat het ons.
1: Ik heb het hier geleerd, maar het maakt niet uit. Okay. Dat vond ik dus al heel grappig. En een andere jongen die ik sprak vertelde, die was van Namen naar Antwerpen gegaan. Die zei dat hij dan 's avonds op de bank met zijn huisgenoten naar De Slimste Mens keek.
0: Ja.
1: Programma wat hij niet kende. En dat daar natuurlijk ook allemaal bekende Vlamingen in zaten die hij niet kende. En dat er allemaal referenties in zaten en grapjes. En dat hij gewoon totaal niet wist waar hij het over had. Dus dat vond ik ook wel weer een grappig voorbeeld van dat je echt eventjes, ja, letterlijk in een andere cultuur eigenlijk onderdompelt. Maar dat zijn natuurlijk hele banale voordelen. Maar het programma levert blijkbaar ook op lange termijn iets op. Want een van hun vertelde me, en dat is echt wel een zinnetje wat bij mij bleef hangen, dat ze na dat programma een warmer gevoel over België had. Dat vond ik eigenlijk zo mooi gezegd. Want ze zei, ja, voor mijn uitwisseling was ik bijvoorbeeld nog nooit in Wallonië geweest. Ik had daar gewoon eigenlijk best wel een slecht beeld van. Terwijl nu met zo'n uitwisseling, bedoel, het gaat natuurlijk over meer dan onderwijs. Je drinkt ook een biertje met elkaar. Of je kan misschien wel eens verliefd worden op iemand. Of er ontstaan vriendschappen. En die neem je ook mee na dat programma. Dus eigenlijk hadden ze allemaal nu op een bepaalde manier een soort baan die eigenlijk bijna gelinkt was aan, ja, ook met die andere gemeenschap bezig zijn. Dus dat vond ik toch wel inspirerend eraan. En natuurlijk niet alleen voor hier, want ja, ergens dacht ik, ja, kijk, hier in België erkennen jullie tenminste nog wat de verschillen zijn tussen het noorden en het zuiden. Maar
0: wij erkennen de verschillen. In Nederland,
1: ja,
0: niet.
1: Nou ja, in Nederland doen wij natuurlijk alsof we een soort homogene gemeenschap zijn, maar dat is natuurlijk daar eigenlijk ook helemaal niet in de hand.
0: Ja, je hebt de Randstad, dat, ja, eigenlijk bijna een grote stad is.
1: Waar, precies,
0: Utrecht, Leiden, Rotterdam,
1: Amsterdam,
0: Den Haag,
1: ja.
0: Amsterdam. Hoort er allemaal bij.
1: Ja.
0: Ja, en de rest?
1: Het platteland.
0: Dat hangt er maar wat bij, hè?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel hard gesteld. Maar ik denk wel dat...
0: Er wordt ontzettend neergekeken op Drenthe, Friesland, Groningen, Limburg.
1: Nou ja, precies wat je zegt. Eigenlijk is het ding dus dat zo'n Erasmus Belgica, de eerste reactie is misschien, nou, haha of zo. Maar eigenlijk is het wel heel mooi dat de overheid gewoon zegt van, we willen contact stimuleren tussen de verschillende delen van ons land. Ik bedoel,
0: is er een universiteit in Drenthe? Enschede. Nee, is dat Drenthe? Geen idee.
1: Nee, dat is de Achterhoek. Maar eigenlijk Erasmus Achterhoek zou ook heel leuk zijn.
0: Erasmus Achterhoek.
1: Ja, precies. Ja, ik denk wij
0: dan
1: zouden
0: moeten
1: dat
0: wel een universiteit
1: wel
0: hebben
1: doen.
0: Daar.
1: Ja, maar ja. Bijvoorbeeld mensen in Amsterdam zijn denk ik vaker in Berlijn geweest omdat ze een keer naar Oost-Groningen gaan.
0: Exact.
1: En eigenlijk zou je zeggen, ja, waarom ging ik naar Frankrijk toe? Ik had net zo goed een keertje naar Friesland kunnen gaan.
0: Op uitwisseling in Maastricht.
1: Ja.
0: Waarom niet?
1: Was eigenlijk ook mooi geweest.
0: Kijk, België, Gidsland,
1: die
0: toch
1: Belgen
0: maar
1: hebben
0: weer.
1: Het toch alweer goed door, wou ik maar zeggen.
0: Oké.
4: Examen Vlaams.
0: Nu wordt het serieus. Er is eentje waarvan ik niet zeker weet of jullie hem zeggen of niet. Okay. Daarom leg ik hem jou voor. Misschien is het een hele makkelijke voor jou. Het is niet voor het een of voor het ander.
1: Nou, het is niet dit of niet dat.
0: Nee. Je zegt het voor de eigenlijke mededeling. Dus ik wil jou iets zeggen, maar ik begin met het is niet voor het een of voor het ander. Maar...
1: Iets van je moet het niet te serieus nemen of zo? Of bedoel je dat? Nee.
0: Ja, het is meer, ik wil niks insinueren. Maar het is wel de derde keer dat je vandaag aan de chocolade zit.
1: Okay.
0: Maar eigenlijk insinueer ik het wel.
1: Ja.
0: Het is niet voor het een of voor het ander,
1: mooi.
0: Maar...
1: Ja. Nee, die kende ik niet hoor.
0: Ja, ja.
1: Dat vind ik wel een hele mooie.
0: Oké. Vier pinkers.
1: Je pinkers zijn je... Ik maak nu beweging met mijn hand, omdat ik niet zo goed weet...
0: Richtingaanwijzers.
1: Ja, klopt. Juist. Zet je pinker aan, ja, toch?
0: Ja, maar vier pinkers.
1: Nou, dat zijn dan vier richtingaanwijzers.
0: Ja, maar hebben jullie daar een standaard uitdrukking voor? Want dat is eigenlijk het alarmsignaal.
1: Oh.
0: Hoe zeg je dat? Wij zeggen vier pinkers. Zet je vier pinkers op, als je in een noodsituatie zit.
1: Oh, ja. Je waarschuwlampje gewoon, zeg maar. Dat driehoekje wat je dan indrukt.
0: Ja, en dan gaan je vier.
1: Ja.
0: Richtingaanwijzer, je vier.
1: Ja, ja.
0: Knipperaars, hoe zeg je het? Whatever.
1: Waarschuwingslampje? Ik heb echt geen idee.
0: Ja, dat is huiswerk voor volgende
1: week. Oké, dank je. Ik ga het uitzoeken.
0: Dan doen we nog eentje. Ja. Content.
1: Blij.
0: Wauw, kijk, toch ik blij. Ben... We kunnen blij.
1: Ik ben content.
0: Je moet terugkeren, maar het is geen afgang geweest.
1: Nee,
0: laten we het
1: doe
0: zo
1: weer mee.
0: Goed, een classic uit...
1: Ik weet het ineens, alarmlichten.
0: Alarmlichten.
1: Alarmlichten.
0: Dank je.
1: Ja, ineens schiet hij te winnen.
0: Tot volgende week.
1: Yes. De

0: Ajet Tahir.
1: Ah, voilà.
2: Oorspronkelijk uit Oost-Eeklo, eerste kleur, zoals ze dat daar zeggen, Ivan Heijlen. Maar dit is de versie, ja, de Olsense versie, of de Zultse versie, ik weet het niet, van Berlaan en de Werkmeis.
3: Intussen in China.
2: China is eigenlijk niet de jingle die we nodig hebben, maar we hebben geen Japan-jingle, dus ja. Dat doen we toch eigenlijk met die China-jingle. Want Veerle de Vos, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Onze favoriete Verre Oosten-kenner. Er is nieuws uit Japan, want daar blijkt, met dank aan het vuurpaard...
4: Ja.
2: Jij begrijpt al wat ik bedoel.
4: Ja.
2: Maar met dank aan het vuurpaard weten we dat vrouwen met een diploma evenveel kinderen hebben dan vrouwen zonder.
4: Ja, je hebt het meteen al verklapt.
2: Ja, sorry. Ik heb het gespoild, maar ik heb nou niet verklapt wat het vuurpaard is.
4: We zijn in het jaar van het vuurpaard, lieve.
2: Dit jaar?
4: Ja.
2: 2026?
4: 2026. Begin februari was het Chinese nieuwjaar. En dus zijn we nu in het jaar van het vuurpaard. En zo'n jaar heb je één keer in de 60 jaar.
2: De vorige keer was 1966.
4: Voilà, inderdaad.
2: En wat betekent dat? Dat betekent iets.
4: Wel... kinderen die geboren worden in het jaar van het vuurpaard hebben, en dat kan je eigenlijk al voorspellen, een vurig temperament. Want je hebt enerzijds het paard, wat natuurlijk een wild galopperend dier is, en dan heb je het element vuur. En als je die twee samenvoegt, ja, dan krijg je een explosieve cocktail.
2: Dus mensen geboren in 1966, die zijn onhandelbaar.
4: Ja, die hebben een vurig temperament. En je hebt positieve kanten, je hebt negatieve kanten. Maar in het oude Japan was dat absoluut een slechte combinatie als je een vrouw was.
2: Aha.
4: Want dus vrouwen die als teken vuurpaard hebben, die, ja, dat zijn lastige dames die het hun man ook heel moeilijk maken.
2: Als geisha minder geschikt.
4: Absoluut, maar ook als vrouw aan de haard, als huisvrouw, als moeder van kinderen, blijkbaar minder goed geschikt. En wat deden mensen in 1966? In Japan, minder kinderen op de wereld zetten om te vermijden dat dat kind een meisje zou zijn en die zou dan geen partner vinden.
2: Oké, dus in 1966 zijn er minder Japanners geboren dan gemiddeld.
4: Ja, want je kan natuurlijk niet voorspellen of het een meisje of een jongen zal zijn. Dus zijn er 25% minder jonge kleine Japanners geboren.
2: Oké.
4: Ja.
2: Nu, fertiliteit, toen misschien niet, maar is vandaag een groot probleem in Japan? Vergrijzing?
4: Ja.
2: En vaak wordt gezegd, hadden vrouwen maar minder diploma's en minder ambities, dan zouden ze vanzelf wel meer kinderen krijgen.
4: Ja, dat wordt zelfs hier gezegd, denk ik, of gedacht door sommige mensen. Maar in Oost-Azië, waar ja, toch in een aantal landen nog conservatieve denkbeelden zijn, wordt dat luidop gedacht. Zuid-Korea, Japan en recent ook China hebben allemaal hetzelfde probleem. Ze krijgen te weinig kinderen om de bevolking in stand te houden. Ze zitten rond de 1 kind per vrouw, terwijl je er 2,1 nodig hebt. In China, in grote steden, bijvoorbeeld als Shanghai, ligt het gemiddelde op 0,5 kind per vrouw. Dat klinkt een beetje luguber, maar dat noemen ze extinction level. Dus als je zo doorgaat, dan sterft de bevolking uit. Dat is een probleem.
2: Dus... En nu kunnen we dus met die mensen geboren in 1966, kunnen we daar iets mee als we willen onderzoeken of diploma's een invloed hebben op die fertiliteit?
4: Ja, want dat hoorde je vooral in Azië, meer en meer ook in China, die opperen, moeten we die meisjes wel zo hoog opleiden? Die zijn allemaal te ambitieus, die trouwen dan niet meer, die krijgen geen kinderen meer. Dus misschien moeten we daar wat aan sleutelen en moeten we meisjes terug aanmoedigen om ja, niet te lang te gaan studeren, toch vroeg te trouwen en aan kinderen te beginnen. En nu hebben we eindelijk, lieven, een studie in handen, met dank aan het vuurpaard, die duidelijk maakt dat dat niet zo is.
2: En in die studie hebben ze vooral gekeken naar vrouwen geboren begin 67.
4: Ja.
2: Waarom is dat?
4: Ik ga het je uitleggen. Er zijn dus minder kleine Japanners geboren in 66. Maar om ja, de factor uit te schakelen dat die vrouwen ook minder gegeerd waren op de huwelijksmarkt. Moeilijk karakter.
2: Een stigma. Geboren in 66 is een stigma.
4: Ja, hebben ze er ook vrouwen begin 67 bijgenomen. Waarom? Omdat die in dezelfde klas zaten als kinderen geboren in 66. In Japan begint het schooljaar begin april.
2: Oké.
4: In Japan werken ze zoals in China met toelatingsexamens, met een vast aantal plekken aan de universiteit. En meisjes in dat jaar hadden, of alle kinderen in Japan, hadden meer kansen. Omdat
2: er minder
4: kinderen waren, minder concurrentie. Dus raakten ze makkelijker door dat toelatingsexamen. Dus haalden ze ook allemaal een hoger diploma.
2: Dus meisjes geboren in begin 67, die hadden eigenlijk veel meer kansen om te studeren.
4: Om te studeren.
2: Minder concurrentie en geen stigma.
4: Voilà.
2: Want geboren in 67. Ja.
4: En die cohorten van meisjes zijn ze gaan vergelijken met meisjes geboren in 65 of begin 66, meisjes geboren in 68, in 69. Wat merken ze? Die cohorten meisjes haalt dus een hoger diploma, heeft dus ook vaak een belangrijker werk of werkt vaker. En ze blijven niet meer single. Ze zijn ook getrouwd, maar exact 2 weken later dan de meisjes jaren voordien, jaren nadien. Ze krijgen evenveel kinderen, maar ook iets later, 40 dagen. Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar.
2: Dus die specifieke groep vrouwen, geboren begin 67, die hadden allemaal, of gemiddeld genomen, veel beter werk, veel hogere diploma's, maar toch evenveel kinderen.
4: Voilà. En daarmee is het nu voorgoed. Zou je kunnen zeggen, is er een belangrijk bewijs geleverd dat er geen verband is tussen een hoog opleidingsniveau van vrouwen en lage geboortecijfers. Het ligt aan andere dingen.
2: Dus om dat geboortecijfer op te krikken in Japan, moeten we vrouwen niet ontmoedigen om een diploma te halen, maar wel iets anders bedenken.
4: Iets anders bedenken en dan is het eigenlijk, ligt het voor de hand. Het zijn de factoren die de combinatie van werk en moederschap bemoeilijken. Die moet je zoveel mogelijk uitschakelen. Ja. En dat is een universele boodschap.
2: Goede crash, betaalbare crash, dat soort dingen.
4: Betaalbare crash. Het makkelijk maken om van moederschapsverlof terug aan het werk te gaan. Kinderopvang is belangrijk. Ja, vrouwen die heel veel huis werken en heel veel huishouden doen, ook geen goede combinatie. Dat zijn de dingen die je moet aanpakken.
2: En dat weten we nu met dank aan het vuurpaard.
4: Inderdaad.
2: Dankjewel, Vera de Vos. Tot de volgende.

0: in het Japanese boekie.
1: In Japanse stijl gaan we dansend in de richting van het middagjournaal. En dat middagjournaal wordt deze week bijgehouden door Annelies Moons.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Dag lieve vrienden van de middag. Dag luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik ben gisteren naar The Devil Wears Prada 2 geweest en dat is met dezelfde acteurs als 20 jaar geleden en die zien er allemaal exact hetzelfde uit als toen. Zo zei een student gisteren in mijn vaste koffiebar aan het tafeltje naast mij tegen haar twee vriendinnen. Vanaf dan keek ik nog wel naar mijn boek, maar luisterde ik vooral mee naar het geanimeerde gesprek dat volgde. Waren ze digitaal bewerkt? Was het make-up? Of waren er toch vooral cosmetische ingrepen aan te pas gekomen? Voor zij die The Devil Wears Prada niet kennen, de eerste film dateert van 2006 en ging over een jonge vrouw, gespeeld door Anne Hathaway, die bij een iconisch modeblad gaat werken onder een legendarische eindredactrice, vertolkt door Meryl Streep. Nu, 20 jaar later, is er een vervolg. 20 jaar later. Dan zou je denken dat mensen er toch iets anders uitzien dan toen. Ik wil er eigenlijk zelf niet op letten, maar ik merk ook dat ik steeds vaker afgeleid ben omdat de gezichten van acteurs niet lijken te bewegen. Of regelmatig ook dat het opvalt dat iemand plots veel gewicht kwijt is. Voor de duidelijkheid, ik oordeel niet over de keuzes van individuele mensen, want ik snap het. Niet dat ik me kan inbeelden hoe groot de druk is om er mooi, en dus jong en slank uit te zien, als je wereldberoemd bent. Maar ik ben ook een vrouw die in de wereld rondloopt, dus ik ken die druk aan zich wel. Zeker als het over gewicht gaat. Ik kan een heel middagjournaal vullen met voorbeelden, maar laat het me samenvatten in één zin die iemand ooit tegen mij zei. Ik vind dat echt fantastisch dat jij zo gelukkig bent, want dat lijkt me niet evident met hoe je eruit ziet. Minder expliciet is het afgekeurd worden doordat je jezelf niet vertegenwoordigd ziet in beelden. Toen ik opgroeide, waren alle mensen op tv dun, behalve Margriet Hermans en Felice, en daar werd de hele tijd mee gelachen. In die eerste, The Devil Wears Prada, werden slanke vrouwen toch als dik bestempeld en afgekeurd. Bridget Jones had het 60% van de film over hoe ze wilde afvallen en huilde verschillende keren op de weegschaal. De helft van mijn jeugd werd dan ook beheerst door eten en diëten. Heel traag kwam er verandering. Er waren meer dikke mensen te zien op catwalks en in reclame, in films en televisieprogramma's. En het helpt dat je op iets als Instagram zelf kan kiezen wie je volgt en dat bij mij dus mensen in alle maten en vormen passeren. Maar op al die platformen zie je nu opnieuw verandering. Sinds de opkomst van medicatie als Ozempic en de alomtegenwoordigheid van allerlei cosmetische ingrepen. En opnieuw, ik snap de individuele keuze. Maar ik maak me zorgen over wat we als maatschappij verliezen. Wat we aan onze kinderen zeggen. Dat ze niet ouder mogen worden en geen gram mogen verdikken. Dat haren niet grijs mogen zijn en lippen niet dun. We zeggen vooral dat schoonheid het allerbelangrijkste is. Om alvast hier thuis de tegenbeweging in te zetten, vierde ik gisteren mijn grijze haren voor de spiegel toen ik wist dat de kinderen het zagen. Klets ik regelmatig ritmes op mijn dijen samen met de baby. Probeer ik vaak te zeggen hoe blij ik ben met wat mijn lichaam allemaal kan. De berg op fietsen, boodschappen zeulen, koken met een kind op één arm. Dat ik zo trots ben dat ik die kinderen met mijn lijf heb gebouwd en gevoed. Maar of dat allemaal genoeg is, dat weet ik niet. Terwijl ik uit het raam van de koffiebar keek, zag ik ze wel. De schoonheid in alle maten en soorten, de grijze haren en de rimpels, de zwaartekracht. En ik zag mezelf binnen 20 jaar aan datzelfde tafeltje zitten. In een lijf dat altijd dikker dan gemiddeld zal zijn en met ongetwijfeld meer grijze haren en rimpels. Hopelijk zijn de studenten naast mij dan net naar The Devil Wears Prada 3 geweest en zagen de acteurs er niet meer hetzelfde uit als in 2026.

Ik zal dan als een bevende grijsaard naast je neerkomen zitten over 20 jaar. We zullen het hebben over The Devil Wears Prada. Annelies Moens in het Middagjournaal vandaag en ook morgen weer.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen die gericht waren op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Op zijn sociaal netwerk roept hij Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, want anders zal de VS nog veel harder toeslaan. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor regeringspartij Labour van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Er zijn nog maar 700 van de 5000 zitjes geteld, maar nu al wint Reform UK er meer dan 230. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Sommige Labour-kandidaten eisen nu al dat premier Starmer opstapt. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie en ook de andere partijen veroordelen de aanval. Een scheidsrechter die tijdens een provinciale wedstrijd in het vrouwenvoetbal een speelster verschillende keren geslagen heeft, mag geen wedstrijden meer fluiten. De twee betrokken ploegen, Stokkum en Lommel, hadden een klacht tegen hem ingediend en Voetbal Vlaanderen geeft hem nu een zware straf, zegt woordvoerder Nan de Klerk.
3: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn. Maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
2: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. In de Europa League en de Conference League voetbal zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog, temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zon. Na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
4: Het is vrijdag. Goedemorgen.

0: Good old France Gall en Il jouait du piano debout.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ook op vrijdag 8 mei zijn er kranten en die heeft Jasper al voor ons gelezen. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat staat er op de voorpagina's? Daar beginnen we mee.
3: We zullen ook beginnen met goed nieuws voor aan de morgen. Er zijn minder langdurig zieken dan eerst gevreesd, maar in de tijd klinkt dat al wat negatiever. Aantal langdurig zieken in België opnieuw record. Het nieuwsblad schoollaptops worden fors duurder. Het laatste nieuws koopt dat België in de nieuwe hotspot is voor witwassers. Dan Gazet van Antwerpen. Opnieuw vinden 680 kinderen geen plaats in een Antwerpse school. Dan een plan van minister Beenders voor aan het belang van Limburg. Over 10 jaar moet België het meest toegankelijke land van Europa worden. Dat is gelijk kansen. En dan nog de standaard. Een duizendtal Gazanen mag naar België komen, maar de regering plant geen nieuwe evacuaties.
0: Duidelijk.

0: Als het klinkt als Gabriel Rios, dan is het hem ook met Bones Boogaloo.
1: De ochtend.
0: De Risk Management Group, het spijt me, maar we kennen die nog van tijdens de coronaperiode. Wel, die is gisteravond opnieuw samengekomen.
2: Ja, over het Hanta-virus, over de twee Belgen aan boord van dat Nederlandse cruiseschip. En volgens de FOD Volksgezondheid vertonen ze allebei geen symptomen en zijn ze in goede gezondheid. En eens ze terug in België zijn, is het de bedoeling om ze van dichtbij medisch op te volgen. De incubatieperiode kan tot 6 weken duren. En hoe die opvolging er precies aan toe zal gaan, daarover krijgen we normaal vandaag meer informatie.
0: Ja, ik ben niet de enige, denk ik, Jasper, die wanneer we horen opvolging, incubatie, Risk Management Group, die denkt, zal toch niet waar zijn, zeker?
2: Maar toch is het niet te vergelijken met de uitbraak van COVID. Dat zei infectiologe Erika Vliegen gisteren in Ter Zake.
3: Eén uitbraak, één boot is toch iets helemaal anders dan het begin van COVID, waarin we eigenlijk al in een hele stad op hele korte tijd een gigantische uitbraak zagen en met gigantisch snel eigenlijk uitwaaiering naar verschillende landen.
0: En dus is het devies, en dat klinkt luid en duidelijk, geen paniek.
2: Ja, dat is ook de boodschap van de Wereldgezondheidsorganisatie gisteren. En ook Laurens Liesenborgs, professor opkomende infectieziekten, predikt kalmte. Hij verwacht geen grote verspreiding. Dat zei hij in De Wereld Vandaag.
4: Daar zijn hier helemaal geen signalen voor. Het is een complexe uitbraak op een cruiseschip met veel betrokken mensen, veel betrokken nationaliteiten. Maar zoals de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, iets om nauwlettend in de gaten te houden, maar toch niks waar we nu alarm over moeten slaan dat dit de volgende pandemie wordt.
0: Ja, en daar mogen we ons gelukkig mee prijzen, denk ik, want het is geen lachertje.
2: Ja, tot nu toe weten we dat er 3 doden vielen bij de 5 bevestigde besmettingen en 3 vermoedelijke besmettingen. In Chili en Argentinië, waar het vaker voorkomt, ligt de sterftegraad volgens Liesenborgs tussen 30% en 40%. Maar dat het virus zo ernstig is, betekent paradoxaal genoeg ook dat het zich minder snel verspreidt, zegt hij.
4: Dat klinkt raar, maar als je een virus hebt met heel hoge sterfte, dat betekent dat de meeste mensen symptomatisch zijn en heel duidelijk symptomatisch. Dat de meeste mensen hulp gaan zoeken en eigenlijk vrij rap kunnen geïsoleerd worden. Dus een ziekte met een heel hoge sterfte heeft veel meer moeite om zich te verspreiden.
2: Ja, en omdat die sterftegraad bij COVID veel lager lag, in het begin tussen de 1% en 3%, kon het zich veel gemakkelijker onder de radar verspreiden, zegt Liesenborgs.
0: Ja, maar voor het Hanta-virus geldt dus voorlopig, voor zover wij weten, geen paniek. Deze past wel hierna. Johannes is zijn naam en symptoom.

0: onze geliefde Johannes is zijn naam met symptomen. Op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten trager van Lonsain tot de Votem, want daar wordt gewerkt.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
2: De ochtend.
0: De Braziliaanse president Lula da Silva die was gisteravond te gast bij president Trump in het Witte Huis. En dat was voor het eerst, want de relatie is gespannen. Daar zaten importheffingen alweer voor iets tussen en Trumps interventie, zullen we het zomaar noemen, in Midden-Amerika. Maar Nina Jurna, NLS-correspondente in Brazilië, heeft dat gevolgd. Dag Nina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het gegaan? Wat hebben ze achteraf gezegd?
3: Nou, ze hebben 3 uur lang gesproken en dat was eigenlijk veel langer dan verwacht was. En iedereen zat in spanning. Wat betekent dat? Is dat goed of slecht nieuws? Ze kwamen niet samen naar buiten. Het was geen gezamenlijke persconferentie. Maar uiteindelijk, na de bijeenkomst, was er direct een post van Trump op zijn socials dat het een goed gesprek was geweest. En dat hij noemde Lula een dynamische president.
0: Okay.
3: En even later gaf Lula in de ambassade van de Braziliaanse ambassade in Washington een persconferentie. En daar ging hij meer eigenlijk op het gesprek in en zei ook dat het goed was gegaan. Positieve ontmoeting, waarin eigenlijk de band tussen de beide landen is versterkt. Dus dat is positief. Er werd niet heel veel gedetailleerde informatie gegeven. Wat wel duidelijk is, is dat er in ieder geval meerdere gesprekken gaan volgen. Dat er een werkgroep komt waarbij de beide landen ook gaan kijken naar het veiligheidsaspect. De strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat stond ook hoog op de agenda. Mm-hmm. Maar toch ook economische samenwerking. Amerika is heel erg geïnteresseerd in de zeldzame aardmetalen van Brazilië. Brazilië is naast China eigenlijk hebben ze de grootste hoeveelheid bijzondere aardmetalen, waar eigenlijk niet veel mee gedaan wordt. En Amerika die heeft dat hard nodig. En het is nog maar de vraag of ze daar verder ook met China uitkomen. Dus ze zijn heel erg geïnteresseerd om daar samen in mee te werken met Brazilië.
0: Ja, ze zijn op zoek. Dus dat heeft de VS daarbij te winnen. Wat heeft Brazilië met een goede verstandhouding te winnen?
3: Ja, waar de zorgen over waren, was dat de Verenigde Staten 2 grote drugskartels van Brazilië op de terroristenlijst zou kunnen zetten. Als dat gebeurt, dan zou dat kunnen betekenen dat met de benoeming van deze kartels als terroristische organisatie, dat Amerika zich dus ook veel meer
4: bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt,

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be
3: Radio 1 live.

0: Jackson Browne met The Pretender.
1: VRT Radio 1. De Ochtend.
0: Het is 6:30. Goedemorgen. Laten we beginnen met nieuws dat vanmorgen binnenloopt uit het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, de eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland. En die wijzen op een zwaar verlies voor regeringspartij Labour van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. En sommige Labour-kandidaten eisen nu al dat premier Starmer opstapt.
0: Ja, wij zijn straks in het Verenigd Koninkrijk bij onze collega Katrien van der Schoot, die daar alles heeft gevolgd.
2: In de straat van Hormuz zijn er gisteravond laat wederzijdse aanvallen geweest tussen Iran en de VS. En toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. En Voetbal Vlaanderen heeft een uitzonderlijk zware straf uitgesproken tegen een scheidsrechter die een voetbalspeelster geslagen heeft. Hij mag nooit nog een wedstrijd fluiten en mag ook zelf niet meer bij een voetbalclub aansluiten. Het incident gebeurde vorige maand tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel.
0: En dan het weer?
2: Zwaar bewolkt vandaag, met ook enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen begint zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden.
1: Radio 1.
3: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: een kort nummer en ik was nog iets aan het eten. Het zal me lukken. Marianne Faithfull en Come and Stay With Me. Mijn excuses.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: We kunnen er weer tegen. In de kranten van morgen, Jasper, een nieuw record aan langdurig zieken in ons land.
3: Ja, het gaat om bijna 580.000 Belgen die al langer dan een jaar thuis zitten, schrijft de Tijd. Maar toch zijn er voor het eerst ook wat lichtpunten, want de stijging gaat veel trager dan vroeger, ondanks de hogere pensioenleeftijd. En vooral bij 50'ers lijken de cijfers stilaan te stabiliseren. Is er zelfs een kleine daling. Een echte verklaring daarvoor is er niet, maar artsen schrijven mensen minder snel lang thuis blijkbaar en mensen kunnen ook vaker deeltijds opnieuw beginnen werken. Dat helpt allemaal en de grootste oorzaak van dat langdurig thuiszitten is nog altijd mentaal, vooral depressies en burn-out.
0: Een onderzoek over de jeugd in de morgen. Jonge mannen denken al maar conservatiever over gender.
3: Ja, een onderzoek van de KU Leuven en bijna 2/3 van de Gen Z mannen vindt dat er maar 2 genders zijn. De lijn van Trump dus. 1 op de 5 vindt ook dat vrouwen overdrijven over problemen op het werk.
0: Sorry?
3: Ja.
0: Zeg dat nog eens?
3: 1 op de 5.
0: Vindt dat vrouwen overdrijven over problemen? Ja, ik kan niet overdrijven, want hier zijn geen problemen.
3: Nee, alles loopt hier vlot.
0: Voilà.
3: En dat komt door social media, zeggen die onderzoekers. De manosfeer die daar verkondigd wordt. Online groepen waar vrouwonvriendelijke ideeën circuleren. Algoritmes die dat nog eens versterken. Dan in het Nieuwsblad nog een debat over Gen Z. Kweken we een generatie zacht? En dan gaat het over sport, want steeds meer scholen vervangen de klassieke veldloop door een belevingsloop, Ruud.
0: Alles is beleving. Ja, zeg maar.
3: Klinkt dat
0: zacht, wat is dat?
3: Hè? Ja, plezier is belangrijker dan winnen.
0: Ah ja, maar ja, oké.
3: Er zijn geen echte uitslagen, ook geen podium. Iedereen krijgt gewoon een medaille. De inzet is belangrijker. En jongeren zouden zo sport weer leuker moeten vinden. Dat is het hele idee. Daarachter.
0: Zolang we maar bewegen. In het laatste nieuws lees ik, België is de hotspot voor witwassers.
3: Ja, ons land slaagt er amper in om misdaadgeld af te pakken en zeker 10 miljard euro zou zo onder de radar blijven. En dat gaat dan om cashgeld, geld in malafide bedrijven, ondergrondse banken ook, maar ook cryptomunten. Vorig jaar nam de politie maar 195 miljoen euro af van criminelen en dan gaat het vooral over de cocaïnehandel, maar ook online fraude, mensensmokkel en cannabishandel.
0: En dan een paar energievraagstukken in de Tijd.
3: Ja, over zonnepanelen, maar ook over de kerncentrales. Want als ons land die kerncentrales effectief overneemt en 5 reactoren openhoudt in plaats van 2, dan zou dat maar een beperkte impact hebben op de stroomprijzen. Elektriciteit zou maar 3,5% goedkoper worden voor een gemiddeld gezin. Dat zou dan gaan om amper 11 euro minder per jaar. Dat is niet zoveel. Dan die zonnepanelen. Nog nooit moesten zoveel Vlamingen betalen om overtollige zonnestroom op het net te zetten. Het gaat intussen om 29.000 gezinnen. Op heel zonnige momenten is er gewoon dus te veel elektriciteit tegelijk. En dan krijg je soms negatieve prijzen. En gezinnen moeten dan betalen om hun stroom kwijt te raken. Maar, lees ik ook nog, zonnepanelen die blijven wel nog altijd rendabel.
0: Okay.
3: En Rut, hoe sta je tegenover botox, facelifts, dat soort toestanden?
0: Ik, Joke van Leeuwen, indachtig. Ik las iets heel moois bij Joke van Leeuwen. Die zei, hoe meer rimpels van buiten, hoe minder van binnen. Dat wordt mijn nieuwe lijfspreuk. Ja.
3: Kijk,
0: dus
3: maar
0: ik ga er niet aan.
3: Ik lees toch andere trends in Adiage.
0: Okay. Ja?
3: Want steeds meer mannen trekken nu ook naar de plastisch chirurg.
0: Okay.
3: Niet alleen voor botox, maar ook om gespierder of mannelijker te lijken. Via ingrepen aan de borstspieren. De kaaklijn wordt steviger gemaakt. De buikspieren ook. Want sommige mannen die laten letterlijk een sixpack tekenen op hun buik. Dat kan blijkbaar.
0: Een sixpackje bier.

0: Bart Peters is opa geworden en dat klinkt goed en dat bevalt hem best. De bevalligste van Bart Peters.
1: De ochtend. Radio 1.
0: Morgen viert Rusland de dag van de overwinning. Moskou wil dan graag een tijdelijk staakt het vuren met Oekraïne, zodat alles rustig kan verlopen. Oekraïne stelde voor, laat dat dan maar meteen ingaan. Veel komt er voorlopig niet van in huis, want er zijn opnieuw veel drones gesignaleerd en onderschept hoe de situatie is. Vragen we aan Michiel Driebergen in Lviv. Goedemorgen, Michiel.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Voor wie niet meer kan volgen, het was een soort opbod, hè, van aankondigingen van staakt het vuren.
2: Ja, inderdaad. Het lijkt een soort spel, hè? Cynisch spel wellicht, zou je kunnen zeggen. Poetin die kondigde dat staakt het vuren eigenlijk een beetje aan bij Trump vorige week. In het kader inderdaad van die overwinningsdag die morgen in Moskou, maar in heel Rusland wordt gevierd. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. Maar ja, Oekraïne zei, we hebben officieel helemaal niks gehoord, hè, van zo'n staakt het vuren. Maar laten we dat dan meteen maar doen. Wij willen eigenlijk altijd een staakt het vuren. En zolang dat staakt het vuren niet geschonden wordt, dan zullen onze wapens ook zwijgen. Maar goed, de wapens hebben absoluut niet gezwegen de afgelopen dagen.
0: Nee, en dat geldt voor beide kanten?
2: Ja, dat geldt voor beide kanten, hoor. Oekraïne meldde iets van 1800 zoveel schendingen van het staakt het vuren. Ja, dat staakt het vuren waar Moskou dus helemaal niet mee in had gestemd. Maar goed, we zien ook de cijfers in Oekraïne. Gisteren 13 doden, 54 gewonden, met name weer die grote drones die over het hele land cirkelden. Meer dan 100, zeggen de Oekraïnse autoriteiten. In Sumy, in het oosten van Oekraïne, werd een kinderdagverblijf geraakt. Er waren weliswaar geen kinderen, maar wel medewerkers aanwezig. Twee kwamen om. In Kharkiv, in de Zaporizhia-regio, random aanvallen, zoals we eigenlijk de afgelopen weken in Oekraïne zien, van Russische zijde. Ja, op allerlei doelwitten in Oekraïne die eigenlijk niet zoveel met militaire doelwitten te maken hebben.
0: Ja, we kennen dat intussen, hè? Rond deze datum zegt Rusland, alles even rustig. Dat klinkt ook wel cynisch, hè?
2: Ja, dat zegt president Zelensky natuurlijk eigenlijk ook. Gisteren zei hij ook van, jullie willen één dag een paar uurtjes rust om dan vervolgens weer een heel jaar door te gaan met moorden. Waren zijn woorden. En hij zei ook van, ja, wij kunnen reageren met lange afstandssancties, zoals hij dat noemde. En dat hebben de Oekraïners ook gedaan, hoor. Ook afgelopen nacht weer. En wat dat betreft, ja, ook het Russische staakt het vuren, wat officieel dus nu al in is gegaan, hè, 8 en 9 mei. Dat is dus geschonden, in die zin zou je zeggen, kunnen zeggen, door Oekraïne. Er werd afgelopen nacht een olieraffinaderij, een van de 5 grootste in Rusland, in Yaroslav, dat is zelfs nog iets verder dan Moskou, werd getroffen. Ja, daar zou brand zijn uitgebroken. Ook allerlei fabrieken in Rostov-on-Don, dat is echt aan de Zwarte Zee, op Russisch grondgebied dus, deels ook gelieerd, zouden die fabrieken zijn aan de Russische defensieindustrie. Ja, dus Oekraïne gaat door met die lange afstandsaanvallen op Rusland, ook afgelopen nacht.
0: Ja, er is wel al gedreigd met vergeldingen natuurlijk vanuit Rusland. We zijn nog 8 mei. Wat als het morgen weer van datum is?
2: Ja, en daar ligt toch ook wel echt grote spanning op, hoor, moet ik zeggen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft echt ronduit gezegd van, wij gaan dan, hè, mocht Oekraïne morgen in Moskou gaan aanvallen, waar die vieringen dus toch plaatsvinden van die overwinningsdag, dan gaan wij de regeringscentra in Kiev aanvallen, hebben ze ronduit gezegd. Dat is toch een dreigement wat tot nu toe nog niet echt is gebeurd, hè. Het parlement en het regeringsgebouw, het presidentieel kantoor in Kiev is nog niet aangevallen, komt misschien ook door de goede luchtverdediging daaromheen van de afgelopen jaren. Rusland zal hard terugslaan en ook waarschuwt Rusland dat Europa de diplomaten maar beter kan terugtrekken mocht Oekraïne dat doen in Moskou. Wat dat betreft ligt er toch ook wat druk op. We moeten natuurlijk zien wat Oekraïne durft te doen morgen.
0: Ja, en dat weten we niet, hè? Wat betekenen deze dagen, deze spanning op deze dagen dan weer voor een mogelijk ooit ver weg vredesakkoord?
2: Ja, gisteren zei Zelensky, in elk geval vond ik toch ook wel een nieuwtje, dat er toch wel contact is met de Amerikaanse onderhandelaars, hè, Kushner en Witkoff. En dat zou dan gaan over uitwisseling van krijgsgevangenen, militairen dus, onderling tussen Rusland en Oekraïne. En toch zou er ook gesproken zijn over een herstart van het contact met Rusland. Dat wil Oekraïne dus nog steeds, benadrukt Zelensky. Maar goed, het ziet er natuurlijk heel erg somber uit. Zo'n cynisch spel rondom die staakt het vuur, en over en weer wordt er dan toch geschoten. En die spanning van morgen. Zelensky zei gisteren wel van, ja, net als 81 jaar geleden. Hij verwachtte toch een beetje van de Amerikanen nog steeds. Net als 81 jaar geleden kunnen de Amerikanen sterk als ze zijn, ook nu weer vrede brengen in deze oorlog in Europa. En dat is eigenlijk toch de grootste oorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat dat betreft legde hij toch een link en toonde hij zich toch bereidwillig om in elk geval verder te praten met Moskou, uiteindelijk op lange termijn.
0: Ja, maar eerst deze dagen afwachten toch, Michiel, en zien wat dat weer teweeg brengt. Dankjewel voor je verslag vanuit Lviv. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ruim een half uur van Antwerpen-West tot Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de binnenring rond Brussel is het 10 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: was de Sheryl Crow met All I Wanna Do.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Goedemorgen, Olivier.
2: Dag, Ruud.
0: In de Champions League is de finale PSG-Arsenal. Uh-huh. Hebben we het hier gisteren uitgebreid over gehad. Ja. Maar sinds vannacht weten we ook de finalisten in andere Europese bekers.
2: Ja, inderdaad. En ik begin met de Europa League, waar Aston Villa van Youri Tielemans en Amadou Onana met sprekend gemak voorbij mede-Premier League Nottingham Forest ploeg dus is gegaan. 4-0 werd het voor de Villains. Mats Sels bleef bij Forest de hele match op de bank. Onana en Tielemans nemen het in de finale op tegen de Duitse Freiburg, dat Genk in de achtste finales nog uitschakelde. De finale is voor 20 mei in het stadion van Beşiktaş in Istanbul dus. 7 dagen later is het dan tijd voor de Conference League eindstrijd, waar we dus ook een Engelse eerste klasse gaan
0: zien. Ze zitten overal.
2: Ze zitten overal in de 3 finales, alle 3. Crystal Palace klopte Shakhtar Donetsk gisteren en kijkt dus het Spaanse Rayo Vallecano in de ogen. De Spanjaarden uit Vallecano die wonnen 2 keer met 1-0 en gisteren 0-1 van Strasbourg. Strasbourg van Mike Penders en Diego Moreira trouwens. En dus geen 3 op rij wat België in een Europese finale betreft.
0: Inderdaad, dat wat het Europese voetbal betreft. Dan blijven we nog even in het buitenland. Mm-hmm. Want wat is er allemaal aan de hand bij Real Madrid?
2: Ja, hou je vast, hè, want het heeft iets weg van de Real Housewives of Madrid. Want ze doen daar niks anders dan heisa creëren en vechten met elkaar. Je hebt enerzijds de arme Arbeloa, een coach die door de halve kern gehaat wordt. En sommige spelers spreken zelfs niet meer met hun trainer.
0: Gezellig.
2: Dan is er ook Kylian Mbappé, die het volledig verkorven heeft bij de fans, want ze willen hem zien vertrekken.
0: Speciaal door, gevallen.
2: Ja, inderdaad, ja. Hè, tijdens zijn revalidatie van een hamstringblessure is hij niet bij de kinesist of sportdokter. Nee, hij werd even vrij afgegeven en hij is met zijn nieuwe vriendin Esther Exposito op een jacht in Sardinië gespot.
0: Dat kan ook genezend werken.
2: Dat mag hij ook, maar de fans zouden hem natuurlijk liever hem willen zien klaarstomen voor de Clásico dit weekend, waar Real bij puntenverlies Barcelona kampioen ziet worden tegen Real. Dat zou al helemaal erg worden. En als die soep niet helemaal al bitter genoeg smaakt, was er ook nog eens het gevecht op training tussen Aurélien Tchouaméni en Fede Valverde. Onze Stef Wijnands geeft wat meer context bij die situatie.
3: Het is heel opmerkelijk dat Real Madrid in 25 minuten tijd 2 officiële berichten op hun eigen kanalen post. Eerst eentje om te zeggen dat er een intern onderzoek gaat gebeuren en vervolgens eentje over de fysieke toestand van Valverde. En die zou een traumatisch hersenletsel hebben, waardoor hij 14 dagen thuis zou moeten zitten in elk geval. Dus er is wel iets heel ernstigs gebeurd daar in de kleedkamer vandaag. Ik denk dat het een heel erg zwarte week is voor Real Madrid. Met dit natuurlijk als dieptepunt. Maar ook die petitie, daar kan je natuurlijk ook niet naast kijken, dat er meer dan 30 miljoen mensen ondertussen een petitie hebben ondertekend over de situatie rond Kylian Mbappé.
2: Ja, inderdaad. Je hoorde het goed. 30 miljoen fans willen de Fransman Madrid zien verlaten. Heeft meer dan 200 miljoen gekost, maar...
0: Maar daar kunnen mensen die een petitie organiseren alleen maar van dromen. Ja. 30 miljoen mensen hebben dat ondertekend.
2: Ja, hij is volgens heel veel fans de sfeerverpester in de kleedkamer. Het is aan Thibaut Courtois misschien dat ooit is te bevestigen. Krankzinnige toestanden alleszins daarbij, die absolute topclub. En dat hoofdcoach Alvaro Arbeloa zal blijven, ja, dat is eigenlijk helemaal uitgesloten. En het gerucht wordt concreter dat de voorzitter van Real aan een speciaal iemand denkt om terug te keren.
4: I am José Mourinho. I think I'm a special one.
3: Ik denk dat jij wel kan stellen dat Mourinho een grote kandidaat is, maar Mourinho zal natuurlijk alleen de sleutels in handen willen krijgen als hij ook iets te zeggen heeft. En dan zal hij niet naar namen kijken of naar de status van die speler in de ploeg. Dan gaat hij kijken in hoe hij zal presteren. Want ja, als je als trainer niet de baas bent, dan ga je dit zootje ongeregeld niet meer bij elkaar krijgen.
2: Ja, wie het ook wordt, ik zou zeggen, hij of zij mag het hebben.
0: Oké, en ik ga met leuk nieuws en geen gedoe. Want in de NBA zagen we zo net weer een topprestatie van een van onze Belgen.
2: Ja, in deze fase van de competitie, midden in de playoffs, blijft enkel AJ Mitchell over. En de basisspeler van titelverdediger Oklahoma City Thunder heeft zijn ploeg een pak geholpen om voor de tweede keer voorbij de LA Lakers te geraken. Met 20 punten en 6 assists was hij een van de doeltreffendste spelers in de 125-107 overwinning. En zo is het dus 2-0 in die halve finale richting de finale van de Western Conference. En ligt de weg naar die finale sowieso open. En als de OKC-trein helemaal blijft denderen, ook naar de finale in het NBA-kampioenschap.
0: Stel je voor.

0: Die weten van geen ophouden en dat is alleen maar positief. Das Pop met Different Class, het nieuws van 7 uur. En wij weten ook van geen ophouden. Tot straks.
1: Radio 1 Special.
0: 8 mei is V-Day.
2: Long live the cause of freedom.
3: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
4: En eren we onze verzetshelden.
2: Today is victory in Europe Day.
3: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
5: 1000 Palestijnen omgekomen.
6: De Russische oorlog in Oekraïne.
7: De oorlog in Iran.
4: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
1: Radio 1 Special.
0: Helden van het verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Straks van 9 tot 10 op Radio 1.
8: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
9: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
10: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
14: Wiener Berger.
15: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
16: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een recordaantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer al dan 5 jaar eerder. Steven Rombout, wat zeggen de cijfers nog?
17: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken. Maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. In de categorie 65 en ouder is er een sterke stijging. Dat is het gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar begin 2025. Daardoor zijn heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd. Een nieuw record dus, maar toch ziet minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke een positief signaal. Want als je geen rekening houdt met die hogere pensioenleeftijd, dan was de stijging minder groot dan voorheen.
0: Dankjewel voor de uitleg. De pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een universiteitsgebouw aan de Universiteit Gent bezetten, bezetten sinds gisteravond nog een tweede gebouw. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, omdat ze lessen verstoren en er incidenten zijn. De actievoerders zijn het daar niet mee eens en ze gingen daarom nog een tweede gebouw bezetten, het UFO-gebouw. Dat is niet toevallig gekozen, zegt woordvoerder Julian Burnham.
18: Ten eerste symbool is, 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
0: De pleisterverkoop van het Rode Kruis heeft dit jaar een recordbedrag van 4,1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 414.000 pleisters verkocht. De opbrengst gaat naar de lokale afdelingen en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor EHBO-opleidingen. Het was nog maar de derde pleisterverkoop nadat er meer dan 60 jaar stickers verkocht werden. Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een scheidsrechter die vorige maand een speelster verschillende keren geslagen heeft. Hij mag nooit nog een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn. Maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De eerste resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland tonen aan dat de regeringspartij Labour zwaar verliest. De grote winnaar is het rechtspopulistische Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is die uitslag nu al?
19: Wel, er zijn nog geen 1000 van de 5000 zitjes geteld, vooral in het noorden van het land. Nu al gaat Reform UK van bijna niets naar bijna 300. Ook de Groenen maken redelijke winst. En zoals verwacht, een grote verwachte opdoffer voor Labour. De partij van premier Starmer is nu al meer dan 200 zetels kwijt. 60% van wat ze verdedigde. Ook de conservatieven verliezen de helft van hun zitjes. De liberaal-democraten blijven stabiel.
0: Zijn er al reacties?
19: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met de nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde iemand nu al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook die in Londen, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken nu al duidelijk. Winst dus voor Reform UK, verlies voor Labour.
0: Bedankt, Katrien. In Den Haag in Nederland is een vuurwerkbom naar binnen gegooid in het partijkantoor van de links-liberale partij D66. Er vielen geen gewonden. De politie kon vrij snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie. Ook de andere partijen veroordelen de aanval. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op twee Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op drie Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
20: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag is er nog een nieuw ontdekte wespensoort uit Chili naar hem vernoemd. En vanavond wordt Attenborough gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. Dat wordt ook live uitgezonden op de BBC. In de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelt de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden.
2: Vooraan een record aantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. 576.000 vorig jaar. De snelste stijging zit bij de groep jonger dan 35. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1. De ochtend.
22: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
23: Jonger dan 35 ging het minder goed, maar boven de 50 toch iets beter, hè Jasper? Dat vertel je.
24: Ja, zo is het.
23: 50 is het nieuwe 35, dat is de conclusie. Deze is van The Jam, That's Entertainment. En dat proberen wij toch ook een beetje te brengen in de volgende minuten en uren. Welkom.

0: The Jam, that's entertainment.
1: De ochtend.
0: In Brussel is het vandaag feest, Irisch feest. Feest van het Brussels gewest dat vandaag 37 jaar bestaat. Dat is geen rond getal, maar alle redenen om te feesten zijn goed genoeg. Vorig jaar was het in mineuren, want uit een treuren hebben wij verteld dat er geen regering was die politieke impasse die is opgelost. Vandaag kan er echt gefeest worden. Al deelt niet iedereen in die feeststemming, Jasper.
2: Nee, we hebben gebeld met Gilles Verstraeten, Brussels parlementslid voor oppositiepartij N-VA. En hij zegt, als Brusselaar is het moeilijk om vandaag echt enthousiast mee te vieren, want volgens hem biedt die nieuwe regering Brussel niet de toekomst die het verdient. Hij noemt die coalitie een zootje ongeregeld dat vooral bezig is met interne ruzies. En dan gaat het over MR, PS en Les Engagés en Groen vooruit, Anders en CD&V. En Verstraeten haalt er ook René Magritte bij met een knipoog naar zijn bekendste werk Ceci n'est pas une pipe.
3: Dat is eigenlijk de Magritte-regering. Op papier lijkt er een pijp te bestaan, hè. Lijkt er een regering te zijn, maar die is niet echt. En dan merk je al in alle commissievergaderingen dat de meerderheidspartijen met elkaar in de clinch gaan over fundamentele dossiers die eigenlijk niet opgelost zijn geraakt in de onderhandelingen die nogthans 600 dagen hebben aangesleept. En dat men een regeerakkoord heeft gesloten op 2,5 dagen, waar dan niets in geregeld is. Dus hoe deze groep ongeregeld al de enorme uitdagingen van Brussel moet gaan oplossen. Dat is mijn totaal mysterie. Ik verwacht er eigenlijk helemaal niets van.
2: En Verstraeten is ook erg scherp voor Groen. Hij begrijpt helemaal niet waarom die partij in deze regering is gestapt.
3: Wat heeft Groen eigenlijk binnengehaald? Die hebben zich ingegraven op mobiliteit. Met Anders, de PS en MR tegenover zich, die op alle dossiers zal blokkeren, gaan die helemaal niks gedaan krijgen. En op de rest van het regeerakkoord, dat tussen meneer Boucher, meneer Lawesch en meneer De Gucht onderhandeld is, hebben ze totaal niet kunnen wegen. Dus ik begrijp eigenlijk niet hoe men hiermee akkoord is kunnen gaan.
0: Dat zullen wij vragen aan Elke van den Brand, Brussels minister voor Mobiliteit voor Groen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ten eerste, is het een non-regering, zoals meneer Verstraeten zegt?
4: Na 600 dagen heeft Brussel een regering en dat is een goede zaak. Dat is nodig, dat mensen onze stad verdedigen. Dat er terug een project is, dat we terug beslissingen nemen. Dus ja, uiteraard is dat belangrijk. Dat is een regering met veel partijen, 7 partijen. Ik denk niet dat daar een groot geheim op is, dat daar soms discussies op zitten. Als N-VA zegt van ja, daar is te veel discussie. Ik zie dat ook in de federale regering, dat er veel discussie is. Dat is de tijdsgeest. Dat is dat partijen hun mening geven en dat ze hard opkomen voor wat ze staan. Dat is ook zo in die Brusselse regering. Wat ons bindt, is de liefde voor onze stad. En het geloof dat onze stad zoveel beter kan dan wat ze nu is. Dat Brussel potentieel heeft. En het is vandaag feest van de Iris, dus het Brusselse feest. Mm-hmm. Die datum is bewust gekozen. 8 mei is ook het einde van de val van het fascisme van Nazi-Duitsland. En Brussel heeft toen dat ontstaan, is heel bewust voor 8 mei gekozen. Net omdat dat de stad die het is van een open stad, waar mensen van alle slag elkaar tegenkomen, elkaar leren kennen. En dat is hoe dat we de toekomst willen maken. Dat is die openheid die ons typeert. En dus vandaag is een feestdag en vandaag is ook een dag dat we ons collectief moeten engageren om die Brusselaars ook terug fier te maken op hun mooie hoofd.
0: Ja, maar die liefde voor de stad die stond niet in het regeerakkoord, denk ik. Hè?
4: Het is op 14 februari geconcludeerd.
0: Ja. Okay. Dat zindert er misschien in door, maar als meneer Verstraeten het heeft over, u zegt discussies, hij noemt dat in die commissievergaderingen intern geruzie. Zit het tussen de twee?
4: Maar je hebt bijvoorbeeld MR, die komt uit 20 jaar oppositie en die worden minister-president. Dat is een hele omshift ook. Dus je voelt ook van, ja, na 600 dagen waar dat rijk in passe was, dus het parlement is zich ook aan het zetten. Er zijn discussies tussen partijen. Als je Groen en MR in een ruimte zet, of Groen en PS, ja, tuurlijk zijn we het niet over alles eens en zijn daar discussies. Maar we hebben wel samen gezegd van, we gaan hier die stad terug besturen, we gaan die terug op sporen zetten. Dat is wat de Brusselaars verdienen. We hebben uitdagingen waar we het wel over eens zijn. Bijvoorbeeld rond veiligheid, rond netheid. Daar is zoveel nood om onze stad terug een sterkere relaas te geven. Dat is waar we blijven voor gaan.
0: Er is natuurlijk meer mogelijkheid tot discussie, schuine streep, ruzie, als er niet al te veel is afgesproken. Dat regeerakkoord is te snel onderhandeld, horen wij zeggen dan. En dat is een dun velletje papier, daar staat niet genoeg in.
4: Zeggen na 600 dagen dat het snel gaat, vind ik eigenlijk ironisch.
0: Ja, maar u weet wat daarmee bedoeld wordt, die 2,5 dag waarop alles dan is beklonken.
4: Ja, er zullen nog veel discussies zijn en we zullen nog veel gesprekken hebben en het zal niet altijd een pad van liefde en roze geur en manen zijn.
0: Maar had daar beter meer concreet ingestaan?
4: Ja, knokken voor wat je gelooft is altijd wat iedere partij doet. Hoe meer dat er op papier staat, hoe duidelijker het is. Maar ook, ik zeg het, in andere regeringen voel je ook die discussies. Op momenten dat er bespaard moet worden, is dat in alle regeringen moeilijk, ook in die Brusselse. Dus dat zal nog een stuk zijn, maar ik geloof wel in het feit dat het nodig is dat je toch blijft gaan, ook al ben je het oneens. Dat is de kracht ook van democratie. Er wordt vandaag dag veel te gemakkelijk uitgegaan van één heeft gelijk en de rest moet volgen. De kracht van democratie is net dat je met verschillende meningen niet overeenkomt, maar toch tot oplossingen komt. En zeker, ik raad nog eens, het is 8 mei, dat is een dag dat we exact dat vieren. Groen heeft ooit opgeroepen om daar een feestdag van te maken. Ik blijf daarachter staan, omdat die waarde, dat gaat over onze rechtsstaat, onze democratie, en er zijn geen tijden geweest waarin dat meer pertinent is dan nu. En als daar regeringspartijen discussiëren, dat is daar ook net een kracht in die we eruit moeten halen.
0: Wat met het inhoudelijke argument dat uw partij zich heeft ingegraven in mobiliteit en dat de rest alles zal blokkeren, vervolgens wat jullie willen?
4: Voor mij gaat het over leefbaarheid. Dus als je in Brussel woont, heb je vaak geen tuin of terras. Kinderen hebben niet altijd een eigen slaapkamer. En dus die publieke ruimte, dat moet ook een thuis zijn. Brussel is wat we delen. En die leefbaarheid in die publieke ruimte, dat is het mandaat waarvoor ik naar de kiezer ben gegaan. Ik was 5 jaar bezig. Ik heb gevraagd van geef mij het mandaat om verder te doen. Groen is de grootste partij geworden. Dat is met de opdracht om dat ook verder te zetten. En dus daar zal ik voor ijveren. En dus dat is niet ingraven, dat is opkomen voor wat ik beloofd heb aan de kiezers om te doen.
0: Maar is het verder zetten of is het toch een beetje aan het afkalven?
4: Het is zeker verder zetten. Ik weet dat er heel veel discussies zullen zijn en met PS en met MR dat zij andere visies hebben.
0: Ja, daar maak ik mij geen illusies in. Good move, ga ze maar door. Hè.
4: Maar tegelijkertijd zien we ook, hier op de Lambremontlaan zijn we momenteel fietspaden aan het aanleggen. Op zijn klet zijn we een hele aanleg aan het doen. In het hart van Kuregem, de Bergsteenweg wordt momenteel aangepakt. De Bareel in Sint-Gilles, op heel veel plaatsen in Brussel zijn we net die publieke ruimte terug anders aan het inrichten om meer groen te geven, meer ruimte voor kinderen, meer veiligheid, die verkeersveiligheid. Dus wie mij kent, weet dat ik zal doorzetten voor wat ik geloof. Zelfs als daar veel mensen zijn die er een andere visie op hebben. Maar ik zal doen waar ik mij voor geëngageerd heb bij de kiezers.
0: Ja, je geeft nu mooie voorbeelden voor groen. Tegelijkertijd staan er andere dingen tegenover. Hè. Er is toch ook discussie over schrapping van parkeerplaatsen in Schaarbeek. De heraanleg van de Louisa-rotonde. Dat zijn weer dingen die niet binnengehaald worden.
4: Het project waar u over spreekt, over de parkeerplaats, is net omdat we wel een project gedaan hebben. En dat gaat niet over het schrappen van parkeerplaatsen. Dat gaat over een kruispunt waar iemand gestorven is, waar we een herhaling hebben gedaan, om het veiliger te maken. En als ik moet kiezen tussen verkeersveiligheid en mensenlevens redden, dan zal ik dat altijd prioriteit geven. We zoeken oplossingen buiten de openbare weg om te parkeren. Maar het is belangrijk in Brussel dat we ook nadenken wat we allemaal kunnen doen met die plaats en hoe die stad veilig kan.
0: Maar legt het niet net bloot waar het over gaat? U zegt, voor ons gaat het daarover, maar voor andere partijen gaat het wel over die parkeerplaatsen.
4: Maar absoluut, en we hebben verschillende visies, maar ik zal ijveren en vechten voor waar ik opkom. En er is een regeerakkoord waar ik op mobiliteit, waar ik trots op ben, dat ik ook wil uitvoeren, maar waarvan ik nooit heb gedacht dat het gemakkelijk zal zijn. Ik sta hier strijdvaardig, met overtuiging, en ik zal ook die compromissen gaan zoeken met mijn collega's die andere visies hebben, maar dat is wel met ambitie om verder te doen, en er gebeurt echt ook veel op het terrein.
0: Is het te geïsoleerd als partij, als positie?
4: Je moet opkomen voor waar je staat en ik wist aan wat ik begon. Ik wist als ik in deze regering stapte dat dat mijn programma was rond openbare ruimte van die stad, hoe dat we die stad gaan maken, die leefbaarheid, waarbij andere partijen zoals MR actief campagne hadden tegengevoerd. Dus dat dat niet evident is, dat wist ik. Maar voor mij is opgeven nooit een optie. En dus gaan we eraan gaan. We hebben een regeerakkoord, daar staan veel zaken in. We hebben het nu over die publieke ruimte gehad, maar bijvoorbeeld ook volgend jaar zal het Irisfeest een autoloze zondag zijn. Dat is ook wat in het regeerakkoord staat. Dus er staan heel veel zaken in waar ik echt in geloof, wat ik voor wil ijveren. Dat gaat niet gemakkelijk zijn, maar als het gemakkelijk is, dan was het al gebeurd.
0: En het begrotingstekort, om het zo maar eens iets te noemen?
4: Dat is groot en er is nu een heel ambitieus begrotingstraject afgesproken. Dat wordt collegiaal uitgevoerd. Daar zitten heel veel moeilijke beslissingen achter, dus dat weegt. Maar ook dat is heel belangrijk, dat we dat doen als onze stad klaar willen zetten voor de toekomst, dan moet dat mijn begroting die op orde is. En dan moeten we daar nu moeilijke keuzes in maken. En dat is wat we doen met deze begroting.
0: Horen wij de minister-president op dit Irisfeest straks Nederlands spreken?
4: Ik weet dat hij Nederlandse les volgt. Dat is ook nodig. De minister-president moet tweetalig zijn, moet iedere burger kunnen verstaan.
0: Maar spreekt hij tegen jullie al in het Nederlands?
4: Hij doet heel bewust zijn best om af en toe stukjes Nederlands te spreken. Hij werkt daar echt aan. Maar zoals hij zelf ook zegt, hij is vertrokken
0: onder nul, zal ik het zeggen.
4: Ja, hij heeft ooit Nederlands gesproken, zegt hij op een vorige job. En hij zegt dat terug gaat doen. Ik vind dat ook essentieel. Brussel is een tweetalige stad officieel. Meertalig naar de burgers toe. En die beide landstalen spreken is belangrijk, maar hij herkent dat ook. Hij heeft nooit gezegd dat geen probleem is. En dus dat vind ik heel belangrijk. En ik hoop uiteraard dat hij het sneller leert dan zijn partijvoorzitter, die al 7 jaar beloofd had de Nederlands kan. Maar ik merk toch dat hem echt wel af en toe zijn best doet om tegen ons in het Nederlands te spreken. En Dat zal sterk moeten blijven.
0: Ik wens heel Brussel een fijn feest. Dank u wel, Elke van den Brand, Brussels minister voor Groen. Intussen, op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 1 uur. Dat kan weer tellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost door een ongeval op

0: Klaas met Tijd voor mij.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Er is blijkbaar een probleem met de contracten voor de Fast Takeldienst. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties wanneer zij moeten uitrukken natuurlijk. Fast staat voor files aanpakken door snelle tussenkomst. Takeldiensten moeten bij ongevallen of ladingverlies binnen de 20 minuten ter plaatse zijn, want anders blijven wij hier urenlang verkeer voorlezen. Om die weg terug vrij te maken natuurlijk. En daarvoor hebben zij een contract met de overheid. Maar die contracten zijn blijkbaar niet verlengd. Geert Schops, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van Takeldienst Schops, goedenaam in Huis de Zolder. U zit momenteel zonder contract, meneer Schops. Hoe komt dat?
2: Ja, de overheid gunt het nieuwe contract niet, hè. Dus wat het probleem nu veroorzaakt, dat er geen Fast meer op de autostraden is. Dus geen signalisatievoertuigen meer. Met natuurlijk al de gevolgen of onveilige situaties van dien.
0: Ja, u bent niet de enige in dit geval. Hè? Het is de Vlaamse overheid die dit moet regelen?
2: Ja, de Vlaamse overheid moet dit regelen. Er was een contract, er is een nieuw contract opgesteld. December vorig jaar hebben we daar een inschrijving voor gedaan. En die zou normaal gezien, het vorige contract is 30 april afgelopen. En zou normaal het nieuwe contract daarin verder lopen. Maar dat is blijkbaar niet ondertekend door de minister van Mobiliteit. En waardoor dat het ook niet gegund wordt. Okay. En dat we nu zonder het vastzitten.
0: Waarom is het niet ondertekend?
2: Er zou een juridisch geschil zijn.
0: Ja, dat is ook bevestigd, hè, door het kabinet van mevrouw de Ridder. Ja.
2: Ja, maar als wij mailen, telefoneren naar de dienst, krijgen wij geen gehoor. Dus niemand neemt op. Dus we weten niet wat er juist het probleem is. Of de Fast alsnog gaat gegund worden. Dus wij zijn in een ongewisse.
0: Maar wat betekent dat sinds 30 april? Als jullie telefoon krijgen, en dat gebeurt elke dag, wat dan? Wat doen jullie?
2: De wegpolitie heeft blijkbaar een tussenoplossing, waardoor dat zij de plaats van het incident daar de lokale takeldiensten, of de deze bijzijnde takeldiensten van het voorval,

0: haar gaan contacteren en die zullen dan het voorlopig, totdat er terug een fast contract zou zijn, gaan die dat moeten oplossen.
1: Maar wat zijn de gevolgen daarvan als zij dat moeten oplossen?
0: De gevolgen zijn dat de lokale takeldiensten niet altijd geëquipeerd zijn voor het werk op de autostrade, zoals signalisatievoertuigen. Er zijn er enkele die dat wel hebben, maar de meeste hebben dat niet. Dus die gaan zonder signalisatieverhaal de autostraden op.
1: Dat is toch gevaarlijk?
0: Natuurlijk. De autostrade is sowieso al een gevaarlijke plaats. En dan zonder signalisatievoertuig is dat levensgevaarlijk, hè? De politie doet wel tussentijds tot zaterdag gaan zij een extra voertuig van hun uitsturen voor een signalisatie te doen.
1: Helpen,
0: maar dat stopt vanaf zaterdag ook.
1: En dan stopt? Is alles.
0: Ja, ik denk ook dat zij ook niet met de nodige mensen zitten voor dit op te vangen, hè. Het zou kunnen gaan met een protocolakkoord, wat in het verleden nog als tussenoplossing is gebruikt.
1: Wat is dat dan,
0: meneer,
1: een protocolakkoord?
0: Een protocolakkoord, dat is een akkoord tussen de wegpolitie en de takeldiensten. Voor de fast aanbestedingen was dat in voege. En dan was dat een selectieproef die door de wegpolitie werd opgelegd. De takeldiensten die hen dan geroepen voelden voor op de autostrade dat werk uit te voeren, konden dan via dat protocolakkoord hun inschrijving doen en werden dan wel of niet aanvaard.
1: Ja, dan is dat onderling. Want het is wel een verantwoordelijkheid natuurlijk, hè? Want wie draagt de verantwoordelijkheid als het fout gaat nu?
0: Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen nu een beetje, ja.
1: En meneer Schops, u krijgt telefoon. Rijdt u dan uit als u niet weet wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft? Doet u dit dan?
0: Wij rijden uit, dus iedereen heeft nu een klein. Dus alles wat op het grondgebied dus de zolder ligt van een autostrade, daar ga ik een oproep voor krijgen. En wij gaan daar uitrijden, enkel met de takelwagen, want onze signalisatievoertuigen zijn niet meer bevoegd op de autostrade, omdat het fast contract is stopgezet. Dus we gaan uitrijden enkel met een takelwagen en we gaan takelen als er signalisatie is voorzien door de wegpolitie. Als die niet is, dan takelen wij niet.
1: En als er iets fout loopt, dan weten we niet bij wie de verantwoordelijkheid ligt.
0: Ik weet het niet. De overheid is het. Ik weet niet wie dat hier nu verantwoordelijk gaat zijn bij incidenten. En die gaan niet uitblijven, hè.
1: Dus meneer
0: Geen signalisatie op de autostrade is levensgevaarlijk. Dus iedereen die nu uitrijdt, iedereen mag ook uitrijden. Dus de verzekeringsmaatschappijen gaan. Vroeger gingen die naar de 101 bellen of zeiden tegen de mensen: bel de 101, dan komt de fast, waar dat de beveiliging optimaal was. Die gaat er nu niet meer zijn, waardoor dat iedereen die er nu gaat staan zonder signalisatie, kan al een voer gaat zijn. Hè?
1: Ja. Oké, deze situatie dient dus zo snel mogelijk opgelost, dat denk ik, hè, voor u en voor de veiligheid van iedereen. Dank u wel.
0: Sowieso, ja.
1: Voor de verduidelijking, Geert Schops van Takeldienst Schops in Huisde-Zolder.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: VRT Radio 1. De ochtend.
4: In over 7:30, goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten. We werpen een blik op de recordcijfers van langdurig zieken.
5: Ja, vorig jaar zaten 576.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. Een record is dat. Het grootste deel zit bij de 50-plussers, maar de snelst stijgende groep is wel die van mensen jonger dan 35. En de stijging is vooral is er voor een stuk ook te verklaren door de verhoging van de pensioenleeftijd. Dan naar Engeland. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. En ook de Groenen staan voorlopig op winst.
4: Ja, zoals we dachten, hè, voor 8:00 zijn wij bij Katrien van der Schoot in Londen.
5: En in de straat van Hormuz zijn er gisteravond laat wederzijdse aanvallen geweest tussen Iran en de VS. En toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan.
4: Dat is het overzicht. Goedemorgen, Bram.
6: Goedemorgen.
4: Het is korte mouwentijd, dacht ik vanmorgen.
6: Het is toch nog fris, hoor, op dit moment.
4: Overdreven? Verdomme.
6: Ja, 10-11 graden op dit moment. Voor mij net iets te fris voor korte mouwen. Met ook veel wolken, dus de zon die helpt voorlopig nog niet. Maar die gaat dat straks wel doen. Het wordt in de loop van de ochtend zonniger. Met dan na de middag wel opnieuw meer stapelwolken. En daar kan lokaal een buitje uitvallen. Dus licht wisselvallig weer voor vandaag. Temperaturen in Vlaanderen van 17 tot 19 graden. En een zwakke wind uit het oosten. Nu, vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen. Lokaal wat nevel of mist. Minima rond 9 graden. En dan morgen gaan we zonnig van start. Later krijgen we wel meer wolkenvelden over ons heen. Maar toch, de zon die blijft de hoofdrol spelen. Bij een zachte 18 graden aan zee. En 1 of 22 graden in het binnenland. Zondag dan meer wolken. Kleine kans op een bui. Maar de meeste buien en regen gaan pas 's avonds en 's nachts passeren. Bij 18 of 19 graden. Ook maandag eerst nog een aantal buien. Maar dan droger en nog 15 graden.
4: Dankjewel.
0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
3: Radio 1.
1: De ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Sylvie Kruijs en Comic Trip.
1: De ochtend.
0: Kruijs, moet ik zeggen. Exact een jaar geleden was het drummen op het Sint-Pietersplein in Rome.
2: Ja, uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan verscheen toen plots witte rook.
3: Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
2: Habemus papam, we hebben een paus. En sindsdien zeggen we niet langer Robert Prevost, maar wel paus Leo de 14e. En die nieuwe paus had meteen ook een duidelijke boodschap.
4: La pace sia con tutti voi.
2: En dat wil zoveel zeggen als vrede zij met u allen.
0: Goedemorgen Willem van Mullen.
5: Goedemorgen.
0: Italië, Vaticaankenner op onze redactie. Dat waren nogal eens turbulente weken toen, hè?
5: Ja, en als ik het terughoor, die historische woorden, de enige plek ter wereld waar ze echt van witte rook mogen spreken, dan komt het allemaal een beetje terug en denk ik, amai, is dat al een jaar geleden. Ja. Maar de tijd vliegt, ja.
0: Tijd gaat snel, inderdaad. Het was een bijzonder moment. Het waren bijzondere weken, hè?
5: Ja, absoluut. En dan moet je je na een jaar de vraag stellen, hoe heeft hij het dan gedaan? En ik heb het proberen een beetje samen te vatten. Paus Leo is voor mij een diplomaat op diesel, dus die heeft wat meer tijd nodig om op te warmen en op toerental te geraken, die eigenlijk via een ongezien conflict met zijn landgenoot, een president in het Witte Huis, zichzelf op de kaart van de wereldpolitiek heeft moeten zetten. En misschien wel ietsje meer dan hij zelf had gewild. Dat is hoe ik dit jaar van Leo de 14e een beetje zou samenvatten.
0: Want hij waren gisteren in het Vaticaan bij een kardinaal en die zei, ja, maar dit is moreel leiderschap. Hij doet niets anders dan gewoon pleiten voor vrede.
5: Nee, dat klopt. En zo heeft hij zijn stempel gedrukt. Hè? Want jullie lieten het zelf ook horen. Hè? La pace sia con tutti voi. Vrede met iedereen. Het waren zijn eerste woorden. En bij de eerste woorden van zo'n paus, ja, daar baseren we dan heel vaak op hoe zo'n paus zal zijn. Hè? Franciscus zei gewoon buonasera, zei gewoon goeie avond. Leo die begon meteen over vrede. Het waren ook wel een beetje profetische woorden, kan je wel zeggen. Want wie had één jaar later gedacht dat er zoveel nood zou zijn of zoveel zouden hunkeren naar die vrede. Dat woord is echt een rode draad in zijn eerste jaar. Hij laat geen enkel moment voorbij gaan om op te roepen tot vrede. En die valt natuurlijk wel bij vele machtige mensen of leiders vandaag op een koude steen. Maar het zet bij deze paus wel een heel erg duidelijke en heldere lijn. Dat is het moreel kompas. Vrede. En dan noemt hij die, en dat is, ja, in het Italiaans zegt hij dan, disarmata en disarmante. Dus die vrede moet ontwapenen, letterlijk. En moet ook ontwapenend zijn. Dat is eigenlijk een beetje zijn credo het hele jaar door geweest.
0: Hoe kijken ze daar binnen de katholieke kerk naar deze lijn en deze expliciete oproepen?
5: Ja, wel, ze kijken er vooral naar dat ze iemand hebben die weer wat rust in de keet brengt. Want dat is toch wel een beetje het verschil met zijn voorganger, met paus Franciscus. Franciscus die week veel meer af van het script, veel meer af van de lijn. En die zei eigenlijk de belangrijkste dingen los van zijn blaadje. Los van wat daarop stond, wat er moest gezegd worden. Die was dus ook veel onvoorspelbaarder. Mm-hmm. Maakte het voor ons interessant om te volgen en te zien van wat
0: soms
5: zegt hij
0: in
5: straks.
0: Het vliegtuig, ja.
5: Absoluut, ja, dat is ook wel een beetje een gebruik geworden. Leo heeft dat wel wat weer opgenomen, maar hij blijft meer gescript. Hij houdt zich aan zijn teksten, hij houdt zich bij zijn voorbereidingen. Ik wil ook niet in een cliché vervallen, maar ja, Franciscus was een Zuid-Amerikaan. Dit is een Noord-Amerikaan. Dat is toch wel iets anders. Dus er zijn op vlak van stijl grote verschilpunten. En dat brengt wel een beetje rust in het Vaticaan. Al moeten er velen wel nog wachten. Een beetje voelen van waar gaat deze paus Leo dan precies naartoe? Want ja, in pauselijke termen, hij was 69, is vandaag 70. Zijn twee voorgangers die waren een pak ouder toen ze begonnen, al midden of voorbij midden de 70. Hij heeft wel wat meer tijd, dus hij kan zich dat tragere toerental misschien wel permitteren, om het zo te zeggen.
0: Ethische thema's, Willem. Dingen waar we hier in het Westen mee bezig zijn. Hè? Gehuwde mannen als priester, vrouwen binnen de kerk, homohuwelijk, al dat soort dingen die hier voor ons wel belangrijk zijn. Ik zeg meteen voor ons, omdat dat niet in alle continenten even hetzelfde over nagedacht wordt. Hè? Daar blijft hij stil over.
5: Ja, stil en ook weinig verrassend. Dus ook weinig stappen voorwaarts, die wij misschien wel verwachten, terecht ook. Mm-hmm. Maar Je had het al eventjes over zo die scènes op het vliegtuig, dat er dan met de pers gesproken wordt op zijn reis naar Afrika die hij gemaakt heeft. Een hele lange apostolische reis ging het daar ook over. Hij kreeg op dat vliegtuig een vraag over de zegening van homoseksuele koppels. Mm-hmm. En the devil is in the detail. En hij zei toen, de eenheid of de verdeeldheid in de kerk die moet niet gaan over deze seksuele zaken, zei hij toen. We beschouwen het te vaak dat als de kerk het over moraliteit heeft, dat het dan alleen maar over seksualiteit gaat. Hij zei, het gaat ook over rechtvaardigheid. Het gaat ook over gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de vrijheid van religie. En hij zei toen, het Vaticaan is heel duidelijk. We zijn het niet eens met de zegening van homoseksuele koppels. Hij maakte ook een verwijzing naar Franciscus, naar zijn voorganger. En had het dan, ja, zegening van iedereen, van de tutti tutti tutti waar hij naar verwees. Iedereen een zegening geven aan het einde van de misviering, oké. Okay. Iedereen is welkom in de kerk, oké. Okay. Verder gaan dan dat, zei hij letterlijk, zou voor meer verdeeldheid dan eenheid zorgen in de kerk. Dat is een lang en diplomatiek antwoord mm-hmm. voor vergeet het maar op dit moment. En je zei het ook zelf al een beetje, de kerk, dat is ook een beetje marketing. Hij is op die lange reis geweest naar Afrika. Volle stadions, volle kerken, volle straten. Ja, daar leeft dat thema veel minder. Daar is die vraag ook veel minder. Dit is een wereldkerk. Er staat een Amerikaanse paus aan het hoofd van die wereldkerk. We moeten die bril ook anders opzetten. Wij moeten kijken naar, we moeten ook durven kijken van hieruit. Ik zeg het, is een heel legitieme vraag die we stellen naar progressiever worden. Maar we moeten kijken naar hoe kijkt een wereldleider van zo'n kerk daar naartoe. Gaan onze kerken voller lopen als het Vaticaan zegt dat een zegening tussen homoseksuele koppels toegelaten is? Kan hij daarvoor meer miserie krijgen, om het zo te zeggen, aan de andere kant van de wereld? Dus je moet dat ook bekijken vanuit een ander standpunt. Opnieuw, de vraag van hieruit is zeer legitiem.
0: Zegt dat wel.
5: Maar ja, hij kijkt er anders naar. Mm-hmm. Ja.
0: Wat verwacht jij nog voor de rest van dit pontificaat?
5: Wel, ik verwacht nog dat wat zal de volgende Truth Social zijn van Trump en hoe gaat die ongeziene clash, want die is toch wel ongezien hoor. Je mag niet vergeten, dat zijn eigenlijk de twee machtigste Amerikanen ter wereld. Hè. De ene is verkozen door 342 miljoen Amerikanen of vertegenwoordigt 342 miljoen Amerikanen. De andere vertegenwoordigt 1,4 miljard gelovigen. Dus een clash tussen die twee, wat we gezien hebben, dat is ongezien, zeker ook de manier waarop, hè, dat pausen en politiek botsen is van alle tijden. Mm-hmm. Maar op deze manier, dat is toch echt wel anders, zeker tussen landgenoten. Dus ik vraag me af, hoe gaat dat verder evolueren? Marco Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, van de VS, was gisteren in het Vaticaan om een beetje de plooien glad te strijken. Dat gaat dan over een heel vriendschappelijk gesprek. De paus gaf bijvoorbeeld een vulpen, gemaakt van hout van een olijfboom aan Marco Rubio. Je weet waar de olijftak voor staat. Die staat voor vrede, dat zijn van die boodschappen. Wat verwacht ik nog van deze paus? Hoe gaat hij zich zetten? Hoeveel paus Leo XIII zit er in de 14e? Want paus Leo XIII was degene die we kennen van eind 19e eeuw, het Rerum Novarum, focus op rechten voor arbeiders. Welke rol en welke kijk heeft deze paus op werknemers, op arbeiders in 2026, in tijden van AI bijvoorbeeld? Daar verwacht ik nog wel iets van. Hoe gaat de paus zich daar zetten? En dan uitkijken naar zijn komende reizen. Op 4 juli gaat hij naar Lampedusa. On the 4th of July gaat hij het hebben over migranten. Dat is ook een teken uiteraard. Vandaag is hij in Pompei en in Napels. Dat is een beetje binnenlandse politiek dan meer. Hij gaat de Italianen een pleziertje doen. Hij gaat Napels gaan bezoeken. Hij gaat nog naar Spanje, waar hij op 10 juni die toren van Christus van de Sagrada Familia gaat inhuldigen op de 100ste sterfdatum van Antoni Gaudí. Dus met zijn reizen gaat hij zich nog wel een beetje zetten. En dan, welke kardinalen komen erbij? Want dat is een manier mm-hmm. hoe een paus kan wegen op zijn eigen pontificaat en ook later op zijn erfenis. Dus er is nog wel wat om naar uit te kijken, al zit het heel vaak tussen de lijnen en niet zo expliciet. Dat is ook een beetje de taak van iemand die Vaticaan een beetje volgt.
0: Ah ja, maar jij kan dat goed lezen. Dankjewel Willem van Mullen, Italië en Vaticaankenner op onze redactie.
5: Graag gedaan.
0: Op de E314 van Lummen naar Nederland wat vertraging tussen Zolder en Houthalen. Daar liggen obstakels op de weg.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Daar is de weg nu wel vrijgemaakt. Files naar Antwerpen op de E17. Een klein half uur vanaf Kruijbeke. Op de E40 een half uur vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de A12 een kwartier vanaf de Bevrijdingstunnel. En op de binnenring rond Brussel ook nog een kwartier vertragen van Stroombeek tot Machelen.

0: Zou die ook zagen over haar werk, Ray? Ik kom even terug op dat bericht dat 1 op de 5 jonge kerels vindt ja, dat vrouwen te veel zagen over hun werk. Zouden ze dat ook vinden van Ray samen met Hans Zimmer en Click Clack Symphony? Denk het niet, hè.
1: De ochtend.
0: Coole vrouw. Ver van alle stemmen zijn geteld na de lokale verkiezingen in Groot-Brittannië. Maar het is wel al wat duidelijk, hè. Het is geen goede ochtend voor premier Starmer en zijn Labour-partij. De hele week heeft Katrien van der Schoot voor ons het belang van deze verkiezingen geschetst vanuit Groot-Brittannië. En nu de eerste resultaten bekend raken, kunnen wij nog eens aankloppen. Dag Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud.
0: Het was rond 5 uur vanochtend, denk ik, dat jij ons al liet weten. Oh la la, zware, zware nacht.
2: Ja, inderdaad. Nu, de resultaten zijn nog aan het binnenlopen natuurlijk. Het gaat ook niet om de volledige gemeenteraadsverkiezingen in heel het land. Maar één ding is zeker, het was een zware nacht voor de Labour-partij van premier Keir Starmer. De nederlaag is, zoals verwacht, heel groot. En de grote winnaar is Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Je weet nog wel, pro-Brexit, anti-migratie, gekenmerkt door heel wat schandalen en met nauwelijks bestuurservaring, dat weten we op dit moment.
0: We kennen hem nog inderdaad. Ja, welke uitslagen zijn er eigenlijk al binnen, Katrien?
2: Wel, op dit moment is 1/5 van de 5000 te verdelen zitjes bekend. Labour maakt een val van bijna 250 zetels naar nog geen 230. De conservatieven leiden ook een groot verlies. Nog geen 200 zetels, ze verliezen er 120. Reform dan komt ineens uit het niets naar 325. De Groenen maken ook een grote sprong, die verdubbelen naar bijna 50. En de Liberaal-Democraten maken ook een lichte winst. Nu, het gaat vooral over resultaten in het noorden van het land. Die zogenoemde rode muur waar Labour heel sterk stond. Dus dat is toch al een groot signaal dat ze daar verliezen. Wil zeggen dat het elders ook zal gebeuren. Nu, in Wales en Schotland zijn er parlementsverkiezingen. En die stemmen worden pas vanmorgen geteld. Mm. Daar is het nog wachten, dat weten we tegen de middag.
0: Weten we al iets over Londen?
2: Ja, Londen. Hier zijn 6 miljoen kiezers. Dat is enorm. En ik heb resultaten gezien. Westminster, Merton, daar houdt Labour zijn meerderheid wel nipt voor de Groenen. En er is ook een resultaat waar Reform UK wint in Havering. Nu, we moeten nog wachten natuurlijk de volgende uren. Want de Groenen staan hier ook sterk. Dus dat zullen we pas tegen deze namiddag of morgen weten.
0: Ja, wat wilde, durf jij je al aan grote analyses wagen, Katrien? Wat wil de kiezer hiermee zeggen?
2: Het is nog vroeg voor grote conclusies, maar volgens deze resultaten heeft de kiezer zeker nationaal gestemd. En hij vlucht naar de extreme. Dat betekent dus dat Labour langs rechts wordt aangevallen, net als de conservatieven, en langs links door de Groenen, langs rechts dus door Reform UK. Thema's als migratie en de Brexit hebben zeker meegespeeld. Nationale thema's dus. En we hoorden zelf, toen we op de straat gingen, ook wel heel wat ontevredenheid, ongeduld over de hervormingen die premier Starmer beloofde toen hij 2 jaar geleden aantrad. Change, zei hij toen. En die change, die verandering, is er nog niet gekomen. De levensduurte, de inflatie, het speelde allemaal mee. Ook al ging het dus om lokale verkiezingen.
0: Ja, goed, maar als de kiezer nationaal heeft gestemd, in het achterhoofd, hè, wat betekent dat dan voor Starmer?
2: Ja, hij heeft zelf nog niet gereageerd. Wel, defensieminister Lammy die zegt dat Starmer zijn werk moet kunnen afmaken. Maar ik hoorde in zijn partij toch al heel wat kritische reacties. Enkele ontgoochelde kandidaten, plaatselijke leiders van Labour, hebben al gezegd dat Starmer moet opstappen, letterlijk dus. En ik denk dat die oproep de volgende uren alleen maar groter zal worden.
0: Ja, even de winnaar, de voorlopige winnaar in elk geval, hè? Reform UK van Nigel Farage. Welke impact kan dat hebben op de politieke situatie de volgende maanden, jaren?
2: Ja, bij Reform UK zijn ze natuurlijk enorm blij. Zij zien die gedeeltelijke gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk als een test voor heel het land. De rode muur is nu turquoise, zei een kandidaat die won in die regio in het noorden. En Reform wil dus duidelijk mikken op de volgende parlementsverkiezingen. Ze maken zich klaar voor die grote strijd. Dat is heel duidelijk.
0: Ja, jij hebt ons ook verteld dat wij ook moesten uitkijken naar wat andere kleine partijen zouden doen, hè?
2: Ja, dat is interessant. En we zeiden het al eerder, het politieke landschap is hier helemaal versnipperd geraakt. Niet meer die twee grote partijen die om de beurt bikkelen om de macht. Hè, Labour, conservatieven. Maar er zijn veel meer spelers die nu stemmen wegkapen. Reform UK toch wel met als de belangrijkste opkomende factor met een enorme winst vandaag. En dan ook de Groenen die ook overal opduiken. Zij kunnen dat nog niet altijd verzilveren door het systeem van first past the post. De eerste wint het zitje, dat merk je nu. Maar je merkt dan ook dat dat systeem stilaan de democratie hier in het Verenigd Koninkrijk toch wel aan het ondermijnen is.
0: Oké, de volgende resultaten en vooral wat Londen dan doet, dat horen wij in de loop van de dag en de volgende dagen van jou. Dankjewel, Katrien van der Schoot vanuit Londen.

0: Niets van geloven hoor, van wat die bubbles zeggen. Video killed the radio star, zometeen het nieuws van 8 uur. En daarna gaat deze radio nog door.
1: Vanavond op VRT1.
2: We hebben begrepen dat uw dochter is ontvoerd. De politie daar buiten houden is geen optie.
3: Wat een onzin. Hoe komen jullie erbij?
2: Van uw vriendin, vrouw.
1: Op VRT1 zorgt een ontvoering voor verwarring in Flikke Maastricht. Op VRT Canvas is er dan weer een influencer vermist in de detectivereeks McRae. En op VRT Max kan je alle voorbije afleveringen van Andermans Zaken inhalen. Alvast veel kijkplezier.
4: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
5: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
6: En hier uw linkeroor.
5: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
6: Wat blief?
5: Zie je het wel.
6: Oh, amai, dat is ampetant.
5: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
6: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
5: Wat?
6: Aan halve prijs.
5: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
6: Wat blief?
5: Bij Hans.
6: Ja, ja, het kan anders.
7: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
8: Onmogelijk.
7: Zekerheden?
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
9: Lingerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Wonderzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal langdurig zieken in België was nog nooit zo hoog. De partij van de Britse premier Starmer verliest zwaar bij de plaatselijke verkiezingen. En de beroemde bioloog David Attenborough is 100 vandaag. Een recordaantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis met een uitkering. Vorig jaar waren 576.000 mensen in dat geval. Dat is ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. Steven Rombout, wat blijkt er allemaal uit de cijfers?
15: Dat mensen ouder dan 50 jaar goed zijn voor zowat 2/3 van alle langdurig zieken. Maar opvallend, de groep tussen 50 en 64 groeit de voorbije jaren veel minder snel dan de groep jonger dan 35. Vooral het aantal burn-outs en depressies is de voorbije jaren gestegen. Lode Goderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, ziet dat de cijfers grotendeels stabiliseren en spreekt daarom voorzichtig van een positieve trend.
16: Het feit dat er meer over gesproken wordt, zorgt ervoor dat de behandelende artsen wat kritischer zijn bij het uitschrijven van ziekteattesten. Dat mensen er ook meer over aangesproken worden. Werkgevers zijn er ook meer en meer bewust mee bezig. Dus er zit ook wel een maatschappelijke tendens in.
15: Ja, dat er dan toch een nieuw record is, heeft vooral een technische verklaring. De verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar, waardoor heel wat 65-jarigen een jaar langer in het systeem van langdurige ziekte zijn gebleven, terwijl ze anders met pensioen werden gestuurd.
0: Oké, dankjewel voor de uitleg, Steven. De pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten aan de coupure, zijn gisteravond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10 uur vanmorgen weg moeten, maar daar zijn ze het niet mee eens. Ze zijn daarom nog een tweede gebouw aan het bezetten, het UFO-gebouw. En dat is niet toevallig, zegt woordvoerder Julian Burnham.
17: Ten eerste symbolisch. 2 jaar geleden zaten we hier ook. Het is een beetje zoals thuiskomen. Ten tweede, we zitten hier waar de Raad van Bestuur plaatsvindt. Op de Raad van Bestuur wordt besproken of er eventueel een nieuwe band met een Israëlische instelling wordt aangegaan. Dus terwijl wij strijden voor een academische boycott, overweegt de UGent nog steeds om nieuwe banden aan te gaan. Dat toont echt de hypocrisie van het bestuur in hoe ze omgaan met deze situatie. En daarom zitten wij opnieuw hier.
0: Voetbal Vlaanderen heeft de zwaarst mogelijke sanctie gegeven aan een Limburgse scheidsrechter die vorige maand een speelster geslagen heeft. Hij mag nooit meer een wedstrijd fluiten en ook zelf niet meer bij een club aangesloten zijn. Het incident gebeurde vorige maand tijdens een wedstrijd in het vrouwenvoetbal tussen Stokkum en Lommel. Een clubmedewerker liep ook een scheenbeenbreuk op. Het geweld is nu dus zwaar bestraft, zegt Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.
18: Voor alle betrokken partijen is dit een zeer spijtig voorval. Maar het toont wel ergens aan dat er niemand boven de wet staat of niemand boven de regels van het bondsreglement. En dat als je als scheidsrechter je aan zaken bezondigt, ja, je dus ook kan gesanctioneerd worden. En dat is in deze het geval. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die een bond kan opleggen.
0: De scheidsrechter kan nog in beroep gaan en hij diende ook zelf een klacht in die nog behandeld moet worden. De plaatselijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk draaien uit op een grote nederlaag voor de partij Labour van premier Starmer. Gedeeltelijke resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland wijzen op grote winst voor de rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage. Katrien van der Schoot in Londen, hoe duidelijk is de uitslag al?
19: Wel, er zijn nu zo'n 1000 van de 5000 zitjes geteld, vooral in het noorden van Engeland. Maar nu al gaat Reform UK van bijna niets naar meer dan 300. Ook de Groenen maken redelijke winst, verdubbelen hun score, kleine winst voor de Liberaal-Democraten. Maar zoals verwacht, dus een grote opdoffer voor Labour. De partij van Starmer is nu al meer dan 250 zetels kwijt, 60% van wat ze verdedigde. Ook de conservatieven verliezen fors 120 zetels en zo. Houden er voorlopig 200 over.
0: Zijn er al reacties?
19: Ja, sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met een nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadszitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
0: Bedankt voor je verslag, Katrien. Er zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer geweest tussen Iran en de VS in de straat van Hormuz. Iran zegt dat de Amerikanen geschoten hebben op 2 Iraanse schepen en luchtaanvallen hebben uitgevoerd op de Iraanse kust. De Verenigde Staten zeggen dat ze reageerden op Iraanse aanvallen op 3 Amerikaanse oorlogsschepen. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog altijd stand houdt. Hij roept Iran wel op om snel een vredesakkoord te ondertekenen, omdat de VS anders nog veel harder zal toeslaan. Rusland zegt dat het sinds middernacht meer dan 260 Oekraïnse drones onderschept heeft en 20 daarvan zouden onderweg geweest zijn naar Moskou. Sommige Oekraïnse drones sloegen wel in, zoals op een olieraffinaderij en enkele fabrieken. Rusland en Oekraïne kondigden deze week eenzijdig een staakt het vuur aan. Maar aan beide kanten is daar nog niets van te merken, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
20: Oekraïne meldde iets van 1800 zoveel schendingen van het staakt het vuren. Ja, dat staakt het vuren waar Moskou dus helemaal niet mee in had gestemd. Maar goed, we zien ook de cijfers in Oekraïne. Gisteren 13 doden, 54 gewonden. Met name weer die grote drones die over het hele land cirkelden. Meer dan 100, zeggen de Oekraïnse autoriteiten.
0: En volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland de voorbije nacht opnieuw meer dan 800 drones naar Oekraïne gestuurd. Sport in de Europa League en de Conference League zijn de finalisten bekend. Aston Villa, de club van Rode Duivels Yuri Tielemans en Amadou Onana, speelde de Europa League finale tegen Freiburg. De Duitse club Freiburg had in de 8e finales nog Racing Genk uitgeschakeld. En in de Conference League wordt het een Spaans-Engelse finale tussen Rayo Vallecano en Crystal Palace. De Britse bioloog en verteller David Attenborough wordt vandaag 100 jaar. Hij is bekend van zijn vele natuurdocumentaires en heeft een echte cultstatus in het Verenigd Koninkrijk. Van overal kreeg hij al verjaardagswensen en hij bedankte iedereen.
21: I've been completely overwhelmed by birthday greetings. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
0: Vanavond wordt Attenborough nog gevierd in de Royal Albert Hall in Londen. En dat wordt live uitgezonden op de BBC. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Vooraan een recordaantal werknemers en zelfstandigen zit door ziekte langer dan een jaar thuis, meer dan 570.000. Toch blijkt uit een diepere analyse dat de cijfers wat stabiliseren. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
22: Goedemorgen, wel mooi dat Sophie David Attenborough in het nieuws een verteller noemt. Dan heb je echt iets bereikt. Een verteller zijn, straks ook meer hier over hem. Welkom bij De Ochtend.

0: Mirjam Makeba en Pata Pata. Radio 1.
1: De ochtend.
0: In de straat van Hormuz zijn gisteravond laat verschillende aanvallen over en weer gegaan tussen Iran en de VS. De Verenigde Arabische Emiraten dan weer melden dat ze vannacht Iraanse drones en raketten hebben onderschept. Leo Kwartsen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Arabist en Midden-Oostenkenner. Oké, hoe moeten we dit interpreteren?
2: Eigenlijk zijn de VS en Iran aan het onderhandelen en dit hoort er in feite ook bij. Ze hebben beide vannacht hun spierballen laten zien. En ze hebben eigenlijk de boodschap naar elkaar overgebracht van wij staan voor onze punten en we geven niet toe.
0: Oké, maar zeggen wij dan, wanneer wij spreken over dat staakt het vuren, dat het altijd relatief is?
2: Eigenlijk wel. Het staakt het vuur officieel, het staakt het vuur eigenlijk al afgelopen. Maar het is steeds verlengd, eigenlijk stilzwijgend verlengd. En eigenlijk willen beide partijen dat. Iran wil niet meer echt gaan vechten. De Verenigde Staten willen dat ook niet. Beide partijen willen er een eind aan maken. En ze zijn aan het onderhandelen. Maar die onderhandelingen die verlopen heel stroef. En al die tijd, en dat is natuurlijk het punt, zit de straat van Hormuz dicht. Laat Iran geen schepen naar buiten. En mogen Iraanse schepen, vanwege de blokkade door de VS, mogen er niet uit. Dus hoe lang dat vastzit, en hoe langer dat vastzit, meer het gaat kriebelen. Zowel bij Iran als bij de VS. En dat zagen we dus vannacht. Ze laten hun spierballen zien. Maar ze weten ook wel dat dit helemaal geen oplossing is, vechten. En dat ze aan de onderhandelingstafel uit moeten komen.
0: Ja, oké, kriebelen. Ja, is een mooi woord om het te beschrijven. Wat eigenlijk dramatisch is, hè, de toestand. Want dat voorstel ligt op tafel. Wat is dat waard?
2: Ja, wat we precies weten wat erin staat, dat weten we niet. We weten alleen dat het heel erg kort is. Er werd gesproken van een A4'tje met 14 punten daarop. De Amerikanen hebben dat opgeschreven. Dat is via Pakistan. De bemiddelaar ligt het nu bij de Iraniërs. Dat was gisteren al. En gisteren toen verwachtte de wereld eigenlijk al een Iraans antwoord. Dat is nog niet gekomen. Dus dat laat op zich wachten. Misschien dat in de loop van vandaag komt of morgen. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat het zich heel erg toespitst op die straat van Hormuz. Dat is wel heel erg belangrijk. Terwijl de grote punten waar het in feite om gaat is dat Iran wil eigenlijk twee dingen van de Verenigde Staten. De eerste is dat ze de garantie willen dat de Verenigde Staten niet Iran weer gaat aanvallen. Dat vinden ze erg belangrijk. Want dat is twee keer eerder voorgekomen terwijl ze aan het onderhandelen waren met de Verenigde Staten. Eigenlijk ook nu weer. Dus ze willen dat niet meer gebeurt in de toekomst. En ten tweede gaat het erom dat Iran wil dat de sancties worden opgeheven tegen Iran. En dat de bevroren tegoeden van Iran op buitenlandse banken dat die ook vrijkomen. En het laatste is erg belangrijk, want ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden hebben we ook opstanden gezien in Iran. Mensen die de straat op gaan, er zijn heel veel doden bij gevallen. En het regime in Teheran is daar bang voor, een volksopstand. En weten ook dat heel veel van de onvrede van de Iraniërs voortkomt uit de hele slechte economische omstandigheden in het land. Dus daarom hebben ze dat geld nodig. Ze hebben geld nodig, snel en veel.
0: Oké, maar dat zijn de eisen van Iran. Hoe realistisch is dat allemaal?
2: Ja, ze hebben natuurlijk twee hefbomen hebben ze in handen. Eerst is het altijd weer die straat van Hormuz. En dat is natuurlijk weer wat de druk opvoert voor Amerika en voor Trump. Waar de benzineprijzen in de Verenigde Staten die stijgen en stijgen maar. Binnenkort gaat Trump op bezoek in China. Nou, China weet ook dat bemiddelt ook achter de schermen. Het enige druk op Iran. Maar eigenlijk zou Trump het liefst met een akkoord in Peking aankomen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook het punt. En de Iraniërs zeggen, nou, we kunnen dit nog wel een tijdje volhouden. En dan hebben we natuurlijk nog de Arabische Golfstaten die al die tijd heel weinig gas en olie hebben kunnen uitvoeren. Wel enigszins, maar niet wat ze eigenlijk kunnen uitvoeren. Die leiden dus grote economische verliezen. En die hebben ook hun kanalen om Washington onder druk te zetten.
0: Intussen gebeurt er wel nog iets anders, hè? Israël blijft aanvallen uitvoeren op Libanon.
2: Ja, inderdaad. Aanvankelijk toen het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran inging, toen dachten we van nou goed, toen was er ook ineens een bestand in Libanon. Het heeft niet echt stand gehouden. En dat is eigenlijk wat we de afgelopen tijd steeds zien, de afgelopen jaren. Dat wanneer er een bestand is, hebben we gezien in Gaza, ook bij het bestand in Libanon in 2024. Israël houdt zich daar aanvankelijk wel aan, maar heel spoedig na het ingaan van het bestand, dan beginnen de aanvallen. Het begint heel low level, een aanvalletje op een dag. En dan worden het twee aanvallen. En een paar dagen dan wordt het wat meer aanvallen. Mm-hmm. En wat we nu op dit moment zien is dat gisteren is Beirut zelfs aangevallen weer door Israël. Dus bestand is er eigenlijk niet meer. Israël gelooft helemaal niet in een akkoord tussen de VS en Iran. En vinden ook dat ze zich helemaal niet aan gelegen hoeven liggen. Want ze hebben een eigen sores in Libanon. Ze willen willen ze een veiligheidszone instellen. En dat zit eigenlijk los van de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Ja, maar die woedt dus ook nog. Hè. En dat hadden wij, hoe lang is het intussen, weken, maanden geleden kunnen voorspellen dat die straat van Hormuz, dat eigenlijk dan de sleutel zou zijn langs beide kanten?
2: Ja, inderdaad. En eigenlijk is het heel vreemd, want toen de oorlog begon op 28 februari, toen ging het om hele andere dingen. Het ging om het nucleaire verrijkingsprogramma van Iran. Ze mochten geen kernwapens hebben. Maar ook over de Iraanse proxies in het Midden-Oosten. En over het raketarsenaal van Iran. Nou, die laatste twee punten, de proxies en de raketten, daar horen we eigenlijk nu nog nauwelijks iets over. En de straat van Hormuz, wat in feite een uitvloeisel is, de blokkade daarvan, is eigenlijk ontstaan tijdens de oorlog. Dus ze zijn over iets aan het onderhandelen wat eigenlijk is ontstaan tijdens de oorlog.
0: Laat staan dat we nog iets horen over een regimewissel. Dankjewel, Leo Quarte, Arabist en Midden-Oostenkenner.
2: Graag gedaan.

0: Michael Stipe en Andrew Watt met I Played the Fool. Op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u ruim een half uur, een kwartier. Dat vind ik bijzonder. Wat zou het zijn, een half uur of een kwartier?
1: Op een half uur.
0: Laten we voor een kwartier gaan. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oostenweg is daar vrij. Voor mij is het glas half vol.
1: Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E34 een half uur vanaf Vaaslandhaven-Oost. Op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten te vertragen van Stroombeek tot Machelen. En op de E19 van Frankrijk naar Brussel een half uur file van Bergen tot Lheureux, want daar wordt gewerkt.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Ochtend.
0: Voor wielerliefhebbers breken er 3 mooie weken aan. En dat houdt dan niet meer op de hele zomer. Hè. Vandaag begint de Giro. Niet in Italië, maar in Bulgarije aan de Zwarte Zee. Daar staat voor de eerste keer mee aan de start Toon Aerts. En wij mogen die gewoon lastig vallen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Van Lotto Intermarché. Goed geslapen vannacht?
4: Ja, toch wel, toch wel. We zitten hier in een vrij goed hotel hier in Bulgarije. Dus ik heb al een paar goede nachten achter de rug.
0: Ja, want er is wat gedoe geweest. Hè. Ziektes in de ploeg.
4: Ja, inderdaad. Het was bij de afreis toch een beetje paniek, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Een deel van onze selectie hier had nog gekoerst op zondag. En daar zijn er een paar, of laten we maar zeggen, iedereen van de ploeg is daar ziek geworden. En 3 van die renners waren het zeker. Die moesten mee afreizen een paar dagen later naar Italië hier, of naar Bulgarije, waar we nu zitten.
0: Is dat het verhaal van de koeienstront?
4: Ja, dat is dat verhaal inderdaad. Dus, die hebben een paar dagen serieus afgezien al.
0: Ja, en nu iedereen beter?
4: Ja, toch wel, toch wel.
0: Ik vroeg naar jouw nacht, omdat ik ga ook meteen jouw leeftijd erbij zeggen. Je bent
4: naar Italië hier, of naar Bulgarije, waar we nu zitten.
0: Is dat het verhaal van de koeienstront?
4: Ja, dat is dat verhaal inderdaad. Die hebben een paar dagen serieus afgezien al.
0: Ja, en nu iedereen beter?
4: Ja, toch wel, toch wel.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Radio 1 live. Denk je daar allemaal van?
2: Ja, ik denk inderdaad, dat wordt vaak gezegd en je kan maar beter zo starten dan om te onderschatten, denk ik. Dat is net zoals met die klassiekers ook. Dat zijn wedstrijden die, waar je respect voor moet hebben eigenlijk voor de wedstrijd op zich. En op die manier starten met een klein beetje schrik of met toch goed gewapend te zijn, zorgt ervoor dat je het zeker niet onderschat en, voor rare situaties komt te staan tijdens de wedstrijd.
1: Ja, wanneer is voor jullie als ploeg de Giro geslaagd?
2: We willen zeker op die 3 weken tijd toch wel proberen een overwinning te nemen. Dat is het doel waarmee we hier deze 3 weken rondfietsen. En dat zit er zeker ook in. We hebben 21 ritten dat we ervoor kunnen gaan. En we hebben wel in elke rit iets of iemand die we kunnen uitspelen. Mm-hmm. En dan maakt het wel leuk. We hebben altijd bepaalde zaken. Als we eens op zware momenten in de bergen zitten af te zien, dat we kunnen uitkijken naar andere ritten die eraan komen.
1: Ben jij een van degenen die ze gaan uitspelen op een bepaald moment?
2: Ja, iedereen van de ploeg heeft eigenlijk wel een rit of meerdere ritten waar hij of zij zijn kans kan gaan. Over het algemeen ben ik hier wel vooral in een dienende rol. Maar vroeg of laat zijn er inderdaad ook wel ritten waar ik mijn ding kan doen.
1: Niemand luistert mee. Welke ritten zijn dat die wij moeten aanstippen voor jou?
2: Ja, dat gingen we nog eens een keer herbekijken als we hier uit Bulgarije uit zijn. Ja. Dus ook om we wel een beetje moeten zien hoe ik ga reageren op de stress, de spanning en de inspanningen van die eerste zware ritten in mijn eerste grote ronde. Maar ik heb zeker een paar ritten om naar te kijken.
1: Dus over 3 weken om zo te starten. Moeten wij in Rome zien toekomen. Hè? Hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Ja, dat is wel heel belangrijk eigenlijk. Dat is toch het voor mij dan ook wel een heel groot doel persoonlijk. Omdat ze ook vaak zeggen van als je een grote ronde fietst, dan zet je daarna wel een betere renner ook. Mm-hmm. Dus voor mij is het toch wel het doel om proberen die 3 weken te volbrengen. In de hoop van daarna nog weer net iets beter te zijn in andere wedstrijden ook.
1: Om hoe laat starten jullie vandaag?
2: Goeie vraag. Dan moet ik nog eens nakijken. Dus ik moet zeker zien dat ik de start niet mis.
1: Ja, maar ze zijn toch nog niet vertrokken nu tijdens dit gesprek?
2: Nee, het is te hopen van niet. Mijn ploegmaat zit hier nog naast me.
1: Oké, dan zijn jullie met 2. Dat kan al niet. Hè? Ja, oké, stel je voor. Mag ik je alle succes wensen in jouw ploeg bij uitbreiding om Jonas Vingegaard af en toe eens tegen te houden? Wie weet lukt dat wel. Dankjewel, Toon Aerts, en succes.
2: Goed, dankjewel, Salukes.

te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiseert, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimiseert, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimiseert, pas maar joep.

0: Er is er echt maar één die oh ja, chocola, chocola, chocola met zoveel overtuiging kan zingen. Raymond van het Groenewoud en Intimiteit.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
4: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Het is 8:30, goedemorgen. Een record aantal mensen zit langer dan een jaar ziek thuis. Het waren er vorig jaar meer dan 570.000.
8: Maar experts nuanceren dat cijfer wel, want als je de 65-plussers niet meerekent, dan stijgt het aantal minder snel dan vroeger. Sinds begin vorig jaar is de pensioenleeftijd naar 66 gestegen en mensen die al ziek waren, tellen nu nog een jaar langer mee in de cijfers. Aandachtspunt blijft zeker wel het aantal burn-outs en depressies waardoor mensen uitvallen. Dan naar Engeland. De eerste resultaten van de lokale verkiezingen tonen aan dat de regeringspartij Labour zwaar verliest. De grote winnaar is Reform UK. Wij zaten daarnet in Londen bij collega Katrien van der Schoot.
9: Eén ding is zeker, het was een zware nacht voor de Labour-partij van premier Keir Starmer. De nederlaag is zoals verwacht heel groot. En de grote winnaar is Reform UK, de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Je weet nog wel, pro-Brexit, anti-migratie, gekenmerkt door heel wat schandalen en met nauwelijks bestuurservaring. Dat weten we op dit moment.
8: En de pro-Palestijnse actievoerders die al 2 weken een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, zijn gisterenavond nog naar een tweede universiteitsgebouw getrokken. Ze kregen gisteren van de UGent te horen dat ze tegen 10:00 vanmorgen weg moeten, over 1,5 uur dus, maar voorlopig zijn ze dat niet van plan.
0: Goedemorgen Bram.
10: Goedemorgen.
0: Hoe zit het daar buiten?
10: Wel, in West-Vlaanderen zijn er al opklaringen en ook in de rest van het land gaat de zon doorbreken in de loop van de voormiddag. In de namiddag zijn er dan weer al wat stapelwolken die gaan ontstaan en daar kan lokaal een enkel buitje uitvallen. Temperaturen die doen het behoorlijk, 13 graden in Hoog-België, 17 tot 19 graden in het binnenland met een zwakke bries uit het oosten. Vanavond en vannacht krijgen we dan brede opklaringen met lokaal ook nevel en mist en minima rond 9 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we dan morgen heel zonnig weer. In de loop van de dag een paar wolkenvelden, maar we gaan het droog houden bij 18 graden aan zee en 21 of 22 graden in het binnenland. Kortom, een weekenddag om naar uit te kijken. En ook zondag ziet er nog vrij goed uit. We krijgen wel meer wolkenvelden dan, een kleine kans op een bui, maar wellicht gaan de meeste buien pas s'avonds en s'nachts passeren. Bij temperaturen rond 18 of 19 graden en maandag dan nog een paar buien om de dag mee te beginnen. Later wel droger en nog 15 graden.
0: Dank je.
11: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
7: Radio 1.
12: De ochtend.
7: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Anna Scholl en California Soul.
1: De ochtend.
0: Ik vond het zo mooi en frappant dat Sophie daarnet in het nieuws zei. Niet alleen natuurdocumentairemaker, televisiemaker, bioloog en ga zo maar door. Maar ook verteller Sir David Attenborough, die viert zijn 100ste verjaardag. Uren kunnen we kijken en luisteren uiteraard. En u ook naar het werk. Onze Melanie Purnomo-Wigdado, die maakte een overzicht.
2: Sir Attenborough.
3: There are some 4 million different kinds of animals and plants in the world. 4 million different solutions to the problems of staying alive. This is the story of how a few of them came to be as they are.
4: You are like a big gorilla sitting there. And what I can tell you is that if you're close to a big gorilla, you don't say, well, here we are, close to big... You say, I'm an extra big gorilla.
3: And this is how they spend most of their time, lounging on the ground, grooming one another. Sometimes they even allow others to join in.
5: Well, I suppose actually the trees with which you will be presented are going to change as our climate changes, and that there will be all kinds of different trees growing here in another 50 years maybe.
6: Might easily be, yes. I won't be here though.
5: Today is my 89th birthday, and to my very considerable surprise, I find myself in a place that I've never been to before, and which it is a great, great privilege to visit, the White House.
7: And now, this great festival has gone plastic-free.
8: Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change.
9: I mean, absolutely. We gotta love David Attenborough. He's just the greatest.
10: My kids say, we're watching a David.
9: Right.
10: They don't even, give the name of the show.
9: It's true. He's
10: a genre.
9: He's the creator, yeah. Truly. He's the GOAT. We love him.
5: We have to change. Particularly young people can see the problem. And that must force governments to take action.
0: Zijn voornaam is een merk, We're Watching a David. En dan weet je dat het gaat over David Attenborough en zijn natuurdocumentaires. Hij is een voorbeeld voor velen. Pim Niesten, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Zelf zooloog, maker van Onze Natuur op Canvas, zo kennen wij jou. U heeft Attenborough enkele keren ontmoet.
11: Ik heb hem bezig gezien, ja, live. Dus ik heb dezelfde lucht ingeademd als hij.
0: Waar was dat?
11: Dat was al een hele eer. Ja, ik ga regelmatig naar filmfestivals wereldwijd, maar vooral het voornaamste festival vindt plaats in Bristol, waar de BBC Natural History Unit ook gevestigd is, en vele andere producties, en wildlife producties. En daar kwam die regelmatig langs, even zijn nieuwe projecten toelichten. En een talk geven over allerlei onderwerpen. Ja, heel inspirerende man.
0: Absoluut. Dat is het, hè. Hoe komt dat dat hij zo inspirerend is?
11: Hij is voor veel filmmakers, maar ook voor het publiek, echt de godfather geworden van natuurdocumentaire, van de magische beelden die je kan zien. Hij heeft daar een standaard gelegd. En hij heeft daar altijd eigenlijk naar eigen zeggen geluk in gehad. Hij is altijd op de juiste plek, op de juiste tijd geweest. Dus hij is van bij aanvang, van toen televisie nog heel klein was, bij de BBC in de jaren 50 aan de slag gegaan. Heeft daar onmiddellijk die interesse meegenomen, zijn inherente interesse voor natuur, voor geologie, voor mineralen, voor fossielen. Ja, die kinderlijke, fantastische inspiratie heeft hij altijd meegenomen in zijn werk, maar ook in zijn de projecten die hij deed voor de BBC. En zo is hij ook meegegroeid. En daardoor is hij gewoon inherent en helemaal verweven aan natuurdocumentaires zoals wij die tot op de dag van vandaag kennen.
0: Indrukwekkende carrière. Het gaat ook over wat je ziet natuurlijk, maar ook over de manier, bij hem vooral, waarop hij het brengt, hè?
11: Absoluut. Het werkt ook voor radio, merk ik nu, zonder beelden.
0: Altijd.
11: Neemt hij je helemaal mee naar een nieuwe, wonderlijke wereld.
0: Maar is dat de stem?
11: Ik vind zijn stem op zich niet zo heel... Het is wel uniek, maar het is geen echt bijzonder klassieke, hele mooie stem. Maar het is zo uniek en het is zo doorleefd. En ik denk vooral dat kinderlijke enthousiasme dat hij nog altijd tot op zijn 100-jarige verjaardag meepakt. Want hij komt nog altijd uit met nieuw werk, stemwerk dan wel. Hij is niet degene die achter de camera staat. Die is hij eigenlijk nooit echt geweest. Hij is niet de maker van de beelden geweest. Wel de maker van het concept, het geheel. Maar tot op de dag van vandaag is het nog altijd toch zijn stem, zijn manier van vertellen en zowel in beeld als met tekst, die het verschil maken, denk ik. En die voor ons inderdaad heel aanlokkelijk is en heel vertrouwd klinkt voor een heel breed publiek.
0: Vandaag wordt hij overal bewierookt. Dat heeft ook met de verjaardag te maken. Zijn er ook mensen die er maar niks aan vinden? Heeft hij ooit kritiek gehad?
11: Hij heeft wel wat kritiek gehad. En hoge bomen vangen veel wind.
0: Om het met de natuur gezegd te zeggen.
11: En in zijn geval, een van de kritieken die ik wel een klein beetje volg, is hij is redelijk laat mee aan de kar gaan trekken van de alarmbel gaan trekken eigenlijk, van klimaatverandering, impact van de mens op de aarde, op de natuurpracht, die je altijd in beeld bracht. Dus te lang is hij misschien te laks geweest om de camera ook naar die hoeken te richten. Op de mens te richten, op de ravage die de mens aanricht, op alle mogelijke vlak in de natuur. Het gaat om vervuiling, luchtvervuiling, plastic, klimaatverandering, onze overpopulatie. Al die aspecten zijn lang buiten beeld gebleven, letterlijk. Maar het is nota bene in België geweest dat eigenlijk zijn penny is gevallen. En daar was een lezing van een prof, een Amerikaanse prof, die effectief één op één het bewijs gaf van klimaatverandering en impact van de mens. Of daar de bijdrage van de mens. En dat heeft hem zo hard geraakt, heeft hij ook meegenomen naar de BBC. En daar is hij eigenlijk wel veranderd in zijn vertellingen en heeft hij er echt voor gezorgd, en dat is ook een curve geweest, om telkens die boodschap van bescherming, de gevaren van al die aspecten van klimaatverandering ook in het bijzonder, mee te pakken.
0: Want als je 100 wordt in 2026, dan heb je een hele eeuw meegemaakt die heeft de wereld echt zien veranderen.
11: Heel erg, ja, en dat vertelt hij ook, waar hij vroeger in de wildernis ging en fantastische wilde plekken zag en die grote aantallen dieren en al dat leven, dat heeft hij gradueel zien veranderen. Dat is onbeschrijfelijk, denk ik, dat effect. En het is dan heel goed dat hij nu zich de laatste 10, 20 jaar heel erg daarover uitspreekt en daar echt een standpunt inneemt. Hij heeft invloed, hij heeft macht in die.
0: Kan hij zelfs nu op zijn 100ste misschien nog iets veranderen? Er is ook een jubileumserie nu, voor zijn 100ste verjaardag, Secret Garden, al gezien?
11: Ja, al gezien, een deel ervan.
0: En?
11: Ja, het is opnieuw.
0: Het is een David.
11: Een prachtige David. Nee, opnieuw, mooi werk. En het bijzondere, het unieke is natuurlijk ook weer dat het over de letterlijk de achtertuinen van de Britten gaat. Dus heel dicht bij huis. Niet de exotische verbestemmingen. Wat wij met onze natuur ook wat geprobeerd hebben. En dat spreekt een publiek aan. Ik denk dat een publiek wel genoeg heeft van, of af en toe eens genoeg heeft van leeuwen en olifanten en tijgers. En heel graag eens naar de vogeltjes en de planten in de eigen tuin wil kijken. Dus in die zin heeft hij prachtige verhalen verteld met fantastische beelden in hele gewone Britse tuinen.
0: Onze natuur / Secret Garden, zo zullen we het onthouden. Dankjewel, Pim Nisten.
11: Dankjewel.
0: Op de E40 Brusselkust moet u opletten voor files op de afritten in Lophem. Dat komt door een ongeval daar op de weg onder de E40. En op de Antwerpse ring richting Nederland verliest u een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrij en richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier van voor Kruijbeke. Op de E34, 20 minuten vanaf Maaslandhaven-Oost. Op de E313, 10 minuten vanaf Ranst. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij van Stroombeek tot Machelen. En in Brussel ook nog een kwartier aan de werken in de Wetstraat.
12: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: Georgia Smith haalt uit met Price of It All. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Alle hens aan dek in Argentinië. Toch, Jasper, want dat heeft te maken met het Hantavirus. De Risk Management Group, die we nog kennen uit de coronaperiode, die is gisteravond opnieuw samengekomen over dat Hantavirus op dat cruiseschip.
2: Ja, want er zijn ook twee Belgen aan boord en volgens de FOD Volksgezondheid stellen ze het goed. Vertonen ze geen symptomen, maar wat er met hen moet gebeuren, of ze snel naar België kunnen worden overgebracht, hoe ze medisch opgevolgd zullen worden, dat is nog niet duidelijk. Dat wordt normaal gezien later vandaag bekendgemaakt. We hebben vanmorgen ook geprobeerd om één van die Belgen aan boord te contacteren, maar dat is voorlopig niet gelukt.
0: En in Argentinië zijn onderzoekers op zoek naar eventuele besmettingshaarden van dat virus. Ze proberen knaagdieren te vangen in Ushuaia. We zitten weer in een natuurdocumentaire, zo lijkt het wel. Hè. Daar vertrok dat Nederlands cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken. Joachim Marien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent assistent-professor in de virusecologie bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Daarnaar op zoek gaan en bij knaagdieren die besmettingshaarden vinden, hoe begin je daar in godsnaam aan?
3: Ja, dat is inderdaad een heel wat werk. En ik vermoed dat ze in de eerste plaats zullen traceren waar dat die indexpersoon allemaal op reis geweest is. En dan specifiek in de laatste weken voor het vertrek op het schip. Voor dit Andes Hantavirus is geweten dat ratten het reservoir zijn en meer specifiek rijstratten. En ik vermoed dat op die plaatsen zullen gespecialiseerde teams aan dat veldonderzoek opstarten. En dat zal er in de eerste plaats uit bestaan om gewoon rattenvallen te gaan plaatsen waar dat die persoon eigenlijk allemaal verbleven is. En dit kunnen van die typische vallen zijn die dat wij ook gebruiken in ons huis. Maar dat kunnen bijvoorbeeld ook vallen zijn die dat die dieren nog in leven houden. En wanneer ze die dieren dan gevangen hebben, dan zullen ze die dissecteren en die organen en bloedstalen bewaren voor analyse in het labo. En dat gebeurt dan via een PCR-test om dan de aan- of de afwezigheid van zo'n virus te bepalen.
0: Momentje, dus ze vangen die dieren liefst levend?
3: Liefst levend, omdat je dan de organen nog zeer vers.
0: Ja, dat begrijp ik.
3: En is er een mogelijkheid om het virus nog echt in leven te houden en het eventueel te isoleren.
0: En hoe doe je dat dan?
3: Dat kan je doen door die virussen op een celkweek te gaan plaatsen. Ja. Maar ik vermoed, wat ze eerder zullen doen, is een PCR-test op die orgaanstalen. En als die PCR-test dan positief is, dan kan je dat virus ook gaan sequencen. En dan aan de hand van de genetische code van die sequentie, die kan je dan gaan vergelijken met de sequentie van de patiënt, waarbij dat ze initieel dat virus gevonden hebben. En als die dan overeenkomt en er een match is, dan weet je dat die patiënt waarschijnlijk in de buurt daarvan
0: is. Dat begrijp ik, maar voorzichtigheid lijkt me ook geboden in deze. Wij kennen de verhalen van virussen die ontsnappen uit labo's, dus dit moet onder extreem veilige omstandigheden gebeuren.
3: Ja, als ze het virus willen isoleren en het virus nog altijd levend houden, dat gebeurt meestal in een BSL-3-labo, waarbij dat dan effectief alle veiligheidsnormen worden gerespecteerd en waarbij dat er geen materiaal buiten dat labo meer kan komen.
0: Wat is een BSL-3-labo?
3: Ja, dat is een labo waarbij dat mensen allemaal heel beschermende kleding dragen en waarbij dat er niets uit het labo mag komen tenzij dat het geautoclaveerd is. En dat wil zeggen dat er onder heel hoge temperatuur en een heel hoge druk staat, waardoor alle virussen doodgemaakt worden.
0: Naar welke knaagdieren gaan ze op zoek?
3: Ik vermoed dat zal zijn naar rijstratten, omdat die in het verleden voornamelijk in verband werden gebracht met het Andes Hantavirus. En dat ook aanzien wordt als het dierlijk reservoir. Dus dat is het dier of de dierensoort waar het virus in normale omstandigheden voorkomt.
0: Ja, als ik u dat allemaal hoor vertellen, op zoek gaan naar de rijstrat, die weg teruggaan waar die vandaan komt, dat levend vangen, dat zijn nogal wat stappen. Dit lijkt me niet vanzelfsprekend.
3: Ja, dit is inderdaad niet vanzelfsprekend. En ik denk dat de moeilijkste stap voornamelijk zal zijn waar dat je exact die dieren zult gaan vangen. En daarvoor moet je heel goed weten waar dat die personen eigenlijk allemaal verbleven zijn. Dus ik denk dat dat een cruciale stap zal zijn. In het verleden, bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie, is dit ook geprobeerd, hè, om exact te achterhalen waar nu de oorsprong van het coronavirus vandaan komt. Er zijn dan ook heel de internationale teams naar China gestuurd. En eigenlijk zijn we daar niet exact in geslaagd. Dus het blijft wel een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg eigenlijk.
0: Ja, stel dat we het vinden, dan roeien we de boel uit.
3: Wel, ik denk in de eerste plaats, het is belangrijk om te achterhalen wat de oorsprong is, omdat je dan mensen in die gebieden dan beter kan informeren om contact met dit soort dieren te verminderen. Hè. Dat kan bijvoorbeeld zijn het dragen van handschoenen wanneer dat je werkt op het veld, of het eten goed koken, of er zeker van te zijn dat er geen uitwerpselen van ratten in uw keuken zijn. Mm-hmm. Maar effectief, mochten ze nu vinden dat de densiteiten van die ratten zeer hoog zijn, dan kan je effectief gaan overwegen om aan de controle te gaan doen. En dat wil dan zeggen rattenvergif plaatsen op locaties waar dat die densiteiten zeer hoog zijn.
0: Ja. Veel bijgeleerd. Dankjewel, Joachim Mariën, assistent professor in de virusecologie bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Vruchtbare dag gewenst.
3: Graag gedaan.
1: De ochtend.
0: De vaste takeldiensten, daar hadden we het hier over. Dat zijn diensten die binnen de 20 minuten de weg moeten vrijmaken na een ongeval of een ladingverlies op de snelweg. Die zitten momenteel zonder contract met de Vlaamse overheid.
2: Ja, en die takeldiensten die takelen dus, maar zorgen ook voor signalisatie. En nu er geen contract meer is, hebben ze die bevoegdheid niet meer. En dat maakt het werk voor wie nu opgeroepen wordt gevaarlijk. Dat zei Geert Schops van takeldienst Schops hier vanmorgen.
4: Iedereen mag ook uitrijden, dus de verzekeringsmaatschappijen gaan. Vroeger gingen die naar de 101 bel of zeiden tegen de mensen bel de 101, dan komt de FAST waar dat de beveiliging optimaal was. Die gaat er nu niet meer zijn, waardoor dat iedereen die er nu gaat staan zonder signalisatie, ja, kan op een voer gaat zijn. Hè?
2: Ja, de takeldiensten werken nu dus in een gevaarlijk vacuüm en dat heeft te maken met een juridisch dispuut tussen het Vlaamse en het federale niveau.
0: Ja, wij vroegen een reactie aan Vlaams minister voor mobiliteit, mevrouw De Ridder.
2: Ja, ze kan enkel schriftelijk reageren vanmorgen. Ze bevestigt dat die FAST-contracten on hold staan en dus niet vernieuwd zijn. Ze is in overleg met het federale niveau om de werkwijze rond FAST te herbekijken. Maar er zijn nog enkele knelpunten en zodra dat uitgeklaard is, kunnen de contracten opnieuw aanbesteed worden.
0: Zoals dat hoort bij overheidsopdrachten natuurlijk, maar wat in de tussentijd?
2: Wel, volgens de minister kan en zal er nog getakeld en gesignaliseerd worden bij incidenten. Alleen gelden niet de voorwaarden van de FAST-contracten, die vastgelegde aanrijdtijden. In de loop van de maand zou er wel meer duidelijkheid moeten zijn.
0: Oké, dankjewel Jasper voor die stand van zaken. En zo dadelijk is hier na het nieuws van 9 helden van het verzet. Tussen 9 en 10 vieren Vincent Bilot en Rudy Franks Bevrijdingsdag. Ze zullen het onder andere hebben over wie de verzetshelden van vandaag zijn. Dat is voor na het nieuws van 9. Geniet daar vooral van.
1: Tot en met 18 juli laat Genjazz de bijlokken zitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
5: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
9: Ik heb wel al een beetje geproefd.
10: Maar dat was echt maar de helft hoor.
8: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries. Die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
17: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
16: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
18: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
19: Zometeen een Radio 1 special Helden van het Verzet.
20: En dat is geen nieuwe wielerpodcast, zoals de naam misschien doet vermoeden, Riddy.
19: Nee, we herdenken de verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog en we gaan op zoek naar de verzetshelden van vandaag.
20: Zometeen dus Helden van het Verzet, na het nieuws van 9.
21: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het aantal werknemers en zelfstandigen dat al langer dan een jaar ziek thuis zit en een uitkering krijgt, is naar een record gestegen. Vorig jaar waren het 576.000 mensen, ruim 100.000 meer dan 5 jaar eerder. En ook al is dat een record, toch ziet professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, Lode Goderis, een positieve trend.
24: De stijging van het aantal langdurig arbeidsongeschikten zet zich niet verder door in 2025. Als we kijken naar de leeftijdsgroep 55+, dan zien we dat eigenlijk meer mensen gaan werken zijn, maar in verhouding is het aantal invaliden niet toegenomen. Ten slotte zien we eigenlijk geen verhoging bij jongeren, wat op zich ook weer een goed nieuws is.
23: Een verklaring voor de hogere cijfers zit ook bij de pensioenleeftijd, die van 65 naar 66 gegaan is. Mensen die al ziek waren tellen nu nog een jaar langer mee in de cijfers. Een uur voor de deadline van de UGent zijn pro-Palestijnse actievoerders nog altijd een gebouw van de universiteit aan het bezetten, aan de coupure. Gisteren liet de UGent weten dat ze ten laatste om 10 uur moeten vertrekken, omdat er problemen zijn met de veiligheid en omdat ze lessen verstoren. De actievoerders willen niet stoppen. Ze zijn ook nog naar een ander gebouw getrokken om druk te zetten op het bestuur van de universiteit en alle samenwerkingen met Israëlische instellingen te verbreken. In Ardooien in West-Vlaanderen zijn alle wegen opnieuw vrij na het grote waterlek van gisteren. Er liep toen ongeveer 70 miljoen liter water weg uit een groot reservoir van het diepvriesgroentebedrijf Ardo. Twee huizen zijn ook ondergelopen, zegt burgemeester Veronique Buik van Ardooien.
25: De bewoners van twee huizen hebben de nacht elders doorgebracht. Er is daar heel wat schade, vooral ook modderschade. Deze morgen komen de mensen van de verzekeringen langs bij die mensen. Er zal gekeken worden dat alles zo snel mogelijk opgeruimd kan worden, zodanig dat die mensen opnieuw naar hun woning kunnen.
23: Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend. Gedeeltelijke resultaten van de plaatselijke verkiezingen in Engeland wijzen op zwaar verlies voor Labour, de partij van premier Starmer. De grote winnaar is de rechtspopulistische partij Reform UK. Ook de Groenen staan voorlopig op winst. Katrien van der Schoot volgt de uitslagen in Londen.
26: Sommige Labour-kandidaten zeggen dat de kiezers vooral met een nationale regering wilden afrekenen. Ik hoorde sommigen al eisen dat premier Starmer moet opstappen. Nu, het is nog vroeg, want het gros van de gemeenteraadzitjes moet nog worden geteld. Ook veel in Londen hier, waar Labour sterk staat. En ook nog de stemmen van de plaatselijke parlementsverkiezingen in Wales en Schotland. Maar de grote lijnen lijken dus nu al duidelijk. Winst voor Reform UK, verlies voor Labour.
23: Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
27: Tegels.
0: tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het Verzet. Met Vincent Bilo en Rudy Franks.
20: Een hele goede morgen. Ik heb Rudy Franks dus even teruggehaald uit zijn pensioen. Ik ben hem zelfs persoonlijk thuis gaan ophalen. Het is waar, hè, Rudy. We hebben gecarpooled naar het werk vandaag.
19: Ja, alles voor de goede zaak, Vincent. En ik moet zeggen, je hebt een hele propere auto. Dat is de eerste keer dat ik die gezien heb. Ja.
20: Dat heb ik nog niet vaak mogen horen van mensen. Dus bedankt voor dat compliment. En die goede zaak waar je het over hebt, Rudy, ja, is natuurlijk deze Radio 1 special nog tot 10 uur over de helden van het verzet. Vroeger en vandaag. En sommige verzetsleuzen zijn tijdloos, hè? Zoals deze van Bob Marley. Een hele goede morgen en welkom.

0: Right, don't give up the fight. Dat is waar verzet om draait. En dat is waar we in deze special vandaag op zoek naar gaan. De helden die opkomen voor onze vrijheden en nooit versagen in hun strijd om die te verdedigen. Vroeger en vandaag. Je hoort de Bob Marley. Een hele goede morgen.
1: Radio 1 Special. Helden van het verzet.
0: Een speciale uitzending, want het is V-Day vandaag, bevrijdingsdag. Vandaag, precies 81 jaar geleden, kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Je hebt dat nog meegemaakt, hè, Rudy?
2: Juist, ja, inderdaad. Dat scheelt niet veel. Maar goed, het is een dag waarin we de slachtoffers van de oorlog herdenken. Maar niet alleen de slachtoffers, ook de helden, de verzetshelden, de burgers die tijdens die oorlog in opstand kwamen en verzet plegen. Met gevaar van voor eigen lijf en leden. Hè.
0: Ja, het is onder meer natuurlijk dankzij die verzetshelden dat wij vandaag in Duits praten met elkaar eigenlijk. Hè.
2: Dat mogen gelukkig maar, ja.
0: Mogen we toch wel zeggen. En ook dankzij die verzetshelden dat er ook maar meer en meer aandacht naartoe gaat. Hè. Naar dat verzet natuurlijk van toen. En dat er meer en meer aandacht naartoe gaat, dat is ook wel de verdienste van de VZW, Helden van het Verzet. En van bezieler Danny Neut in het bijzonder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vertel eens, beste Danny Neut, historicus natuurlijk ook. Waarom is het zo belangrijk om die verzetsmannen en vrouwen uit die Tweede Wereldoorlog te blijven eren?
3: Omdat uiteindelijk, ze zijn lange tijd een grotendeels vergeten hoofdstuk in onze geschiedenis geweest. En dat voelt een beetje onrechtvaardig aan. Het zijn uiteindelijk 150.000 mensen die hun leven geriskeerd hebben, dan ook vaak gegeven voor onze vrijheid. En dan is het goed om daar af en toe eens bij stil te staan. Die mensen verdienen dat wel.
2: En die 8e mei, dat is natuurlijk een speciale dag, maar is ook in vele landen een soort van feestdag. Jullie ijveren daar ook voor. Hoe zit het nu met die poging om dat ook bij ons een feestdag te maken?
3: Maar het zou fantastisch zijn als dat op een dag opnieuw een feestdag is. Momenteel zit dat wel een beetje vast in een discussie tussen politieke partijen, werkgevers en vakbonden. Maar ondertussen hoeven wij als burgers en als organisaties niet stil te zitten. En hebben we dus een initiatief genomen, een oproep gedaan om een Heldenweek te organiseren. Een soort open oproep waar dat iedereen kon aansluiten om activiteiten te organiseren tussen 2 en 8 mei. En we zijn eigenlijk een beetje overweldigd door de massale, vrij massale toch.
2: Het is een groot succes. Respons. Het is een groot succes, ja.
3: Er zijn meer dan 75 organisaties die zich aangesloten hebben. En die allemaal samen organiseren wij deze week meer dan 100 activiteiten. Dus dat is denk ik wel een relatief succes. En dat geeft ook veel goesting om daar in de komende jaren op verder te werken.
2: En waar sta jij nu precies? Wat gaat daar gebeuren?
3: Ik sta hier nu aan het fort van Breendonk. Wij hebben de voorbije jaren al voorleesmarathons georganiseerd in het fort van Breendonk. Het was toen 48 uur aan een stuk. Maar vandaag gaat er in Breendonk 8 uur lang worden namen voorgelezen. Maar ook heel wat andere plekken. In Brugge, in een school, in het Atheneum, in Leuven, in Hasselt en op heel wat andere plaatsen.
0: Ja, jullie gaan daar over een klein half uurtje, dacht ik, van start, hè, Danny?
3: Klopt.
0: Ja, en dan gaan jullie door tot 17:30 vanavond. Wie die voorleesmarathon wil bijwonen of een van de andere herdenkingen die op deze laatste dag van de Heldenweek plaatsvinden. Je vindt alle info daarover op heldenvanhetverzet.be. Danny Neut, bedankt voor je tijd en heel veel succes met de voorleesmarathon daar. Ik zou zeggen, drink nog een paar ferme slokken water, dat je niet met een droge mond komt te zitten.
3: Dat zal ik doen.
0: Kleine tip
3: bedankt
0: van de radiopresentator, dankjewel. Fijne dag daar, Danny. En voilà, de verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog, die worden vandaag dus in heel het land geëerd. Maar wij, Rudy, wij gaan focussen op de verzetshelden van de oorlogen en conflicten die nog niet gedaan zijn, de oorlogen van vandaag. Want dat is ook een beetje wat jij als conflictjournalist altijd wel gedaan hebt, hè? Een stem geven aan de gewone burgers die in zulke omstandigheden het buitengewone doen, zeg maar. Hè? Je hebt ze zelf altijd de kleine helden genoemd.
2: Ja, omdat om het niet altijd militair te trekken. Hè, want verzet heeft heel veel betekenissen natuurlijk. Hè. En zolang er onrechtvaardigheid is, zolang er onderdrukking is, bezetting is, heb je altijd verzet. En zijn er mensen die het juiste kiezen in plaats van... Ja, je hebt altijd een keuze, heb ik vaak gemerkt. Van, hè, je kunt iets doen of je kunt niks doen. En je kunt het juiste doen of je kunt het foute doen. En dat zijn de kleine helden.
0: Ja.
2: Ook nu, overal nog.
0: Aan de goede kant van de geschiedenis staan, daar gaat het over. We gaan het komende uur dus op zoek naar de verzetshelden in conflictgebieden als Gaza en Iran. En we hebben ook historicus Herman van Goedem te gast. Met hem gaan we op zoek naar het verschil tussen verzet en terrorisme. Dat is een moeilijker scheidslijn dan je misschien zou denken. Dat en nog veel meer tot 10 uur.
4: Radio 1 Special.
1: Helden van het Verzet.
0: Als je wil meepraten, dat kan altijd in de app natuurlijk of via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Een hele goede morgen.

0: Movin' van Selassou. Het is bijna 9:15 en op de E40 Brusselkust zijn de afritten in Lophem gesloten. Dat komt door een ongeval op de weg onder de E40. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruibeke. Op de E34 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. In Brussel een kwartier vertragen aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen zijn er gelukkig alleen kleinere vertragingen.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: Radio 1 Special.
3: Helden van het verzet.
0: En in onze zoektocht naar de verzetshelden van vandaag moeten we zeker langs Gaza passeren, want nu alle aandacht gaat naar de oorlog in Iran en het conflict tussen Israël en Libanon, ja, lijkt Gaza een beetje een vergeten conflict te worden. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dat gevoel heb ik wel een beetje, Rudy, terwijl het staakt het vuur daar nog lang geen einde heeft gebracht toch aan het lijden van de honderdduizenden Palestijnen. Daar, hoe is de situatie daar nu eigenlijk?
4: Wel, het lijkt meer en meer een soort van vergeten helleplaats te worden, hè, waar 2 miljoen mensen tussen het puin zitten. Je moet weten, meer dan 80% van de huizen, van de gebouwen zijn platgegooid. Men zegt, er is een rapport in de Lancet, zo'n heel eerbiedwaardig tijdschrift verschenen, waarin dat staat dat er misschien wel 6% of meer van de bevolking gedood is. Dat zijn hogere cijfers dan we ooit hadden kunnen denken. Dan gaat het over 100.000 en veel meer. Dat er nog misschien duizenden kinderen onder het puin liggen. En vooral, er is nu weer net een rapport van Artsen zonder Grenzen uitgekomen, waarin staat dat de ondervoeding bij kinderen bijvoorbeeld nog schrijnend hoog ligt.
0: Ja. Iemand die van hieruit in het verzet is gegaan tegen die Israëlische genocide op de Palestijnen in Gaza. Dat is Katrien de Ruijster. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Bij trouwe thuiskijkers, beter bekend als Dr. Judith. Maar je bent ook de drijvende kracht achter SOS Gaza. Katrien, heb jij ook het gevoel dat Gaza een beetje naar de achtergrond is verdwenen?
5: Ja, ik denk dat wel. En ik denk wat dat vooral ook problematisch is, dat er ook een soort oorlogsmoeheid heerst. Dat we constant overspoeld zijn geweest met de beelden uit Gaza. Ondertussen zien we wat er in Libanon gebeurt. En ja, mensen lijken daar een beetje moe van te worden. Maar ik denk, als we het hebben over het verzet, is het verzet absoluut aan ons om dat niet te laten gebeuren. En om te blijven benoemen wat daar gebeurt. Inderdaad, Rudy vernoemde het al, het rapport van Artsen zonder Grenzen. Maar ook het staakt het vuren, dat continu geschonden wordt. Er zijn sinds het staakt het vuren al meer dan 700 doden bijgekomen. Het is daar niet gestopt en de situatie is en blijft dramatisch. En wij moeten dat onder de aandacht blijven brengen.
4: Is dat een soort van verzetsdaad van jezelf eigenlijk en van de mensen hier in België, die SOS Gaza? Is dat jouw intentie om te strijden, maar dan tegen de politieke onverschilligheid misschien?
5: Absoluut. Zo is SOS Gaza ook echt ontstaan, ongeveer een jaar geleden. Het is jammer om te moeten vaststellen dat er na dat jaar helaas weinig gebeurd is, dat we wel een Gaza-akkoord hebben, maar waarvan 1/3 van de maatregelen nog altijd niet is uitgevoerd. Maar wij zijn daar absoluut wel mee begonnen om toch politieke druk op te voeren, om te zeggen van neem een standpunt in. Werk aan die sancties. Er zijn dingen mogelijk. Kijk naar andere landen waar dingen wel gebeuren. En daarnaast blijft het ontzettend belangrijk, dat is ook wat wij proberen te doen, om die Palestijnse getuigenissen tot bij de mensen te brengen. Wij hebben jacuzzis georganiseerd. Rudy is daar al een keer bij geweest. Vorig jaar in Leuven, waar bijvoorbeeld een bijdrage was van Ahed Bezio, een meisje die in Gaza terechtgekomen is in een bombardement en die op de keukentafel haar been heeft moeten laten amputeren. Dat is gefilmd. Ik weet dat wij daar met een zeer groot conflict zaten intern van, zij wil absoluut dat die beelden getoond worden, want dit is wat ons overkomt. Wij zaten daar van, dat zijn echt gruwelijke beelden, moeten we dat tonen? En ik weet dat er binnen onze groep bijvoorbeeld ook gezegd werd, wij hebben de luxe om te kunnen wegkijken. De Gazanen hebben dat niet. Die zitten constant in de realiteit. Nog altijd. Dus het is absoluut ook de bedoeling om die verhalen bij de mensen te brengen en om niet te zwijgen en erover te blijven spreken.
4: Wat hoop je te bereiken bij de mensen dan?
5: Dat we blijven oproepen. Dat we blijven oproepen politiek. Maar ook via, we hebben bijvoorbeeld de rechtszaak van de Wapur Gaza ook gesteund. Die echt ook een historische overwinning heeft behaald in het benoemen dat ons land gefaald heeft in het beschermen van het Palestijnse volk, van de Gazanen. Dus ik denk dat we op alle mogelijke manieren druk moeten blijven zetten. Als je ziet, we moeten ook, denk ik, wat dat heel belangrijk is niet alleen te focussen op Gaza, maar op heel het achter achterliggende plan van Israël. Als je kijkt wat er nu in Libanon gebeurt, maar wat de plannen in Jordanië zijn, er ligt gewoon een veel groter plan klaar en het is daar niet over zwijgen. Ik denk ook aan culturele boycott. Ik denk aan de studenten die bezig zijn terug met de universiteiten. Dus alle druk die op Israël kan gezet, op de Israëlische regering uiteraard, die gezet kan worden om toch ja, een halt toe te roepen aan wat dat er aan de hand is, blijft ongelooflijk noodzakelijk.
0: Ja, we hebben het vandaag over verzet plegen. Katrien, wie zijn voor jou de Palestijnse verzetshelden van dit moment?
5: Ik denk, voor mij zijn dat in eerste instantie de mensen zelf, die op alle mogelijke manieren daar proberen te overleven onder in zeer moeilijke omstandigheden. Maar ik denk ook aan alle mensen, ik noemde daarnet Ahed, die haar verhaal absoluut hier wil vertellen. Maar ik denk ook aan een groep zoals de Gaza Sunbirds. De Gaza Sunbirds is een paracycling team die ontstaan is ooit met het echte doel van mee te willen doen aan wielerwedstrijden. Maar helaas is een van de oprichters daarvan in zijn been geschoten. Kon hij niet meer fietsen, maar hij is blijven fietsen. Die organisatie verenigt dus eigenlijk mensen die oorlogsslachtoffers. En hun droom is ook om mee te doen aan de Paralympische Spelen als eerste Palestijnse team ooit. De Gaza Sunbirds zijn in Gaza ook actief. Zij proberen via de fiets hulp tot bij mensen te brengen. Dus dat zijn voor mij echt de voorbeelden van ja, het niet opgeven, het via cultuur, via sport, die verhalen te blijven vertellen en te blijven strijden.
4: En jullie hebben ook een Palestijn gestrikt die wat lees ik, die bij het Eurovisie Songfestival wou deelnemen?
5: Ja, wij organiseren nu dinsdag United for Palestine in La Madeleine in Brussel, een alternatief voor het Songfestival, waar de deelname van Israël ook al langer ter discussie staat. En wij hebben Bashar Murad bij ons, en Bashar droomt er eigenlijk al heel lang van, al van kinds af, om mee te kunnen doen aan het Eurovisie Songfestival. Hij heeft zich een aantal jaren geleden via IJsland kandidaat gesteld. Hij is helaas gesneuveld op de tweede plaats in de voorrondes, heeft het dus niet gehaald, maar staat wel bij ons. Interessant om te weten, zijn ook een documentaire aan het draaien over hem, over zijn verhaal. Het zou voor de Palestijnen ja, een ongelooflijk symbool ook kunnen zijn om ooit op zo'n internationaal podium te kunnen staan. Dus voilà, ook een held, absoluut ook een held, die ook van zijn, ja, van zijn passie toch ook absoluut een ja.
4: En jullie hebben dus een songfestival, een alternatief, als ik het goed begrijp.
5: Ja, klopt. Wij hebben een alternatief opgericht waar Gustave, waar Laura Tesoro komt zingen, waar ook Daan staat, Gijke staat, Stef Camille Carles, Kaat van Straal. Ik ben er nu heel de line-up aan het vrijgeven.
4: Maar misschien wel mooier dan het echte grote
5: ja,
4: songfestival.
5: Maar belangrijk om te zeggen, wij hebben dus ook Palestijnse stemmen. Nay Barghouti, hele bekende Palestijnse zangeres, staat bij ons. Bashar staat bij ons. En er is ook een getuigenis van een Palestijns meisje. En we hebben Samir Eskanda bij ons van de boycott, ook van het BDS-movement, die komt praten waarom het zo essentieel is om heel

0: Het is nog even Katrien, we zwarten het weer, Judith. Het is niet erg.
1: Katrien, heel erg bedankt om even bij ons te zijn. Zelf toch ook een beetje een verzetsheld, mogen we zeggen.
0: Wij allemaal samen, Vincent.
1: Oké, die steek ik in mijn zak.
0: Dat is goed.
2: Hallo, bye-bye.
0: Dankjewel. Dag.
3: Radio 1 Special. Helden.

0: De macht ligt uiteindelijk altijd bij het volk, bij de burgers, bij mensen zoals jij en ik. Ook dat kenmerkt de helden van het verzet waarnaar we op deze bevrijdingsdag op zoek gaan. Geloven dat één individu iets kan betekenen en georganiseerd verzet nog meer. Power to the people van John Lennon of hoe ook stenenrijke muzikanten diep van binnen verzetshelden kunnen zijn.
1: Radio 1 Special. Helden van het verzet.
0: Ja, en alsof er nog niet genoeg oorlog en verderf was, zijn er dit jaar eigenlijk nog eens twee oorlogen bijgekomen. Moeten we zeggen, Israël nam Libanon vol in het vizier en samen met Amerika begon het ook een oorlog in Iran. En ja, hoe zou het daar nu gesteld zijn met het interne verzet tegen dat religieuze regime? Want Rudy, jij kent Iran goed, je bent er vaak geweest. We horen de laatste tijd weinig over het lot van de Iraanse bevolking zelf eigenlijk, maar... Ja, daar zijn de laatste jaren wel grote protestbewegingen geweest al, hè?
2: Oh ja, nog voor de Arabische revoluties, dan denk ik aan 2009 bijvoorbeeld, kwamen er honderdduizenden op straat, veelal jonge mensen, ook veel vrouwen, om voor democratie, rechtvaardigheid, tegen corruptie, tegen het religieuze regime. Die zijn toen van straat geknuppeld. We hebben dat nog eens opnieuw gezien in een recenter verleden met Amini, die en 3 jaar geleden of zo, ook weer brutaal onderdrukt.
0: Dat meisje begin dat vermoord jaar, werd omdat ze
2: haar de hoofddoek niet... Ze was doodgefolterd eigenlijk, omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg. En dan begin dit jaar... de oproep om eigenlijk op straat te komen, om verzet te gaan plegen van de zoon van de Shah. En ja, er zijn duizenden doden gevallen. Hè. Nu, de vraag is nu momenteel, als het geweld zou stoppen, kunnen die jongeren die volgens mij in grote getalen tegen dit regime gekeerd zijn, kunnen zij hun stem terug laten horen? Want alles wat ik er nu van hoorde, wat van daaruit komt, is dat als de bommen vallen, het regime, zolang het overleeft, de repressie wordt groter, de paranoïde...

0: Noia wordt groter, dus het wordt een zeer heikele strijd om nu verzet te gaan plegen in Iran.
1: Ja, inderdaad. Hè. Dat is een beetje de vraag die we ons stelden. Is er überhaupt nog verzet mogelijk nu in Iran? Hebben de bommen van Trump de protesterende burgers van de straat en dus opnieuw hun huis ingejaagd? Of klopt het wat wel eens gezegd wordt, dat veel Iraniërs Trump als een soort objectieve bondgenoot beschouwen omdat hij hun gehate religieuze leiders heeft geliquideerd? Al die vragen konden we stellen aan Fariba Amirghizi. Fariba is een Iraanse feministe en vrouwenrechtenactiviste. Ze woont al 20 jaar in België, maar ze voelt zich meer dan ooit de spreekbuis van het verzet in Iran. Joren Karels ging haar opzoeken.
2: Mensen in Iran echt zijn stemloos, machtloos, hopeloos. En voor mij is it's not justice, it's not fair. Met mijn Nederlands, ik probeer de stem van die mensen te zijn om te zeggen, wij hebben solidariteit nodig. Mijn politieke naam is Fariba Amirghizi en ik woon in Brussel. Ik ben een revolutionair actief in een vrouwenbeweging en een andere progressiste beweging tegen oorlog. Ja, jammer genoeg, sommige Iraniërs dachten dat oorlog is een weg om naar vrijheid te gaan. Ik wil niet naar die politieke kritiek te gaan, maar ik vind het helemaal niet correct was. Helemaal een soort propaganda was. Een soort propaganda die oorlog kan een volk vrijmaken en zo. Dat bestaat niet. There is no war for freedom. Dat was een illusie voor de volk ook. Over verzet in Iran praten is een beetje misschien te. Politieke verzet is heel moeilijk. Heel moeilijk. Zeker en vast, er zijn mensen die bezig zijn, maar niet in een andere, op die manier. Want altijd nu met die 2 oorlog in 1 jaar, al de politieke bewegingen gingen naar achter. Zeker en vast. Vrouwenbeweging, studentenbeweging, justicebeweging. Wat is de situatie onder oorlog? Want het is niet zoals de films dat hebben wij gezien in Tweede Wereldoorlog enzovoort. Ik spreek over een land die in januari had een grote massacre. En duizenden, tienduizenden mensen, 20.000, wat we weten niet precies. En bijna alle families hadden een leed die al vermoord was door het regime. Het was een grote trauma in januari. En in 1 februari begint een oorlog, zie je? En kijk, in 3 trauma's tegen elkaar in minder dan 1 jaar is te veel voor de volk van een land. Vandaag dat wij spreken is meer dan 60 dagen die in Iran hebben wij geen internet blackout. En kijk, de leven vandaag is niet zoals 50 jaar geleden. We hebben geen Google Map. We kunnen niet ons bank gebruiken. We kunnen niet kijken wanneer begint de openingsuur van de commune of niks. Even eraan nadenken hoe verloren wij zijn. Over verzet, als willen wij zeggen, nu meeste school zijn toe. Wij hebben geen educatie voor de kinderen. Ze brengen de kinderen samen. Ze gingen elke dag naar de park om planten te maken, om te zeggen, want Trump heeft gezegd bijvoorbeeld, Iran gaat naar de stenentijd gaan en daarom we gaan oppassen met die planten, om die planten te hebben voor die moment. Dat is echt om een beetje een negatieve discours naar een positieve discours te veranderen. Ik heb paar families gehoord dat het heel moeilijk is. En ze kunnen niet van de stad buiten in de stad gaan, want ze hebben kinderen met beperking. Maar van de andere kant gehoord, de buurmannen en buurvrouwen proberen hun helpen Of bijvoorbeeld, ik heb voor de blackout, ik had een meisje in Instagram. Een meisje die was bezig met modeling enzovoort. We kunnen zeggen een luxus meisje die met een luxus leven enzovoort. Maar tijdens oorlog, elke dag, zij was bezig om 300 sandwiches maken. En naar de ziekenhuis gaan om te delen met de mensen die daar zijn. Eén dag naar het ziekenhuis, één dag naar rusthuis. En één dag naar de park, want veel mensen waren buiten van hun huis. Want zijn huis was gebombardeerd. En zij hadden geen plekje. En zij was daar naartoe om die sandwiches te delen. Vergeet niet, deze dagen onder oorlog zijn de mensen die geen media hebben. En wij moeten onze media voor die mensen laten die geen media en geen... zij zijn invisible. Wat hebben wij gemaakt met onze planeet? Dat is ons verantwoordelijkheid. We hebben een korte moment. Tomorrow is too late. We moeten, en wat kunnen wij vandaag doen? Van alles, van een glimlach. Gewoon daar of iets meer doen of naar een manifestatie gaan om daarover te praten. En dat is een oproep om te zeggen, we moeten vandaag iets doen. Denk niet, dat is in Iran en het gaat geen invloed hebben in mijn leven. Iedereen zit in één schip. De oorlog in het Midden-Oosten gaat echt invloed hebben overal ter wereld. En we moeten daarover nadenken. Niet alleen over mensen in Iran, zeker is belangrijk, heel belangrijk, maar over onze leven ook en over de leven van onze kinderen. Dat is belangrijk volgens mij.
1: De Iraanse vrouwenrechtenactiviste Fariba Amirghizi. De reportage was van Joren Karels.
0: Ja, om stil van te worden, hè, omdat uiteraard ook, je hebt die rapporten dat de oorlog in Iran nu ons weer ecologisch een paar jaar achteruit zet qua klimaat, dat is één. Maar ook het doet mij altijd opnieuw die eeuwige vraag opduiken van moet je... Mag je geweld gebruiken om je te verzetten? Zij zegt, oorlog gaat nooit bevrijding brengen of vrijheid brengen. Maar op zoveel plaatsen... Onze Tweede Wereldoorlog zonder verzet en strijd tegen de bezetter... was er geen vrijheid geweest. Hetzelfde... Ja, dat dilemma dat blijft zich stellen.
1: Ja, en wie ook alles weet over oorlog en verzet... is historicus Herman van Goethem. Die hebben we zo meteen te gast.
3: Radio 1 Special. Helden van het verzet.

0: Zest van Femina, een vrouwelijk trio uit Argentinië. En hier, je hebt hem misschien herkend, samen met Iggy Pop. Want ja, die houdt zoals bekend wel van trio's. Op de E40 Brusselkust zijn de afritten in Loppem gesloten. Dat komt door een ongeval op de weg onder de E40. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. File naar Antwerpen nog op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke. En in Brussel nog een kwartier vertragen aan de werken in de Wetstraat.
1: Radio 1 Special. Helden van het verzet.
0: We hebben het al de hele ochtend over verzet, vroeger en nu. Maar ja, waar eindigt verzet en begint terreur? Immers, bij verzetsdaden vallen ook wel eens slachtoffers. En waar ligt dan de grens tussen moedige verzetsheld en misdadige terrorist? Ik neem aan, Rudy, dat jij aan het front ook wel gezien zult hebben. Je kunt niet met proper handen aan verzet doen.
2: Met die bekende spreuk in Vlaanderen: je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken. Ja, maar nee, dat is zo. Ik heb bijvoorbeeld in Syrië vaak meegemaakt dat je met de mensen van het verzet op pad gaat. Want we stonden op de lijst van de zwarte lijst van het regime als zijnde mensen die met terroristen omgaan. Wat blijkt, diezelfde terroristen van toen zijn nu heel salonfähig en worden minister en zijn, ja, voilà. Dus het kan keren. Hetzelfde met Kabila die tegen Mobutu optrok, ja. Toen waren wij de terroristen, later was Mobutu degene die heel erg fout was.
0: Ja, absoluut. En neem nu Hezbollah. Veel om te doen. Hezbollah in Libanon. De EU beschouwt Hezbollah als een terreurbeweging. Maar de Belgisch-Libanese Diab Abu Djadja, die sprak dat onlangs in de afspraak toch heftig tegen op VRT Canvas. Hij noemt Hezbollah een legitieme verzetsbeweging.
3: Eigenlijk het recht om verzet te plegen in het internationaal recht is een recht dat vervalt van een overheid, want de overheid heeft gecapituleerd of niet in staat is om het land te verdedigen, en gaat naar de bevolking, naar het volk. En dat is een individuele recht. Dat betekent, ieder Belgisch burger, morgen als België bezet wordt door Rusland of wie dan ook, ieder Belgisch burger individueel heeft het recht om verzet te plegen. En dat doen dus de leden van Hezbollah.
0: Ja, heeft Hezbollah alle recht om zich te verzetten tegen zijn agressor Israël? En ja, is het dus een legitieme verzetsbeweging? En wat dan met Hamas in Gaza? Moeten we dat dan ook zien als gerechtvaardigd verzet tegen een bezetter, ondanks de honderden burgerslachtoffers die zij dan hebben gemaakt op 7 oktober 2023? Dat kunnen we allemaal voorleggen, Rudy, aan Herman van Goethem. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent historicus en jurist aan de Universiteit van Antwerpen en dus uitstekend geplaatst om deze inschatting te maken, denk ik. Volgt u de redenering van Abu Djadja?
4: Nee, ik volg de redenering niet. Een land dat bezet is, dan gaat er misschien zich wel verzet ontwikkelen, maar dat moet zich inderdaad aan internationale regels houden. Verzet kan alleen door het leger, door een militaire eenheid, en moet dus als zodanig erkend zijn als onderdeel van dat leger. En de vraag is dus, je kan de parallel trekken naar België in de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog is België bezet en er worden dus verzetsdaden gepleegd, maar dat zijn individuen die niet in uniform zijn, uiteraard niet, want dat doe je niet openlijk, maar die ook geen militair statuut hebben. En eigenlijk is dat verzet dus illegaal. En dat zal na de Tweede Wereldoorlog worden geregulariseerd. Ja. Maar op dat moment is dat verzet illegaal.
0: Dat vind ik wel een opmerkelijke uitspraak, meneer Van Goethem. Op een dag als vandaag, hè, waarin we onze verzetshelden eren. U zegt, die opereerden allemaal in de illegaliteit. Dat had eigenlijk niet kunnen gebeuren, mogen gebeuren.
4: Ja, dat laatste zeg ik niet, want dat is een beleidsinschatting, dat is een politieke inschatting. Maar naar internationaal recht is verzet een zaak van militairen, omdat je het onderscheid moet kunnen blijven maken in een oorlog tussen burgers en militairen, want anders krijg je een immens bloedbad. Wanneer een leger binnentrekt en het eigen leger zich heeft teruggetrokken, heb jij niet het recht om bijvoorbeeld vanuit een raam op soldaten te gaan schieten. Dat mag je niet doen. Want dan gaat het leger zich tegen burgers beginnen rechten en dan krijg je een bloedbad. Dat hebben we gezien in 1914 bij de Duitse intocht. Dan was er beweerden Duitsers dat er franc-tireurs waren, vrijschutters, die geschoten hadden op het Duits leger. En dan hebben ze slachtpartijen aangericht in verschillende localiteiten.
2: Maar wil dat dan niet zeggen, als ik daarover nadenk, dat de repressie of de wraak van de bezetter, zeg maar in dit geval, eigenlijk, hij bepaalt de norm van wie terrorist is of niet, omdat je anders een bloedbad krijgt?
4: Nee, ten eerste, wraak is niet toegelaten. Je moet altijd evenredig reageren, dat is één. Ten tweede, het is niet de bezetter die dat bepaalt. Indien een burger begint te schieten op de bezetter, krijg je een onduidelijke situatie, want een oorlog is een oorlog tussen legers. Zo is het internationaal recht basic opgevat. Dat is natuurlijk een groot spanningsveld, want je krijgt in oorlogstijd, in een bezet gebied, krijg je automatisch vanzelf, door goed geïntentioneerde mensen, verzet. Je kan verzet plegen op vele manieren. De sluikpers is geen militair verzet. Hulp aan mensen die onderduiken is geen militair verzet. Het gaat over het militaire verzet. Dus waarbij je met wapens, hè, laat het ons zo zeggen, waarbij je begint te schieten of aanslagen pleegt. Dat is niet erkend in het internationaal recht. En de Belgische regering heeft in een besluitwet kort na de terugkeer in België, op 12 september 1944, heeft de Belgische regering, ik denk 8 organisaties tijdens de oorlog, als gewapend weerstander erkend en als onderdeel van de Belgische reguliere strijdkrachten. En door die handeling hadden ze eigenlijk de bedoeling om de handelingen die voordien gepleegd waren en waarvan men zou kunnen beweren dat ze illegaal waren en ze hadden ook gevolgen naar andere burgers toe die zich zouden kunnen beklagen, waardoor die bewegingen, die acties van tijdens de oorlog eigenlijk werden ingedekt.
2: Ja, maar is dat niet makkelijk? Is dat niet makkelijk? Dat is post factum eigenlijk gaan goedkeuren wat er daarvoor gebeurd is. Ja, zo kan je altijd nadien dat doen.
4: Ja, maar dat zijn beleidskeuzes. En ik vind het wat de gewapende weerstand in België betreft, vind ik het eigenlijk een evidentie dat de Belgische regering dit na de oorlog deed. Maar je zit aan de limieten van de mogelijkheden van het internationale recht. Het internationale recht kan toch niet anders dan zeggen, je moet in oorlogstijd een onderscheid maken tussen militairen en burgers. Als je dat principe laat varen, ja, dan wordt het zeer, zeer moeilijk om een kader te hebben.
2: Nu, ik ben vaak in Libanon geweest en een groot deel van de strijders van Hezbollah zijn in uniform.
4: Ja, maar die zijn dan in uniform. En het punt is daar dat ze niet erkend worden door ons als onderdeel van een regulier wettelijk leger. Omgekeerd, in Hamas-strijders zijn heel vaak niet in uniform of hebben een heel bescheiden en nauwelijks herkenbaar uniform. En ik denk, daar is het nog duidelijker door het feit dat Hamas-strijders civiel zich vermengen tussen de bevolking, creëren ze een zeer grote verwarring waar Israël dan als een open deur van gebruik kan maken voor disproportioneel geweld dat ook gericht is op burgers. En je ziet, en dat is de zware verantwoordelijkheid van Hamas ook in die kwestie, los van de vraag of dat een reguliere macht is of niet, maar het feit om in burger op te treden tegen een leger is natuurlijk vragen om buitensporig geweld.
5: Ja, ik heb een beetje het gevoel dat, dat allemaal wel in keurige wetten en regels kan gegoten worden, maar dat in de praktijk, op het veld, aan het front, ja, heb je toch de fog of war, dat is een vuile, smerige bedoening, en dan is dat toch niet zo evident om te zeggen, ja, maar er zijn regels die moeten gevolgd worden. Zo werkt dat toch in de praktijk niet, meneer Van Goetem?
4: Dat is zo. Dit is echt een ballet naar waar de grenzen van recht zijn. Hè? En recht hangt samen met consensus ook. Hè? Maar wanneer jij nu, hier en nu, daden pleegt, sta je voor de context van nu. En Hamas bijvoorbeeld is een niet gewapende entiteit. Dat is een op zich al zeer groot probleem. Hezbollah is wel een gewapende entiteit, maar je moet anderzijds vaststellen dat die door Europa als terreurorganisatie is erkend. Dus is dit voor ons geen legitiem leger. Punt aan de lijn.
5: Oké, dus gewapend geweld is volgens het internationaal recht nooit gepermitteerd of legaal. Maar zijn er dan vormen van geweldloos verzet die toch effectief zijn?
4: Zeker, er is heel veel geweldloos verzet mogelijk. Inlichtingennetwerken, sluikpers, hulp aan geallieerde piloten, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. Het helpen onderduiken van Joodse mensen, dat zijn allemaal acties die de bezetter natuurlijk zal bestrijden indien ze daar weet van heeft. Dat zijn zware risico's die je neemt. Maar dit is, voor je eigen context, is dit perfect mogelijk. Vandaag de dag is overigens wat dus sluikpers in de Tweede Wereldoorlog was, dat was heel beperkt als activiteit. De weerslag daarvan was wel reëel, maar dat was niet heel impactvol. Dit is nu vandaag door sociale media veel meer impactvol. Dus je kan in oorlogstijd via VPN-verbindingen enzovoort, tenzij het hele internet wordt platgelegd, kan je eigenlijk communicatiekanalen in bezet gebied opzetten. Dus burgerverzet, want daar gaat het over, burgerverzet is zeker mogelijk in oorlogstijd. Militair verzet is ook mogelijk in oorlogstijd, maar dat moet dan goed afgestemd zijn met de eigen nationale autoriteit die dan bijvoorbeeld in het buitenland verblijft. Ik refereer aan de Tweede Wereldoorlog. Er zijn wel degelijk mogelijkheden van verzet. En je ziet dat in het verzet, dat in de marge je ook soms ongure elementen hebt en verschuiving naar criminaliteit en zo. Dat heb je altijd in een context van oorlog waarbij je grote deregulering hebt. Maar globaal genomen, het Belgische verzet in de Tweede Wereldoorlog heeft een grote rol gespeeld in het ondersteunen van een anti-Duitse publieke opinie. En dat is heel belangrijk geweest. En daardoor konden ook onderduiknetwerken beter functioneren enzovoort.
2: Een klein detail dat ik mij herinner van de oorlog in Oekraïne. Als ik daar was, daar is bijvoorbeeld een dorp of een streek wordt bevrijd in de buurt van Kharkiv. En dat bleek dankzij de lokale mensen die de doelwitten aanwijzen met hun telefoon en die dan dus eigenlijk spionagewerk plegen als gewone burger. Niet in uniform. Zeker. Is dat verzet? Is dat voor de Russen waren dat terroristen? Hè?
4: Ja, natuurlijk, voor de Russen wel. Hoe de bezetter naar dit kijkt, dat is een andere zaak. De bezetter zal natuurlijk optreden tegen al die vormen. Maar er is voor uzelf, er is ten eerste altijd de vraag moreel. Hoe schat je dat in? En dat is een eigen inschatting. Maar naar je eigen autoriteit toe, naar je eigen land toe, is het zo dat burgerverzet absoluut toegestaan is. Zeker.
5: Oké, ik ben toch blij dat we daarop landen, dat burgerverzet wel degelijk gepermitteerd is en aan te moedigen valt natuurlijk in tijden van nood. Het verschil tussen verzet en terrorisme, een heel interessante discussie. Heel erg bedankt Herman van Goetem om die met ons te voeren, historicus en jurist. Bedankt voor al uw inzichten en heldere uitleg.
4: Dag.
1: Radio 1 Special. Helden van het verzet.

0: Patti Smith, die weet het al langer. People have the power. Over verzet en onze verzetshelden van vroeger en vandaag hebben we het afgelopen uur gehad.
1: Radio 1 Special.
2: Helden van het verzet.
0: En veel bijgeleerd ook, hè, Rudy?
3: Ja, absoluut. In de eerste plaats, jouw overgrootvader en mijn grootvader die bij de Witte Brigade waren, waren eigenlijk terroristen tijdens de oorlog, maar na de oorlog helden van het verzet.
0: Zo blijkt. De letter van de wet zegt dat verzetshelden vaak in de illegaliteit opereren.
3: En als ik het cynisch mag even interpreteren, je kan maar beter winnen, want anders dan blijf je heel je leven een terrorist. Ja, denk dan wat met de Palestijnen gebeurt in Soedan, in Congo, overal. Wie wint, wordt een held. Anders dan ben je een terrorist. En dus eigenlijk het oorlogsrecht wordt geschreven door de machtigen en moet dringend opnieuw opgebouwd worden.
0: Ja, want vaak is het zo dat de verzetsdaden van vroeger eigenlijk een soort illegale daden zijn die geregulariseerd worden in hindsight dan eigenlijk een beetje.
3: Ja, dat is toch wel een vreemde, ja. Zo zit de wereld in elkaar.
0: Ja.
3: De machtigen beslissen.
0: Absoluut. Voor wie trouwens dat alternatieve songfestival wil volgen, hè, waar we het daarnet over hadden met Katrien de Ruister van SOS Gaza, United for Palestine, zo heet dat alternatieve songfestival, dat kun je komende dinsdag ook volgen in een extra lange wonderland, hier op Radio 1, dat is tussen 7 en 10, dus komende dinsdag. Heel erg bedankt om te luisteren naar deze Radio 1 special Helden van het Verzet. Als je zelf trouwens nog naar een van die vele herdenkingen wil van onze verzetshelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, want daar hebben we het natuurlijk aan het begin van deze uitzending ook over gehad, daar draait deze V-Day rond, deze bevrijdingsdag. Je vindt alle info van al die herdenkingen op heldenvanhetverzet.be. Daar vind je sowieso alle informatie over. En wie weet is deze dag binnenkort dan toch nog ooit een officiële nationale feestdag en dan worden wij de volgende keer gewoon dubbel betaald om hier te komen presenteren.
3: Maar ik niet met pensioen natuurlijk.
0: Voilà. Zometeen Compagnie Merkpoel.
1: Jessie Ware live. De Superbloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1. Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
9: SleepLife.
8: Voelbaar beter slapen.
10: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
11: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
13: Oh, Pascal, ik ben een meld.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
14: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
16: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
17: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
18: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
19: Laat ze see you shine.
20: Wienerberger.
21: Goh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
22: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
23: Wienerberger.
22: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
24: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
25: Mijn haren omhoog?
24: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
25: Ah ja, dus mijn factuur?
24: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
26: W
0: Wim Liebaert is naast chauffeur van de Columbus de man met het grootste hart voor bruggen die ik ken. Hij komt straks samen met mij de gloednieuwe kunsthal Brusk in Brugge bewonderen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een man van 30 is vannacht overleden na een steekpartij op het Kiel in Antwerpen. Hij lag zwaar gewond op straat en is later in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Ook een man van 23 raakte gewond. Hij is stabiel. Er is nog niemand opgepakt, maar er loopt een onderzoek naar roofmoord, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: We hebben op dit moment de kwalificatie verhouden van roofmoord omdat er mogelijk gsm's zijn gestolen en anderzijds diefstal met geweld. Het onderzoek is volop aan de gang om te kijken wat er nu precies afgelopen nacht gebeurd is. Het overlevende slachtoffer moet eerst natuurlijk verzorgd worden en kan dan pas in de volgende fase verhoord worden. En ondertussen kijken we ook of er nuttige camerabeelden in de buurt zijn en natuurlijk ook de vaststellingen van het labo en de onderzoekers.
1: In Gent hebben pro-Palestijnse actievoerders de bezetting van de campus aan de Coupure beëindigd. De universiteit wilde hen tegen 10:00 weg en ze zijn zelf vertrokken. Maar ze blijven protesteren en trekken nu naar een ander gebouw van de UGent. De studenten eisen een volledige stopzetting van alle samenwerkingen met Israëlische bedrijven en overheden, zegt een actievoerder.
3: Wij verlagen eigenlijk de actie naar het UFO-gebouw omdat wij hebben gehoord dat de UGent een nieuwe band wil aangaan met Israël. Zolang de UGent nieuwe banden aangaat, gaan wij nieuwe gebouwen bezetten. Dat is een beetje de deal. En wij willen eigenlijk nog steeds die academische boycott en blijven de druk opvoeren op die manier. Dat gebouw is eigenlijk het gebouw waar we 2 jaar geleden ook al hebben bezet. En ook het gebouw waar de Raad van Bestuur haar beslissingen maakt. Dus dat leek ons symbolisch wel een goede plek.
1: En die Raad van Bestuur komt vandaag samen. Volgens de actievoerders beslist de UGent daar zelfs nog over een nieuwe samenwerking. De universiteit spreekt dat tegen. De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis lag, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. In Den Haag in Nederland is in het partijkantoor van de links-liberale D66 een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie kon snel een verdachte oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. D66 is de partij van de Nederlandse premier Rob Jetten. Hij heeft het over een laffe daad van intimidatie.
4: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
1: Een zwaar bewolkte dag met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag wat meer wolken en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
6: Radio 1. Compagnie Merkel.
7: Een hele goede morgen. In de categorie dingen die ik nog nooit eerder deed, we gaan radiogewijs de nieuwe kunsthal Brusk in Brugge inzegenen. Wim Liebaert is hier net aangekomen om daarbij te helpen. Historica Lisa de Metz is super opgetogen en heeft hier al rondgewandeld. En schrijfster Fleur Pirets is hier ook net aangekomen om te vertellen over haar nieuwe boek. Je hoort het, een goede compagnie heeft zich hier verzameld en daar hoor jij ook bij.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Alabama Shakes en Hold On. Goedemorgen en welkom.
2: Compagnie Merkpoel.
1: De compagnie heeft zich verzameld in Brugge, in Brusk, een nieuwe kunsthal waar ik de komende 2 uur jou alles over ga vertellen. Straks al samen met historica Lisa de Metz. Goedemorgen Lisa, je bent ook enorm opgetogen. Hè?
3: Goedemorgen, wat een feest hier vandaag.
1: Ja, en samen met Bruggeling Wim Liebaert. Wim, mooier wordt het niet.
4: Nee, het is
1: want
4: een hoogdag.
1: Ik zie
4: hoogdag.
1: Jou en ik zie op de achtergrond de Onze Lieve Vrouwentoren van Brugge.
4: Ja, beter zegt kun je niet hebben.
1: Zo moest het zijn gewoon. Dit is hoe het moest zijn. We gaan straks al heel veel praten over dit nieuwe museum, over Brugge, over jullie hart voor Brugge. Maar first things first. Bijzonder momentje toch wel, want we gaan de deuren openen van deze nieuwe kunsthal en laten voor de allereerste keer muziek bezoekers binnen. Ik heb daar muziek voor klaarstaan, want speciaal voor Brusk maakte Michael Carcous, de frontman van de Kortrijkse band Goose, een soundtrack. Die klinkt zo. En kijk, het is nu al epic eigenlijk. Hè? En op deze tonen gaan we naar mijn lieve compagniecollega Arno, want die staat aan de ingang met zijn roze pet op. Hallo, dag Arno. Hoe gaat het daar? Je mag het daar openen, man.
5: Goedemorgen Linde, ik mag het inderdaad openen. Ik heb voor de gelegenheid mijn roze pet aangedaan, want het is een feestelijke bedoeling. Het is al heel druk geworden, maar hier zijn 2 mensen die het heel graag wilden zien vandaag. Die er als eerste wilden bij zijn, die de datum van deze opening al heel lang in hun agenda hadden staan. 8 mei, en dat zijn Roland en Agnès. Roland, jullie zijn de eerste bezoekers.
6: Ja, dat klopt. Ik kom terug naar mijn roots. Ik woon thans in Noord-Vlaanderen. En we zijn hier naar de opening van het gebouw komen kijken. En we waren echt wel enthousiast om dan ook te zien hoe dat het nu ingevuld is.
5: Agnès, waarom wilden jullie er vandaag zo graag als eerste bij zijn?
7: Als eerste, dat is niet zo belangrijk als we hier maar zijn. En zeker naar de kunst komen kijken en zo. En omdat wij alle 2 geïnteresseerd zijn in zulke dingen.
5: Ja. Roland, waar kijk jij het meeste naar uit? Wat wil je vandaag zeker gezien hebben?
6: De AI-kunstenaar, ja.
5: Refik Anadol.
6: Ja, dat zou ik echt wel willen zien. Ja. Ik vind dat iets, ja, once in a lifetime hier in Brugge. Ja.
5: Roland en Agnès zijn niet de enige mensen die er zijn. Er zijn al heel veel tickets verkocht. En ik denk dat die mensen zich even mogen laten horen. Linde, je hoort het. Mensen van over de hele wereld zijn hier vandaag toegestroomd. Want hier is bijvoorbeeld... What is your name?
8: Martina.
5: Martina, you come all the way from Italy,
8: yes,
5: today to visit the first day of this museum, Brusk.
8: Yes, yes. I'm so excited to come to... are one of the first people come here. Probably the first Italian. And I'm so excited, yes.
5: Have a nice visit. Linde, ik stel voor dat wij gewoon de eerste tickets gaan scannen. Roland, Agnès, aan jullie de eer.
8: Ja.
9: Dankjewel.
5: Voilà, het is gebeurd. Proficiat, geniet van jullie bezoek. Linde, de teerling is geworpen. De eerste tickets zijn gescand. We gaan er hier gewoon een klets op geven. Hè.
1: Radio 1. Och, kijk eens aan. En zo is Brusk geopend en wij waren daarbij. Wim Liebaert ging alles exploreren hier. Hij vertelt straks wat hij ervan vond samen met historica Lisa de Metz.

0: Arlo Park samen met Loes en de Jacuzza. En I'm sorry, een hele goede morgen. Goedemorgen, jazeker. Ik ben vanmorgen wakker geworden met dit geluid. Dat door mijn raam kwam. Zo, die hoefjes van die paardenkoets op kasseien. Dit moest Brugge zijn. Ik wandelde naar mijn studio van vandaag. Door kronkelstraatjes, langs mini-kanaaltjes, door poortjes. Tot er een indrukwekkend groot glazen gebouw voor mij opdoemde. Brusk, de nieuwe kunsthal in Brugge, waar ik nu op uitkijk. Samen met twee mensen. Te beginnen bij een van de meest trotse Bruggelingen die ik ken. Goedemorgen, dag Wim Liebaert.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Ook al ben jij de man die met de Columbus graag de wereld rondreist, uiteindelijk moet je altijd landen in Brugge, hè?
1: Ja, ik ben hier eigenlijk nog nooit weg geweest. Ik heb jaren in Brussel gewerkt, in Antwerpen, in Gent, maar ben hier altijd blijven wonen. Ja, ik raak hier niet weg, kan er niet aan doen.
0: Maar je wil ook niet weg. Je moet niet doen alsof je het ooit echt geprobeerd hebt.
1: Nee, Brugge voor mij is de allermooiste stad ter wereld. Ik ben al veel vergeleken naar de V-steden geweest. Maar ik kom hier altijd graag terug. Het is klein, het is bevattelijk. We hebben hier alles. We hebben heel veel cultuur. We hebben ook veel natuur. Met een mooie groene gordel. Ja, ik woon hier gewoon dood graag. En ik denk niet dat ik hier ooit weg ga.
0: Er zijn 1001 redenen waarom ik jou vanmorgen hier graag in mijn compagnie wou hebben. Maar één daarvan is, en dat weet waarschijnlijk niet iedereen, je bent hier ook nog stadsgids geweest.
1: Ja, klopt.
0: Nu niet meer, hè?
1: Nee. Sinds dat ik eigenlijk programma's begin maken ben, waar ik voor de camera stond. Mm-hmm. Dat was heel druk toen. Maar ben hier eigenlijk ongeveer 10 jaar heb ik hier toch rondgehitst met Amerikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, altijd in het Engels. En ik deed dat altijd in de luwe periodes van het tv-werk, dus de maanden mei, juni, juli ongeveer. Ja. En toen ben ik weer voor televisie te werken. Het was eigenlijk niet echt mijn fulltime beroep, maar eigenlijk een bijberoep.
0: Hè. Amai, maar was dat dan, heb je daarvoor moeten studeren? Moet je daar dan een soort van examen voor doen?
1: Zeker weten, ja. Toen was dat twee jaar studeren, hè. En examens. Hè. En nu is dat ondertussen 3 jaar geworden. En dat zijn officiële staatsexamens eigenlijk, hè, om gids te kunnen worden. En dan word je officiële stadsgids.
0: Ja, ja. Je vond dat zeker ontzettend plezierig, jou kennende.
1: Waarom zeg je dat?
0: Ja, gewoon omdat ik jou ken, omdat ik weet dat jij iemand bent die houdt van een goed verhaal.
1: Ja.
0: En hier hangen gewoon heel goede verhalen.
1: Ja, en weet je wat het probleem is? Ja, ik vertel gewoon heel graag over mijn stad. Hij weet dat ook. Ik kan dan ook niet stoppen. Ik heb dat heel graag gedaan. En weet je, dat Engelstalig publiek is een zeer dankbaar publiek. Zeker de mensen van Overdossiaan. Die weten eigenlijk niet veel. De kennis is heel beperkt over de middeleeuwen. En ja, het is gewoon tof om te zien hoe enthousiast ze zijn om die eerste verhalen te horen, te kunnen vertellen aan hen. Ja. Ik heb eigenlijk heel graag gedaan. Ja.
0: Ja. Recht tegenover jou zit iemand, een soort van zielsverwant, denk ik, op vlak van gedeelde interesses. Lisa de Metz, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt gedoctoreerd op de Brugse middeleeuwen.
2: Klopt,
0: dus
2: ja.
0: Dus ook jouw hart loopt over van een stad als Brugge.
2: Exact, een beetje later. Ik ben een laatbloeier als het gaat over liefde voor Brugge. Ik ben zelf niet afkomstig uit Brugge, ik heb hier nooit gewoond. Maar ik ben hier wel heel veel moeten komen als ik doctoreerde. In die 6 jaar dat ik gedoctoreerd ben, ja, ben ik hier regelmatig geweest. En moest ik inderdaad de weg afleggen van station naar het stadsarchief. En dat was altijd zo leuk om dan eigenlijk in die Brugse ruimte voor te begeven en dan eigenlijk in de archief te duiken en naar die documenten te gaan
0: kijken. Je loopt
2: kijken.
0: Eigenlijk door de geschiedenis naar de geschiedenis.
2: Ja, exact.
0: Jij maakte ook mee deze podcast.
3: De vorstinnen van Vlaanderen. Leading ladies in de middeleeuwen. Met Julie van Bogaert, Else Parmentier en Lisa de Metz.
4: Er waren ook vrouwen in de middeleeuwen. Hè? We vinden die niet uit. Hè? Ik ben geïnteresseerd in mijn middeleeuwse voorgangers. Eigenlijk. Hoe mensen in de middeleeuwen geschiedenis gaan schrijven. En wat dat zegt over hun eigen heden.
0: Ja, ik zie Wim direct wijzen. Je hebt geluisterd, Wim, naar de podcast.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, wat ik er zo tof aan vind, is dat weet je, vrouwen zijn altijd aan het vechten de dag van vandaag voor hun recht. Maar als je kijkt naar de middeleeuwen terug, ja, ik denk dat we van heel ver komen. Eigenlijk waren er toen wel vrouwen die wel status hadden, die ook handel dreven, die actief werden, die niet alleen thuis zaten met een open haard en voor hun kinderen zouden. Ja, dus voor mij was het wel een eye-opener.
2: Maar dat klopt, exact. En als je kijkt naar de geschiedenis van de vrouw, dan zie je eigenlijk net dat geschiedenis geen rechte lijn vooruit is, maar dat dat in golfbewegingen gaat. Ja. En dat niet altijd goed was en niet altijd slecht, maar dat af en toe een keer terugkomt.
0: Ja, we gaan het zo meteen hebben over het fantastische museum dat hier is verrezen in Brugge. Maar ik zou misschien eerst aan jullie allebei willen vragen, jullie favoriete geheime plekje in Brugge?
1: Moet ik beginnen?
0: Ja, begin maar.
1: Het is heel moeilijk kiezen, hè. Allee, dus zeg wie dat uw favoriete kindje is. Maar enfin, ik heb erover nagedacht. Het is toch één plek waar ik de laatste 30 jaar toch zeker om de 1-2 jaar een keer binnenstap. Het is een gebouw waar dat je nergens meer de middeleeuwen voelt en de sfeer voelt, zodat de mensen ook dachten. Dat is Jeruzalemkapel in Brugge. Dat is een kapel, als je hem ziet van de buitenkant, doet hij zeer oosters aan. En dat is niet abnormaal. Want de eigenaars waren de familie Adornis. Dat waren Italianen die er al een paar generaties woonden in een tijd. En die op pelgrimstocht geweest zijn in de jaren 1500 naar Jeruzalem. Pelgrimstocht toen was eigenlijk wat wij nu, we zouden een keer naar de Malediven gaan en ons fotograferen op een strand. Toen was dat eigenlijk, dat was dat van een niveau. Ze gingen op pelgrimstocht. Ze waren zodanig onder de indruk dat ze teruggekomen in Brugge. Eigenlijk de heilige grafkerk van Jezus, waar dat graaf ligt, dat is in Jeruzalem, zijn er een kopie van gemaakt hier in Brugge. Ze zijn eigenlijk geprobeerd een kapel om te vormen. En die doet zeer oosters aan. En eigenlijk, dat zijn de oudste glasramen in Brugge ook, van 1560. Als je binnenkomt, stap je weer terug binnen in de middeleeuwen. Je voelt, enfin, als je er binnenkomt, het is, ze liggen daar ook begraven.
0: Grafkapel, ja.
1: Grafkapel, je ziet ze liggen. Enfin, een mooi monument. Maar het is niet alleen dat, het is gewoon heel authentiek. En ik ken ook de eigenares nog altijd, 17e generatie, nog altijd in de familie gebleven.
0: Wauw.
1: Ja, ik mag Veronique zijn, maar het is een gravin. Gravin de Stirum. Hey, ja, het is gewoon een heel prachtig. En mijn mama is er ook getrouwd.
0: Massig.
1: De trouwfeest, ja, ze zijn er een zaal bij.
0: Oké. Okay. Ja. Ga daar maar eens over, Lisa.
2: Dat gaat moeilijk zijn, denk ik. Als ik zou moeten kiezen, maar het is zo moeilijk kiezen, hè, dan zou ik eigenlijk niet zo ver gaan, want we kijken er eigenlijk op. En dat is de Onze Lieve Vrouwenkerk. En meer specifiek het praalgraf van Maria van Bourgondië. Dat is wel mijn plekje. Als ik dan toch een vorstin van Vlaanderen mag kiezen, dan is het wel Maria van Bourgondië die hier begraven ligt in Brugge. Kijk.
1: En een prachtig beeld daar ook van Michelangelo. Klopt.
2: Dat klopt, hè. Het meest noordelijke beeld van Michelangelo.
1: Ja, al het meeste werk van Michelangelo, maar hij was een topkunstenaar, hè, is in Italië gebleven, hè, waaronder in het Vaticaan. Het plafond geschilderd daar. Maar dat beeld is van Maria met een kind op de schoot. En dat is, ja, ze komen daar eigenlijk van heel de wereld naartoe kijken. Kijk, prachtig Carrera marmer.
0: Jullie gaan met jullie twee nog een keer apart moeten afspreken.
1: Ja, ik ken ook
0: dat
1: de redder.
2: Ja, ik denk
0: het
2: ook.
0: Ja. Want wij willen het nu met jullie ook en graag en vooral ook over Brusk hebben natuurlijk. Kwam er hier net naartoe gewandeld. Door de kronkelende straatjes. Ineens doemt dit prachtige glazen gebouw voor jullie op. Wat vinden jullie ervan, Lisa?
2: Ik vind het fantastisch eigenlijk. Het is heel modern, maar het past hier in de omgeving. Je hebt niet door dat het hier staat. Je hebt wel door dat het hier staat, want het is gigantisch. Maar ja, het nodigt uit om naar binnen te gaan, omdat het zoveel glas heeft. Het is heel open, je kan er doorwandelen. Het is bombastisch, maar het voelt niet zo aan. Dus ik vind het heel geslaagd. Ik hou wel een beetje van het contrast modern en geschiedenis.
0: Ja, de architecten zijn Robrecht en Daam. Wim, je hebt met hen een babbeltje
1: gedaan.
0: En Salas, gedaan,
1: Olivier Salas ook. Ja? Ik heb met Olivier Salas een lange babbel gedaan. Mm-hmm. Een hele toffe gast. Ik persoonlijk vind het niet bombastisch. Het is aanwezig, dat kun je zeker zeggen. Maar het is echt verweven in de stad. Het is ook niet aanwezig in de zin, als je hier rondwandelt, dat je het ziet van aan de straat. Je moet werkelijk binnenkomen. Maar zijn bedoeling, ik heb lang met hem gebabbeld. Zijn bedoeling was, zegt hij, ik wilde niet alleen een museum maken, ik wil een ontmoetingsplek maken. De ganse benedenverdieping is vrij toegankelijk. Mm-hmm. Want de twee museumhallen zijn eigenlijk op de eerste verdieping. En je ziet, dat vind ik een prachtig detail. Hè. Zie die grote ramen daar?
0: Ja.
1: En wel, die ramen zijn gericht op noord. Mm-hmm. In alle kunstenaarsateliers, bij Monet, alle grote schilders, in hun atelier aan zalte de raam op noord. Waarom? Het licht die binnenvalt
0: is constant?
1: Nee, niet constant, maar heeft geen harde schaduw.
0: Ja.
1: En nooit, gelijk een mooi, zacht sfeerlicht die binnenkomt. Zijn dat hier ook gedaan? Bij deze tentoonstelling zijn ze toe, omdat de werken moeten bekeken worden in de halfduister. Maar dat gaat prachtig zijn als dat een keer open is. Dat kan ook opengezet worden. Het gaat even. Ik vind het valt.
0: Is constant?
1: Nee, niet constant, maar geen harde schaduw.
0: Ja.
1: En nooit. Gelijk een mooi, zacht sfeerlicht die binnenkomt. Zijn dat hier ook gedaan? Bij deze tentoonstelling zijn ze toe, omdat de werken moeten bekeken worden.

0: Ik heb er ooit mee bij. Dus ik heb dat nog lief gehad. En ik heb dat zo nog wel een keer gezien. Hè. Dat was in de tijd dat de meisjes en de jongens apart zaten.
1: Ja. Dat is
0: maar
1: spannende.
0: Ze hadden dat helemaal ontsluiten, dat park. En dan had het eigenlijk hier zitten. Zeg maar, dat je kunt doorwandelen. Hè. Allee, het is een onderdeel van de stad geworden. Hè.
1: Ik hoor het. Voor jou is het een cadeautje, hè? Dit museum.
0: Maar ja, dit is de grootste cadeau sedert het concertgebouw op het zand. Hè.
1: Kijk, twee enthousiaste mensen die blij zijn met dit nieuwe museum. Jullie zijn voor ons naar de Expo Breedbeeld geweest. Een tentoonstelling vol interessante artefacten en voorwerpen in Brusk. Ze vertellen meer over de wereldstad die Brugge was in de middeleeuwen. Gaan we het straks over hebben na Ertebrekers en Taboe.

0: taboe van ertebrekers. Op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten in Brugge, de Schone, want hier is een nieuwe kunsthal geboren en die heet Brusk. Het is een mooie ochtend, want we hebben hier net de allereerste bezoekers mogen binnenlaten en ik zit hier te genieten eigenlijk met twee Brugge-lovertjes, tv-maker Wim Liebaert en historica Lisa de Metso. Heerlijk dat jullie hier zijn op deze toch wel

0: magische ochtend. Met deze kunsthal, ik zei het net al, is er een expo geopend. Wat zeg ik eigenlijk? Twee. Ze zijn heel verschillend. Eentje met de kunst van vroeger en eentje met de kunst van nu. Die eerste, over de oude kunst, laat ons het daar eens over hebben. Die heet Breedbeeld. Wim en Lisa, jullie gingen al eens kijken voor ons. Misschien eerst even zeggen, die tentoonstelling is mee bedacht door een Britse professor met een eerder oolijke naam. Peter Frankopan. Geen onbekende collega, mag ik hem zo noemen, Lisa, voor jou?
1: Ja, wel, we staan misschien wat op een ander niveau. Maar ja,
0: want
1: inderdaad,
0: hij is eigenlijk een superster.
1: Ja, hij is een
0: history
1: superstar.
0: Ja,
1: inderdaad, als je professor superster zou je hem kunnen noemen. Hè. Verbonden aan de Universiteit van Oxford, dus toch ook wel niet de minste universiteit. En hij heeft eigenlijk heel veel werk geschreven over wereldgeschiedenis. Hij is professor wereldgeschiedenis, maar vaak ook met een middeleeuwse inslag. Hij heeft een boek geschreven over de zijderoutes, dat heel populair is geworden. Ook een aantal boeken over de kruistochten. Dus ja, het is iemand die eigenlijk de middeleeuwen bestudeert, maar vanuit de wereld, zoals die was en de verschillende verbindingen tussen mensen. En dat zit eigenlijk ook wel een beetje in de tentoonstelling.
0: Ja, want die expo, Breedbeeld, die gaat daar eigenlijk over, over die verbinding. Wat voor een tentoonstelling heeft hij hier in Brusk mee op poten gezet?
1: Eigenlijk is het de bedoeling om Brugge of de geschiedenis van Brugge te gaan bekijken vanuit ja, the bigger picture. Hè. Zeg, als je binnenkomt, zegt hij het. Hè. Het is Breedbeeld, het is the bigger picture. Om niet alleen te gaan kijken, ja, Brugge in die wereld, maar hoe is Brugge eigenlijk geconnecteerd met die wereld? Hoe verplaatsen Bruggelingen zich in de wereld en hoe komt de wereld naar Brugge? En ze noemen het ook een beetje vernetwerkt, is het woord dat ze gebruiken. Mm-hmm. En je ziet dat eigenlijk ook in de ruimte zelf. Heb je eigenlijk de werelden die ze in kaart brengen. Er zijn 4, 5 werelden. En die zijn eigenlijk met lijntjes aan elkaar verbonden.
0: Oké, hoe kwam dat op jou over, Wim? Jij komt binnen en wat zie je?
2: Als je binnenkomt, zie je eigenlijk 5 eilanden. Mm-hmm. Hè, waar dat de 5 werelden zijn. Hè, de Noordzeewereld, hè, de verbinding met Scandinavië en Engeland. De wereld rond de Middellandse Zee. Hè, je moet weten, in de hoogdagen van Brugge, 14e, 15e eeuw, op een bevolking van 45.000 mensen. Toen Brugge was een van de grootste steden van Europa. Hè, waren er 6.000 vreemdelingen, tussen aanhalingstekens. Ik zeg tussen aanhalingstekens, omdat die mensen hier soms generaties woonden. Ik had het juist over familia Dornis. Dat waren mensen van Genua, maar het zaten hier mensen van Italië, van Genua, van overhands het Middellandse zeegebied. Maar even vanuit Scandinavië tot in Noorwegen toe, Rusland. Die kwamen allemaal naar hier handel drijven. Hè. En daar, dus, ik wist dat de tentoonstelling daarover hing. In mijn opleiding als gids is er veel nadruk op gelegd. Eigenlijk op Brugge als wereldhandelstad. Maar ik heb hier toch nog weer opnieuw mijn ogen opengetrokken, moet ik zeggen.
0: Ja, want jij mag dat nu misschien wel weten. Hè, dat Brugge inderdaad die connecties had. Maar is het over het algemeen het beeld dat mensen hebben van de middeleeuwen? Ik zal voor mezelf spreken en ik zeg nee. Ik denk aan de middeleeuwen. Ik denk donker. Iedereen zit in zijn huisje, in een steeg. Gooit zijn kak en zijn pis op straat. En dat zijn de middeleeuwen voor mij. Terwijl ik hoor jullie hier vertellen over een metropool.
1: Ja, klopt. Hè? En mensen kwamen naar hier, maar mensen vertrokken ook. Dus mensen waren in de middeleeuwen eigenlijk veel mobieler dan dat we soms denken. Ja. Hoewel de omstandigheden niet altijd simpel waren. Hè? Je had geen vliegtuig, je had geen goedkope vliegtuigtickets. Nee. Maar toch reisde men eigenlijk heel veel en best wel ver.
2: En van heel vroeg al. Weet je, de vikingen, hè? De vikingen, Brugge was er nog eigenlijk zeer klein stadje op dat moment, maar om een voorbeeld te geven, de vikingen, corrigeer me als ik mis ben, 8e, 9e, 10e eeuw, die kwamen van het Hoge Noorden, die zijn eerst begonnen hier in onze contrein, maar die zijn toch heel de Middellandse Zee rondgevaren. Ik wil maar zeggen, weet je, we spreken nu over de globalisering, maar de globalisering van de middeleeuwen, die was er ook.
0: En, het is niet dat wij dat hebben uitgevonden.
2: Maar, Linde...
1: Nee,
2: de zijderoute...
1: Weinig dat wij hebben uitgevonden.
2: De zijderoute die vertrok in China, in de stad Xi'an, die kwam uit via Constantinopel naar Venetië. De Venetiaan zat hier, dus wij aan zaken waar dat je eigenlijk de specerijen, hè, dat wij nu veel gebruiken, hè, kaneel, komijn, al die specerijen, zat dat hier in de middeleeuwen ook. En pas op, ze ging met de boter naartoe. En in tijd ging het nog over land. Hè. Dus eigenlijk is dat wel, ja, het is ogen open trekken.
0: Dus je komt binnen, je ziet die 5 werelden. En je ziet ook 250 voorwerpen die hier staan tentoongesteld. Voorwerpen die dateren van 900 na Christus tot 1550 na Christus. Ik heb niet zo supergoed opgelet tijdens de geschiedenisles, maar het is wel ongeveer heel de middeleeuwen, hè, dat overspant.
1: Ja, dus het is de hele middeleeuwse periode, zelfs iets vroeger. Ze hebben hele vroege voorwerpen uit de 6e eeuw al. Dus je ziet eigenlijk dat de werelden zijn inderdaad thematisch, maar ook een beetje chronologisch. Hè. Noordzee begint nog in de hele vroege middeleeuwen. En dan vanuit de christelijke wereld gaat men iets later in, naar rond 1000, 1100. De Mediterraanse wereld nog iets later. De wereld van het Hof nog iets later. En dan heb je eigenlijk de outro, de Atlantische wereld. En dat zit eigenlijk in die 15e, 16e eeuw.
0: Ja, die voorwerpen illustreren wat we hier net allemaal hebben gezegd. Al die invloeden waar dat allemaal vandaan komt. Ik vind het toch grappig op een manier dat wij als Vlamingen zo borstklopperig zijn over onze zogezegd Vlaamse primitieven. Bijvoorbeeld Hans Memling, die hangt hier ook.
2: Van Eyck.
0: Ja, maar Hans Memling, die mens was niet eens een Vlaming dan.
1: Nee, en eigenlijk Van Eyck was ook geen Vlaming. Het graafschap Vlaanderen, dat is Oost- en West-Vlaanderen. Ja,
2: geen primitief was de Vlaming. Ja. Ze waren niet, want ze woonden hier allemaal wel. Mm-hmm. En ze hadden hun ateliers hier allemaal wel. Primitief waren ze ook niet, want ze hebben perspectief in de schilderijen gebracht in de 14e, 15e eeuw. Dus die naam Vlaamse primitieven, dan zit je eigenlijk van later, zijn dat pas in de 19e eeuw. En ze die naam geven, of 18e eeuw, aan de schilders vanuit die tijd. Maar ja, Linde, ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is zo verrassend om te zien dat bijvoorbeeld de graaf van Vlaanderen, Boudewijn de IX, en ik heb hem geleerd, maar ik was dat compleet vergeten, die is op een bepaald moment keizer geweest van Constantinopel in de jaren 1200. Je weet, de Romeinen, het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, die is dus keizer geweest van het Oost-Romeinse Rijk. Ik vind dat crazy. En die zat hier in Brugge ook. Hè.
1: Kijk,
2: en
1: ook ja, een beetje na een mislukte kruistocht wel.
2: Ja, ze hadden Constantinopel geplunderd. En ze een andere graaf.
1: Mensen in Constantinopel waren daar niet zo blij mee.
2: Nee, dat zou wel tof zijn. Moest hij hier keizer worden. Hij zei, het is goed, ik doe dat. Enfin, hij is toch wel keizer geweest van Constantinopel.
0: Oké, ik hoor het. Een expo die de oogkleppen afgooit en die ons naar Brugge doet kijken als een stad in de wereld. Super boeiend. En dat vinden wij duidelijk niet alleen, want het volk stroomt hier ondertussen toe op deze eerste dag van dit mooie museum.
3: Radio 1.
0: Als jij het allemaal eens live wilt bewonderen, kom af, hè, naar het middeleeuwse bruisende Brugge, de metropool die het toen was en nu misschien nog altijd. Dit is Robin en Blow My Mind.

0: Fashion. Het is een compagnie van komen en gaan hier vanmorgen. Bedankt trouwens, historica Lisa de Metz.
1: Heel graag gedaan.
0: Voor al die interessante dingen over Brugge en dat nieuwe museum Brusk hier, dat vandaag zijn eerste dag open gaat. Straks komt Fleur Pirets al eventjes hallo zeggen. De vrouw die het boek Julian schreef, waar toen de prachtige film van werd gemaakt, heeft nu een nieuw boek. Wim Liebaert, jij blijft hier nog even zitten.
2: Met plezier.
0: En dat is heel goed.
3: Compagnie Merkpoel.
0: Want deze man, of de man van deze stem, wordt 100.
4: I have been lucky enough to have had a long career making natural history programs. But there was one series that changed everything.
0: Ja, je herkent ze uit de 100.000. Sir David Attenborough, de godfather van de natuurdocumentaire. Je hoort zijn stem en je ziet edelherten dartelen, waaiers van pauwenveren opengaan, blinkende vissen wegschieten en uiteraard ook leeuwen copuleren. Wat ging jij zeggen?
2: Planten. The Secret Life of Plants is een van zijn mooiste documentaires. Ik dacht dat dat maar 10 jaar geleden gemaakt is. Dus 30 jaar geleden gemaakt en het opgezocht. Maar ja, als je denkt dat dieren interessant zijn, denk iets anders als je die documentaire gezien hebt.
0: Ook zo typisch dat we het over David Attenborough hebben en dat jij gaat zeggen, vergeet de dieren, denk eens aan de planten. Ja. Dat is dan ook Wim Liebaert natuurlijk. Ja. Maar een van zijn meest memorabele momenten waarmee hij televisiegeschiedenis maakte, was toen hij een documentaire maakte over de gorilla's in Rwanda. Ooit gezien, Wim?
2: Waarschijnlijk wel, ik heb alles gezien, ja. Ben een grote fan.
0: Sir David, ik zal het even schetsen, die zat in het hoge gras te observeren, zoals hij dat durfde te doen, en vertelde aan de draaiende camera iets over de gewoonten en de gedragingen van de gorilla's die net achter hem zaten. En toen gebeurde iets ongezien. Er gingen namelijk 2 jonge gorilla's spelenderwijs op hem liggen in het gras.
4: After months of planning, we traveled to Rwanda for one of the last shoots of the series. We had no idea what we were about to witness.
5: There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa, on the borders of Rwanda and Zaire. The gorilla.
4: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make these Belgian vocalizations all the time.
0: Munch vocalizations, dat doet hij dus. Hij maakt die geluiden en er komen dan 2 jonge gorilla's dus op hem zitten. Als het wat ver zit, lieve Wim, geen erg, want op VRT Max kan je die documentaire opnieuw zien. A Gorilla Story van en met David Attenborough. Toch echt de moeite. Of je kan vanavond op BBC 2 genieten van een grote David Attenborough-viering live vanuit de Royal Albert Hall.
2: Bedankt voor de tip.
0: Voilà, kijk. Nou
2: uit de Royal Albert Hall?
0: Ja?
2: Oh ja, ik kan zeker kijken.
0: Kijk, voilà. Kijk, dan weet je ook wat te doen vanavond. Ja. Klein beetje nog, zangeres Björk, die is ook grote fan van David Attenborough. Ze heeft hem ontmoet en schreef dit nummer, geïnspireerd door hem. Human Behavior.

0: Jurk en Human Behavior. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: En hallo, dag, goedemorgen Fleur Pirets. Welkom in Brugge.
2: Dankjewel.
0: Blij dat we jou hier mogen verwelkomen in de compagnie. Dit is Wim Liebaert.
2: Dag
0: Wim. Liebaert, dit is Fleur. Kennen jullie elkaar eigenlijk?
3: Nee, denk ik
2: nee
3: niet,
2: wel van naam natuurlijk, maar nog nooit ontmoet.
3: Nog nooit ontmoet. Ja.
0: Kijk, geen erg, ik ga jullie aan elkaar voorstellen. Fleur is de schrijfster van het boek Julian, waar ook die film van is gemaakt. Deze film dus. Hè.
4: Julian. Si on se mariait partout, je veux dire dans tous les pays où c'est possible.
5: Canada, Espagne.
6: Je crois que ça pourrait être grand.
7: Putain, genre 22 pays. Y a pas un moyen moins cher pour marquer le coup.
8: Mais tu veux une bonne histoire, oui ou non?
9: Toi, t'es tout.
0: Julian, Fleur, het boek dat je schreef over je vrouw, met wie je overal waar jullie dat konden doen, trouwde. Het werd een bestseller en toen dus deze film, die 4 Ensors heeft gewonnen, heeft ook het Filmfest Gent mogen openen. Wow, hoe surreal is dat om dat allemaal mee te maken?
2: Dat was heel zot, vooral omdat ik altijd had gezegd van als er heel veel mensen hebben gevraagd om die te mogen verfilmen nadat het boek uitkwam. Mm-hmm. Ik heb daar overal nee tegen gezegd, omdat iedereen wou zo'n soort van rouwfilm maken. En ik dacht, nee, voor mij gaat dat echt over wat twee mensen kunnen verwezenlijken, een film over liefde. En toen kwamen natuurlijk Lucas Dont en Michiel Dont op mijn pad. En dan dacht ik van, volgens mij gaan jullie dit om de juiste redenen doen. En dat was dan ook. Dus hoe dat dan nu aan het verder leven is, ja, dat is zot natuurlijk. Hè?
0: Ja, je bent een vrouw van 101 projecten. Ik ga het over zoveel mogelijk van die projecten met jou proberen hebben. Ik ben super blij dat je er bent. We gaan praten over jouw nieuwe boek. Ja. En over jouw One Woman Show. En dan ook nog over een documentaire waar je nu mee bezig bent. Maar dat is voor straks. Ik ga mijn tijd pakken voor u. Nu eerst The Birds en My Back Pages.
10: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Royan Red met Girlfriend is Better. Ik kan Wim Liebaert niet laten gaan zonder met hem nog over tuinieren te hebben. En dat is wat ik ga doen. Zometeen.
1: De Roma en Literair Productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur.
2: Ik doe
1: auto's
2: daarover met mijn ogen toe.
1: Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
3: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
4: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
3: Huh?
4: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
5: Onwaar.
4: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
3: Ah, serieus?
4: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
9: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
8: Ah ja?
9: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
12: Hallo!
10: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
11: Je kunt ook vriend worden.
10: Van Maxizo.
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
10: Dan krijg je de specialetjes.
11: Plezante tips, eerste klas advies.
10: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
11: Daar zijn vrienden voor.
10: Ah ja.
11: Ah ja.
13: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je vorm. Voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson. De ondernemende private bank.
16: Mannekes!
17: Kompie!
16: Ik voel me de max!
17: Wij ook!
18: Altijd als we in de gamma zijn!
19: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
18: Oh my god!
16: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
19: Die zijn nog verbeterd, hè?
18: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
19: Geven ze korting?
16: 30% op alle verf!
18: Dan pak ik 10 potten mee!
16: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
18: Ja, ja!
20: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma! Jouw verfexpert.
1: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. 18 verdachten zijn opgepakt, 7 van hen zitten in voorhechtenis in de cel. Procureur des Konings Frank Blijen.
23: We hadden al weet van Italiaanse maffia, waarvan recent nog het proces Costa een voorbeeld is geweest. En nu hebben we dus ook weet van Turkse maffiastructuren en we willen dat ten koste van alles vermijden. Hè. Wij vragen meer magistraten, meer politiemensen, zodoende dat we meer voor die veiligheid in de Limburgse samenleving kunnen zorgen.
22: De Britse premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Zijn Labour-partij verliest zwaar bij plaatselijke verkiezingen in Engeland en deelstaatverkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer wijst naar de grote overwinning van Labour bij de parlementsverkiezingen van 2 jaar geleden. Hij is toen verkozen voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat hij zich niet laat intimideren. Gisteren is er een vuurwerkbom naar binnen gegooid op het kantoor van zijn partij D66 in Den Haag. Niemand raakte gewond en er is een verdachte opgepakt waar verder nog niets over bekend is. Volgens Jetten was het een gerichte aanval, maar maakt dat geen indruk op hem.
0: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
22: De Nederlandse stewardess die uit vrees voor een besmetting met het Hantavirus in het ziekenhuis opgenomen was, heeft negatief getest. Dat laat de Wereldgezondheidsorganisatie weten. De stewardess was op een vliegtuig van KLM in Zuid-Afrika in contact gekomen met een andere Nederlandse vrouw die een dag later overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw kwam van het cruiseschip waar ook haar man al overleden was aan het virus. De zon begint erdoor te komen. Vanmiddag wat meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tot 19 graden. Morgen zonnig weer en tot 22 graden. Zondag nog altijd vrij goed. Wel meer wolken en vanaf 's avonds zijn er buien mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
12: Radio 1.
17: Compagnie Merkpunt.
24: Goedemorgen, Brugge is een kunsthal rijker. Fleur Pirets heeft een nieuw boek en Wim Liebaert die praat over tuinieren. Geef toe, dat wil je horen. Welkom in de compagnie.
25: Vouloir à tout prix me changer.

0: Zaas en Komsi, Komsat is echte moestuinmuziek, zegt Willy Baert.
1: Ja, ik luister altijd naar dat genre. Ook Italiaans heb ik, maar zo van die vakantiegevoelmuziek. Zo.
0: Ah, kijk, ongelooflijk, het moest zo zijn.
2: Radio 1. Compagnie Merkpoel.
0: Ja, ik zat hier al een heel uur samen met Wim Liebaert. We hebben het al over zijn liefde voor Brugge gehad en voor geschiedenis. Maar ik moet je bijna laten gaan, lieve Wim, want je hebt een belangrijk rendezvous vanmiddag.
1: Ja, ik heb een date met mijn papa.
0: Dat is belangrijk, hè? Wat ga
1: om de drie maanden gaan wij samen gaan eten, al 25 jaar aan het stuk.
0: Dus maar zalig.
1: Een beetje bij te praten, over het leven te babbelen en een glaasje wijn te drinken.
0: Kijk, je mag zo meteen vertrekken. Ik hoop dat jullie een plaatsje op het terras hebben gereserveerd, want zonneke komt erdoor.
1: Ja, klopt.
0: Maar jij begrijpt ook natuurlijk dat ik jou niet kan laten gaan zonder te vragen naar jouw tuin.
1: Ja.
0: Ja, hoe is het met jouw tuin? Want jij bent natuurlijk, naast alles wat jij bent, een fervent tuinier en moestuinier, hè?
1: Ja, en het zijn twee zaken waar ik eindeloos kan over babbelen. Dat is over Bruin, over mijn moestuin. Je moet me beperken, wat wil je weten? Hij ziet er goed uit, mijn tomaten zijn uitgeplant. Ik heb knolvenkel, ik heb knolselder, ik kan eigenlijk van alles staan. We kennen iedere dag eten we nu sla uit de tuin. Ik kan mijn paprika's van het weekend planten, mijn peperkus.
0: Wim, je gaat trots zijn op mij. Ik heb voor de eerste keer ever heb ik ook niet iets geplant, maar ik ga pompoenen zetten in mijn tuin en courgetten.
1: Perfect.
0: En ik heb die zo in een klein soort van kastje, heb ik de zaadjes al laten kiemen.
1: Ah, hoe?
0: En nu ga ik ze in de grond.
1: En zijn ze uitgekomen?
0: Ja, zeker.
1: Ah, en fantastisch. Goed.
0: Ja, je zou trots zijn. Mocht je het zien, je zou trots zijn op mij.
1: Ik ben nu trots al.
0: Kijk, er is sinds kort een nieuwe reeks ook op Netflix. This is a Gardening Show met Zach Galifianakis. Dat is de acteur met de baard en het vele haar uit The Hangover. Comedian. En ik wou het er met jou ook nog even over hebben. Jij hebt ernaar gekeken.
1: Ja.
0: Want er is veel over te doen. Wat vond jij ervan?
1: Ah, is er veel over te doen?
0: Ja, er wordt veel over geschreven.
1: Ah, ik heb de reeks afgelopen weekend gezien. Alle zes afleveringen na elkaar.
0: Hopla.
1: Ja. En mijn kinderen die niet zo zot zitten van de moestuin, dat is licht uitgedrukt, die hebben meegekeken.
0: Mo.
1: Het is wel entertainend, moet ik zeggen. Ja.
0: Oké, okay, goed.
1: Ja. Wat vond ik ervan? Ieder moestuinprogramma natuurlijk juich ik toe, omdat ik zelf nog moestuinprogramma's gemaakt heb. Ik heb er zeer graag naartoe gekeken.
0: Ja, het is misschien eerst en vooral een mooi programma. Ik keek 3 seconden en ik dacht, dat gaat Wim mooi vinden, want het is mooi gefilmd. Hè?
1: Ja, het is mooi gefilmd. Het is, weet je, het doet je hoesting krijgen om een moestuin te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En de onderliggende boodschap die het heeft, ja, dat vind ik ook. Namelijk, een tuin of een moestuin kan de wereld redden.
0: Ja, dat zegt hij letterlijk. Ja, in de eerste minuut of zo van het programma.
1: Ja, en hij zegt het in iedere aflevering ook.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en ik vind dat ook. Het is natuurlijk een boutade. Je kunt even goed zijn, iedere dag in een bos gaan wandelen of op het strand gaan wandelen. Maar het feit dat je met je handen de aarde aanraakt, dat je in de buitenlucht zit, dat je die connectie met de natuur en de seizoenen voelt, dat is meer dan alleen maar een krop sla kweken.
0: Mm-hmm.
1: Dat doet veel meer met je. Een connectie met de natuur die wij, je weet dat ook, een beetje kwijtgeraakt zijn. De moderne mens. De meeste mensen weten niet dat de wortel onder de grond groeit. En een aardbei hangt. Maar dat vind ik wel een heel groot pluspunt van die reeks. Als je naartoe kijkt, zelfs mensen die niet veel hebben met moestuinier, het is entertainend genoeg om te blijven kijken.
0: En je zegt, het maakt je enthousiast. Enthousiast om er zelf aan te beginnen? Geeft het hapklare tips om er meteen in te vliegen met je spade?
1: Nee, dat doet het niet. Nee, dat is niet zo. Maar het maakt mij enthousiast om in de tuin te gaan werken. Het maakt mij enthousiast, maar het eigenlijk niet luid op zeggen, om terug een moestuinprogramma te maken. Omdat een moestuinprogramma gaat niet over het moestuinieren. Hè. Een moestuinprogramma, met alle respect, is oerzaai. Als je dat brengt zoals we dat vroeger deden, je moet er entertainment in brengen. En een moestuinprogramma gaat eigenlijk over het leven zelf. Dat vind ik kikken. En hij doet dat heel goed.
0: Ja. Opvallend ook, hij betrekt er kinderen bij. Hè? Er zitten veel kinderen schitterend in het programma.
1: Ja. Dat vind ik een hele, hele goede move van hem. Het begint er altijd mee.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft het over tomaten. En dan stelt hij in het begin van iedere aflevering vragen over tomaten. En ook dom, soms moppen dat hij maakt met die kinderen. En er zitten daar pareltjes in van uitspraken van die kinderen. Kinderen van 6, 7, 8 jaar. Die soms niet over tomaten willen babbelen. Die daar zitten en die moeten babbelen over tomaten. Maar die babbelen over weet ik veel wat. Eigenlijk, dat is het entertainend gehaald.
0: Kortom, een aanrader. Heb jij er iets van opgestoken?
1: In alle eerlijkheid, niet echt, nee.
0: Maar ja, je bent natuurlijk de, de Vlaamse godfather van de
1: moesten. Nee, ik heb er niks van opgestoken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel op, als ik naartoe kijk... dan denk ik nog altijd dat de wereld zit op te wachten op meer programma's over de natuur, want over David Attenborough. In de Columbus zit het vol natuur. We hebben natuurfotograaf mee die natuur in beeld brengt. Mensen staan daar heel open en zijn daar zeer vatbaar voor. Dus ik zou zeggen aan iedereen die Netflix heeft kijkt.
0: Ja, ja.
1: Het is toch op Netflix?
0: Het is op Netflix, zeker. Ja, ja. Kijk, en het heeft jou enthousiast gemaakt om terug je tuin in te duiken. Maar eerst gaan eten met jouw papa. Lieve Wim.
1: Papa, ik kom eraan. Hè.
0: Veel groetjes aan je papa. Lekker eten samen. En veel plezier nog de komende weken en maanden in je tuin en in Brugge. Dag Wim.
1: Dankjewel. Dank je wel.

0: Iedereen gaat vreemd. Goedemorgen. Een kwartier extra naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland zijn dat 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Rond Brussel 10 minuten erbij. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders op de snelweg kleinere vertragingen en een luisteraar waarschuwt voor een afgevallen lading aardappelen, patatjes op de N36. De Rijksweg in Izegem is dat aan de rotonde met de Kortrijkse straat, is er daardoor hinder in beide richtingen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Fleur Pirets schreef een nieuw boek en dat heet Als alles goed gaat. En Fleur die zit hier naast mij in Brusk in Brugge. Het is te zeggen met uitzicht op Brusk in Brugge. Fleur, zie jij het zitten om onze luisteraars te vertellen hoe dat bijzondere boek van jou begint?
2: Ja. Uiteraard. Het gaat dus over 5 mensen die door een televisieproductiehuis zijn geselecteerd om op een onbewoond eiland in een vervallen resort en met 125 camera's op hen te beslissen wat ze willen bewaren voor de toekomst mocht de mensheid eigenlijk uitsterven door een massa-extinctie.
0: Ja.
2: Dus dat is het een beetje.
0: Mocht de mensheid verdwijnen, maar als alles goed gaat, dan gebeurt dat
2: niet.
0: Natuurlijk niet.
2: Voilà.
0: Ja. Een soort van filmisch, dystopisch, donker toekomstspel vol filosofische vraagstukken. Heb ik dat goed samengevat?
2: Amai, schoon. Merci.
0: Ja, kijk, ja. Ik stuur mijn factuur later wel. Hoe ben jij op het idee gekomen om dit boek te schrijven met dit begin, deze premissen?
2: Wat we bewaren is iets dat ik al waar ik heel vaak over nadenk. Wat mij heel hard fascineert ook. En ook natuurlijk, wat doe je met het leven dat je hebt? Waar besteed je het aan? Wat zijn wij hier aan het doen? Iedereen zoekt naar een soort van zingeving natuurlijk. En zit die zingeving dan in spullen? Of zit dat in wat dat je eigenlijk aan het doen bent? Dus ik dacht effectief van, oké, stel u voor, 100 jaar vanaf nu, hè, dat is waar de roman zich afspeelt. En de mensheid gaat op de schop. Wat willen wij bewaren als er een miljoen jaar vanaf nu, bij wijze van spreken, opnieuw levende wezens worden geboren? Dus hoe tonen wij dat wij hier al hebben rondgelopen? Nu, het klinkt als een heel zwaar boek natuurlijk, maar zet 5 personages in mijn hoofd en die beginnen dan natuurlijk ook met elkaar te spelen en ruzie te maken en verliefd te worden. Dus, want dat is natuurlijk van alle tijden. Dat heeft niks met die 100 jaar van.
0: Ja, ja, daar helpt het televisieformat, ja, het boek, ja, eigenlijk ook wel een beetje. Ik wil het er straks met jou nog over hebben, want het voelt als een soort van kruising tussen Big Brother en The Hunger Games. Maar eerst en vooral, die toekomst, die 100 jaar from now en eigenlijk nog verder dan dat. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik vind dat een hele moeilijke. Vooral omdat er is zoiets als de Doomsday Clock. Mm-hmm. Dat is zo'n atomische klok die door wetenschappers al sinds 1947 wordt bijgehouden. En dat gaat over het verdwijnen van de mensheid. En middernacht is dus de totale tabula rasa.
0: Het einde.
2: Het einde van de mensheid. En afgelopen februari is dus die klok op 85 seconden voor middernacht gezet. Nu, ik ben een activist en ik ben best wel, ik probeer een positieve activist te zijn, dus ik denk dan, nog wel 85 seconden, dus we kunnen nog altijd wel daar iets aan doen. En dat was ook een beetje de reden om dat boek 100 jaar vanaf nu te zetten, omdat ik dacht van, kijk, we hebben dan nog wel 100 jaar.
0: Ja.
2: Het is dan nog niet zo ver.
0: Je bent niet de enige die bezig is met die doomsday-klok, nog heel wat anderen met jou, want wat ik fascinerend vond, was dat in jouw research dat jij gestoten bent op het fenomeen super rich preppers. Wie zijn zij en wat doen ze?
2: Wel, dat zijn de rijken der aarde. En ik ben daarop gestoten eigenlijk door een reeks interviews in The Guardian. Mm-hmm. En dat was met een futuroloog. En die kreeg de hele tijd de vraag van heel rijke mensen van, wat moeten wij doen als de apocalyps eraan komt? Hoe kunnen wij die overleven? En die zijn dus, dit klinkt echt zo onwaar, maar dat is dus wel zo. Die zijn dus ondergronds bunkers aan het bouwen met met zwembaden en met bowlingbanen en al die dingen, om dus in alle rust de apocalyps te kunnen uitzitten. Nu, het ding is natuurlijk, als de mensheid verdwijnt en de aarde moet zich helemaal opnieuw herstellen,
0: dan zit je daar in je bowlingbaan.
2: Dan zit
0: onder
2: jij
0: de grond.
2: Daar. Allee, ja, wat ga je doen met voedsel? Wat ga je... Maar er zijn dus al superveel bedrijven, uiteraard in Amerika, bedrijven uit Texas, die zich daar dus in specialiseren in hoe kan je zo lang mogelijk onder de grond overleven,
0: ja,
2: tot we weer boven kunnen komen en de aarde is dan miraculeus hersteld.
0: Het is een waanzinnige gedachte.
2: Waanzinnig verhaal.
0: Ja, en ja, ik snap wel ook een inspirerende gedachte als je bezig bent met een verhaal als dit. De personages in het boek komen dus terecht op een eiland, maar dus ook in een televisieformat. Je sprak net over die 125 camera's die 24/7 draaien. Een soort kruising, zei ik net, tussen Big Brother en The Hunger Games. Jij hebt ook nog in de tv-wereld gewerkt.
2: Ja.
0: Jij hebt onder andere samengewerkt met Paul Jambers.
2: Ja.
0: Die televisieervaringen, heb je die kunnen gebruiken in dat boek?
2: Zeker, zeker. Want je merkt heel hard, ik heb 7 jaar voor Paul Jambers gewerkt. Mm-hmm. Dat heb ik ook heel graag gedaan. Heel veel geleerd, ook over hoe maak je televisie. En ik heb zowel Jambers Magazine als Miss Belgium Beauty als Levensgevaar ook gemaakt. En je merkt natuurlijk dat van zodra dat rode lichtje op die camera aangaat, dat iedereen toont eigenlijk een beetje de beste versie van zichzelf. En dat vind ik altijd heel boeiend. Want van zodra dat die camera uitgaat, dan is het alsof Hansa persona zakt zo'n beetje in elkaar en krijg je dan een beetje de echte mens te zien. En dat heb ik altijd zo gigantisch fascinerend gevonden vanuit een soort van antropologisch opzicht van hoe een mens kan switchen van zodra dat er naar u gekeken wordt. En dan zeker het idee dat gans Vlaanderen naar u kijkt. Ja, dat is dan nog een stapje hoger.
0: Ja, en dat gegeven, zet dat dan ook nog eens in een situatie waarin de wereld zo stilletjes aan op zijn einde loopt. En dan wordt het wel heel cynisch, hè? Het gaat allemaal naar de kloten en we filmen ondertussen en proberen uit die laatste...
2: Dat gans Vlaanderen naar u kijkt, dat is dan nog een stapje hoger.
0: Ja, en dat gegeven, zet dat dan ook nog eens in een situatie waarin de wereld zo stilletjes aan op zijn einde loopt. En dan wordt het wel...

0: echt een extreem kritische luisteraar en kijker. En dat is altijd met een filter van inclusie die daarop zit en al die zaken. En toch word ik soms gepakt op iets dat ik denk dat het waar is. En ik ga daar gaan zoeken en dat blijkt gewoon fake news te zijn. Mm-hmm. Dus dan denk ik, ja, mensen die bij wijze van spreken maar 1/10 van mijn kritische blik hebben bijvoorbeeld, ja, die gaan daar ook gewoon in mee. Ook natuurlijk omdat heel veel mensen waarschijnlijk niet de kans krijgen om in zo'n soort research vortex te gaan, om te gaan kijken of dat waar is. Dus het is dat fake news die mij gigantisch veel zorgen baart wel.
1: Ja, super actueel om daar toch wel een beetje van wakker te liggen. Er hoort ook een one-woman show bij dit boek, die al gestart is in Brugge zelfs, geloof ik. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben, dit jaar ben ik seizoensdenker van het Concertgebouw in Brugge. En ik wou... Toen het boek uitkwam, dacht ik van... Oké, ik ga een soort show schrijven. Een soort one-woman show van 70 minuten. Waarin ik eigenlijk aan de hand van mijn leven uitleg waarom ik het zo belangrijk vind wat we hier doen. En zo belangrijk vind om erover na te denken wat we dus bewaren. En het is in première gegaan op 1 april in een uitverkochte Arenbergschouwburg.
1: Oh,
0: dus dat was heel spannend. Omdat ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit 70 minuten op een podium gestaan alleen. Ik heb ook zo'n knullige PowerPoint gemaakt die er dan bij komt.
1: Zalig, ik hou van knullige PowerPoints.
0: Ja, dat is tof, hè?
1: Er zouden er meer moeten zijn.
0: En dan Concertgebouw Brugge. En nu vanaf september ga ik daar mee toeren.
1: Oké, kei goed. En als mensen willen komen kijken, dan moeten ze dat online maar even checken.
0: Voilà,
1: kei goed. Ik ga een plaat voor jou draaien. Zometeen wil ik het straks sowieso nog hebben over een ander project waar je nu mee bezig bent. Maar eerst Diana Ross, zonder te spoilen... Komt ook voor in het boek, hè?
0: Het komt voor in het boek en het is een soort hoogtepunt in het boek, ja.
1: Oké, hoogtepunt in het boek. Deze Diana Ross, Fleur Pirets, zit bij mij. Zij schreef dus het boek Als alles goed gaat. En zo meteen praten we verder.

0: Diana Ross en in Ain't No Mountain High Enough. Fleur Perret zit naast mij, zo'n vrouw met wie je eindeloos lang kan praten. We hadden het net over haar nieuwe boek liever. Maar Fleur, je bent met zoveel dingen bezig. Dat stopt gewoon niet.
1: Compagnie Merkpool.
0: Dus ik ben blij dat jij hier vanmorgen naar Brugge bent gekomen om bij mij even te komen zitten en mij bij te praten. Je zei het net al, Brugge, de stad waar jij wel regelmatig is passeert de laatste tijd.
2: Ja, inderdaad. Zoals ik zei, ik ben cultuurdenker, seizoensdenker van het Concertgebouw in Brugge.
0: Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Wat wil zeggen dat ik daar projecten doe die gerelateerd zijn aan Brugge, maar ook aan het Concertgebouw. En dus de meeste van de dingen die ik daar aan het doen ben, gaat dus over inclusie. Hoe zijn vrouwen vertegenwoordigd binnen klassieke muziek, binnen opera. Ik heb een brief geschreven, ik heb een oproep gedaan in Brugge voor een vrouw die eigenlijk verdwenen was uit de geschiedenis. En ik zocht een schilder of een schrijver of weet ik veel. En ik heb 35 aanbiedingen gekregen van kijk, je moet zeker over die vrouw schrijven of over die. Ik heb er dan één uitgekozen, Marguerite Copin. Daar heb ik dan een brief naar geschreven die dan voorgelezen. Dus dat zijn zo van die kleine interventietjes die ik daar gedaan heb. Dus dat was heel fijn.
0: Mooie werken, Fleur. Blij dat jij je daarmee bezighoudt. Je hebt ook hier al wat kunnen rondkijken in Brugge, de nieuwe kunsthal hier in Brugge. Wat vind je ervan?
2: Ik vond het heel schoon. Ik had een beetje schrik, want ik censureer mijzelf eigenlijk altijd als ik naar een nieuwe plek ga. Kijk ik altijd met een soort van inclusiebril. Hè. Waar zijn de vrouwen, waar zijn de mensen van kleur, de queer personen? En die zijn er natuurlijk heel weinig, omdat het gaat over de middeleeuwen. Maar het wordt wel geadresseerd. Wat ik wel heel straf vind, en het is echt een tentoonstelling op die manier van deze tijd natuurlijk. Ja,
0: en hoe dan? Hoe wordt het geadresseerd?
2: Ik heb een portret gezien van een zwarte man die toont dat er in 1500 al hooggeplaatste zwarte mensen waren binnen het hof. Mm-hmm. Hij was een geleerde en werd ook zo afgebeeld. Dus dan draai je ook gaan ze dat witte perspectief natuurlijk. Het wordt even ook geadresseerd dat er heel veel vrouwen geld gaven om dingen te laten verwezenlijken. Ze hebben met jongeren gewerkt die eigenlijk allemaal kijken naar wat is bewaren, wat is archiveren. Dus die hebben aan de hand van één object hebben die dan eigenlijk die hebben daar rond gewerkt en rond archiveren.
0: Komt ook wel heel dicht bij jouw boek.
2: Perfect bij dat boek, ja. Dus ik kijk er naar uit om nog eens terug te gaan om echt al die 12 jongeren, denk ik, die ermee aan de slag zijn gegaan, om die allemaal eens apart echt goed te bekijken, want ik vind het heel boeiend.
0: Ja, je lijkt een vrouw van 1000 stielen, want je bent naast al jouw andere werk ook nog bezig aan een documentaire. Een naam hebben we daar al voor, Narwal heet ze. Ja. En je maakt ze samen met je vriendin, Freya Aalbrecht, die ik ken, van de Yellow Tigers. Zij speelde bij het nationale volleybalteam, zeer straffe speelster. Waar werken jullie samen aan?
2: Zij kreeg twee zomers geleden een telefoontje van haar agent. Die zei van kijk, uw plaats in het buitenland gaat naar een jongere speelster. Zij was toen 35.
0: Ja, stokoud voor een atleet.
2: 15 jaar gevolleybald. Dus de carrière was gedaan. En meestal is dat natuurlijk dat grote zwarte gat. Want je hebt 35 jaar bij wijze van spreken niet anders gedaan dan in functie van die sport geleefd. En ook uw leven zo ingedeeld, uw dagen zo ingedeeld. Wij waren op dat moment aan het kijken naar het open water zwemmen in de Seine in Parijs.
0: Ja, Olympische Spelen.
2: Olympische Spelen. En zij zei van, wat als ik nu eens probeer om mij als allereerste vrouw te kwalificeren voor de Olympische Spelen in LA 28 als open water zwemmer. Dus ik dacht, oké, kan jij zwemmen? Hè? Bleek dat zij als kindje heel veel heeft gezwommen, tot haar 14, best wel hoog niveau. Maar op dat moment voelde ze zich zo eenzaam in dat water, dat ze zei van, oké, ik wil gewoon een ploegsport doen. Mm-hmm. Bleek goed te zijn in volleybal. En dat was dan het verhaal. Dus maar zij is eigenlijk van de een op de andere dag is zij dus begonnen met trainen voor het open water zwemmen, de 10 kilometer. Zij is verleden jaar Belgisch kampioen geworden. En dat gaat zomaar door. En het moment dat zij dat uitsprak, dacht ik natuurlijk van wauw, dat is een thema voor mij. Want ik werk rond vrouwen die
0: zichzelf moeten heruitvinden.
2: Die ouder worden, die al die groot dromen natuurlijk. Plus ook, ik vind, voor mij maakt het niet uit of ze die Ja, uiteraard wel een beetje. Maar of ze die spelen wint of niet natuurlijk. Want voor mij is falen is het niet proberen. Dat is voor mij falen. Zij kan voor mij al niet meer falen, want zij is ervoor aan het gaan. En lukt het uiteindelijke doel niet? Ja, kijk, ze heeft wel dat parcours proberen doen, wat ik natuurlijk heel straf vind.
0: Fleur, ik snap dat jij als maker meteen geprikkeld bent bij zo'n verhaal. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk niet zomaar twee vrouwen die elkaar kennen. Jullie hebben een relatie. Mm-hmm. En jij besluit om een stukje van die relatie te gebruiken in jouw werk. Was dat voor Freya zo evident? Was dat voor jou zo evident?
2: Goh, we hebben natuurlijk heel hard gesproken over grenzen. Hè, mm-hmm. Want dat is wel belangrijk. Als zij zit te huilen, bijvoorbeeld, het is nog niet voorgevallen, maar stel, ga ik daar dan een camera op zetten. Dus daar hebben we het heel lang over gehad. Mijn input is ja, ik zet daar een camera op. In de eerste plaats ook omdat een Olympier mag bij wijze van spreken nog geen hoestdrankje drinken. Of daar kan doping in zitten. Dus als ik geen waarachtige documentaire kan maken over iemand die ambitie heeft om naar de Olympische Spelen te gaan, ja, dan maak ik iets dat niet waarachtig is.
0: Nee, maar ik kan mij voorstellen dat het niet altijd gemakkelijk is. En dat Freya zoiets heeft als ze zit te huilen. Zeg, Fleur, ben je daar weer met je camera? Ja. Ga eens weg.
2: Ik kijk niet uit naar dat moment.
0: Het is er nog niet geweest.
2: Het is er nog niet geweest. Het is wel al een zwaar moment geweest. In de zin dat wij waren in Cyprus voor een hele grote wedstrijd. En die is niet doorgegaan, omdat het weer zo slecht was. Dus zij had een heel zware decompressie, omdat zij de hele tijd daar naartoe had gewerkt. Dus dat was best wel een zwaar moment. Ik heb tegen haar gezegd, sorry schat, maar ik ga er wel de camera opzetten. Ik ga u wel vragen stellen. En dat is helemaal goed gegaan. Dus kijk, we zien wel.
0: Ja, het viel mij wel op dat je dit gaat doen. Dat je dit doet, mm-hmm. Samen met Freya. Jij bent wel de vrouw, want Julian, jouw vrouw die overleden is. Jullie hadden eigenlijk ook een project samen. Jullie gingen trouwen in 22 steden waar dat kon en mocht. Door omstandigheden is het uiteindelijk anders uitgedraaid. Maar zo nauw samenwerken met jouw partner, dat is duidelijk wel iets waar jij je goed bij voelt.
2: Ja, en ik had ook, toen Julian stierf, had ik ook nooit gedacht om nog iemand te ontmoeten in de eerste mm-hmm. plaats. Ik was helemaal blij met het concept dat ik alleen zou blijven en hopelijk op mijn 85 nog in pyjama boeken zou schrijven. Ik was daar helemaal prima mee. Maar dan kom je dan toch ineens weer iemand tegen waarvan dat je denkt van, ha, dat is interessant om daar dat mee te doen. En als ik dan in retrospect terugdenk naar dat eerste moment dat ik dacht, ik wil daar een documentaire over maken, dacht ik ook van, ja, bedoel, voor mij is dat ook een relatie. Ik zou niet met iemand willen samen zijn met wie ik geen grootse dingen kan doen. Nu, andere mensen hebben ook kinderen. Hè? Dat vind ik bijvoorbeeld veel straffer dan een documentaire maken, bijvoorbeeld. Allee, ja, mensen maken een kind samen. Wat voor connectie is dat? Mm-hmm. Dus misschien is dat een beetje mijn connectie met een partner. Dan is dat zo, ja.
0: Lieve Fleur, ik ben zo blij dat jij iemand gevonden hebt om opnieuw grootse dingen mee te doen.
2: Zo lief, dank je.
0: Ik wens jullie samen heel veel succes met de documentaire, maar ook natuurlijk met de trainingen. Doe Freya keiveel groetjes.
2: Oh, dat zeker.
0: Ik wens haar forse brede schouders en een goede goesting om die Olympische Spelen in LA te tackelen. Bedankt dat je erbij was.
2: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Dag Fleur.
1: Compagnie Merkel. Radio 1.

0: Stromae. Samen met Paul Kalkbrenner. En Que ce soir clair.
1: Compagnie Merkel.
2: Radio 1.
0: De opening van Brusk. Daar mogen wij vanmorgen bij zijn. En met de opening van deze nieuwe kunsthal krijg je meteen twee expo's cadeau. Eén, waar we het daarnet over hadden met Wim Liebaert en Lisa de Metz, Breedbeeld over het Brugge van vroeger, dat een metropool was in de middeleeuwse wereld. Die andere expo is er één van Refik Anadol, een Turks-Amerikaanse mediakunstenaar. Mediakunst, wat is dat precies? En wie is die Refik Anadol? Margot Terry probeerde het voor u te vangen in een reportage met hulp van Peter Monbalieu, superfan van Anadol en zelf projectie- en immersive experience expert. Ik zou zeggen, sluit uw ogen. Stel je een expositie aan kleur en vorm voor en luister.
3: When I do art since day one, my intention is to make art for anyone, any age and any background, any culture. And I'm trying to find the language of humanity.
4: Refik Anadol is een kunstenaar die al heel lang bezig is met het maken van computer-generated art, zoals dat dan heet. Ik ben Peter Monbalieu. Ik zeg zeker niet dat ik een kunstexpert of zo ben. Helemaal niet. Maar ik heb online van hem op zijn Instagram, ik denk al ongeveer 10 jaar geleden, de eerste dingen gezien. En dan heb ik het geluk gehad van in Londen in de Serpentine Galleries zijn project te kunnen zien. En dat is echt wel heel indrukwekkend.
3: I am Refik Anadol. I am a media artist and director, originally from Istanbul, Turkey. Currently living and working in Los Angeles, California.
4: Schilderen met data is misschien wel een goede samenvatting. Hij maakt kunstwerken die continu variëren qua inhoud en die gebaseerd zijn op bestaand materiaal dat vrij beschikbaar is op internet. En dat materiaal zet hij dan om in kunstwerken op kleine en grote schaal. Heel mooi, heel fluïde, echt kunstwerken waar je kunt blijven naar kijken. De kleuren die hij gebruikt variëren volgens het project. Mijn favoriete kleuren zitten meestal in zijn natuurthema's. Daar heb je heel veel fleurigheid, echt bloemen. Je hebt het groen van de natuur, het water. Alles komt daarin samen. Het is geen donkere materie. Het is echt heel heldere, heel opwekkende materie. Hij heeft een project rond Mars gemaakt, een project rond het Amazonewoud. Er zijn ook werken die rond steden opgebouwd worden, skyscrapers. En dan krijg je al die miljoenen beelden die tot één nieuw werk worden gemaakt. Dus het thema varieert, maar de stijl is toch wel zeer herkenbaar. Uiteindelijk is het gebaseerd op computers. Dus hij verzamelt al die beelden in computers, maakt daar hele grote databases mee en dan genereert hij, het is niet de computer die genereert, hij genereert mee. Dus er is een zekere menselijke inbreng die heel erg belangrijk is om dat te sturen. Maar het is effectief, het is data en het wordt één groot kunstwerk. Is het werk van Refik Anadol AI?
3: I think the artist is me. Artist is human, but it's machine assisted. I believe here AI is an extension of my mind. AI is there to support the ideas that I cannot perceive myself. But I do believe it's a 50%, 50% collaboration.
4: Ik denk dat als hij daar nu zou mee beginnen, dat het zeer snel gecatalogiseerd zou worden als AI. Maar toen hij hiermee begon, lang geleden, dan was er nog geen sprake van AI. Maar hij creëert er echt zelf mee. Hij is er zelf creatief mee aan de slag. En ik heb gelezen dat voor het project in Brugge, hij werkt met beelden die te maken hebben met de geschiedenis van Brugge. Maar heel ver terug in de tijd. En dat die werken zou hij integreren met andere stedelijke projecten om tot een nieuw werk te komen dat echt exclusief voor Brugge gemaakt wordt. En ik zie er heel erg naar uit om te zien hoe hij met al die technologie de geschiedenis van Brugge op een andere manier in beeld gaat brengen.
2: Radio 1.

0: Anderson .Paak samen met Schoolboy en Am I Wrong. Wat een glorieuze ochtend, zeg. We waren op de allereerste ochtend van de Kunsthal Brusk in Brugge.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zagen hier vanmorgen in alle vroegte, nog voor het open ging zelfs, de eerste bezoekers toestromen, popelend van ongeduld. Die hebben ondertussen hun eerste toertje gedaan, zijn ondertussen misschien al een koffietje aan het drinken en het genieten van de zon die boven Brugge staat. En wie ook net bezoek achter de rug heeft gehad, is mijn culturele apostel, mijn lievelingsgrasduiner met de roze pet van onze compagnie. En dat is Arno. Goedemorgen, Arno.
2: Goedemorgen, Linde. Ja, ik heb mij feestelijk opgekleed. Ik dacht, de roze pet mag uit de kast. Eerste dag van Brusk.
0: Ja, maar het is goed, want ik keek dan uit het raam en ik zag jou daar tussen al die bezoekers door zwermen. Jij was daarnet bij hen, bij die allereerste mensen die hier zijn binnengegaan. Roland en Agnès,
2: klopt,
0: die stonden op de eerste rij. Dat heb ik onthouden.
2: Die
0: schattig duo.
2: Die hadden al lang een ticketje klaar liggen. Die wilden er per se vandaag bij zijn. Ze komen uit Brugge en ze dachten, dit moeten wij meegemaakt hebben. En ze stonden dus als eerste om hun kaartje gescand te krijgen.
0: Wat vonden ze ervan?
3: Ik ben vanmorgen. Ik moet het wel...
2: Ja, ze vonden het bijzonder, denk ik. Ze vonden het schoon. Ze hebben ervan genoten en ze dachten, dit is wel echt een heel goede plek om in Brugge erbij te krijgen. En het is ook echt heel mooi, hè? Want het eerste wat je opvalt, en je komt dan hier binnen door een klein poortje. Dan moet je langs een binnentuin, allemaal oude gebouwtjes langs. En ineens popt daar dan zo'n groot glazen gevaarte op. Maar het is geen gevaarte.
0: Gevaarte klinkt lelijk.
2: Ja, want het is zo, dat lijkt heel groot. Dat is het ook. Maar het is heel subtiel gedaan, vind ik. Het is architectuur van Robrecht en Daam. Uh-huh. Twee toparchitecten uit België die echt serieus van Jetsen hebben moeten geven. Want de bouw is begonnen in 2023. En ondertussen, 3 jaar later, staat het er. Een museum en al. Het is prachtig geworden. En dat vond ook Veerle.
3: Ik ben vanmorgen via het kleine poortje binnengekomen en dan sta je plots voor een immens gebouw met heel veel glas en met een hele mooie kleur ook, vind ik. Groen. En ook wat heel fijn is, is doordat er veel glas is, is er heel veel reflectie van de gebouwen er rond in het glas. Dat vind ik heel mooi. Het dak is ook heel indrukwekkend. Heb je van die hele mooie groene glazen tegels precies op het dak. Dus niet de rode dakpannetjes van Brugge, maar van die groene glazen tegels. Wat ook weer een heel mooi contrast geeft met de omgeving en het zonnetje dat er op schijnt.
2: Ja, en wanneer je dat grote glazen gebouw met die groene tegeltjes dan binnenkomt, dan kom je in de inkomhal, of de Scala, zoals ze dat hier noemen. Dat heeft toch net wat meer cachet, hè? De Scala.
0: Klinkt chic.
2: Ja, toch wel. En wat dan meteen opvalt als je in die Scala staat, is die grote fresco op de muur. Een muurschildering van 350 vierkante meter, jawel, in die inkomhal, geschilderd door Laure Prouveau. Dat is een Franse kunstenares, maar al een hele tijd woont zij in België, in Brussel. En alleen al met die fresco kan je een voormiddag vullen. Want daar in de inkomhal vond ik Rick. En die raakte maar niet in de expo, omdat hij stond te kijken.
4: Ik moet het wel eventjes laten binnenkomen, hoor. Maar ik vind dit al geweldig als een soort intrede. Het is eigenlijk een collage met getekende dingen. Dingen die in perspectief zitten, die eruit knallen. Ja, daar is zelfs een spiegel, een... Ja, heerlijk. Dat is ook een beetje Brugge, hè? Zo, ja, je wandelt door een stuk geschiedenis, maar aan de andere kant is er ook kunst van nu.
2: Het is dus wel inderdaad om die kunst te doen. Iedereen hier vandaag heeft een kaartje gekocht voor de tentoonstellingen. Breedbeeld dus, met de oude kunst. En dan die hypermoderne kunst van Refik Anadol. Veel toeristen hier vandaag bij Brusk. Maar wat ik ook heel leuk vond om te zien, is dat heel veel mensen uit de buurt zijn afgekomen. Die zijn allemaal uit hun kot gekomen om te kijken wat er hier vandaag en de rest van de tijd gaat gebeuren.
5: Wij hebben de werken zien evolueren als dichte buren hier. Bij wijze van spreken draaide de torenkraan boven onze tuin. Dus we hebben alles meegemaakt, de afbraak van het schoolgebouw en de opbouw van het nieuwe gebouw. En wat we nu zien is natuurlijk onovertroffen. We maken iets mee dat wij als buren nooit meer zullen meemaken. En ik nodig alle mensen van Brugge uit. Want wat we hier zien is natuurlijk bovenmatig, boven alles.
2: Rudy is een enorm trotse buur van Brusk. Hij kijkt ook uit naar de tuin, hè. Die is nu nog niet helemaal af. Pas binnen een paar jaar gaat hij helemaal af zijn. En dan zei hij tegen mij, dan kijkt hij er echt naar uit om straks met zijn tuinstoel hier in de tuin te komen zitten. Wordt heel schoon. En ik weet niet of Rudy van dit weekend al plannen heeft, want het is nog het hele weekend feest. Dat heet Bruskfest. En dat is met ik weet niet hoeveel toffe dingen om te doen. Skateworkshops, surfen op de rijen, maar ook heel veel muziek.
6: Thank you.
0: Hola, tropisch.
2: Ja, tropisch. Het is een beetje Latino. Het is heel tof. De Suso Brino, die treedt hier dit weekend op. Maar ook andere straffe namen. Acid Arab, Bibi Sek, Landeren Adriaan, Dave Sanders, Rufaida. Het wordt heel schoon. En iemand die daar zeker bij zal zijn bij dat grote feest is Marie.
1: Ik kijk dus vooral uit naar Suso Brino morgenavond, omdat dat heel erg opzwepende, positieve muziek is. Dat je echt zo je levend voelt door de Latin vibes ook. En dat is eigenlijk een heel interessant contrast met de stilte in de museumruimte, de trage bezoeken van de tentoonstellingen. Maar dat vind ik juist zo interessant.
0: Marie gaat feesten in Brusque dus. Er wordt nog gedanst dit weekend, onder andere op deze Rufaida. Dankjewel, Arno.
2: Heel graag gedaan.

0: Dit was de compagnie uit Brusk in Brugge. Fijn dat jij erbij was. Kom het zeker eens bekijken, deze nieuwe kunsthal. Alle info op bruskbrugge.be. Heel veel plezier met Lieven en een fijn weekend straks.
1: 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey, inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Knaldi!
9: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
14: Oh.
13: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
15: Held van de dag is Patrick Wetsels, die patiënten op intensieve wil helpen genezen met licht en geluid. Hoe dat in elkaar zit, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In het Verenigd Koninkrijk is het nu duidelijk dat Labour zwaar verliest, maar premier Starmer wil aanblijven. In een onderzoek naar een Turkse maffiaklan in Limburg zijn 18 mensen opgepakt en de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn naar een nieuwe plek verhuisd om hun protest voor te zetten. In het Verenigd Koninkrijk stevend de rechtspopulistische partij Reform UK af op een grote overwinning bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen en ook enkele gemeentebesturen. Havering in Oost-Londen bijvoorbeeld. Daar kwam hij vanmorgen de kiezers bedanken.
18: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
17: Premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Hij zegt dat hij verkozen is voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. Katrien van der Schoot in Havering, hoe reageren de mensen daar?
19: Wel ja, het was hier een heel bittere strijd en een enorme zege voor Reform UK. Van niets naar 30 zetels. Zij komen hier nu aan de macht in Havering. Het gemeentebestuur trok op niets, zeggen ze hier op de markt. Maar ook premier Starmer staat voor hen te ver van de mensen. Nigel Farage is een volksmens, hoor ik hier.
20: About time we get the Labour Party out. Oh, Starmer, oh, he's useless. I'll get something new in. It needs to change.
21: I don't mind because I like Nigel Farage anyway. He's not too stuffy and that. It just seems pretty normal.
19: Ja, de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland worden nog verder geteld. Nog 2/3 te gaan. Ook bij de parlementsverkiezingen in Wales raakt Labour wellicht zijn meerderheid kwijt. Daar aan de nationalisten van Plaid Cymru. In Schotland is het nog afwachten.
17: Dankjewel voor je verslag, Katrien. In Limburg is een Turkse maffiaklan opgedoekt. Na een aantal gewelddadige incidenten in het Turkse milieu deed de politie de voorbije week 26 huiszoekingen. Er zijn grote sommen cashgeld in beslag genomen en ook wapens, een samurai-zwaard en luxe horloges. De clan hield zich bezig met afpersen, bedreigingen en geweld. En daarbij zet ze ook jongeren in, zegt gerechtelijk directeur Sophie Lever.
8: Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we overgegaan tot 18 arrestaties. Mannen tussen 22 en 40 jaar oud. De jongere verdachten kunnen ook gelinkt worden aan de geweldsfeiten met de zogenaamde knokploeg die ingezet wordt. Dit kan beschouwd worden als een soort dienstverlening die zij leveren. En waarbij ze natuurlijk aangetrokken worden door het snelle geld waarmee dat ze dan vergoed worden om die geweldsfeiten te plegen.
17: In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders na meer dan 2 weken gestopt met de bezetting van een universiteitsgebouw aan de coupure. Ze hadden een deadline gekregen van de UGent en zijn effectief vertrokken. Maar dat betekent niet dat hun protest voorbij is. Wart Schoepen volgde de actievoerders.
10: Vanmorgen vroeg stonden er nog 40 tenten in het gebouw, maar de actievoerders begonnen al snel met matjes op te rollen en matrassen leeg te laten lopen. Ze wilden toen nog weinig kwijt.
14: Wij zijn net opgestaan. We zijn ook nu aan het opruimen. Ik ga weg, maar wij stoppen nog niet.
10: Rond 10 uur, wanneer de deadline verliep, was het meeste materiaal er weg. De actievoerders trokken toen naar een andere universiteitslocatie, het UFO-gebouw. Zij willen dat rector Petra de Sutter alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt en kiezen heel bewust voor die locatie.
22: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. De tweede reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
10: De UGent spreekt dat dan weer stellig tegen. De actievoerders zijn niet van plan om te wijken. 2 jaar geleden bezetten ze het UFO-gebouw al een maand lang. Toen kwam een rechter uiteindelijk tussen.
17: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgisch paviljoen en enkele andere paviljoenen de hele dag gesloten uit protest tegen de deelname van Israël. Er wordt ook betoogd vandaag. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land brengt kunstenaar Miet Warlop haar werk in het Belgische paviljoen. En zij legt uit waarom het vandaag gesloten blijft.
23: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocine Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft. Omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
17: Ook de jury van de Biennale was al opgestapt uit protest tegen de deelname van Israël en van Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. In Moskou worden geen buitenlandse journalisten toegelaten voor de parade morgen op de dag van de overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. Er worden grote veiligheidsmaatregelen genomen om president Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïense aanval. Een van die maatregelen is dus ook buitenlandse journalisten bannen. Onder meer Der Spiegel, ARD, Sky en AFP hadden een toelating aangevraagd, maar dat is niet gelukt dus. En er waren ook al geen Nederlandstalige journalisten meer die in Rusland mogen werken. In de Duitse stad Zinzig, ten zuiden van Keulen, is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er verschillende daders en verschillende mensen die gegijzeld worden. Een van die gegijzelden zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. Vandaag is paus Leo XIV exact een jaar paus, dus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zowat 1,4 miljard gelovigen. Een terugblik op dat eerste jaar door Peter de Kroebele.
24: La pace sia con tutti voi.
25: De focus van deze paus, pace, vrede. Hij nam zijn tijd, bereidde enkele hervormingen voor in het bestuur van het Vaticaan en kwam intussen over als een bedachtzame, diplomatische man, anders dan zijn soms impulsieve voorganger.
24: Preghiamo tutti insieme per la pace.
25: Leo droeg ook de vredesboodschap uit tijdens zijn reizen naar Turkije, Libanon en 4 Afrikaanse landen en in zijn kritieken op de oorlog in Iran. Donald Trump werd boos.
24: I'm not a fan of Pope Leo.
25: De paus reageerde dat hij dialoog en het evangelie verkiest boven wapens.
26: Search always for peace and not violence. To reject
0: war.
25: Maar op het vlak van euthanasie en abortus, LGBTQ en de rol van vrouwen in de kerk blijft de paus steken in conservatieve gedachten. En dan moet hij nog omgaan met de ontkerkelijking en de vele schandalen van seksueel misbruik binnen de kerk. Er wacht Leo nog een hoop werk.
17: Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Vooraan zat de verkiezingsnederlaag van Labour bij lokale en regionale verkiezingen in de UK. De rechtspopulistische partij Reform boekt grote winst, maar premier Starmer wil aanblijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
15: Dankjewel Sophie van der Donkt voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch de manier waarop ze in Tilburg, Nederland, protesteren tegen putten in de weg. Want het is niet meer te doen in de buurt van het Stadsforum van Tilburg. Nochtans 2 jaar geleden opnieuw aangelegde wegen daar. Maar vandaag vlieg je tegen het dak als je erover rijdt, over die wegen. En buurtbewoners proberen nu aan de burgemeester duidelijk te maken hoe ondraaglijk de situatie is. Jij luistert mee, Jan-Jaap.
6: Zeker.
15: Hoe maak je aan een burgemeester duidelijk hoe ondraaglijk de situatie is van die putten in de weg? Ze hebben een bord opgehangen. Welkom in België.
6: Oeh,
15: wauw, die zit.
6: Ja, die komt hard aan.
15: Dan is het echt dramatisch. Anderzijds, je krijgt er wel een vakantiegevoel van,
6: en
15: toch?
6: Dat wel.
15: Ja, dat wel. Ja, dat wel.
5: Het is vrijdag 8 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
15: Patrick Wetsels die heeft een licht- en geluidsinstallatie gemaakt om IC-patiënten sneller te laten genezen. Lokale verkiezingen in de UK, de uitslagen lopen binnen. We krijgen commentaar van Lia van Beckhoven, Jan-Jaap van der Wal. U hoorde hem al. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
15: Jan-Jaap. Jij blikt terug op de woelige week die we gehad hebben de voorbije week. En waarom zou jij niet eens meedoen aan de vrijdagquiz? Er is een boekbon van €25 te winnen. Graag naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Het is een lange traditie, het WK-lied. We komen van de Rode Duivels gaan naar Spanje. En wie Zetas heeft, mag mee. Dit is... Ja, nee, echt waar.
1: Ja,
0: ik smeer het je. Dit is het nieuwe WK-lied. Daarmee gaan wij winnen, denk ik, hè, Jan Javond?
2: Nou, we gaan ook met Kevin De Bruyne en met Jeremy Doku winnen. Maar met dit lied maken we ook wel een kans, hoor.
0: Ja, want je hebt de classic herkend...
2: Allee, allee. Ja?
0: 1982?
2: Nee, toen was ik nog niet
0: vanstalig. Een soort funk new wave classic.
2: Prachtig. Dat was in de tijd dat wij André Hazes nog hadden in Nederland.
0: Ja, dat was. En de gulden.
2: Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen.
0: Oh, was dat het? Kijk, dat was toch ook wel wat.
2: Ja, dat was toch ook wel wat.
0: André van Duin, hij leeft nog.
3: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ja, Jan-Jaap, jij zit hier niet om over voetbal te kletsen.
2: Nee.
0: André van Duin en het roemerige verleden.
2: Hazes van Duin, dat maakt allemaal niet uit. Maar het is het einde van de wereld, lieven. Ik bedoel, het is de week van de paniek. Er is een virus.
0: Ja.
2: Er is een virus. We zitten in week 0 van de nieuwe uitbraak.
0: Het was een slechte film, hè?
2: Ja,
0: het een horrorfilm.
2: Nou ja, er zijn al mensen overleden. Er zijn repatriëringsvluchten. Mensen in witte pak heb ik gezien. Er zijn symptomen. Er zijn testen. En de World Health Organization die zegt dat het wel meevalt. Kortom, het valt niet mee.
0: Nee.
2: De gedachten en onze trauma's trillen richting corona. Maar, zegt Steven van Gucht...
4: Toen corona eigenlijk in de pers kwam... En toen wij daar ook van op de hoogte werden gesteld, dan zat dat eigenlijk al helemaal uitgezaaid. We zagen toen eigenlijk maar een topje van een ijsberg in Wuhan, in die ziekenhuizen.
0: Ja, toen een topje van een ijsberg zagen we.
2: Ja,
0: nu
2: toen
0: zien we de hele ijsberg.
2: Nee, nu zien we geen ijsberg, nu zien we een cruiseboot.
0: Ja, juist.
2: Ja, in zijn eentje ook de oceaan. En als je een ijsberg en een cruiseboot... dan krijg je Celine Dion. Oh, My Heart Will Go On. Met op de punt van de nieuwsboot Steven van Gucht. En oh ja, daar is ze weer, Erika Vliegen. Sluit je ogen, Erika. Er is een nieuw virus.
5: Ja, dat is inderdaad een virus dat eigenlijk vooral leeft bij knaagdieren. Ratten, maar ook woelmuizen en een hele reeks andere lokale knaagdieren en kleine zoogdieren. En dus ja, we hebben het voorlopig nog een beetje in het raden naar waar dat in dat cruiseschip of schip vandaan komt. Ja, natuurlijk schepen en ratten, dat is niet nieuw.
0: Nee. Schepen en ratten, dat is niet
2: schepen
0: nieuw.
2: En ratten, we zijn weer terug in die tijd, lieve. We zijn terug in de tijden van de kookvaardij. Hijs de zeilen. Vergeet AI en technologie. We zijn gewoon weer bij ratten op schepen. Laten we iedereen meteen maar testen op scheurbuik, zeg ik. En we kielhalen alle Nederlandse bejaarden. En blijven oppassen voor piraten natuurlijk. Ik ben er niet gerust op, lieve. Echt niet.
0: Nee.
2: Die cruiseboot, wat nooit een goed idee is. Ik vertrouw het niet. Bovendien hebben Nederlandse wereldreizigers en het Hanta-virus, want daar hebben we het over, blijkbaar alle geschiedenis.
6: Mogelijk hebben ook Nederlandse toeristen een gevaarlijk virus opgelopen in Yosemite National Park in Californië. In de Verenigde Staten zijn inmiddels 2 mensen overleden aan het zogenoemde Hanta-virus.
0: Hè? Ja. In Yosemite, ja, in de United States.
2: 2012. Dit was in 2012, lieve. Je weet wel dit jaar waarin de wereld zou vergaan. Dat is toen.
0: Wat een alertheid dat je dit opgevist hebt.
2: Ja, maar snap je, ik ben hier al heel lang mee bezig. En dat is toen niet gebeurd in 2012, maar nu zijn het weer 2 Nederlanders en het Hanta-virus. En nu gaat het dus gebeuren, het gaat mis. De cruiseboot is op 1 april vertrokken uit Argentinië. Ik geef toe, dat is een beetje verdacht en grappig tegelijkertijd. Maar dat betekent niet, Koen Wouters van het Journaal, dat je het als een 1 april mop moet vertellen.
7: Het schip vertrok op 1 april vanuit Argentinië naar de Atlantische Oceaan. En op 11 april overlijdt een passagier, een Nederlandse man van 70, wellicht aan het Hanta-virus. Want zowat 14 dagen later wordt zijn echtgenote naar Zuid-Afrika gevlogen. Ze test er positief en overlijdt er ook.
0: Ja, de clue van de mop horen we niet.
2: Nee, maar dan komen er nog 2 Duitsers het café binnen.
0: Ja.
2: En een Fransman met een pakiet op zijn rug. Bon. Ja. Er zijn deze morgen weer 2 besmettingen gemeld, 2 Britse besmettingen. En misschien mag ik niet overdrijven, maar er zijn wel dingen aan de hand, toch, Erika?
8: Maar om daar meteen het grotere plaatje aan te verbinden, van oei oei oei, en dat gaat naar ons komen, en dat leidt tot irrationele reacties, zoals een boot die niet mag aanmeren.
2: Nee, maar dat vind ik ook niet. die boot mag niet aanmeren. En sorry, dan ben ik misschien irrationeel. Maar tuurlijk, die boot, we verliezen mensen. Maar dat waren mensen die voor een cruisevakantie hadden gekozen. Dus die waren we al kwijt. We moeten dit gebruiken, lieven, voor een grote doel. Een groot
0: schip. De vingers gaan nu over toetsenborden.
2: Weet ik. Maar
0: ga je gang op
2: X, jongens. Het is een column, het is satire, het is Radio 1. Maar we kunnen dit gebruiken voor een grote doel. En dit meen ik wel. Een groot schip vol besmettingsgevaar. Waar laten we die naartoe varen? Naar de straat van Hormuz.
0: Natuurlijk.
2: Tuurlijk. Moet jij eens kijken hoe snel dat conflict...
0: Bel het Witte Huis.
2: Waarschijnlijk mag de boot natuurlijk aanmeren op Tenerife. En gaan we zien wat er allemaal van boord komt en wat er gaat gebeuren. Dan willen we natuurlijk tot slot nog weten, hoe is het met de Belgen?
1: Aan boord is voorlopig iedereen gezond. Onder hen ook twee Belgen. Wat er met hen gaat gebeuren, daarover zit het Risk Management Group momenteel samen.
2: Ja, nou, ik weet niet wie dat zijn en of ze nog in een vruchtbare leeftijd zijn, maar als je na een maand cruise überhaupt en dan ook nog een nieuw dodelijk virus nog steeds gezond bent, ja, die moeten zich voort gaan planten om zo een nieuwe Belgische bevolking te creëren. Het zijn apocalyptische tijden. Volgende week is het hemelvaart. Kan geen toeval zijn.
0: Dankjewel, Jan-Jaap van

0: In het Drents, het prachtige Drents, dat ook kennelijk, dat heb ik toch goed gehoord, het woord stutte kent. Hallo West-Vlaanderen, Daniel Lohuis en een prachtig mooie dag.
1: Radio 1.
0: De eerste uitslagen zijn binnen van de lokale verkiezingen in Engeland en deze politicoloog vat op de BBC de situatie perfect samen.
2: It's been the reform show so far, and it's been a really bad night as expected for Labour, and it's going to be a really bad day for Labour.
0: Het is de grote reformshow tot nu toe en voor Labour, de regeringspartij, zal het een hele zware dag worden. Lia van Beckhoven, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
0: In Londen voor ons. Er wordt nog volop geteld, maar we kunnen nu al zeggen dat Labour het moeilijk krijgt.
3: Ja, Starmer-geddon wordt het hier al genoemd. En er wordt links en rechts het einde voorspeld van de regering van Keir Starmer. Zeker als hij langer aanblijft dan de meeste kiezers lief is. Ik denk wat ook interessant is, is dat het niet alleen het einde kan betekenen van het premierschap van Keir Starmer. Ik zeg niet van vandaag op morgen, lieve, maar op de iets langere termijn. We hebben het over weken, maanden misschien. Maar het gaat ook om de partij, de Labour-partij en de grote conservatieve partij. Die, denk ik, zitten ook op de schop als het gaat om hun voortbestaan als dominante partij. He, dus met andere woorden, het hele twee-partijenstelsel heeft zo'n langste tijd gehad. Er was een tijd waarin 98% van Britse kiezers of op de conservatieven stemden of op Labour. Nou, dat is definitief ten einde. Je hebt nu 5 partijen die ongeveer alle 5 tussen de 15 en de 25% zitten. Dus het is het einde van het twee-partijensysteem. De Britse politiek is even versplinterd als in West-Europa eigenlijk. Met meerdere kleinere partijen, liever dan maar 2 grote. En dat gaat zo blijven.
0: En toch, allemaal kleinere partijen. Reform van Nigel Farage is toch wel de grote winnaar van deze verkiezingen.
3: Verreweg de grootste partij. Verreweg de grootste partij. En dat is ook opmerkelijk, dat Reform, die een paar jaar geleden nog eigenlijk niet eens bestond, in zo'n korte tijd zo ongelooflijk populair is geworden. De partij zegt minstens 250.000 leden te hebben. Ik weet niet of dat zo is, dat is moeilijk na te gaan. Maar het zou mij niet verbazen, 260.000, 270.000 zelfs. Maar dan zou het inderdaad ook de grootste qua ledenstand partij zijn van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ze heeft zeker de meeste zetels gewonnen. Gaat dat ook blijven doen, als je de vooruitzichten mag geloven. En natuurlijk ziet de leider van de partij, Nigel Farage, die ziet die overwinningen bij de gemeenteraadsverkiezingen vandaag als een springplank naar de landsverkiezingen over een paar jaar en een springplank naar het premierschap van Farage.
4: I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally, we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. At the moment, we're winning 1 in 3 of all the seats that are up, but I genuinely think the best is yet to come.
0: Nigel Farage, the best is yet to come. Nigel Farage is...
5: Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland?
6: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysiek.

0: ter verkiezingen zouden staan, hè, een hele gemeenteraad dus, dan denk je dat de kans heel groot zou zijn dat Reform inderdaad een meerderheid van die zetels zou gaan halen. Zoals Farage net al zei, hij wint tot nu toe 1/3 van alle zetels en hij is op weg om dat ook vol te houden als alle stemmen geteld zijn. Ja. Dus het is heel moeilijk om een dominant te worden in een aantal gemeenteraden, maar ze zijn al de meerderheid in vele gemeenten. En daar besturen ze het land al een jaar of wat.
1: Oké. Nu, wat vreemd is, wat ik moeilijk kan rijmen. De Britten hebben stilaan spijt van Brexit. Maar de grote aanjager van Brexit, Farage, ja, die doet aan een soort wederopstanding. En die groeit nu. Hoe knop je dat aan elkaar?
0: Ja, dat is zo'n goede vraag, lieve. Die hoor ik ook zo vaak en wordt minder vaak uitgelegd dan je zou willen. Maar ik denk dat het zo zit. De meeste Britten betreuren Brexit. En dan hebben we het over 60% die zelfs terug zou willen naar de Europese Unie. Maar een vrij groot deel, zeker een kwart, denk ik, 25%, die steunt Brexit en die steunt Farage en die gelooft dat Brexit inderdaad geen succes is, maar de reden daarvoor heeft niks met Farage te maken. Nee, de reden waarom Brexit geen succes is, is omdat het niet goed is uitgevoerd.
1: Juist. En daarom
0: niet goed in praktijk gebracht. De Britten zijn, anders gezegd, niet voldoende losgekomen van de Europese Unie. Ze hadden alles moeten, alle verbindingen met het vasteland moeten verbreken. Ze hadden echt een Singapore aan de Theems moeten worden. In plaats van nog allerlei akkoorden, vooral handelsakkoorden, met de Europese Unie te hebben vastgehouden.
1: Ja, en met die boodschap zal Farage ongetwijfeld naar de kiezer trekken te zijner tijd. Starmer intussen, die wil dus, zegt hij zelf, absoluut aanblijven.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
1: Ik ga niet weglopen en het land in chaos storten, zegt Starmer. Maar is dat niet precies wat hij doet door aan te blijven?
0: Dat is inderdaad de vraag die de fractie van de Labour-partij zich stelt. Kijk, de Labour-partij gaat de helft van de zetels die ze verdedigt verliezen. Dat is misschien iets minder dan de ramp die eerder voorspeld was. Dus het bloedbad kan ietsje meevallen. Desondanks, het is en blijft een politiek bloedbad. Het zijn enorme verliezen. En een van de redenen, misschien wel de grootste reden daarvoor, is de persoon Keir Starmer. Keir Starmer wordt verafschuwd door Britse kiezers. Hij wordt zelfs gehaat. En als je praat met mensen die campagne gevoerd hebben de afgelopen weken namens de Labour-partij, dan zeggen ze allemaal hetzelfde. Wat je gewone kiezers hoort zeggen is, ik heb altijd Labour gestemd, niet meer. Ik heb een bloedhekel aan die Keir Starmer. En dat is de grote reden voor het verlies van de Labour-zetels. Nou heb je natuurlijk al een paar Labour-corifeeën die de afgelopen minuten geroepen hebben om het hoofd van Starmer. Maar wat mij opvalt, lieve, is dat de meeste van die mensen die doen dat anoniem. Begrijp je? En ik denk dat dat suggereert dat ze de strijd om een nieuwe leider nu niet openlijk willen beginnen. Omdat het nog heel erg onduidelijk is hoe dat afloopt. Ik bedoel, er is geen voor de hand liggende troonopvolger, geen voor de hand liggende opvolger van Starmer waar de fractie zich in kan vinden. Dus dat wordt zo'n strijd. En moet je dat de kiezer aandoen terwijl het land zelf zoveel problemen heeft?
1: Ja. De spanningen nemen toe in ieder geval in Engeland. Dankjewel, Lia van Beckhoven. Nog een fijne dag.

0: Echt populair is de man niet. Dat is overduidelijk. Het einde van een tweepartijenstelsel in Engeland. Een historische dag. Tenminste, dat einde van dat tweepartijenstelsel is afgekondigd door Lia van Beckhoven. En zij kan het toch enigszins weten.
1: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Patrick Wetsels, die patiënten op intensieve wil helpen genezen met licht en geluid. Goedemiddag, Patrick.
2: Goedemiddag.
0: Patrick, jij bent industrieel ontwerper.
2: Ja.
0: En jij hebt een beeld en geluid, een licht en geluidinstallatie gemaakt, bedoeld voor IC-bedden.
2: Ja, dat klopt.
0: En kan je daarmee mensen genezen?
2: Nou ja, dat is heel makkelijk gezegd, maar dat is in ieder geval de hopelijke uitkomst daarvan. Nou, het is het idee dat je samen met licht en geluid dus een ruimte een stuk comfortabeler kan maken. En daardoor dus hopelijk ook de herstelperiode kan verkorten. En dus op die manier hopelijk mensen kan helpen genezen.
0: Inderdaad, want je gaat ervan uit dat vandaag de dag de sfeer op de IC-afdeling niet optimaal is. En op die manier het herstel in de weg kan staan.
2: Klopt, ja, dat is zeker zo.
0: En wat is er dan mis met die sfeer vandaag?
2: Nou, dat verschilt natuurlijk per ziekenhuis, maar op grotendeels de meeste IC-kamers heb je een wat grotere zaal met meerdere IC-bedden, misschien 6 of 8 bedden. En de bedden zijn van elkaar gescheiden met gordijnen. Dus het ding is, als er allemaal apparatuur afgaat, dan zijn er alarmgeluiden of patiënten die moeten hoesten of zo. Nou, dat hoor je dus allemaal. Of dat horen de andere patiënten allemaal. Maar ook de alarmgeluiden.
0: Je kunt dat zelf niet plaatsen. Je weet niet wat er aan de hand is. Allerlei alarmerende geluiden en je ziet niet wat er aan de hand is.
2: Precies. En dat kan best wel angstaanjagend zijn. Zeker als je net uit een operatie komt en je bent onder narcose geweest. Nou, dat kan best wel heftig voor de patiënt zijn.
0: Ja. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand urenlang lag te kermen en te roepen.
2: Ja, ja dat is best wel heftig.
0: En het licht zelf, want je hebt het niet alleen over geluid, je hebt het ook over licht.
2: Zeker.
0: Wat is daar mis mee?
2: Nou, het licht is dus best wel veel wit licht in het ziekenhuis en in de IC-kamers, omdat dat nodig is voor medische procedures. Er moet best wel een hoge lichtaccuratie zijn. Natuurlijk als je bepaalde bloedvaten moet kunnen zien. Dat is belangrijk.
0: De dokter heeft licht nodig.
2: Precies. Dat kennen we natuurlijk wel van onze smartphones en laptops en zo. Dat je zo'n nachtstand hebt. Maar dat zorgt eigenlijk voor dat je dat blauwe licht eruit haalt en dat je meer die warme kleuren hebt. En dat zorgt ervoor dat je beter tot rust kan komen. En als je daar in het ziekenhuis ligt met heel veel wit-blauwig licht, zo kan je niet echt tot rust komen. Of moeilijker tot rust komen.
0: Ja, en daar wordt eigenlijk vandaag de dag nauwelijks rekening mee gehouden. Jij hebt daarom een installatie gemaakt. En die installatie combineert licht en geluid. Waarom moet dat samen?
2: Nou, het moet niet. Maar ik bedacht me tijdens mijn afstudeerproject dat het misschien wel een goede combinatie is. Want dat had ik eigenlijk zelf persoonlijk ervaren. Dat ik in mijn studentenkamer had ik een... ik luister graag muziek. En op een gegeven moment had ik wat lampen gekocht die van kleur konden veranderen. Toen dacht ik, als ik jazzmuziek speel en als ik oranje licht aanzet, dan voelt dat veel prettiger dan als ik jazzmuziek speel met blauw licht.
0: Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Oranje licht bij jazz, dat hoort bij elkaar, hè?
2: Ja, dat lijkt logisch, maar dat uiteindelijk zijn er ook andere onderzoeken naar gedaan, dat als je wat meer warm tintig licht gebruikt, dat meer als comfortabel wordt ervaren. En mijn project is eigenlijk bouwt verder op een PhD-onderzoek van Gijs Lauwers. En hij heeft vooral onderzoek gedaan naar geluid. Wat voor soort geluid kan ik afspelen om de sfeer te verbeteren? En één categorie was comfortable of comfortabele soundscapes, noemde hij dat.
0: Ja.
2: En daar heb ik dus bijvoorbeeld een oranjeachtig licht mee gecombineerd, omdat okay. het bij elkaar past.
0: En dus dan heb je, dit is bijvoorbeeld, oh, staat wel redelijk hard. Dat mag niet zo hard staan, geloof ik, hè, want...
2: Nee.
0: Dit is een van die soundscapes.
2: Ja.
0: Ik hoor het is... natuur.
2: Ja, dit is een countryside, heet deze. Dat is meer, als je op een huisje ergens in de natuur zit. En je hoort bijvoorbeeld vogels.
0: Ja, en, ik hoor ze. Ik sluit de ogen en ik ben op een boerendorp. Ik hoor zelfs boeren bezig.
2: Ja, precies. Dus, en dit is een iets
0: boerin,
2: meer...
0: een koe gaat melken.
2: Ja. Nou ja, dat is iets meer een stimulerend geluid, deze.
0: Dus, ja, stimulerend. En welk licht hoort hier dan bij, van dat oranje licht dan?
2: Nee, hier hoort iets meer een meer blauwtintig licht bij. Omdat dat iets meer richting alertheid gaat, richting wakker worden. Bij het kalmerend licht is iets meer een open haard geluid.
0: Oké, dit misschien. Is dit oh ja.
2: Ja.
0: Maar het regent ook een beetje. Het regent buiten en binnen brandt de open haard.
2: Ja, dat is de combinatie met oranje licht.
0: Ah, ik kan geen licht laten schijnen uit de radio, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen er bloednerveus van worden. Ik zelf bijvoorbeeld zou ik misschien toch nog liever echte stilte hebben dan dit.
2: Ja, nou dat is ook het fijne. Het is meer van de keuze... laat je in principe aan de patiënt, als de patiënt daaraan toe is, om daar een keuze over te maken. Want,
0: dus die kan aan de knoppen draaien?
2: Er zijn knoppen en dat kunnen de verplegers kunnen dat ook aan of uitzetten. Of, er zijn knoppen om
0: het
2: dat aan
0: te regelen.
2: Te
0: het is geen, standaard het is, ding. Nee. Je kunt zelf aanpassen. Nu, het is afstudeerproject. Hoe groot is nu de kans dat dit ergens... ooit in de praktijk komt?
2: Moeilijk te zeggen. Ik denk dat voor mijn afstudeerproject... dat het in principe een proof of concept was. Natuurlijk omdat dit in een medische setting is... moet er heel veel onderzoek naar gedaan worden naar veiligheid.
0: Inderdaad. Maar misschien na dit gesprek beginnen de telefoons te rinkelen, hè? Bij jou in de buurt.
2: Misschien wel, ja.
0: Ik wens je daar heel veel succes mee. Patrick Wetzels, nog een fijne dag.

0: Katrien neemt vakantie in het ziekenhuis.
1: Nieuwe feiten. Vrijdag quiz.
0: Het wordt weer een bloedbad, denk ik. Ons vrijdag quiz. Want hij is bloeddorstiger dan ooit. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een boekenbon van 25 euro gaan wij uitdelen. Die boekenbon is te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Jelle, onder meer. Goedemiddag, Jelle.
3: Goedemiddag.
0: Jelle Brands uit Antwerpen, wat was je aan het doen?
3: Ik ben onderweg naar Oostende voor een weekendje aan de zee.
0: Ach, alleen?
3: Er is misschien iemand mee.
0: Misschien is er iemand mee? Hebben we nu een geheim verklapt?
3: Ja. Misschien.
0: Oeh. Ja, sorry Jelle. Sorry Jelle.
3: We hadden, geen probleem.
0: Ja, is het een hij of een zij, Jelle?
3: Het is een hij.
0: Oké. Daarmee hebben we weer een geheim verklapt misschien wel. Goed, ik ga snel naar Bram. Goedemiddag Bram.
4: Hallo.
0: Waar was jij mee bezig, Bram?
4: Ik ben ook onderweg naar de zee.
0: Ja. Jullie zitten misschien samen in de auto.
4: Misschien.
0: Nee. Echt waar?
4: Jawel, jawel. Echt waar.
0: Jullie zitten gewoon samen in de auto. We hebben twee kandidaten die samen onderweg zijn. Oké. Okay. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk.
2: Dit was niet gepland.
0: Dit was niet gepland. Maar dat mag, hè, natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik hoop dat jullie nog een fijn weekend... want één van jullie gaat winnen, hè.
2: Jullie mogen het boek dan wel ook niet delen, hè. Vind ik.
3: Tuurlijk niet.
0: Misschien is dit het begin van een horrorweekend.
2: Het wordt een heel gezellig weekend.
0: Goed, ik ga dus jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Ik begin bij Jelle. Zolang hij juist antwoord blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord, gaat die beurt naar Bram. En wie het laatste nieuwe feit kent, die wint deze quiz. Jelle, wat is volgens wetenschappelijk onderzoek het griezeligste aan een spookhuis op de kermis? Zijn dat vallende dakpannen? Zijn dat boilers? Of C, schreeuwende uilen?
3: Vallende dakpannen.
0: Bram.
4: Ik zou C zeggen.
0: Je denkt schreeuwende uilen.
5: Valk! Allee!
0: Ja. Wat is nog griezeliger dan samen quizzen onderweg naar Oostende?
2: Een boiler! Ja, boilers en oude leidingen, maar ook ventilatoren, die wekken infrageluid op. En infrageluid is eigenlijk geluid met zo'n lage frequentie dat wij het niet kunnen horen. Maar dat kan je wel blijkbaar angstig doen voelen. Dus wat die onderzoekers hebben gedaan, die hebben 36 proefpersonen naar een spookhuis op de kermis laten gaan. Gezellig. En bij de helft van die groep werd er van dat infrageluid gespeeld. En dan werden die mensen bevraagd, hoe stressvol vond jij het? Hoe bang was je? En ook werden hun cortisolwaarden, dus cortisol, het stresshormoon...
0: Dus we horen dat geluid niet, maar we krijgen er heel veel stress van.
2: De mensen die dat geluid hoorden, voelden zich gestresster. Hun cortisolwaarden die stegen ook. Dus zeggen die onderzoekers, iemand die al in spoken gelooft, die kan wel eens door dat geluid ervan overtuigd worden, dit huis is echt haunted, bespookt. Iemand die natuurlijk zeer sceptisch tegenover spoken staan, die zal nu niet door een boiler overtuigd worden.
0: Oké, vraag 2. Terug bij Jelle. Japan heeft meer wat dan verkeerslichten? Waarvan heeft Japan er meer dan verkeerslichten? A. Kappers. B. Zonnebanken. C. Aardappelboeren. Jelle.
3: Zonnebanken.
0: Ik denk zonnebanken.
5: Fout.
0: Bram, kom op Bram.
4: Ik denk... kappers.
0: Kappers.
5: Dat is helemaal goed.
0: Ja. 2-0 voor Bram.
2: Ja. 250.000 kappers heeft Japan en maar 210.000 verkeerslichten. Dat komt omdat tot de financiële crisis in 2008 kapperszaken eigenlijk een zeer stabiele investering waren. Ja, wat er ook gebeurt, mensen moeten natuurlijk altijd naar de kapper kunnen blijven gaan. Maar sinds die financiële crisis en de inflatie die er tijdens COVID is gekomen en die er nu is, gaat het moeilijk met kappers. Het aantal kappers daalt. Vorig jaar gingen 235 kappers in Japan failliet. Dat is een recordaantal in één jaar. Vooral door concurrentie met goedkopere ketens. Zelfstandige kappers kunnen niet daarmee concurreren.
0: Maar vooralsnog zijn er meer kappers dan verkeerslichten.
2: Ja, ze hebben een ruime marge, die kappers, ten opzichte van verkeerslichten.
0: Bram, welke beroepsgroep kan prikangst bij kinderen verminderen? Zijn dat A, priesters, B, goochelaars of C, dierenverzorgers?
4: C, dierenverzorgers.
5: Fout!
0: Terug naar Jelle.
3: Goochelaars.
0: Goochelaars.
5: Dat is helemaal goed.
0: Het gaat gelijk op.
2: Ja, het gaat mooi heen en weer. Goochelaars. De bestuurders en de passagiersstoel.
0: Goochelaars, die verminderen de prikangst bij kinderen.
2: Ja, in Nederland is er een onderzoek uitgevoerd waarbij dan een aantal kinderen een filmpje van een goochelaar te zien kregen tijdens hun vaccinatie. En bij sommige van die kinderen legde de goochelaar ook nog even uit hoe dat die truc werkte. En daarna werd er ook aan hen gevraagd hoe pijnlijk, hoe stresserend vond je die prik. En dan bleek dat de kinderen die de goocheltruc zagen tijdens hun vaccinatie en dan ook nog eens de uitleg kregen, veel minder last hadden van de prik. Dus de goocheltruc aan zich leidt hen af van de prik die ze krijgen. Maar door de uitleg te krijgen, stijgt het zelfvertrouwen van die kinderen ook. Die hebben dan het gevoel, ik weet nu iets, ik kan nu iets dat andere kinderen niet kunnen. En dat zelfvertrouwen zorgt ervoor dat die prik veel minder pijnlijk is.
0: Wauw, dus de uitleg is ook essentieel, de uitleg van de goocheltruc. Jelle, slotvraag. Heb je deze goed? Dan kun je Bram de hele weekend uitlachen. Maar het betekent niet dat Bram kansloos is. Jelle, waarom zijn vogels minder onschuldig dan je zou denken? Ze zijn racistisch. Ze pesten soortgenoten met een handicap. Of ze zijn misogyn. Vrouwenhaters. Wat denk je?
3: B.
0: Je denkt B?
5: Fout!
0: Bram, dit is jouw kans. Dit is jouw kans.
4: Ik denk dat ze racistisch zijn.
0: Je denkt dat ze racistisch zijn. Het is gebeurd.
5: Fout!
3: Oh. Ja!
0: Oei, ongarme Bram.
4: Ja.
0: Op de valreep gaat Jelle Brans met een N toch nog met de boekbond er vandoor, want ze zijn misogyn.
2: Ja. Europese onderzoekers die lieten zowel mannen als vrouwen vogels benaderen. Duiven, spreeuwen, spechten, dat soort vogels. En die moesten dan recht naar die vogel toewandelen en die vogel terwijl ook aanstaren. En die mannen en vrouwen hadden ook voor alle duidelijkheid ongeveer dezelfde kleren en hetzelfde kapsel. En dan bleek dat mannen de vogels gemiddeld een meter dichter konden benaderen dan vrouwen. 7,5 meter ten opzichte van 8,5 meter voor vrouwen. Dat was ook niet
0: wat... Dat is echt wetenschappelijk.
2: Dat is wetenschappelijk onderzocht. En die wetenschappers waren er ook verbaasd over, omdat je zou denken, ja, jagers zijn natuurlijk traditioneel gezien mannen, dus misschien dat die dieren wel een ingebouwde angst voor mannen hebben, maar nee, het zijn vrouwen. Duiven zijn de minst mensschuwe dieren, by the way. Ze laten zich tot 3,5 meter naderen, spechten dan weer het schuwst. Hoe dat komt, dat genderverschil, dat weten die onderzoekers ook niet. We weten dat het verschil er is, maar waar het verschil vandaan komt, dat weten we nog niet, hoop ik. Hoop dat
0: dus een man kan een vogel dichter benaderen dan een vrouw. Gek. Goed, het levert een boekenbon op aan Jelle. Jelle Brans, nogmaals gefeliciteerd. En geef de groeten aan Bram naast jou.
3: Dat zal ik doen.
0: Maak er een fijn weekend van. Weet je al welk boek je gaat lezen, Jelle?
3: Ik las dat Jan Martel een nieuw boek uit heeft van het leven van Pieter. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Oké, okay. Uitstekende keuze. Dankjewel, heren. Nog een fijn weekend.
4: Dank je.
3: Yes,
4: fijn weekend.
0: En volgende week is er weer een vrijdag geweest.

0: and delicious.
1: Nou, even vers toch, deze D-Light na meer dan 30 jaar. Groove is in the heart. En daarmee is het ogenblik aangekomen dat we een zucht van verlichting kunnen slaken, want alle nieuwe feiten zijn helemaal opgehelderd. We kunnen naar het middagjournaal. Deze week in handen van Annelies Moons.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Dag, lieve vrienden van de middag. Dag, luisteraar van Nieuwe Feiten. Ik zei gisteren sorry tegen mijn vaatwasser. Ik had hem net opgezet en toen bleek dat ik nog een mes vast had. Dus trok ik hem open, ook al was hij net begonnen met sproeien. Zo snel mogelijk dat mes erin, vergezeld van een oh sorry. Doe je dat ook? Je verontschuldigen tegen objecten? Wanneer je ergens tegenloopt of fruit te hardhandig in de koelkast deponeert? Ik zeg soms ook shh. Als ik lawaai maak door iets te laten vallen waardoor de baby wakker dreigt te worden. Maar het zijn toch vooral de sorry's waar ik het over wil hebben. Ik heb als 18-jarige een tijdje in Amerika gewoond. En daar vliegen de I'm sorry's je om de oren. Als mensen je passeren op een meter afstand, verontschuldigen ze zich al. Maar ook als je vertelt dat je iets ergs is overkomen, antwoorden ze standaard met I'm sorry. Ook al hebben ze er zelf eigenlijk niks mee te maken. Bij ons zou dat toch vreemd klinken. Ik ben mijn job kwijt. Oh, sorry. Tegelijk leerde ik ooit in het vak sociale psychologie dat je wanneer je je verontschuldigt, je ook de verantwoordelijkheid neemt. Dat klinkt logisch en vaak is dat ook de bedoeling, maar het wil ook zeggen dat als je er eigenlijk weinig mee te maken had, je toch als de verantwoordelijke van de geleden schade wordt gezien. De kunst zit hem dus in het niet te veel en niet te weinig verontschuldigen. Toen ik klein was en een keer mee in de auto zat, vroeg ik eens, wie was dat? Omdat mijn moeder haar hand opstak naar iemand. Ik had nog niet vaak gezien dat iemand bedankt werd omdat we werden voorgelaten. Geen idee of dat was omdat we niet bedankt werd of omdat we nooit werden voorgelaten. Zelf steek ik mijn hand de hele tijd op in het verkeer. Om te bedanken, maar ook om te verontschuldigen. Wanneer ik mij vergis en per ongeluk een voorrang mis of iemand niet zie staan aan een zebrapad, dan steek ik mijn hand in de lucht om sorry te zeggen. Nog liever zou ik eigenlijk een klein vlagje aan mijn ruitenwisser op de achterruit hangen. Met een vrolijke sorry op. De andere kant van dat vlagje mag dan misschien het omgekeerde bevatten. Een ela ela, voor als mensen het uithangen en geen sorry zeggen. Ook bij ons thuis zijn verontschuldigingen belangrijk. De eerste keer dat ik mij verontschuldigde bij mijn kind, veranderde mijn hele ouderschap. Plots besefte ik dat ik wel fouten mag maken. Zolang ik achteraf maar repareer en mij verontschuldig. Ik voelde die eerste keer eerst een enorme drempel om dat te doen. Alsof ik mezelf daarmee zou ondermijnen. Maar toen ik het eenmaal deed, was ik zo opgelucht. En dan heb ik het wel over oprechte excuses. Hè? Geen slap handje geven zoals dat vroeger op school moest na een ruzie. Of geen sorry als jij je gekwetst voelt. Of sorry, maar jij was ook heel vervelend. En ook niet verwachten dat met een sorry alles vergeven en vergeten is. Want zo simpel is het dan ook weer niet. Het is niet dat excuses alles oplossen. Maar als het oprecht is, denk ik niet dat hier iemand kwaad mee doet. Dus blijf ik oefenen. Zelfs tegen mijn vaatwasser.
1: Ja, sorry Annelies, maar dat is echt iets wat alleen mensen die heel veel gedronken hebben doen. Sorry zeggen tegen vaatwassers als ze er tegenaan lopen. Maar ik kan mij vergissen natuurlijk. Dankjewel. Annelies Moons voor een week lang middagjournaal. Het middagjournaal gaat volgende week naar Nico Dijkshoorn. Kijken we naar uit. Zometeen na het nieuws van 1 Aiko. Voor u, blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
3: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Is jouw terras al klaar voor de lente?
0: go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
7: Onmogelijk.
6: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
7: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
10: Beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
10: Of tip Maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
10: Tot binnenkort.
12: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken.
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
15: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you
16: shine. Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
17: Allee, tot straks, hè, mama.
16: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het Verenigd Koninkrijk boekt Labour zware verliezen, maar premier Starmer denkt niet aan opstappen. In een onderzoek naar een Turkse maffiaklan in Limburg zijn 18 mensen opgepakt en de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent zijn naar een nieuwe plek verhuisd om hun protest voor te zetten. In het Verenigd Koninkrijk stevend de rechtspopulistische partij Reform UK af op een grote overwinning bij de lokale en regionale verkiezingen. De partij van Nigel Farage haalt honderden zetels binnen over Engeland en ook enkele gemeentebesturen, Havering in Oost-Londen bijvoorbeeld. Daar kwam Farage vanmorgen de kiezers bedanken.
22: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
21: Een aardverschuiving in de Britse politiek volgens Farage, maar premier Starmer zegt dat hij geen ontslag neemt. Hij zegt dat hij verkozen is voor 5 jaar om verandering te brengen in het land. En daar wil Starmer mee doorgaan. Katrien van der Schoot, jij bent voor ons in Havering. Hoe reageren de mensen daar?
23: Ja, we staan hier op de markt in het zonnetje en daar moeten ze nog wat bekomen van de uitslag. Het nationalistische Reform UK is hier van niets naar 30 zetels gesprongen. Ze hebben vooral de conservatieven afgestraft, maar ook Labour en een plaatselijke coalitie. En zij komen hier nu aan de macht in Havering. Het gemeentebestuur trok op niets, zeggen ze hier, maar ook premier Starmer staat voor hen te ver van de mensen. Nigel Farage is voor hen een volksmens, niet zo duf als Starmer.
24: About time we get the Labour Party out. Oh, Starmer, oh, he's useless. I'll get something new in. It needs to change.
25: I don't mind because I like Nigel Farage anyway. He's not too stuffy and that. He just seems pretty normal.
23: Nu, het is nog niet voorbij, want bijna heel de rest van Londen moet nog worden geteld. Ook bij de parlementsverkiezingen in Wales zal Labour wellicht zijn meerderheid kwijtraken. Daar aan de nationalisten van Plaid Cymru in Schotland is het nog afwachten. Katrien. In het kader van een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op meerdere plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en verschillende voertuigen in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levé.
0: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen en dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden. Dat is wel hetgeen wat we vaststellen, ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
23: De clan hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogeheten knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. In Gent zijn pro-Palestijnse actievoerders na meer dan 2 weken gestopt met de bezetting van een universiteitsgebouw aan de coupure. Ze hadden een deadline gekregen van de UGent en zijn ook echt vertrokken. Maar dat betekent niet dat ze hun protest stopzetten. Wart Schoepen volgde de actievoerders.
1: Vanmorgen vroeg stonden er nog 40 tenten in het gebouw, maar de actievoerders begonnen al snel met matjes op te rollen en matrassen leeg te laten lopen. Ze wilden toen nog weinig kwijt.
2: Wij zijn net opgestaan. We zijn ook nu aan het opruimen. Ik ga weg, maar wij stoppen nog niet.
1: Rond 10 uur, wanneer de deadline verliep, was het meeste materiaal er weg. De actievoerders trokken toen naar een andere universiteitslocatie, het UFO-gebouw. Zij willen dat rector Petra de Sutter alle banden met Israëlische bedrijven en overheden doorknipt en kiezen heel bewust voor die locatie.
3: Petra wil niet in gesprek gaan. Petra zet ons liever uit. Dus zijn we verhuisd, dichter naar Petra toe. De tweede reden is dat hier straks een raad van bestuur plaatsvindt. Op die raad van bestuur ligt de mogelijkheid op tafel om een nieuwe band met een Israëlische instelling aan te gaan, net waartegen wij protesteren.
1: De UGent spreekt dat dan weer stellig tegen. De actievoerders zijn niet van plan om te wijken. 2 jaar geleden bezetten ze het UFO-gebouw al een maand lang. Toen kwam een rechter uiteindelijk tussen.
23: Op de Biennale in Venetië blijven het Belgische paviljoen en verschillende andere paviljoenen de hele dag dicht uit protest tegen de deelname van Israël. Er wordt ook betoogd vandaag. De Biennale is het belangrijkste evenement voor hedendaagse kunst ter wereld. Voor ons land brengt performancekunstenaar Miete Warlop haar werk in het paviljoen. Zij legt uit waarom het vandaag gesloten blijft.
4: Omdat we natuurlijk niet akkoord kunnen gaan met platform te delen met Genocine Staat. En ik denk dat vooral in de openingsweek dat wel een impact heeft, omdat het net niet op een moment is dat er eventueel wat minder volk is. Dus we hebben dat eigenlijk onderling allemaal besloten dat de deuren heel de dag sluiten. Er is een demonstratie op Garibaldi en we gaan daar allemaal naartoe.
23: Eerder stapte ook al de jury van de Biennale op uit protest tegen de deelname van Israël en Rusland. De prijsuitreiking werd daarom ook uitgesteld. In Moskou zullen morgen geen buitenlandse journalisten toegelaten worden op de parade voor de dag van de overwinning. Dat schrijft onder meer de Duitse krant Der Spiegel. Vorig jaar was de westerse pers wel nog welkom. In Moskou zijn grote veiligheidsmaatregelen genomen om Poetin te beschermen uit vrees voor een Oekraïense aanval. Om die reden zijn buitenlandse journalisten dus niet welkom. Onder meer Der Spiegel, ARD, Sky en AFP hadden een toelating aangevraagd, maar dat is dus niet gelukt. Er zijn ook al langer geen Nederlandstalige journalisten meer die in Rusland mogen werken. In Zinzig, een stad ten zuiden van Keulen, is een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Volgens de politie zijn er verschillende daders en verschillende mensen die gegijzeld worden. Een van die gegijzelden zou de bestuurder van een geldtransport zijn. De politie heeft de binnenstad van Zinzig volledig afgesloten. Vandaag is paus Leo XIV exact een jaar paus en hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk met zowat 1,4 miljard gelovigen. Een terugblik door Peter de Kroeble.
9: La pace sia con tutti voi.
26: De focus van deze paus, pace, vrede,
1: Hij nam zijn tijd, bereidde enkele hervormingen voor in het bestuur van het Vaticaan en kwam intussen over als een bedachtzame, diplomatische man, anders dan zijn soms impulsieve voorganger.
5: Preghiamo tutti insieme per la pace.
1: Leo droeg ook de vredesboodschap uit tijdens zijn reizen naar Turkije, Libanon en 4 Afrikaanse landen en in zijn kritieken op de oorlog in Iran. Donald Trump werd boos. De paus reageerde dat hij dialoog en het evangelie verkiest boven wapens.
6: Search always for peace and not violence, to reject war.
1: Maar op het vlak van euthanasie en abortus, LGBTQ en de rol van vrouwen in de kerk blijft de paus steken in conservatieve gedachten. En dan moet hij nog omgaan met de ontkerkelijking en de vele schandalen van seksueel misbruik binnen de kerk. Er wacht Leo nog een hoop werk.
23: Op zijn eerste verjaardag als paus bezoekt Leo vandaag Pompeji en Napels. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. De verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, daar begonnen we mee. De rechtspopulistische Reform UK boekt grote winst, maar premier Starmer wil aanblijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
8: Radio 1.
9: Aiko Duister.
23: Een heel erg goedemiddag. Welkom bij Radio 1.

We zijn deze namiddag feestelijk begonnen met heerlijke jazzfunk uit Engeland. Nubian Twist en Eniola met Body Flows. Er is vandaag ook live muziek, zoals elke vrijdagnamiddag. Vandaag komt die van Floris Francis Arthur. Hij maakte al Engelstalige platen, maar begon dit jaar nummers uit te brengen in het Nederlands. En die worden zeer gesmaakt hier bij Radio 1. We zijn dan ook benieuwd naar meer. Straks komt hij langs tussen 2 en 3 voor een live sessie. We'll be right back.

0: Big Red Machine, daar zit onder andere Justin Vernon in van Bon Iver. Zijn stem hoorde je dan ook, maar ook de stemmen van Fleet Foxes en Anaïs Mitchell. Phoenix was dat. Naar Antwerpen ruim 20 minuten extra op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en op de A12 vanaf Leugenberg. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Aiko.
2: Radio 1.

0: van Tella Bass en Rescue Me.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Deze week is een videoclip viraal gegaan. De muziek is van de Franse artiest Generation en de Zweedse rapper Young Lean. Het nummer heet Storm. Maar de video die heeft een Belgisch tintje. De clip is namelijk opgenomen in een Belgische school. Het Kardinaal Mercier College in Eigenbrakel. En de minutieus getimede groepschoreografieën die zijn bedacht door de Belgisch-Franse topchoreograaf Damien Jallet. Die heeft lange tijd samengewerkt met de Belgische choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. Nu, die clip die gaat momenteel massaal rond op sociale media. Alleen al op YouTube haalt hij meer dan 6 miljoen views. Mensen zijn vooral onder de indruk van die strakke dansscènes en ook van de filmische stijl. Maar de school is niet zo tevreden met het resultaat. Er zitten namelijk wel wat gewelddadige scènes in, waarin je ziet hoe leerlingen worden gepest. Iemand krijgt zijn hoofd in een wc geduwd, er wordt gerookt. Er is een scène waarin ook drugs gemaakt wordt in het chemielokaal. De directie had dat niet verwacht, dat het zo heftig zou zijn. Ze vinden dat sommige van die beelden niet passen bij het imago van de school. Maar ze waren wel aangetrokken door het project, door de grote namen die eraan meewerken. En ze kregen ook wel degelijk een vergoeding voor de opnames. En dat geld wordt gebruikt voor renovaties en lesmateriaal. Dit is het nummer in kwestie, Storm.

De videoclip werd geregisseerd door Romain Gavras, nog zo'n grote naam, want in het verleden heeft hij ook al van die bijna kortfilms gemaakt voor MIA en Justice. En nu valt hij opnieuw op met een clip opgenomen in een Belgische school in Eikenbrakel, samen met een Belgische choreograaf aan het roer voor al die straffe dansscènes. Génération en Youngline hoorde je met Storm. Dit is Mama's Gun. Mama's Gun, dat is de helft van Young Gun Silver Fox, de Britse helft, de jongere helft ook. Andy Platz heet hij in het echte leven. Mama's Gun en Joy.

0: Over precies een week komt de nieuwe plaat van Kevin Morby uit, Little Wide Open. Een plaat geproduceerd door Aaron Dessner van The National. En het is deel 3 geworden van een trilogie over het leven in de Amerikaanse Midwest. Dit nummer, Javelin, gaat over verliefd zijn terwijl je voortdurend onderweg bent. En helaas ook telkens weer alleen thuis komt. Deze zomer kan je Kevin Morby live aan het werk zien op het Cactus Festival in Brugge.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: We stellen deze week het nieuwe album van Tori Amos aan je voor in Times of Dragons. Haar 18e plaat al, een conceptalbum waarin ze op haar eigen manier een kritische blik werpt op Amerika. Over het toch wel precaire evenwicht tussen wat een democratie zou moeten zijn en de tirannie die het soms wel lijkt. En ze heeft haar visie verpakt in een heel metaforisch verhaal, een magische wereld vol personages als hagedissen, demonen en draken die dan onder andere die autoritaire machten moeten voorstellen. Tori Amos hoor je met Black is the New Black.
2: Radio 1.

van Black Pumas. En daarvoor Black is the New Black staat op de nieuwe plaat In Times of Dragons van Tori Amos. Ons album van de week. Johannes is zijn naam, heeft dan weer een bewerking gemaakt van het nummer One Thing van Emery. Was een hitje begin jaren 2000. Bij hem wordt het Ding.

0: Cerca de Vosse van Bebel Gilberto. En daarvoor Johannes is zijn naam met zijn versie van One Thing van Emery. Ding werd dat bij Johannes is zijn naam. Zometeen José González en A Perfect Storm. Naar Antwerpen, 20 minuten extra op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel en 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Reti kan het verkeer niet over de ophaalbrug en dit komt net nog binnen. De politie meldt een defect voertuig op de E314 van Leuven naar Genk. Net voor Lummecentrum staat er een file.
1: Aiko.

Is Your Love Big Enough van Liam Mahavas en daarvoor Perfect Storm van José González. Die is hier dit voorjaar ook op bezoek geweest met een hele fijne live sessie. Alle live bij Aiko sessies vind je op VRT Max. Kan je daar allemaal herbekijken. En straks rond half drie, iets voor half drie, is het de beurt aan Floris Francis Arthur. Dat is voor het komende uurtje.

0: Gorky soms vraagt de mens zich af na Marie Froes en Como Uro.
1: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
3: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
6: Grando, Grando, Grando.
7: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
8: Tegels,
9: natuursteen, parket, Impermo.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Doe. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
12: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
12: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
14: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject, aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
19: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
20: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife.
21: SleepLife.
20: Voelbaar beter slapen.
22: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
23: Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
24: Mannekes!
25: Pompie!
24: Ik voel me de max.
25: Wij ook!
26: Altijd als we in de gamma zijn.
25: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
26: Oh my god!
24: Zie die nieuwe potten Gamma Superieur verf.
25: Die zijn nog verbeterd, hè?
26: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
25: Geven ze korting?
24: 30% op alle verf.
26: Dan pak ik 10 potten mee.
24: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
26: Ja, ja.
27: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
24: Gamma, jouw verfexpert.
28: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
29: Chin chin.
28: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
29: Knalprijs.
28: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
16: VRT Radio 1.
30: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Zinzig, in het westen van Duitsland, is nog altijd een gijzeling aan de gang in een bankkantoor. Jeroen Rijgaard, die gijzeling duurt nu al enkele uren. Wat weten we?
31: Weinig, want de politie is ook heel karig met commentaar op dit moment, behalve dat de situatie dus inderdaad al uren vastzit. Het begon rond 9 uur vanmorgen en volgens de politie zijn er verschillende daders die verschillende mensen gijzelen in een bankkantoor. Meer weten we niet. Daar zou onder meer de bestuurder van een geldtransport bij zijn. Je moet weten, Dominique, in Duitse banken gaat veel cashgeld om, want Duitsers betalen ook veel minder met cash dan wij. Er is dus een stukje van de stad afgesloten, een paar straten eigenlijk. Wie daar woont mag ook niet buiten. En, zei de politie, de rest van het stadje loopt voorlopig geen gevaar. Veel onduidelijkheid dus nog, maar een situatie die wel al uren duurt. Nog even bijvertellen, Zinzig ligt in het Aartal, dat is een toeristische regio, niet ver van Bonn.
0: Dankjewel, Jeroen. In een onderzoek naar een Turkse maffiabende heeft de politie afgelopen week 18 mannen gearresteerd in Limburg. 7 van hen zijn aangehouden. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in heel Vlaanderen zijn ook grote sommen cashgeld, wapens, munitie, luxe horloges en verschillende voertuigen in beslag genomen. Gerechtelijk directeur Sophie Levee.
1: Ja, de inbeslagnames zijn zeer nuttig voor ons verder onderzoek natuurlijk. Maar het is inderdaad wel een heel divers gegeven, waardoor dat het wel lijkt af en toe alsof ze een film naspelen. En dat dat in hun hoofd dan zo kan uitgevoerd worden, dat is wel hetgeen wat we vaststellen. Ja. Onze veiligheidsdiensten zitten er bovenop, anders zouden we deze tussenkomst niet gedaan hebben. Dus we doen ons uiterste best om daarmee aan de slag te gaan.
0: De clan hield zich bezig met afpersen, bedreigen en geweld. Ze zetten ook jongeren in voor hun zogeheten knokploegen. De procureur van Limburg vraagt intussen meer middelen om het geweld in de regio te stoppen. Veel langdurig zieken zouden kunnen geholpen worden met de terug naar werkvouchers. Dat zegt Federgom, de federatie van uitzend- en selectiebureaus. Ze reageert daarmee op het nieuws dat er intussen bijna 580.000 mensen langdurig ziek zijn. Zo'n terug naar werkvoucher is een cheque waarmee een langdurig zieke begeleiding kan inkopen. En dat kan de meeste mensen, of dat kan mensen het nodige duwtje in de rug geven, zegt Anne Catalin van Federgom.
2: Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel langdurig zieken zelf niet het pad terugvinden naar de arbeidsmarkt. En daarom hebben zij eigenlijk nood aan een begeleiding. En wij zijn er ook van overtuigd dat mensen die ziek zijn, dat die niet maanden moeten thuisblijven, maar dat er perfect nog mogelijkheden zijn om aangepast werk te verrichten.
0: Vanaf 1 juli kan iemand die 6 maanden ziek is al een aanvraag doen voor zo'n voucher. Nu is dat nog 12 maanden. In Nederland is een porno-site met beelden van vrouwen die misbruikt worden offline gehaald. De website was al zeker 2 jaar actief en kwam in het nieuws na onderzoek van de Amerikaanse omroep CNN, die er 20.000 video's vond van vrouwen die in hun slaap door hun partner misbruikt werden. Er waren ook video's met beelden van kindermisbruik op te vinden. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
3: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be. Radio 1.

Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Lucy Pearl is dit met Don't Mess With My Man. We worden dit voorjaar verwend met een heleboel mooie concerten in ons land. Grote concerten ook. En vandaag is het de beurt aan Olivia Dean. En eigenlijk is ze Vos Nationaal te klein voor haar op dit moment. Op korte tijd is ze enorm populair geworden dankzij wereldhits als Man I Need. Haar meest recente single is er eentje met Sam Fender, Rain Me In. Vanavond dus speelt ze in Vos Nationaal in Brussel. Olivia Dean.

0: Prism in Jeans, Richard Hawley was dat. En daarvoor Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Zij speelt vanavond in Vorst Nationaal. Straks is hier live muziek van Floris Francis Arthur. Hij brengt twee extra muzikanten mee. En je hoort zo meteen drie nieuwe liedjes. Want na twee Engelstalige soloalbums kiest hij nu resoluut voor het Nederlands. En met succes. Je kan straks meekijken via de livestream op VRT Max. Het is druk richting Antwerpen met 20 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost. Op de Antwerpse Ring een kwartier erbij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel. Richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Net voorbij de Kennedy Tunnel is de linkerrijstrook dicht door een defecte bestelwagen. Naar Brussel 10 minuten extra op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Reti kan het verkeer niet over de ophaalbrug.
1: Aiko. Radio 1.

Baby Britain van Elliott Smith en daarvoor opscheer van het algoritme. Heb je al last van festivalkoorts, zin in hopelijk zon, muziek en gezellig samen zijn met een pak andere muziekliefhebbers? Dan kan je volgende week al terecht op het Copa Doc Festival in Gent. En een van de namen op de affiche daar is Tiken Jah Fakoly, een van de bekendste reggae-sterren en militante activisten van West-Afrika. Hij speelt daar op 14 mei, Tiken Jah Fakoly, op Copa Doc. Okay.

0: nu heel wat mensen weer volop in hun tuintjes bezig zijn, is deze zeer toepasselijk Planting Tomatoes. De nieuwe van Lucy Dacus. En er is ook opnieuw een teken van leven van haar boy genius maatje Phoebe Bridgers. Die gaat dit weekend na een paar jaar stilte terug live spelen. Dus hopelijk is dat het begin van meer. Daarvoor hoorde je Tiken Jafakoli met zijn versie van Englishman in New York. Bij hem werd dat Africain à Paris. Hij komt volgende week live spelen op Copadoc in Gent.
1: Live bij Aiko.
0: Mijn gast vandaag is Floris Francis Arthur. Hij heeft met een aantal groepen gespeeld in het verleden, onder andere Team William. Maar sinds een aantal jaren maakt hij soloplaten. En tot nu toe was dat altijd in het Engels. Twee albums heeft hij gemaakt. Maar sinds begin dit jaar kregen wij plots muziek in het Nederlands. Het nummer Hou Me Tegen ken je waarschijnlijk al, want doet het heel erg goed in de Voxlijst. En vandaag is hij hier met een aantal muzikanten. We gaan luisteren naar Floris Francis Arthur live.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Floris Francis Arthur, live bij ons hier op Radio 1. Floris, jij hebt al heel vaak solo opgetreden. Vandaag ben je hier als trio. Wie heb je meegebracht?
1: Esther Korevits op altviool en op zang. En Xavier de Klerk op piano en ook op zang.
0: Ja, is dat een fijne manier om jouw nummers toch ook in een live setting net wat extra meer body te geven?
1: Ja, dit is heel fijn. Dit is nu wel uitzonderlijk echt speciaal voor vandaag. Mm-hmm. Want Xavier speelt normaal in bas. En dan, dus ik speel vaak solo, maar er is ook een volledige band nog met drums en met nog extra elektrische gitaar ook. Ja.
0: Dus dit is de sessieversie?
1: De sessieversie, ja.
0: Ik zei het al in de inleiding, hè. Je hebt twee Engelstalige albums gemaakt. Je hebt nu de switch gemaakt naar het Nederlands. Hoe is dat zo gekomen?
1: Helemaal ongepland, dat was echt niet de bedoeling. Ik was eigenlijk al aan het schrijven aan een derde Engelstalige plaat. Ik had al heel veel nummers. Ik ben dan vorige zomer ben ik een weekje naar Parijs gegaan, alleen. Ik doe dat vaak alleen met mijn gitaar om te schrijven. Maar dat is mislukt. Ik zat daar op een Airbnb waar ik geen lawaai mocht maken. Ik dacht daar in de tuin veel muziek te kunnen maken, maar dat ging niet. Ik heb Parijs rondgezworven op zoek naar plekken om muziek te maken, maar dat ging daar heel moeilijk. Parken zijn daar helemaal anders dan hier. Ik werd daar overal weggestuurd. Ik ben zelf uiteindelijk redelijk hopeloos op een kerkhof gaan zitten. Dat ik dacht, hier gaan ze mij toch laten doen. Maar daar hebben ze mij ook weggestuurd, waarschijnlijk achteraf gezien terecht. Ik had dus een week waar ik muziek wou maken en ik kon geen muziek maken. Dus ik kwam thuis en ik ontplofte bijna. Ik had echt zo'n goesting om muziek te maken en te schrijven. En ik ging dan in Gent, heb ik zo'n plek in de natuur waar ik altijd ga spelen. Ik ben daar gaan zitten en er kwam gewoon een Nederlands nummer uit mij. Fok de Zwaartekracht was dat was het allereerste nummer dat ik heb geschreven. En dan ben ik eigenlijk gewoon 3-4 weken aan een stuk. Kwam er elke dag een nieuw nummer uit in het Nederlands. En dan dacht ik, blijkbaar moet ik een Nederlandstalige plaat maken. Ik heb er zelf niet echt bewust over beslist. Het is gewoon gebeurd. En voilà. Na de zomer komt dus de eerste Nederlandstalige plaat uit.
0: Heel fijn om te horen. Ik dacht zelf bij de voorbereiding van het gesprek van het is je moedertaal, maar het is ook een nieuwe taal in de muziek dan voor jou. Dat misschien toch wel een beetje een strijd of een moeilijke oefening zou kunnen geweest zijn. Maar als ik je nu hoor, kwam het er eigenlijk heel vloeiend uit.
1: Ja, maar heel vreemd. Ik heb dat vroeger ook af en toe eens geprobeerd en dat werkte totaal niet. En de conclusie was altijd heel snel, Engels is mijn schrijftaal.
0: Ja.
1: En dan nu plots kwam het, maar echt het ene nummer na het andere, heel speciaal. Ik ben dan heel intensief en ik volg mijn gevoel dan gewoon en dan ga ik daar nu even in verder. Ik heb nog geen idee, gaat de volgende plaat nu ook in het Nederlands zijn of in het Engels, ik weet het niet. Ik ga het gewoon laten afhangen van wat dat er komt.
0: Ja. Ja. Voel je zelf een verschil in je teksten die je dan nu maakt ten opzichte van daarvoor?
1: Ja, ik merk dat ik veel meer kan spelen met taal op een meer poëtische manier. Dus het is eigenlijk wel leuk. Ik amuseer me echt mee. Vroeger schreef ik altijd vanuit zo klanken, melodietjes die ik had als ik gitaar aan het spelen ben. En nu schrijf ik meer en meer tekst op voorhand. Mm-hmm. En dat is denk ik door naar het Nederlands over te schakelen. En dat vind ik ook wel echt een toffe evolutie, dat nog meer focust op tekst.
0: En lukt het om jezelf niet te vergelijken met al die andere Nederlandstalige artiesten die we toch ook hebben?
1: Ja, daar probeer ik niet te veel aan te denken, maar sowieso met mijn grote helden, Gorky, Mo van het Groenewoud en zo, dat zit er allemaal wel in en ik vind dat ook prima. Ik vind dat ook leuk om daar naar te refereren in mijn nummers.
0: Ja. Heeft het ook invloed op jouw manier van melodieën vinden nu?
1: Ik heb gemerkt dat ik toevallig in andere toonaarden terechtkom dan wanneer ik in het Engels schrijf. Dat heb ik wel al gemerkt. Geen flauw idee waarom, maar dus Nederlands duwt mij naar andere toonaarden.
0: Ja. We hebben al een paar van die nieuwe nummers gekregen nu, dit voorjaar. Je zei het al, er komt een plaat aan. Zit er ook een soort verhaal achter of moet je dat nog vinden?
1: In de plaat zelf, een soort concept. Nee, dan nu niet echt. Maar het zijn dus wel allemaal nummers die heel snel naar elkaar geschreven zijn en het voelt wel als één geheel, denk ik. Maar ik denk nooit na over een totaalconcept van een plaat of zo. Ik heb liefst platen die zo alle kanten uitgaan qua klanken en tekst. Maar het is dus wel heel kort bij elkaar geschreven.
0: Het gaat eigenlijk meer over een momentopname dan over een overkoepelend thema.
1: Ja, inderdaad. Zo kun je het zien.
0: Heel fijn dat je hier vandaag bent. We gaan luisteren naar de rest van de sessie. Dit is Floris Francis Arthur live.

0: Drie liedjes kwam hij bij ons spelen. Floris Francis, Arthur, hou me tegen. Fuck de zwaartekracht en het wordt een mooie dag. Allemaal liedjes die op het Nederlandstalige debuut van hem zullen komen. Die plaat komt er eind september en zal Normaal ben ik beter heten. En dan volgen er ook nog een aantal release shows. Onder andere in de Amor, het kleinere zaaltje van de Roma in Antwerpen. En in de Charlatan in Gent. Het is nog altijd druk naar Antwerpen. 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier extra op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Lummen traag verkeer op de E314 tussen Halen en Lummen-Centrum. En op de E313 in Beringen. Door een oliespoor op de spitsstrook. Je moet daar een kwartier extra rekenen vanaf de Senderlo. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Door een defect voertuig is de rechte rijstrook versperd. En op de binnenring een kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: De Roma en literair productiehuis Vonk en Zone presenteren Vers Vuur. Op zaterdag 23 mei. Een prikkelend festival van woordkunst in al haar vormen. Met onder andere Chibi Ichigo, Fresco, Ikraan, S.O.E. Weide en Willy Organ op verschillende podia. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.

Het is nog iets te vroeg voor de avondaperitief. Sauvignon Blanc hoorde je van Rosalia. We gaan richting 3 uur en we doen dat met Prince en Sign of the Times. Een heel erg goede middag. Fijn dat je luistert. Dit is Radio 1.

0: En zo komt het weekend al een klein beetje dichterbij met Margot Gurion en Sunday Morning. En daarvoor hoorde je Prince en Sign of the Time. Straks na het nieuws van 3 uur gaan we opnieuw samen een weekendplaylist maken. En die staat vandaag in het teken van David Attenborough. De man viert vandaag zijn 100ste verjaardag. En we gaan een beetje met hem meevieren.
1: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
2: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
3: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Ik ben Pippa de kat.
5: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
4: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
5: Neem uw baasje eens mee.
4: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
5: Met de lage pladijzen.
4: Prijzen. Lage prijzen.
5: Wat zei ik?
4: Pladijzen.
5: Lage prijzen natuurlijk.
4: Ja.
3: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
4: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Zinzig in Rijnland-Palts in het westen van Duitsland is de gijzeling in een bank voorbij. Jeroen Rijgaard, hoe is het afgelopen?
11: Wel, de daders zijn op de vlucht, maar de politie heeft wel 2 gegijzelden gevonden. Die zaten opgesloten in een ruimte in de bank, maar ze zijn ongedeerd. De politie is intussen vertrokken, heeft de buurt vrijgegeven, maar wie de daders zijn, hoe ze konden ontsnappen en waar ze zijn, ja, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Nog even samenvatten, de gijzeling begon rond 9 uur vanmorgen. Verschillende daders drongen toen een bankkantoor binnen. Ze gijzelden daar verschillende mensen, daarbij ook 1 transporteur van een geldtransport. Maar het is dus afgelopen zonder bloedvergieten, maar het is ook zonder daders.
0: Dankjewel, Jeroen. De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding bevestigd van de man die afgelopen weekend in Middelkerken een ongeval veroorzaakte toen hij met een busje met transmigranten op de vlucht was voor de politie. Het gaat om een man van 21 van Pakistaanse afkomst. Bij het ongeval raakten 8 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Brussels Airport, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Brussel gaan verlaten als er nog veel gestaakt wordt op de luchthaven. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar tijdens de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman Arnaud Vijst van Brussels Airport.
12: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat de bepaalde luchtvaartmaatschappijen zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
0: Terug naar werkvouchers kunnen veel langdurig zieken terug naar werk begeleiden. Dat zegt Vedergon, de federatie van uitzend- en selectiebureaus. Nu bekend is dat er in ons land bijna 580.000 mensen langdurig ziek zijn. Met de voucher kan je bij het RISIF begeleiding komen. open. Het systeem bestaat al een jaar, maar wordt te weinig gebruikt. Onder meer omdat ziekenfondsen er te weinig naar doorverwijzen, zegt Anne Catelin van Federgom.
13: Wij verwachten daar eigenlijk wel meer van de mutualiteiten van terug naar werkcoördinatoren, om te zorgen ook voor de nodige toeleiding. Een tweede punt is dat de procedure ook veel te complex is. En dat er dus voor een langdurig zieke dat het bijzonder moeilijk is om zijn weg te vinden in de procedure. En daarom hebben wij ook een grondige herevaluatie van de aanvraagprocedure gevraagd.
0: Het kabinet van minister Frank van den Broeke zal de aanvraagprocedure herbekijken. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
15: Radio 1.
16: Aiko Duister.

0: Een plaatje waar je instant energie van krijgt. Town Cold Malice van The Jam.
1: De Weekend Playlist.
0: David Attenborough, Sir David Attenborough, viert vandaag zijn 100ste verjaardag. Hij is natuurlijk de man die natuurdocumentaires groot maakte. Met iconische reeksen als Planet Earth bracht hij de natuur op spectaculaire wijze in beeld voor miljoenen kijkers. Doorheen de jaren groeide hij ook uit tot een belangrijke stem in het debat over de klimaatverandering en milieubescherming. Die invloed die was enorm. Hij inspireerde generaties en kreeg zelfs dieren, planten en ook een onderzoeksschip naar zich vernoemd. We zoeken vandaag muziek die past bij zijn liefde voor de natuur, voor de dieren en onze aarde in het algemeen. Heb je een goed idee met welke plaat kunnen we David Attenborough feliciteren met zijn 100ste? Laat het zeker weten in de app van Radio 1. We gaan starten met deze Life on Earth van Snow Patrol.

UV. Ze kreeg veel kritische vragen van haar fans omdat ze deze week naar het Met Gala ging. Wat tot voor kort een eer was, werd nu door velen met een scheef oog bekeken omdat Jeff Bezos de hoofdsponsor was. Daarvoor hoorde je Life on Earth van Snow Patrol. We zoeken vandaag muziek die past bij David Attenborough en zijn liefde voor de natuur, voor de dieren, voor onze aarde in het algemeen. Voor onze weekendplaylist. Dus als je een leuk idee hebt, dan moet je het zeker laten weten in de app van Radio 1. Heel wat verkeersproblemen op dit moment op de E313 van Antwerpen naar Lummen. 10 minuten extra tussen de Tessenderlo en Beringen. Door een oliespoor is de spitsstrook afgesloten. Vertragen naar Antwerpen tot 20 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17 vertragen net voorbij Haasdonk. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland wordt dat 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de A12 naar Brussel traag vanaf Strombeek. Aan de afrit Strombeek-Bever is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier accordeonrijden tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Radio

0: van de week.
1: Het is best toepasselijk, want vandaag wordt er aangespoord om je merch te dragen. Merch van bands die je goed vindt. En een van de t-shirts die het meest verkocht worden wereldwijd is toch wel de t-shirt met daarop het cover, het artwork cover van Unknown Pleasures van Joy Division. En dat is de plaat die Jens den Donker heeft gekozen als zijn favoriete classic album. Een hele donkere plaat. Jens geeft een woord. Je uitleg bij de nummers daaruit. Vandaag luisteren we samen naar Wilderness.
2: Wilderness is een van mijn favorieten van de plaat Unknown Pleasures. Het is een heel gewichtige tekst. Er bestaan beelden van Ian Curtis die het zingt kort voor zijn dood. Ik geloof, er is in Bristol. Het is heel ruwe footage. En daarbij ziet je hem echt bij de lijn die een paar keer terugkomt. Zie de tears in their eyes. Ja, hem helemaal zichzelf verliezen eigenlijk. En het uitkrijsen. Terwijl de tranen zelf in zijn ogen staan boven het publiek. Het is, uw hart slaat een beat over als je dat ziet. Fantastisch.

Zeker die Tears in Their Eyes, die kwamen heel hard binnen. Wilderness staat op de plaat Unknown Pleasures van Joy Division. De hele week lang heb je daar nummers uit gehoord. Met dank aan presentator Jens den Donker. Het is een van zijn favoriete albums aller tijden. En deze week dus ook het classic album van de week hier op Radio 1. Zometeen Steady As She Goes van de Raconteurs. Dit is eerst Tynals met Kom, ik dans.

Binnenkort komt hij twee keer naar de AB. Jack White hier te horen bij The Raconteurs, Steady As She Goes. En daarvoor Tynals met Kom Ik Dans. En dit is een hele leuke nieuwe single van Nectar Wood, Naturally.

0: Nectarwood met Naturally. Eind mei speelt ze op Linui Botanique, het festival hier in Brussel. Zometeen om 4 uur, De Wereld Vandaag, met stilaan ook meer zicht op de resultaten van de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Ruud Roets, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En dus gaan we het daar ook over hebben, hè, want er zijn niet alleen resultaten, meer volledige resultaten, maar ook reacties. We wisten al van vanmorgen dat het rechtspopulistische Reform UK het goed had gedaan. En Nigel Farage heeft vandaag natuurlijk laten weten dat hij daarmee heel erg in de wolken is en dat dit een soort van aardverschuiving is voor het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen is er Keir Starmer, de premier. Zijn partij heeft het niet goed gedaan. Hij erkent dat slechte resultaat, maar wil het land niet in de steek laten. Dus gaan we dat allemaal een beetje aan elkaar proberen te knopen met collega Katrien van der Schoot. Mm-hmm. We gaan ook naar Duitsland, want daar is in Sinzig de gijzeling in een bank voor bij. Sinds een half uurtje, een uurtje zoiets. Die was vanmorgen om 9 uur begonnen. Was een beetje onduidelijk hoeveel volk daar uiteindelijk binnen zat. Van de gijzelaars, die hebben ze gevonden, maar de daders die zijn verdwenen. Dus Jim Balduk gaat ons het verhaal doen. En dan is er nog het Hanta-virus natuurlijk. Dat cruiseschip is onderweg naar het Spaanse eiland Tenerife, waar ze alles in gereedheid aan het brengen zijn. Maar ondertussen zou er ook sprake zijn van mogelijk een persoon die ziek is in Spanje zelf, in Alicante. Dus dat zijn veel redenen om eens bij Sven Tuijten te gaan luisteren hoe het daar allemaal verder loopt.
0: We horen het zo meteen in De Wereld Vandaag.
2: Radio 1.

0: Stance van Nene Cherry.
1: De weekendplaylist.
0: David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. De man die met iconische reeksen als Planet Earth de natuur op spectaculaire wijze in beeld bracht en ook generaties inspireerde als het ging over beter zorgen voor onze planeet. Hij werd met de jaren namelijk ook een steeds grotere stem in het debat over de klimaatverandering. En dat laatste heeft Anne Hendricks geïnspireerd voor de playlist. Zij zegt: waarom zouden we niet 4 Degrees van Anoni draaien? Gaat ook over climate change.

0: dan kregen we nog een mooie keuze binnen van Peter van Troijs. Hij gaat voor Marvin Gaye en Mercy Mercy Me. Tussen haakjes The Ecology.
1: Radio 1.
0: We voeren hem alvast toe aan de weekendplaylist. Heb je zelf nog suggesties? Laat het weten in de app van Radio 1.

Mercy, Mercy Me, The Ecology van Marvin Gaye hebben we alvast toegevoegd aan onze weekendplaylist. Ter ere van Sir David Attenborough, die vandaag 100 wordt. Dat doen we straks nog een keertje. Gaan we nog een aantal plaatjes toevoegen. Dus heb je nog ideeën, laat het dan zeker weten in de app van Radio 1. Dit is Hannah Sopakua. I wish that things could always stay the same.

0: The Jackson 5, I Want You Back, and Therefore I Wish That Things Could Always Stay The Same, een nummer van Hanna Sopakua, een nieuwe naam voor ons natuurlijk. Het is een Nederlands Molukse pop soul artieste en bassiste. Een naam om te onthouden. Zometeen Serge Gainsbourg. Naar Antwerpen vertraag je op de E17 net voorbij Haasdonk. De linkerrijstrook is versperd door een ongeval. Op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom vanaf Antwerpenhaven een half uur aanschuiven. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. Op de E313 vanaf Massenhoven ook. En op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring 30 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, een half uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten accordeonrijden tussen Dilbeek en Jette. Hinder op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval op de rechte rijstrook. En je verliest een uur op de E42 van Bergen naar Luik tussen Fleurus en Sombreville door een brandend voertuig.
1: Aiko. Radio 1.

Initiaal BB Serge Gainsbourg. Zometeen gaan we eens kijken wat we allemaal mogen toevoegen aan onze weekendplaylist. Maar eerst gloednieuwe muziek van Father John Misty. En die heeft ook goed geluisterd naar Serge Gainsbourg. Dit is The Payoff, Father John Misty.

0: Volgende maand komt hij live spelen in het OLT in Antwerpen. Father John Misty en The Payoff.
1: De weekendplaylist.
0: David Attenborough viert vandaag zijn 100ste verjaardag. De man die met iconische reeksen als Planet Earth de natuur op spectaculaire wijze in beeld bracht en generaties heeft geïnspireerd als het gaat over beter zorgen voor onze planeet. We zoeken plaatjes voor hem in de weekendplaylist en Mieke Petermans wil daar graag deze insteken.

Omdat David Attenborough miljoenen mensen liet zien op wat voor een mooie planeet wij wel mogen leven. Geert Lagage wenst hem een gelukkige verjaardag met deze plaat. Let me.

0: deze mocht uiteraard ook niet ontbreken.
1: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de zee.
0: Aangevraagd door onder andere Magda van Oost, Hugo de Laat en Luc Marien. En Phil Roth en Geert Wijfels, die hadden dan ook weer hetzelfde idee. Zij willen allebei gaan voor Back to Nature van Fat Gadget. Ook die steken we met heel veel plezier in onze weekendplaylist ter ere van Sir David Attenborough.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Gaan Europa en Rusland binnenkort aan tafel zitten? Is daar voldoende vertrouwen? Wie schuift eraan en wat moet er besproken worden? Gaan we het over hebben in De Wereld Vandaag.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Het departement Zorg en experts van het ziekenhuis blijven hen daarna ook nog opvolgen. Canvas, het online platform waarop studenten hoger onderwijs, onder andere lesmateriaal, kunnen vinden, is opnieuw gehackt. Verschillende hogescholen en universiteiten maken gebruik van dat systeem. Begin deze week bleek dat er een groot datalek was, waarbij hackers namen en e-mailadressen van studenten en medewerkers hadden gestolen. Vannacht heeft het platform na een nieuwe aanval enkele uren stilgelegen. Maar de studenten kunnen er op dit moment opnieuw grotendeels gebruik van maken. In Gent is de raad van bestuur van de UGent geannuleerd na pro-Palestijns protest. Actievoerders versperden er de toegang toen de raadsleden arriveerden. De vergadering zal nu op een later moment plaatsvinden. Het pro-Palestijns protest aan de Gentse universiteit laaide de voorbije weken opnieuw op. Actievoerders hielden meer dan 2 weken een campus bezet, maar moesten die tegen deze ochtend verlaten. Ze trokken daarom naar een ander gebouw waar de raad van bestuur zou plaatsvinden om daar verder te kamperen. De actievoerders eisen dat de UGent alle banden met Israëlische bedrijven of overheden verbreekt. In Aalst is vanmiddag Kim Fook langsgekomen op een vredesplechtigheid bij de GO-scholengroep Dender. Kim Fook is de vrouw die als meisje van 9 gefotografeerd werd toen ze tijdens de Vietnamoorlog naakt en schreeuwend van de pijn wegliep na een napalmbombardement door de Amerikanen. Die zwart-wit foto ging destijds de wereld rond en stond symbool voor het leed van het Vietnamese volk. Intussen is Kim Fook 63 en in Aalst bracht ze samen met de leerlingen een boodschap van vergeving. Deze leerlingen vertelt waarom.
5: Als boodschap gaan wij laten overkomen aan alle scholengroepen en gewoon aan alle kinderen, dat je vergeven een mooie boodschap is en dat je niet altijd boos moet blijven en dat ruzie maken eigenlijk nutteloos is, want dat je daar niet verder mee komt.
4: Belgian cat Julie van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg LA Sparks verbroken. Van Loo kan vannacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanmiddag bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog en tot 19 graden. Morgen begint zonnig en dan gaat de temperatuur tot 21 graden. Zondag blijft het in Vlaanderen wellicht droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
2: De Wereld Vandaag. Met Ruud Roets.
6: Een heel goede vrijdagmiddag. 23.000 heftruckchauffeurs zijn er in ons land. En minder dan 5% daarvan is vrouw. Vandaag is dag van de heftruckchauffeur. En wij hebben een vrouwelijke heftruckchauffeur uitgenodigd. Elise Wolfs komt ons zo meteen vertellen over de mooie en mindere kanten van haar job. Van harte welkom.

0: Dex is Midnight Runners en Come On Eileen. We gaan naar vele plekken, naar Bulgarije. Gaan we zo meteen het einde van de eerste rit in de Giro mee. Pikken. We gaan ook naar Spanje. En dat heeft dan weer te maken met dat schip waar het Hantavirus aan boord is. Maar eerst gaan we heel graag naar Duitsland. In Sinzig, in het westen van Duitsland, tussen Bonn en Koblenz, was er vandaag een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Gien Baldoek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Onze correspondent in Duitsland was, want die gijzeling is intussen afgelopen.
1: Ja, vanmiddag om 2:30, dat is 5,5 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie het bankfiliaal bestormd en de twee mensen die daar gegijzeld werden genomen, in ieder geval vastgesloten zaten, bevrijd. En de daders, daar was geen enkel spoor van te vinden. Die wisten dus te ontkomen, mogelijk al uren voordat de politie het filiaal heeft bestormd.
0: Ja, want er was heel lang onduidelijkheid over wat daar binnen aan het gebeuren was. 6 uur in totaal. Hoe heeft de politie dat eigenlijk aangepakt? Konden we dat goed volgen?
1: Ja, de politie heeft er vooral heel weinig over gezegd. Logisch ook in zo'n situatie, want zij zeiden daar ook nadrukkelijk bij alles wat wij nu tegen de pers zeggen. En ook tegen de omwonenden. Al is het maar om ze gerust te stellen, ja, dat komt op den duur ook terecht bij de vermoedelijke daders. Dus daarom waren zij ze heel terughoudend in al hun berichtgeving daarover en hoe ze het precies hebben aangepakt. We konden in ieder geval zien via livestreams dat de agenten rondom dat bankfiliaal zich hadden opgesteld. En uiteindelijk dus redelijk ook buiten het zicht van de pers het filiaal zijn binnengegaan. En toen dus eigenlijk rechtstreeks naar de plek zijn gegaan waar de mensen vastgehouden werden. En vervolgens ook geen enkel spoor, zo lijkt het, hebben kunnen vinden waar die daders naartoe zijn gevlucht. Want ze zeggen dat zij op een voor hen onbekende route zijn weggevlucht. Ja. Dus volledig buiten het zicht van de politie.
0: Dat is op zich al opmerkelijk. Eerst die gijzelaars, dat is het belangrijkste. Hoe is het met hen?
1: Ja, zij maken naar omstandigheden goed. Ze zijn niet gewond. Het gaat in ieder geval om de bestuurder van een geldtransportbusje. Dat was degene die om 9:00 vanochtend kwam aangereden en vervolgens meteen bedreigd werd en mee het filiaal in werd genomen. En een tweede persoon, een vermoedelijke medewerker. Het is in ieder geval niet een klant van het bankfiliaal. Beide zijn dus zonder verwondingen naar buiten gekomen. En zij zijn ook, zo lijkt het, meteen opgesloten in een soort kluisruimte, waar kleine kluisjes van het bankfiliaal worden staan opgeslagen. Mm-hmm. En hebben vervolgens ook die daders niet meer gezien. Dus zij hebben ook een vrij kort contact gehad met die daders. En hebben daarna eigenlijk dus ook urenlang moeten wachten in spanning en vermoedelijk ook veel angst.
0: Ja, angst, dat kan ik me voorstellen. Zij zullen dan ook niet weten of die daders iets hebben kunnen meenemen bijvoorbeeld.
1: Nee, en daar is op dit moment ook niets over bekendgemaakt dat ze iets hebben meegenomen. Het lijkt er dus sterk op dat zij maar heel kort daar binnen zijn geweest. En wat er nou precies achter schuil ging, wat de motieven waren, wat ze op het oog waren, dat is allemaal nog onbekend. Er wordt nu zelfs in de lokale pers ook de vraag opgeworpen of het eigenlijk überhaupt wel een gijzeling was. Oh. Omdat er zo weinig informatie bekend is, ja, is eigenlijk alles onduidelijk. Dat is eigenlijk ook het resultaat van deze spannende dag, dat er misschien nog even weinig bekend is als vanochtend toen het nieuws naar buiten kwam.
0: Dat was een paar uur geleden inderdaad. Merk jij daar iets in de pers of in de stad van een mogelijke zoektocht naar die daders? Of ja, aangezien we niet weten dat ze...
1: Ja, de politie zegt dat zij inderdaad nog verder op zoek gaan in de stad. Maar opvallend is wel dat nu een 30 minuten geleden de politielinten in de omgeving ook weer opgeruimd en ook het centrum weer is vrijgegeven. Dus de winkels kunnen ook weer open bijvoorbeeld. Van Godel zijn bijvoorbeeld wel de kinderopvang die daar om de hoek zat is gesloten en de kinderen zijn opgehaald door hun ouders. Ja. Dus veel mensen zullen het centrum nu mijden. Maar de politie zegt wel dat de situatie nu veilig is. Misschien ook een teken dat ze met de handen in het haar zitten.
0: Ik denk, het is echt gehuld een mysterie, hè, Gim?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En het valt ook in een rij van recente, best wel spectaculaire bankovervallen in Duitsland. We hebben een paar maanden geleden nog gezien dat een bankfiliaal in Gelsenkirchen is binnengevallen. Destijds was tijdens de feestdagen, toen de bank gesloten was, hebben inbrekers met een boor vanuit een naastgelegen parkeergarage dat bankfiliaal opengebroken en kluisjes leeggeroofd. En zo hebben we een aantal toch wel spectaculaire bankovervallen gezien, maar een gijzelactie, zoals het waar het nu vandaag over lijkt te gaan, dat hebben we al een tijdje niet meer gezien, gelukkig, in Duitsland.
0: Dankjewel om ons helemaal bij te praten. Gien Baldoek in Duitsland, goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: Ride Lonesome van Beck.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Ik zei het al bij het begin van de uitzending. Het is vandaag dag van de heftruckchauffeur. Een job waar we het weinig over hebben. En nochtans is het een knelpuntberoep. Er zijn in ons land 23.000 heftruckbestuurders actief. Maar door de groei onder andere van de vele pakjes die we in e-commerce, die we online bestellen, zijn er eigenlijk meer nodig. En ik weet niet hoeveel heftruckchauffeurs u kent en of dat dan ook een vrouw is. Maar 4,6% van al die heftruckbestuurders is een vrouw. Ik heb er één bij mij in de studio, heel blij. Elise Wolfs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heftruckchauffeur bij Atlas Copco Group. Misschien moet je eerst nog eens uitleggen wat jouw job precies inhoudt. Wat doe jij als heftruckbestuurder?
3: Het is ladingen van punt A naar punt B brengen. Zorgen dat die bij de juiste containers terechtkomen. Dat de klant zo snel mogelijk zijn levering krijgt. Zo van die dingen. Maar het kan ook zijn dat je stukken naar een andere shop moet brengen voor die opnieuw te monteren of zo van die dingen. Ja, het is heel, heel uiteenlopend eigenlijk.
0: Ja, elke dag verschillend. Ja. Hoe ben jij daarin gerold?
3: Door een vriendin. Heel toevallig. Die belde mij op van hey Elise, ik heb iets voor u. Omdat ik op mijn vorige job niet zo goed was met mijn bazin, als ik dat mag zeggen. En die zei, ja, kom erbij. Ik verdien niet slecht. En voilà. De keuze was gemaakt.
0: Dan moest je wellicht eerst een opleiding volgen om dat te kunnen doen.
3: De opleidingen zijn intern, hoe dat je begint zal ik zeggen, maar de attesten van de voertuigen dat ik bestuur, daar moeten wel opleidingen voor hebben. Dat is meestal een week ongeveer per toestel dat je opleiding krijgt. Uh-huh. En dat is ook zowel theorie als praktische oefeningen en een examen dan.
0: Want
3: uiteraard.
0: Want voertuigen, het zijn verschillende.
3: Ik persoonlijk wel. Ik rij me meer als alleen een heftruck, ja.
0: Ja, dus ja. Dat kan een grotere zijn of een kleinere zijn bijvoorbeeld? Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Je hebt heftrukken in verschillende maten. Ja? Ik krijg gewoon mee een kleintje, maar bij ons op het werk zijn er ook even mee 6 ton, denk ik, en 16 ton. Dus dat zijn echt wel voor hele grote toestellen te vervoeren. Maar ik krijg ook nog met een reach en een zijlader en een OPL.
0: Ja.
3: En ik denk dat we daar dan zo wat zijn.
0: Het hele gamma. Dus elke dag is voor jou verschillend. Ik kan me voorstellen dat jij soms heel vroeg moet beginnen te werken.
3: Ja. Wij werken in shiften. Ik vermoed dat bij heel veel distributies is dat die zo werken.
0: Ja?
3: Met de vroege beginnen wij om 5 voor 6. Dus dat piekt heel vroeg.
0: Ja.
3: S'morgens. Maar ja, je bent dan ook heel vroeg gedaan in een dag. En je hebt nog een hele dag eigenlijk waar dat je dingen kunt doen.
0: Om andere leuke dingen te doen. Hoe begin je dan? Krijg jij dan 's morgens een soort van overzicht van wat er moet gebeuren? Weet jij dan, elke dag is verschillend.
3: Ja, elke dag is echt helemaal anders. Wij komen toe en dan onze werkverdeling wordt eigenlijk al op een hele grote televisie gezet. Met achter onze naam, dan zien wij van wij moeten naar daar. Dan weten wij ook die een dag met welk toestel dat wij gaan moeten rijden.
0: Ik noemde de cijfers in het begin. Het staat wel bekend als een mannenwereld, hè?
3: Ja. Het is wel, ja. Er zijn bij ons eigenlijk, in Atlas Copco, vind ik persoonlijk dat dat nog wel meevalt. Er zijn nog wel vrij veel vrouwen, vind ik persoonlijk, maar niet zo heel veel dat, denk ik, met heftrucks rijden.
0: Ja?
3: Denk ik. Maar er zijn wel vrouwen in het magazijn, zal ik zo zeggen.
0: Is dat iets waar jij op aangesproken wordt?
3: Buiten het werk wel. Veel mannen zeggen altijd mevrouw met ballen aan haar lijf. Zo.
0: Ja, want hoe ga je daarmee om? Met voornamelijk mannelijke collega's en toch ook wel een zware job?
3: Zwaar, dat is relatief. De ene dag is wat zwaarder dan de andere. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Zolang dat je ergonomisch werkt en zo, valt dat eigenlijk allemaal wel mee. En wat was uw andere vraag nu weer?
0: Hoe je ermee omgaat met voornamelijk mannelijke collega's.
3: Ja, je moet wel een beetje wind van voor kunnen verdragen. Want je werkt natuurlijk met overheersend veel mannen rondom je. Dus die kunnen al wel eens iets zeggen van, iets uitdagend zeggen of van alle dingen. Je snapt wat ik bedoel. Een vrouw in een mannenwereld.
0: Zou je andere vrouwen of jonge meisjes die aan het luisteren zijn nu aanraden om te doen?
3: Zeker, zolang dat je graag met een auto rijdt of dat je dat graag zou doen, dan zou ik dat zeker doen. Met een auto in een heftruck is zo wat, komt hetzelfde. Dus ja.
0: Ja, want wat vind jij zelf het leukste aan jouw job?
3: De variatie. Ja, dat vind ik toch wel. Dat wij ook elke dag echt wel iets anders kunnen doen. Wij zitten ook niet elke dag op een toestel. Dus dat is ook wel... De ene keer zijn we meer aan het wandelen. De andere keer zijn we wat fysieker aan het werken. De andere keer zijn we iets meer in je hoofd. En de andere keer... Ja, het is echt heel uiteenlopend.
0: Een beetje technisch inzicht is ook wel meegenomen, kan ik mij voorstellen.
3: Ja, logisch nadenken eigenlijk. Echt gewoon logisch nadenken. Dat is het belangrijkste. Ja. Denk ik dan. Voor mij is dat het belangrijkste. Ja. Veiligheid, moet ik zeggen.
0: Veiligheid is natuurlijk cruciaal in alles wat jullie doen.
3: Ja, veiligheid is het belangrijkste. Maar logisch denken komt heel dichtbij het veilig werken. Ja. Goed herpakt of niet?
0: Dat hangt ongetwijfeld vast aan elkaar. Je zei daarnet ook, toen ik begon, zei die vriendin... Ja, het betaalt ook niet slecht.
3: Ja.
0: Dat is ook meegenomen.
3: Het betaalt niet slecht. Het betaalt niet slecht. Het kan altijd beter, uiteraard.
0: Ja, want het is een knelpuntberoep. Waarom zijn er dan niet meer mensen die dat willen doen?
3: Ik denk... Ik vermoed dan... Dan spreek ik meer voor de vrouwen. Ik vermoed dat is omdat het wel meer echt een mannenwereld is. Omdat er wel degelijk meer mannen werken in die sector. Misschien dat dat daar het ding is. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten.
0: Nee. Want wat jij vertelt is zeker een hele fijne job. Dag van de heftruckchauffeur vandaag. Elise Wolfs, jij doet die job bij Atlas Copco Groep. Dankjewel.
3: Dat was het.
0: Er staat 178 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 1 uurtje file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel door een ongeval. Op de binnenring 20 minuten. Accordeonrijden is dat tussen Anderlecht en Vilvoorde. Naar Antwerpen zijn er vertragingen op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Vanaf Antwerpen-Haven een half uur. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En ook nog eens op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten. Op de Antwerpse ring 40 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. In Berchem is 1 rijstrook dicht. Dat komt door een ongeval daar. Richting Nederland 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En er is ook hinder op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval op de rechte rijstrook.

0: Amro Meespeersen, de ondernemende private bank.
1: Jessie Ware live. De Superbloom Tour 2026. De Britse diva komt naar Brussel met haar gloednieuw album. Vrijdag 20 november in de AB. Tickets livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij een makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs?
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans?
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Deutsche Bank heeft interesse in uw passies, aandacht voor uw ambities en focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
10: Allee, dat is toch gemakkelijk?
9: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
10: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
9: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
1: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Clouseau en Nobelprijs. Terwijl we in de Vuelta Feminina al toe zijn aan de voorlaatste rit, trekt de Giro voor de mannen zich op gang. De Ronde van Italië is vanmiddag vertrokken in Bulgarije. En dat is dus opnieuw een grande partenza in het buitenland. Goedemiddag, Caro Hoebrechts.
1: Goedemiddag.
0: Moet nog even wennen, hè, van Sportza. De eerste etappe werd op voorhand een sprintersetappe genoemd. Is het ook echt op een sprint uitgedraaid daarnet?
1: Ja, dat is het zeker geworden, een sprintersetappe. Maar ik weet niet hoe het met jou zit, Ruud. Maar als dat zo is, de eerste rit van een grote ronde, dan hou ik mijn hart heel erg vast voor valpartijen. Want het is altijd een enorm nerveuze bedoeling.
0: Ja, iedereen staat strak gespannen.
1: Ja, dat is zo. En het is ook helemaal misgegaan. Op een 700 meter van de finish vielen ze daar plots. En 10 man is er doorheen geglipt. Maar de rest van het peloton, dat was echt een zot zicht eigenlijk, stond volledig stil.
0: Totale chaos.
1: Totale chaos. Groenewegen, een van de favorieten, was daarbij betrokken. Die kwam ook binnen met zijn pols heel losjes op het stuur. Dat is meestal geen goed teken. Ook Groves, een andere sprintkanon, lag er ook bij. Veel schaafhonden en zo. Die mannen hebben wel geen tijd verloren, want als je valt binnen de laatste 5 kilometer, dan wordt die tijdsopname niet meegenomen. Dus dat is dan het positieve. Maar goed, die blessures moeten natuurlijk meevallen. Maar bon, 10 man er uiteindelijk wel doorheen. Mm-hmm. Minal, een van de grote favorieten van de dag in eigen land, was er ook nog bij, maar die heeft het niet kunnen waarmaken. Is vierde geworden. De winst was voor Paul Magnier, een Fransman van Soudal Quickstep, Belgische ploeg. 22 jaar. Hij heeft de eerste roze trui uiteindelijk toch best wel overtuigend kunnen pakken.
0: Ja, morgen opnieuw sprinten?
1: Het kan, maar dan zal het toch eerder voor de sprinters zijn die ook een stukje berg op kunnen. Het lijkt eerder iets voor punchers toch te zijn. Ja. Maar het zou dus heel goed kunnen dat die roze trui morgen alweer van schouders verwisselt. Maar voor nu mag Paul Magnier ervan genieten.
0: En hopelijk niet zo'n nerveuze bedoeling ook als vandaag. Want zo'n valpartij helemaal op het einde, eenders waar in de koers, zien we natuurlijk niet graag. Caro, dankjewel.
1: Met plezier.
2: De wereld vandaag. Radio 1.
0: Het cruiseschip MV Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, is op weg naar het Spaanse eiland Tenerife. En als alles goed loopt, zouden ze daar normaal gezien zondag moeten aankomen. Sven Tuytens, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud.
0: Correspondent in Spanje. Wat is dan het plan? Gaat dat schip daar dan kunnen aanmeren? Hoe gaat dat verlopen?
3: Nee, het schip mag niet aanmeren. Er zijn protesten geweest van de haven, maar ook van de deelregering. Dus dat wil zeggen, die willen niet dat de opvarenden van het schip in contact komen, nog met mensen die in de haven werken, nog met de eilandbewoners. Dus dat wil zeggen dat het haven voor anker, dat dat schip voor anker moet gaan liggen voor de haven. En dan gaat het natuurlijk veel ingewikkelder worden om die mensen van dat schip te halen, want dan moeten die met kleine bootjes per 5 moeten die dan weggehaald worden. Maar voor we zover zijn, moet er eerst een speciale medische eenheid aan boord gaan die de mensen gaat testen. Want ze zijn niet zeker dat er misschien nog mensen zijn die tekenen hebben van besmetting. Dus eerst moet er een controle uitgevoerd worden voordat die eerste personen naar het vasteland kunnen gebracht worden.
0: Ja, wil dat dan zeggen dat het daar nu alle hens aan dek is in Tenerife en uitzoeken hoe ze zich best kunnen voorbereiden?
3: Ja, zeker en vast. En men voelt heel goed dat de medische diensten proberen om iedereen gerust te stellen op de eilanden. Een van de zaken die ze zeggen, ja, de mensen die kunnen vertrekken, wel, dan moeten we eerst een akkoord hebben van de landen. Op dit moment is Spanje aan het onderhandelen met 22 verschillende landen die overeenkomen met het aantal nationaliteiten van 133 personen die niet Spanjaard zijn. Mm-hmm. We weten dat de Spanjaarden heel snel zullen van het schip gehaald worden. Er zijn er 14, die worden dan met een militair vliegtuig overgebracht naar Madrid, waar ze in quarantaine gaan. En dan is het afwachten wat andere landen zeggen. Dus het is niet de bedoeling dat die mensen op het eiland blijven. Eerst moet er een afspraak zijn met de landen van afkomst, die personen komen halen. Mm-hmm. En dan worden ze heel snel overgebracht naar de luchthaven, die op 10 minuten van de haven ligt, en moeten die dus vertrekken.
0: Ja, ja, het is niet de bedoeling dat ze daar blijven of daar in quarantaine gaan.
3: Nee, zeker niet. Het is de bedoeling dat ze allemaal zo snel mogelijk terug naar huis gaan. En de Spaanse regering heeft ook laten weten, voor de landen van de Europese Unie is er geen probleem. Daar zijn de afspraken gemaakt. Ze spreken over de laatste fase van de onderhandeling, waaronder ook de Belgen. Daar zal heel snel voor een oplossing zijn. Mm-hmm. Maar er zijn bijvoorbeeld problemen met bemanningsleden die uit de Filipijnen komen. En daar heeft men laten weten, als de Filipijnen niets doen of er zijn andere landen die die personen niet opvangen, wel, dan is de verantwoordelijkheid van Nederland om die mensen weg te halen. Want het schip is vaart onder Nederlandse vlag. Dus zijn de Nederlanders die verantwoordelijk zijn om die mensen hier weg te halen.
0: Ja, ja, inderdaad. Voor ons land zijn er afspraken. De passagiers zullen, eens ze in ons land terug zijn, de Belgische dan, een medische check-up krijgen in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna thuis opgevangen worden. En er worden boodschappen uitgestuurd die geruststellend moeten zijn. Hoe zit dat in Spanje? Is daar ongerustheid bij de Spaanse bevolking, bij de eilandbewoners, over dat schip dat dan toch, ja, daar in de haven zal aankomen?
3: Wel, er zijn heel veel vragen, er is heel veel onzekerheid. Dat is ook een van de redenen waarom de havensyndicaat heeft geprotesteerd. Omdat ze zeggen, ja, wij weten niet goed hoe het allemaal in werk zal gaan. Wie gaan die mensen van de haven naar de luchthaven brengen? Mm-hmm. Wel, dat zijn voertuigen die de rederij ter beschikking stelt. Er zijn allemaal kleine details over hoe dat het allemaal in zijn werk gaat. En dan is er ook nog de grote vraag, wat gaat er met dat schip gebeuren eens dat dat leeggemaakt wordt? Hè? Hoe gaan ze dat schip ontsmetten? Op welke manier gaan ze dat schip ontsmetten? En wanneer en hoe gaat dat terug naar Nederland vertrekken? En dat zijn allemaal zaken waar er nog heel veel vraagtekens rond hangen.
0: Ja, komen daar ook reacties uit de Spaanse regering? Zijn ze daar blij met al het gedoe rond dat schip?
3: Wel, je voelt heel goed dat ze die zaak zo snel mogelijk willen oplossen. Dus daarom dat er heel veel moeite gedaan wordt om te coördineren met de landen van herkomst.
0: Ja.
3: Dus het is de bedoeling dat allemaal snel opgelost wordt. Tegen zondag dan zou het allemaal in kannen en kruiken moeten zijn. Dat er op die manier, ja, dat die vliegtuigen aankomen en dat de repatriëring van al die personen heel snel kan verlopen. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Ja. Dat er snel een oplossing voor is. Ondertussen lezen we dat de Spaanse overheid heeft laten weten dat er een nieuwe mogelijke besmetting van iemand is in Alicante. Weten we daar iets meer over?
3: Wel, dat is weer iets dat dan voor bezorgdheid bij niet alleen de eilandbewoners, maar voor heel Spanje, die beginnen zich vragen te stellen, hoe kan het? Hè? Dus ja. De dame die is opgenomen in Alicante, wel, die is vermoedelijk besmet met het hantavirus. De patiënt is een vrouw die als passagier op dezelfde vlucht zat als een patiënt die in Johannesburg is overleden, nadat hij op het cruiseschip Hondius had gereisd en het virus had opgelopen.
0: Dus dat is inderdaad mogelijk dat hij op de een of andere manier besmet is. Weten we iets over de toestand van die besmette persoon?
3: Voorlopig weten we alleen dat ze verondersteld wordt dat ze het hantavirus heeft. Ja. Ze is in quarantaine in het ziekenhuis, maar we weten niets meer over de toestand van die dame.
0: Nee, ze proberen het daar snel allemaal te regelen, want het is een ingewikkelde situatie. Sven Tuytes, dankjewel voor die update van daaruit.

0: Mauro Pavlovski en Maintained Love. 200 kilometer file op de buitenring rond Brussel. Drie kwartier file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. Naar Antwerpen vertragen op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Vanaf Antwerpenhaven een half uur. 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 25 op de E313 vanaf Massenhoven. En 10 minuten ook op de A12 vanaf Wilrijk. Om de Antwerpse ring 40 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Er staat ook 20 minuten file op de E313 richting Hasselt in Lummen. En dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: De wereld vandaag.
0: Het is vandaag 8 mei en op verschillende plekken wordt dan, zoals elk jaar, het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Moskou is er morgen de traditionele parade. En die zal er dit jaar anders uitzien dan de voorbije jaren, namelijk zonder militaire voertuigen. En in het kader van die herdenkingen kondigden Rusland en Oekraïne deze week een staakt het vuren aan, eenzijdig vanuit Rusland. De aanvallen over en weer, die houden wel niet op. En nu nog iets anders. Vandaag stond in de Financial Times dat Europa zich voorbereidt op gesprekken met Rusland. En daarop reageert het Kremlin dat Poetin met de EU wil praten, maar dat Europa de eerste stap moet zetten. Veel om te bespreken met Hubert Smeets. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Een journalist en historicus en een van de oprichters van het kennis- en analyseplatform Raam op Rusland. Onderhandelingen tussen de EU en Rusland, laten we daarmee beginnen. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, ziet daar wel potentieel in? U ook?
3: Nou, dat is wat de Europese Unie eigenlijk al heel lang wil. Namelijk dat de Europese Unie betrokken wordt bij de betrekkingen en de onderhandelingen en gesprekken die er zijn tussen Rusland en de Verenigde Staten. En de Europese Unie heeft altijd gezegd, als wij daarbij betrokken worden, dan is voor ons essentieel een voorwaarde die we niet kunnen mitigeren, dat Oekraïne erbij betrokken wordt. Dus met andere woorden, deze uitspraak van Costa is, lijkt mij, een uiting dat in overleg met Zelensky Europa een plan heeft om nu toch initiatief te gaan nemen en niet meer af te wachten of Trump en Poetin nog een plekje aan tafel voor de Europese Unie over heeft.
0: Ja, Poetin wijst dat in elk geval niet meteen af. Is dat een positief signaal?
3: Het is een ander signaal. Tot voor kort, eigenlijk afgelopen 4 jaar, heeft het Kremlin altijd gezegd, die Europeanen moeten hun kop houden.
0: Mm-hmm.
3: Die doen er niet toe, daar willen we niet mee praten. Dat zijn de sponsors van het nazistische regime in Kiev. Wij doen alleen zaken met Washington, met Trump. Het feit dat ze nu niet meteen roepen dat de Europeanen helemaal gek geworden zijn en ook anderszins niet deugen, wijst erop dat er misschien een lichte verschuiving in het Kremlin denkbaar is. Ik zeg niet dat hij zich nu aan het voltrekken is, die verschuiving, maar dat in ieder geval het Kremlin niet meteen wil reageren met de bekende reactie. En ik denk dat alleen in het Kremlin dat speelt, want de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov tamboureerde gisteren nog gewoon op zijn oude liedje. Dat de Europese Unie niets meer is dan, wat ik al zei, het ondersteuningsfront voor de fascisten in Oekraïne, et cetera, et cetera.
0: Mm-hmm.
3: Lavrov leek nog niet helemaal in beweging te komen, maar Peskov was vandaag, nou ja, je had er een microscoop voor nodig, maar hij ligt in beweging.
0: En wat denkt u dat daar zou kunnen achter zitten, meneer Smeets?
3: Ik denk dat er 2 dingen achter zitten. Maar nogmaals, ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken en ook niet in het hoofd van zijn veiligheidsadviseur Ushakov. Maar ten eerste, hoe kunnen ze nog rekenen in het Kremlin op Trump? Trump is met de oorlog in Iran bezig. Mm-hmm. Die is bezig met zijn eigen midtermverkiezingen dit najaar in de Verenigde Staten. En Trump is sowieso een man die na een hele korte inspanningstijd alweer verveeld is en naar het volgende onderwerp wil. Dus met andere woorden, op Washington kan Moskou niet meer bouwen. En misschien dat de reden is waarom ze denken, als we dan de Europese Europeanen een beetje onder druk kunnen zetten via onze voorzichtige kiertje dat we nu creëren, dan zou dat misschien iets kunnen opleveren. Ten tweede, en dat is denk ik veel belangrijker, in Rusland zelf voelt men de oorlog toch wel dichtbij komen.
0: Mm-hmm.
3: Ook vandaag zijn er weer olietankers op helemaal niet zo'n grote afstand van Moskou gebombardeerd en in lichte laaien gezet. Het lijkt wel alsof de Oekraïners de droneoorlog onder controle hebben en daarmee de druk op Rusland stapsgewijs opvoeren. En dat Rusland misschien wel eens in de positie kan komen dat Moskou wil gaan praten in plaats van Kiev. Omdat Moskou in het defensief wordt gedrukt.
0: Ja, gelooft u dat het zou kunnen? Dat er effectief aan tafel geschoven wordt met Europa aan tafel, Oekraïne, Rusland, misschien ook nog die Amerikanen erbij?
3: Ik, op dit moment vind ik het echt bijna onmogelijk om daar iets met goed fatsoen over te zeggen. Ik denk ook dat we eerst even moeten afwachten hoe die overwinningsdag morgen in Rusland verloopt.
0: Ja.
3: Laten we eerlijk zijn, er komen geen vredelievende daden uit Moskou. De afgelopen dagen zijn de grootste en meest dodelijke bombardementen op Oekraïne uitgevoerd sinds maanden. En bovendien heeft ook Moskou gedreigd om de historische binnenstad van Kiev plat te gooien mocht Oekraïne morgen met een dronemacht de overwinningsdag en de parade op het Rode Plein verstoren. Dus er klinkt eigenlijk geen enkel vredelievend geluid uit Moskou. Maar het is denkbaar. Het is mogelijk dat in de Kremlin, je zou kunnen zeggen, de rekenaars, de mensen die niet alleen maar in patriotische leuzen geloven, een beetje de overhand krijgen, zeggen
0: ja, ja,
3: tegen Poetin: president, we hebben het initiatief niet meer. Onze economie begint te piepen en te kraken. Als we te lang wachten, dan zou het wel te laat kunnen zijn. We kunnen nu nog met opgeheven hoofd de oorlog in een bestand doen uitmonden.
0: En dat daar een soort strategische switch gebeurt. Die overwinningsdag morgen, is daar inderdaad veel nervositeit rond? Ja, hè?
3: Ja, de bewoners van Moskou hebben aangekondigd gekregen dat het internet eruit zal liggen. En ook het gewone mobiele telefoonverkeer en het sms-verkeer zal worden gestoord of misschien helemaal worden geblokkeerd. Uit angst voor bijvoorbeeld Oekraïnse drones. Want een van de grote problemen van Rusland is dat die Oekraïnse drones vaak vliegen op Russische simkaarten. Dus het alleen uitschakelen van het internet is onvoldoende. Ook het mobiele telefoonverkeer moet misschien worden afgekoppeld even voor korte tijd. Of in ieder geval gedempt worden om veilig te zijn.
0: Want het zou een ongelofelijke afgang zijn mocht daar inderdaad iets gebeuren in Moskou tijdens die parade. Acht u dat mogelijk, dat Oekraïne zo ver kan gaan?
3: Ik weet het niet. Ik denk niet. Kijk, Oekraïners zijn bluffers. Oekraïners zijn in voor avontuur. Ze hebben ook daarmee bewezen dat ze succesvol kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dat ze niet moeten luisteren naar Washington en naar Brussel, maar ook zelf initiatief moeten nemen. Maar aan de andere kant, als inderdaad het dreigement van het Kremlin serieus moet worden genomen, en ik denk dat dat wel serieus moet worden genomen, want het aantal ballistische raketten dat Rusland kan gebruiken is nog steeds overweldigend, dan is het wel een enorme provocatie als ze morgen in Moskou actie zouden kunnen ondernemen. Ik sluit niet uit dat er elders in Rusland wel droneaanvallen zullen zijn, maar tot nu toe heeft Oekraïne toch altijd vooral strategische doelen proberen te bereiken.
0: Ja.
3: En heeft Oekraïne zet niet gemunt op burgerdoelen.
0: En dan zal dat ook een afweging zijn die mogelijk meegemaakt wordt. Denkt u dat Poetin er zal zijn? Want ook daar zijn speculaties over, hè?
3: Ja, maar als hij er niet is, dan is er echt een dik probleem. Ik denk dat Poetin gewoon komt, dat hij gewoon zijn jaarlijkse toespraak houdt waarin hij de oorlog in Oekraïne vergelijkt en als een vervolg ziet op de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's in Duitsland. En dat hij vervolgens zal worden toegebruld door honderden, duizenden misschien wel militairen strak in het gelid. Hoera, hoera, hoera.
0: En wij houden ons oog een beetje op die microscoop waar we een kleine opening zien om misschien te praten samen met Europa. Hubert Smeets, journalist en historicus, hartelijk dank voor uw analyse.
3: Niets te danken.

0: Safe Room van John Legend. Na 5 uur gaan we het hebben over Sophie de Giraffe.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets voor een magische avond met Big Thief via livenation.be. Samen met Radio 1. Van 2 tot en met 18 juli laat Gent Jazz de bijlokken zitten weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, gentjazz.com, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij een makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mace Pearson, de ondernemende private bank.
4: Alcohol schaadt de gezondheid, maar is dat vanaf het eerste glas al zo? En is er een verschil tussen wijn en bier? Het hele verhaal hoor je hier, morgen bij mij, in het Uur van de Waarheid.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 5:00, goedemiddag. Nieuws, 14 nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het schip waar het hantavirus is uitgebroken zullen na aankomst in ons land goed opgevolgd worden. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour toe dat ze de verkiezingen verloren heeft. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen nog wel enkele weken nauw gemonitord worden. Dat zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
8: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen, dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag, maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
7: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen van daaruit gerepatrieerd kunnen worden. Brussels Airport, de uitbater van de luchthaven van Zaventem, vreest dat buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Zaventem zullen verlaten als er nog veel gestaakt wordt op de luchthaven. Volgende week dinsdag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Deze keer zal minder dan de helft van de geplande vluchten kunnen vertrekken. Maar tijdens de voorbije 8 actiedagen, dit en vorig jaar, waren er zo goed als geen vertrekkende vluchten. Topman Arnaud Vijst van Brussels Airport.
9: Die acties hebben niks te maken met luchtvaart. We zijn een beetje gegijzeld door die acties. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan een buitenlandse luchtvaartmaatschappij. Die begrijpt dat eigenlijk gezegd niet. Het is een risico dat op een bepaald moment, als die acties blijven gebeuren maand na maand, dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij zullen zeggen, oké, kijk, het is te ingewikkeld om naar Brussel te vliegen en dan zouden andere prioriteit geven aan hun vluchten.
7: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben een 15.000-tal gezinnen een tijd lang zonder stroom gezeten vanmiddag. Er was een probleem in een transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
10: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten. Hier in Londen, daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
7: De rechtbank van Brussel heeft 8 leden van een Chinese bende veroordeeld voor de uitbuiting van tientallen vrouwen. De 38 slachtoffers, allemaal jonge Chinese vrouwen, kwamen illegaal naar ons land en moesten hun paspoort afgeven. Daarna werden ze in de prostitutie gedwongen, onder meer in massagesalons. Ze moesten ook de helft van hun inkomsten afstaan. Dat leverde de bende meer dan €1 miljoen op. De leiders van de organisatie kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Nog eens 6 anderen kregen straffen tot 3 jaar. In de wielerronde van Italië heeft Paul Magnier de openingsetappe met aankomst in Bulgarije gewonnen. De Fransman was de snelste in een sprint, maar een kilometer voor het einde was er een grote valpartij, waardoor bijna het hele peloton vast kwam te zitten. Dries van Gestel was de eerste Belg, hij werd 10e. Magnier is ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement en mag morgen in de roze leiderstrui starten. En Belgian cat Julie Van Loo heeft tijdelijk onderdak gevonden in de WNBA, de beste basketbalcompetitie ter wereld. Van Loo tekent een tijdelijk contract bij de New York Liberty voor 1 week. Eerder deze week werd het contract van Van Loo bij haar vorige ploeg, LA Sparks, verbroken. Van Loo kan deze nacht al haar debuut maken voor NY Liberty tegen Connecticut. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 11 graden. Morgen begint zonnig, in de namiddag komen er stapelwolken, maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken, maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Loteringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Dat was de start van ons nieuws. Meer op veertienieuws.be.
2: Radio 1.
11: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
12: Goedemiddag. Sophie de Giraf is in Frankrijk oorzaak van een rel. Ze is een bijtspeelgoedje, maar het blijkt helemaal niet in Frankrijk gemaakt te zijn, wel in China. Hoe dat verhaal in elkaar zit, zo meteen hier in De Wereld Vandaag.

0: Losing My Religion van R.E.M. in Limburg. Voert het parket en de politie een onderzoek naar een Turkse criminele organisatie. En daar zijn deze week een aantal huiszoekingen bij gebeurd.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Bij die huiszoekingen is onder meer een kalasjnikov, een kruisboog en een samurai zwaard gevonden. Grote sommen cash zijn ook in beslag genomen en de politie arresteerde 18 mensen. 7 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. En dat kadert dus allemaal binnen een onderzoek naar de Turkse maffia in Limburg. Frank Blijen, goedemiddag.
3: Mevrouw.
0: U bent de procureur van het parket in Limburg. En we kennen de Italiaanse maffia in Limburg, met het Costa-proces bijvoorbeeld. Nu ook Turkse maffia. Is dit nieuw?
3: Is dit nieuw? Een tweetal jaar geleden ben ik in dienst getreden in mijn functie als procureur des Konings. En dan heb ik samen met de directeur van de federale politie een aantal beleidslijnen uitgestippeld. En een van die beleidslijnen bestaat erin dat we van oordeel waren dat ons beeldvorming van de criminaliteit in Limburg best geoptimaliseerd werd. Men is daarmee gestart vanuit de federale gerechtelijke politie hier in Limburg. En dan is er onder andere gebleken dat er toch wel wat aanwezigheid is van Turkse maffiastructuren. En dit dossier is nu een eerste voorbeeld van de aanpak van dit fenomeen.
0: Ja, de politie spreekt van de zogenaamde Sahin-klan. Wie zit daarin? Wat houdt dat in, die Sahin-klan?
3: Ja, blijkbaar is die Sahin-klan een van de clans die ook in Turkije verankerd zijn.
0: Okay.
3: En die dus blijkbaar van allerlei methodes gebruiken, geweldbedreigingen om andere mensen af te persen, te intimideren, om zowel wat macht en wat geld te verwerven.
0: Hoe zijn jullie op dit spoor gekomen?
3: Wel via die doorgedreven informatiegaring enerzijds en anderzijds enkele losstaande dossiers waaruit toch wel wat geweld bleek. En dat heeft dan gemaakt dat we geoordeeld hebben om hierop te moeten investeren.
0: Ja, u zei daarnet, meneer Blijen, dit is een eerste resultaat. Hebben jullie in kaart kunnen brengen hoe groot die Turkse maffia in Limburg is?
3: Wel, dat maakt natuurlijk ook voorwerp uit van het onderzoek en dat zal in een latere fase blijken, maar de bedoeling is om die kaart volledig te maken en daar waar nodig ook effectief te investeren. Maar investeren vergt natuurlijk menselijk kapitaal en ook dat menselijk kapitaal is er natuurlijk nodig om daarop te kunnen investeren.
0: Ja, want als we even bij dit onderzoek blijven, kan u nu al concluderen, dit is een grote stap in de juiste richting van het oprollen van die Turkse maffia? Of is dit inderdaad nog maar het begin?
3: Wel, in ieder geval is dit al een succes, laat ons zeggen.
0: Uh-huh.
3: En we zullen verder stappen ondernemen. Moest het zo blijken dat we ook verder moeten gaan. Alleszins is men daar mee bezig binnen de federale gerechtelijke politie. En wanneer het nodig is, zullen we ook effectief die andere personen die eventueel in aanmerking komen, ook daar zullen we dan op investeren om die mensen te ontmantelen in hun activiteiten.
0: Ja, want de voorbije jaren waren er af en toe berichten vanuit Limburg over spanningen tussen Turkse gemeenschap, aanhangers van de Koerdische PKK. Is hier ook een link met wat er nu bij die huiszoekingen is gevonden of staat dat volledig los van elkaar?
3: Voorlopig staat dat volledig los van elkaar, maar nogmaals, zoals eerder gezegd, we zullen nakijken of dat er ook linken zullen zijn of niet.
0: Ja, daarvoor heeft u middelen nodig, hè? Daar hinten u al op. Hebben jullie bij het parket van Limburg genoeg mensen en materiaal, onderzoeksmiddelen om dat te kunnen aanpakken?
3: Wel, dat is het probleem. U weet of u weet niet, maar de federale gerechtelijke politie beschikt over een 160-tal mensen waarmee ze dus die georganiseerde criminaliteit onder andere dienen aan te pakken. Dat is te weinig. Aan de parketzijde beschikken wij wettelijk gezien over 36 magistraten. Met die 36 magistraten zouden wij een 35.000 correctionele zaken, een 12.000 jeugdzaken en een 30.000 verkeerszaken per jaar moeten afhandelen.
0: Mm-hmm.
3: Wij doen ons best. Alle collega's plooien zich dubbel, 24 op 24, 7 op 7. Maar u zal willen begrijpen dat dit veel inspanning vergt en dat dat eigenlijk te weinig mensen zijn om dat allemaal te behappen.
0: Ja.
3: Bovendien, met de beeldvorming die wij doen, merken we dus dat er toch wel een bepaalde vorm van criminaliteit ook hier in Limburg, niet alleen in Antwerpen en Brussel, aanwezig is. En dat we af en toe door die gebrekkige capaciteit ook dossiers moeten laten liggen.
0: Ja. U zegt, zowel op het vlak van politie als op het vlak van gerecht zijn we onderbemand en verwijst naar Brussel en Antwerpen. Is dat omdat u ziet dat daar wel meer en extra middelen naartoe gaan, dat jullie een beetje achterblijven?
3: Wel, voor alle duidelijkheid, het is mijn overtuiging dat Brussel en Antwerpen ook meer middelen nodig hebben.
0: Uh-huh.
3: Maar Limburg heeft ook zijn middelen nodig. En men mag niet vergeten in politiek Brussel dat hier ook een bepaalde vorm van georganiseerde criminaliteit is, die ook zijn linken heeft met bijvoorbeeld Antwerpen. Ja, dan lijkt het mij logisch dat men ook investeert op Limburg.
0: Ja, en u heeft het gevoel dat dat wel een beetje vergeten is of onderschat wordt?
3: Wel, wij hopen dat men alleszins luistert en dat men tenminste de moeite doet om daaraan te verhelpen. Tot op vandaag hebben we evenwel nog geen extra middelen gehad.
0: Nee.
3: Maar we hopen dat we in de nabije toekomst ook effectief meer mensen krijgen. Zowel bij politie, federale politie, als bij justitie. En dan denk ik niet alleen aan ons parket, maar ook aan de rechtbank hier in Limburg. Want de hele keten moet natuurlijk kunnen volgen.
0: Ja, wel al dit eerste succes gehad. Volgen er in de nabije toekomst nog huiszoekingen, nog arrestaties? Kan u daar iets over zeggen?
3: Dat zullen we u tijdig laten weten.
0: Frank Blijen, procureur in Limburg, hartelijk dank voor uw tijd.
3: Alsjeblieft.
0: 212 kilometer file op deze vrijdagavond op de buitenring rond Brussel hinderen ter Vuren. Door een ongeval op de linkerrijstrook en 40 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Ruisbroek is de middenrijstrook afgesloten door een ongeval en op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. Naar Antwerpen vertragingen op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom vanaf Antwerpenhaven 40 minuten, 10 minuten op de enige 10 vanaf Sint-Job, een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven, 10 ook op de A12 vanaf Wilrijk. En op de enige 10 in Wilrijk is er een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 50 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En er staat ook een half uur file op de E313 richting Hasselt in Lummen. En dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook.

0: Salasso en de Gamin en Movin. Een bijzondere rel is er bezig in Frankrijk. En het gaat over Sophie de Giraffe. Rubberen speelgoedjes, ontbijtspeelgoed waar kleine kindjes op kunnen knabbelen, blijkt in China geproduceerd te zijn. Dat nieuws komt van een onderzoekswebsite, Mediapart. Sophie is nochtans duidelijk gelabeld Made in France. En haar fabrikanten laten er ook weinig twijfel over bestaan. Ze zijn heel fier. Sophie wordt al zo'n 65 jaar in Frankrijk gemaakt.
1: Depuis sa création en 1961, le process de fabrication de Sophie la girafe n'a jamais changé.
0: Ja, er worden jaarlijks 7 tot 800.000 exemplaren verkocht. 7 tot 800.000 van dat speelgoed. Ongeveer evenveel als er kindjes geboren worden. Goedemiddag, Nick de Meester.
2: Goedemiddag.
0: Directeur van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Het is uitzonderlijk dat we moeten praten over een rel rond speelgoed. Maar blijkt dus dat zelf speelgoed dat made in France is, dat uit China komt. Is dat de nieuwe standaard in de speelgoedwereld?
2: Ja, het is natuurlijk al een tijdje zo dat heel veel speelgoed in China wordt geproduceerd. Dat geldt voor heel veel gangbare artikelen buiten speelgoed. En voor speelgoed is dat evenzeer het geval. Men zegt dat er ongeveer 70-80% van de wereldwijde productie in China plaatsvindt.
0: Ja, dus bijna al het commerciële speelgoed komt uit China.
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat alle grote speelgoedmerken die iedereen thuis kent, dat daar een heel groot stuk van in China wordt geproduceerd. Alle grote merken doen het.
0: Ja.
2: Een stukje van het productieproces of zelfs het volledige productieproces.
0: En dat daar dan Made in France op staat, dat ligt blijkbaar zeer gevoelig in Frankrijk. Hoe komt dat?
2: Ja, ik denk dat het er een stuk mee te maken heeft dat speelgoed iets is dat heel emotioneel bij mensen ligt. Hè. Hier gaat het over Sophie de Giraffe. Die wordt al door generaties ouders aan hun kleinste kinderen gegeven. Het is een bijtspeelgoed.
0: Uh-huh.
2: Ja, dat roept natuurlijk bij mensen iets op van kijk, het is gemaakt in Frankrijk, dat is veilig, we voelen ons er goed bij. We geven een stukje Franse kwaliteit mee aan ons kind. Mensen zijn daar emotioneel zeer mee verbonden. En als dan op een gegeven moment blijkt dat het label Made in France niet klopt, roept dat bij mensen natuurlijk direct felle emoties op.
0: Ja, ja, het is langs de ene kant dat nostalgische gegeven, langs de andere kant ook die bezorgdheid rond de veiligheid. Is dat terecht dat mensen dan toch een beetje meer schrik hebben bij iets wat in China geproduceerd is?
2: Terecht of niet terecht, daar durf ik me moeilijk over uit te spreken. Het is zo dat Chinese productie bij heel veel mensen nog steeds een negatief imago heeft.
0: Ja.
2: Het wordt geassocieerd met plastic, met inferieure kwaliteit. Ja, of dat terecht is of niet, durf ik niet te zeggen. In ieder geval is het zo dat het speelgoed dat op de Europese markt komt toch wel aan heel strenge voorwaarden moet voldoen. En dat is in mijn ogen zeer terecht. Dus op zich, als de consument die het stuk speelgoed koopt, gaat kijken op de verpakking en ziet er een CE-markering op staan,
0: ja,
2: zou dat op zich wel voldoende vertrouwen moeten geven dat het speelgoed getest is en veilig is en dat er niks mee aan de hand is.
0: Ja, dat is dan goed bevonden voor de Europese markt.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook wel heel belangrijk om naar te kijken. Hè. Waar heeft dat CE-merk mee te maken? Dat gaat over de stoffen die erin zitten. Dat gaat over verstikkingsgevaar. Dat gaat over brandveiligheid. En natuurlijk, we hebben het hier over speelgoed. Speelgoed is iets dat door heel veel kinderen, alle kinderen, wordt gebruikt dagelijks. En dan wil je natuurlijk als ouder, als grootouder, dat dat in de veiligst mogelijke omstandigheden kan gebeuren.
0: Ja, het feit dat hier die fabrikanten de Chinese afkomst of die Chinese tussenkomst een beetje probeerden, of een beetje helemaal probeerden te verdoezelen, dat is zo wat een extra verzwarende factor in dit verhaal.
2: Ja, ik denk dat het hier een stuk over consumentenvertrouwen gaat.
0: Ja.
2: Er wordt duidelijk reclame gemaakt dat het volledig in Frankrijk wordt geproduceerd. Ja, mensen voelen zich op dat moment, als dat dan niet blijkt te kloppen, voelen zich een stukje bedot, belogen. En uiteraard is de consument daar heel streng voor. Hè. Dus ik denk op zich dat het gemaakt is in China, daar is niks mis mee. Maar het gaan verdoezelen is natuurlijk een stap verder.
0: Dat is iets heel anders. En het zou wel eens kunnen dat Sophie de Giraffe hier en daar gewoon in een schuif belandt. Komende dagen. Nick de Meester, directeur van het Speelgoedmuseum in Mechelen. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan.

0: let me go.
1: De ting-tings in de Vuelta Feminina moeten Lotte Kopecky en co. nog een goede 6 kilometer gaan. En het is daar aan het regenen, Bram. Dan zijn we hier beter af.
2: Ja, de wisselvalligheid zit inderdaad in het zuiden van Europa.
1: De ting-tings in de Vuelta Feminina moeten Lotte Kopecky en co. nog een goede 6 kilometer gaan. En het is daar aan...

0: zeggen dat we een zonnig begin van de dag krijgen. In de loop van morgen wel meer en meer stapelwolken, maar we zouden het droog moeten houden. En dat bij aangename temperaturen van 18 graden aan zee tot 20 of zelfs 22 graden op sommige plaatsen in het binnenland. En de wind die waait morgen zwak tot matig uit het oosten. Zondag dan meer wolkenvelden van over Frankrijk, met vooral in Wallonië behoorlijk veel buien, met ook kans op onweer. Maar in Vlaanderen gaat het op een enkele bui na toch wel droog blijven bij 19 of 20 graden. Dus nog altijd dat zachte weer. Maar dat verandert dan begin volgende week.
1: Okay.
0: De wind draait naar het noorden met op maandag nog amper 13 graden. Met in de loop van de dag een zwakke regenzone die over het land gaat trekken. Dus dat wil zeggen voor Vlaanderen en voor Brussel periodes van lichte regen of een aantal buien. Dinsdag dan toch wel een koude start van de dag. 2 of 3 graden maar als luchttemperatuur.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dus aan de grond zou het lichtjes kunnen vriezen. Dat is meteen ook de naamdag van de eerste ijsheilige. Dus ja, het kan nog steeds, hè. Maar dan geleidelijk aan gaat het wisselvallige ook nog eens in onze weerkaart sluipen. Met op dinsdag nog droog weer, maar vanaf woensdag geregeld buien. Kans op onweer ook. En ook het hemelvaartweekend ziet er wisselvallig en fris uit.
1: Dus we gaan gewoon het komende weekend omarmen.
0: Ja.
1: Dankjewel.
2: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be. Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor uw gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Liesje de Visser, en onomkeerbaar. De resultaten van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nog altijd aan het binnenlopen, maar het algemene beeld is wel helder. Het rechtspopulistische Reform UK is de grote winnaar en kopstuk Nigel Farage is dan ook in de wolken.
1: The pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by Reform in many of their most traditional areas. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
0: Historisch, zo noemt Farage het. De socialisten van Labour, de partij van premier Keir Starmer, moeten inderdaad zware klappen incasseren.
2: The results are tough. They are very tough. And there is no sugarcoating this. We have lost brilliant Labour representatives across the country. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility.
0: Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, want dit kunnen we niet mooier voorstellen dan het in werkelijkheid is. Katrien van der Schoot, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud.
0: Nog altijd in het Verenigd Koninkrijk om die verkiezingen te volgen. Ja, de verwachting was wel dat er serieuze verschuivingen zouden gaan plaatsvinden. Maar hoe de Britten uiteindelijk gestemd hebben, dat schudt echt alles door elkaar, zo lijkt het wel.
3: Ja, het is bijna niet te geloven. Ik heb echt 3 minuten geleden nog eens de cijfers geüpdate en ze blijven dus duizelingwekkend. De opmars van Reform UK is niet te stuiten nu ongeveer de helft van de stemmen geteld is. Reform heeft nu al 781 zetjes, helemaal uit het niets. De Liberaal-Democraten zijn nu tweede met ruim 500 zeteltjes. Labour gaat 580 zetels naar omlaag, houdt er nog nauwelijks 440 over en zijn dan zo'n beetje nek aan nek met de conservatieven. Die zijn ook al 350 zetels kwijt. En de Groenen zijn de andere winnaar van vandaag. Die gaan met zo'n 130 zetels omhoog naar 200. Dus een helemaal uiteengespeeld veld, zou je kunnen zeggen. En een grote opdoffer voor Keir Starmer.
0: Ja, en dat hebben we op die manier nog niet eerder gezien. Keir Starmer zegt wel, ik neem hier de volle verantwoordelijkheid voor die slechte resultaten op mij. Is dat terecht dat hij dat zo benoemt?
3: Ja, ik kan natuurlijk zelf zijn proces niet maken, maar we hebben deze week wel heel wat Labour-kiezers en kandidaten gehoord en die zeggen, het gaat niet om Labour zelf, het gaat om de figuur van Starmer. Ik noem een paar adjectieven op die we hoorden. Ivoren toren, altijd naar het buitenland, kan niet communiceren, duf. Dus de afkeer van hem als persoon is groot. Ja, is dat omdat de kiezers ongeduldig zijn? Want ja, hij is nog maar 2 jaar aan de macht. Hmm. Zijn ze beïnvloed door media, door sociale media? Dat is moeilijk te verklaren. Maar goed, ja, oké, het is zo. En af en toe hoorden we ook wel wat steun voor hem. Een man zei daarnet, hij is geframed. Hij is integer, Starmer, en hij moet aanblijven om de chaos te vermijden.
4: I think he's okay. I trust him. We all make mistakes. There's not many politicians nowadays that you feel are genuine. And I think that he's a good person.
0: Ja, een goede mens. Maar denk je dat hij gaat kunnen aanblijven als premier, Katrien?
3: Ja, moeilijk te zeggen, maar dat is ook een politieke beslissing. Al voor de verkiezingen waren er veel scenario's. En nu gaan ook bij Labour zelf natuurlijk stemmen op om hem te vervangen. Ja, een echte goede opvolger kunnen ze niet uit hun mouw schudden bij Labour. Angela Rayner bijvoorbeeld zou al gepast hebben. En dan heb je de populaire Andy Burnham, burgemeester van Manchester. Maar die is dan weer geen parlementslid. En dat moet om hem te kunnen vervangen, dus Starmer. En anderen zijn bang voor de chaos, mocht Starmer vervangen. Worden. Ja, zo is dat.
0: Ja, komt die chaos eronder Reform UK, denk jij?
3: Ja, wel, sommigen zijn daar wel bang voor. Veel mensen weten niet waar ze echt voor gekozen hebben. En ik hoorde daarnet een mevrouw zeggen, ja, ik zie daar een grotere golf in, zoals in de rest van Europa, naar extreemrechts, naar populisme. En de vrouw is daar heel erg bang voor.
5: People are fed up of Labour and Conservative, so they want to choose something else. It's a very big thing. Quite frightening, actually.
0: Ja, het is beangstigend. Hoe verklaar jij die grote winst van Reform UK? Een paar jaar geleden stelde die partij eigenlijk niks meer voor.
3: Nee, toen was het nog de Brexit-partij, ja. UKIP. En ja, Nigel Farage heeft toch duidelijk een comeback gemaakt. Heeft heel veel giftige campagne gevoerd op sociale media. En ja, hij is een populist. En dat betekent ook dicht bij de mensen, hun taal spreken en veel beloven. We hebben dat gezien in de week. Gratis energierekeningen in Wigan. En ja, mensen zijn daar ingetrapt. En anderzijds, en dat heb je ook gehoord in de quote van die mevrouw, merk je in de resultaten de afkeer van die twee grote partijen, de Labour en de Conservatieven. Het politieke spel in Westminster hier verderop, dat zint veel kiezers niet. Het zijn die twee partijen ook die het meest verliezen. Mm-hmm. En de kiezers vluchten dan naar extreem rechts en ook naar extreem links. En een aantal naar het centrum, naar de liberaal-democraten die toch ook wel wat opgang maken.
6: Ja, wat opgang inderdaad, de liberaal-democraten, ook de groenen. Is dat onverwacht?
3: Nee, ik denk het niet. Dat is inderdaad het gevolg van die fixatie op twee partijen die het ook dankzij het kiessysteem altijd hebben gehaald. Hè? First past the post, the winner takes it all. En die tijd is voorbij, zeggen die kleinere partijen nu. Want ja, nog steeds blijft het resultaat niet representatief. De kleinere partijen, dat hebben we gezien, die kunnen soms de dijk doorbreken. Maar niet altijd een gemeentebestuur in handen krijgen. Kijk naar die liberaal-democraten. Uh-huh. Die hebben nu al meer stemmen dan Labour. Dus ja, dat is heel moeilijk en daar zal heel veel over nagedacht moeten worden of het systeem nog representatief is. In elk geval, ja, dit was toch een grote test voor premier Starmer. Maar of ze dus die resultaten gaan voelen in hun steden en gemeenten, ja, dat moet nog worden waargemaakt. Dat zullen we nog moeten zien.
6: Dat is maar de vraag. Katrien van der Schoot in elk geval vanuit Londen met een update van die laatste resultaten. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.

0: Walk van Sky Newman. 181 kilometer file naar Antwerpen vertraag je vanmiddag op de A12 vanuit Bergen-op-Zoom. Vanaf Antwerpen haven 25 minuten. Een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Wulrijk 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten ongeveer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel een half uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde en een half uur ook op de E313 richting Hasselt in Lummen door een ongeval op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook.
1: Tegels, nachtweersteen, parket in Bermo.
2: De wereld vandaag.
0: De Europese luchtvaart heeft nog nooit zoveel uitgestoten als in het voorbije jaar. Dat staat in een rapport van Transport and Environment, een Europese NGO gespecialiseerd in duurzame mobiliteit. De luchtvaart is daarmee de enige sector waarin de uitstoot van broeikasgassen maar blijft toenemen. Vincent de Haas, goedavond.
3: Goedenavond.
0: U bent luchtvaartexpert bij Transport and Environment en u heeft meegeschreven aan dat rapport. Moet ik dan concluderen dat de luchtvaartsector echt hardleers is?
3: Ja, dat kunt u wel stellen. Het is een van de weinige, of de enige sector die maar enorm blijft groeien. En wij hebben een analyse gemaakt en zien dat dat voor een groot deel komt omdat die niet beprijsd wordt zoals de andere sectoren in Europa dat wel worden.
0: Beprijsd? Bedoelt u dan de tickets blijven laag en we blijven met z'n allen heel veel vliegen?
3: We hebben in Europa een ETS-systeem, het EU-ETS, waarbij de industrie, de wegtransport, elektriciteit wordt belast op basis van de uitstoot. En voor de luchtvaart in Europa worden eigenlijk alleen maar de vluchten beprijsd die in Europa vertrekken en ook weer in Europa landen. Dus alle vluchten die naar buiten Europa gaan, die vallen niet in dit systeem en die worden dus niet beprijsd op dit moment.
0: Ja, met andere woorden, er is geen enkele incentive of heel weinig om er meer aandacht aan te besteden.
3: Correct, correct. En daarnaast zien we dus ook dat er eigenlijk minder geld terugvloeit vanuit de sector via die belastingen, wat geïnvesteerd kan worden in duurzame oplossingen. Want ja, daar staan we ook achter en daar zijn we ook aan het kijken om te zien dat we constructief kunnen zorgen dat de sector wel kan verduurzamen.
0: Ja, want dat is het ook. Hè. Kan je de luchtvaartsector op dit moment op een goede manier verduurzamen, vergroenen?
3: Er zijn oplossingen. Er zijn oplossingen die zijn nog niet voldoende ontwikkeld. Maar wij zien dat er duurzame brandstoffen zijn, vooral synthetische kerosine. Dat wordt op dit moment nog maar op kleinere schaal gemaakt, maar staat in de startblokken om eigenlijk opgeschaald te worden. Er zijn meer dan 40 projecten in Europa die daarmee bezig zijn. En daarnaast zijn er ook veel initiatieven op waterstof en elektrische luchtvaart die opgeschaald kunnen worden.
0: Ja, nou, dat klinkt allemaal nog heel embryonaal en niet toereikend voor die vele vluchten die mensen elke dag met miljoenen nemen binnen en buiten Europa, toch?
3: Dat klopt. Dus nu kan je dit nog niet inzetten. Maar wij zien wel dat die investering er moet komen, zodat we in de toekomst juist onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En dat eigenlijk het systeem staat nu in Europa. Er is een mandaat vanaf 2030 waardoor dit soort brandstoffen worden verplicht. Synthetische kerosine wordt verplicht. En daarnaast is de Europese Commissie en zijn ook bedrijven bezig om te zorgen dat die productie omhoog komt. Dus er zijn oplossingen, maar die moeten nu sneller worden genomen. En daarnaast zien we ook dat het een bijdrage kan leveren aan de autonomie van Europa. Dat je niet meer afhankelijk bent van, zoals we de afgelopen tijd hebben gezien, ja, brandstoffen uit andere landen, maar dat we die in Europa zelf kunnen maken.
0: Ja. Hoe kan je die transitie of dat effect versnellen? Door dan inderdaad strenger te zijn en ook die luchtvaartmaatschappijen mee onder die emissierechten te steken?
3: Ja, dus eigenlijk hebben die emissierechten twee manieren waarop ze de verduurzaming ondersteunen. Allereerst zorgt het ervoor dat de lage prijs van fossiele brandstof wat hoger wordt. En daardoor worden andere oplossingen rendabeler. Dan wordt de business case beter, precies. En daarnaast is het ETS-systeem ook zo ingesteld dat een deel van de gelden terugvloeien naar het innovatiefonds. waar bedrijven die bezig zijn met duurzame luchtvaart, elektrische luchtvaart en waterstofluchtvaart een bijdrage uit kunnen krijgen. En we kijken ook naar de manier waarop de markt kan worden ondersteund. Dus op dit moment, als je de ETS zou uitbreiden, zouden luchtvaartmaatschappijen die ESAF, dus die synthetische kerosine, kopen, ook dat geld terug kunnen krijgen voor een deel door gebruik te maken van die ETS-gelden.
0: Ja, want het alternatief is, meneer De Haas, dat voor iedereen die aan het luisteren is, vliegen gewoon veel duurder zou moeten worden.
3: Kijk, het zal iets duurder worden, maar wij zijn er niet voor om het vliegen onmogelijk duur te maken.
0: Okay.
3: En ik denk dat het goed is om te benoemen, de olie, of eigenlijk de Iran-oorlog, die de prijs omhoog heeft gezet. We hebben een analyse gedaan daarop. Heeft ervoor gezorgd dat een gemiddelde intra-Europese vlucht €28 duurder is geworden. En nu zijn die ETS-gelden, die dus wel in Europa gelden, die zijn maar €7 per passagier. Dus dat staat niet in verhouding met elkaar. Die brandstofprijzen zijn veel hoger dan die ETS-gelden.
0: Ja, als u de oplossing zo eenvoudig laat klinken, waarom gebeurt het dan niet?
3: Dat heeft te maken met voor een lange tijd een beetje het kip-en-ei-verhaal. Dus er zijn... zolang er geen markt is, wordt er ook niet in geïnvesteerd in deze brandstoffen. Dus we moeten zorgen dat de markt staat, dat die wordt gegarandeerd. En daar helpen die mandaten bij, die ik net noemde. Mm-hmm. Maar ook dat de investeringen in die duurzame brandstoffen worden gedaan door bijvoorbeeld support van overheden, maar ook doordat luchtvaartmaatschappijen lange termijn die brandstof gaan afnemen. Dus die kunnen zeggen, ik ga nu alvast tot afnemen voor in 2030.
0: Helder. Vincent De Haas, u bent luchtvaartexpert en u heeft meegeschreven aan dat rapport bij Transport and Environment. Dank u wel.
3: Dank u wel. Fijne avond.

Skinny Love van Birdie. In de Vuelta Feminina zitten we bijna aan het einde. Morgen de laatste rit, vandaag rit 6. Met de eerste aankomst bergop, een klim. En dus niet echt een rit voor Lotte Kopecky, die dus ook haar leiderstrui heeft verloren. Anna van der Breggen is de nieuwe leider, nadat ze als eerste boven kwam vandaag. En de rit won voor de Spaanse Blasi. Haar kan je ook kennen als winnares van de Amstel Gold Race.

0: Holding Back the Years van Simply Red is het einde van de wereld vandaag. Heel mooi weekend gewenst.
1: 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey. Inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
2: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
6: Onmogelijk.
5: Zekerheden?
6: Onmogelijk.
5: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife. Sleeplife. Voelbaar beter slapen.
12: Nog één keer het kwartier voor het weekend begint. Met nog altijd beschietingen in Iran. Met het eerste rapport voor Paus Leo. En met een wel erg expliciet beeldverhaal op de leeslijst van een middelbare school. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De twee Belgen aan boord van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij worden opgevolgd. Vlaamse wetenschappers ontdekken een geneesmiddel dat het risico op afsterven bij een orgaantransplantatie gevoelig vermindert. En in het Verenigd Koninkrijk geeft de regeringspartij Labour haar verlies toe. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Maar ze zullen wel nog enkele weken strikt opgevolgd worden. Meer uitleg door Amaury de Mulder.
14: Eens de Belgen hier aankomen, zal een medisch team hen meteen in alle veiligheid opvangen en de twee grondig onderzoeken op symptomen, zegt virologe Erika Vliegen van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
15: Als dan blijkt dat ze inderdaad geen klachten hebben, dan voorzien wij in samenspraak met departement zorg een thuisopvolging voor de periode die nodig is.
14: En dat is belangrijk, want de incubatietijd van het Hantavirus, de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de Belgen thuis in een soort quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijnand van de overheidsdienst Volksgezondheid.
16: Die mensen zullen heel duidelijk uitleg krijgen over wat zij wel en niet mogen doen. Er zal voor hen op maat heel goed bekeken worden hoe dat aan hen aangepast kan worden. Ze zullen de komende weken hun contacten zeker moeten beperken.
14: Zondag komt het cruiseschip aan op het Canarische eiland Tenerife. Het is nog niet duidelijk wanneer de Belgen dan van daaruit gerepatrieerd kunnen worden.
0: 3 passagiers van het cruiseschip zijn overleden aan het virus. 8 anderen raakten besmet. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontdekt dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat organen afsterven. Het geneesmiddel kan dat risico verkleinen, zegt Arne Nijrink van het UZ Leuven.
17: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
0: In de omgeving van Wetteren in Oost-Vlaanderen hebben zo'n 15.000 gezinnen vanmiddag een tijd lang zonder stroom gezeten. Er was een probleem in het transformatorstation waar hoogspanning wordt omgezet in laagspanning voor gebruikers. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht. De Waalse minister van Mobiliteit, François De Ken, vreest dat veel Walen hun auto in Vlaanderen zullen laten keuren, omdat de Vlaamse regels versoepelen vanaf september. Zo zullen oudere voertuigen bijvoorbeeld maar elke 2 jaar naar de keuring moeten in plaats van jaarlijks. De Ken vreest voor de verkeersveiligheid in Wallonië. Hij vraagt daarom nieuw overleg tussen de gewesten. In Vlaanderen hebben de vakbonden van de keuringscentra vanmiddag kort het werk neergelegd, uit onvrede met de plannen van de Vlaamse regering. Na grote verliezen in de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland geeft de Britse regeringspartij Labour nu ook haar nederlaag toe bij de parlementsverkiezingen in Wales. Katrien van der Schoot in Londen, jij volgt het voor ons.
3: Ja, en de opmars van het rechtspopulistische Reform UK lijkt niet te stoppen. De partij staat nu al hoog boven de anderen, boven de liberaal-democraten, de conservatieven en dan pas Labour dat al 460 zetels heeft verloren. Voor het parlement in Wales geeft Labour nu al zijn nederlaag toe. En daar worden de stemmen geteld en maakt Reform het zelfs de Welsche nationalisten moeilijker dan gedacht. In Schotland blijft het parlement in handen van de Schotse nationalisten. En het is ook nog wachten op meer resultaten. Hier in Londen, daar kunnen de Groenen het heel goed doen. Een heel verdeeld land dus, ook al zijn het maar plaatselijke verkiezingen. Premier Starmer denkt wel niet aan opstappen.
0: En in de Vuelta Femina, de ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim voor de Spaanse Blasi en de Française Brunel. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Morgen wordt de slotetappe gereden en dat is een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Loteringen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken, zullen na aankomst in ons land van nabij gevolgd worden. Ze zullen onder meer thuis in quarantaine moeten. Daarmee begonnen we ons bulletin. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: 155 kilometer file op de weg. Naar Antwerpen nog vertragingen op de A12 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf Antwerpenhaven 15 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. 30 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 25 minuten accordeon rijden tussen Anderlecht en Vilvoorde. Er staat 10 minuten de file op de E313 richting Hasselt in Lummen door een eerder ongeval. En het effect voertuig op de A12 richting Brugge ter hoogte van de Oostkerketunnel op de rechterrijstrook daar.
18: Somebody said, what's your plan? I said, the plan is very simple.
19: Het was eerst een 14-puntenplan, een nieuw vredesplan.
20: Dat
19: maar
20: is er
19: ja,
20: nog, hè? Okay. Dat A4'tje.
19: Het is er nog, maar dan is er toch weer gevuurd op elkaar.
18: They were firing at us, so we were firing back at them.
21: De oorlog tussen de VS en Iran blijft maar aanmodderen. Wie wint daar eigenlijk bij?
22: Habemus Papam.
23: Paus Leo is vandaag exact 1 jaar het hoofd van de katholieke kerk.
19: Wat heeft hij op wereldvlak betekend? Anti-Trump, ethische thema's... Ja.
24: Ik beschrijf deze paus een beetje als een diplomatieke diesel.
21: Wat heeft paus Leo in zijn eerste jaar al bereikt, behalve dan een ruil met Trump?
19: Het is wel vrij heftig.
21: Maar wel een stripverhaal,
19: hè? Het is een stripverhaal, ja.
25: De directie van Sint-Lutgardis in Antwerpen zegt dat ze niet op de hoogte was van de pornografische beelden in één boek op één van hun leeslijsten.
20: Een soort van cartooneske...
26: groepsverkrachting.
19: Ja, misschien is het ook niet slecht om zo'n thema's te bespreken als je daarover kan praten van wat heb je gezien in die strip en hoe komt dat bij jou over?
21: En pornografische prentjes op een leeslijst. Wat kunnen 14-jarigen aan en wat niet? Ik ben Katrien Bon en ik waarschuw dus al voor expliciete inhoud in dit kwartier. Een staakt het vuren en toch elkaar blijven beschieten.
25: Dat is kort samengevat de laatste stand van zaken in de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran.
2: Een Amerikaanse helikopter onderschept een olietanker die op weg is naar een Iraanse haven. Iran antwoordde vannacht met raketten.
25: Al sinds 28 februari sleept die oorlog aan.
4: The United States military is undertaking a massive and ongoing operation.
5: Grote rookpluimen zijn te zien boven Teheran.
25: Onderhandelingspogingen en een telkens verlengd staakt het vuur draaien voorlopig niet uit op vrede. De oorlog sputtert voort en er zijn veel verliezers. Het Iraanse volk en de Libanezen in de eerste plaats.
7: Mohammed Sleiman is hoofd van een ambulanceteam in Nabatieh en rukt mee uit naar de plek van een Israëlische aanval. Een Franse tv-ploeg is erbij als hij de motor herkent van zijn eigen zoon Jude.
25: Maar ook de golfstaten en de wereldeconomie verliezen. Net als de Amerikaanse president Trump, want zijn populariteit keldert in de VS. Maar wie heeft er dan wel voordeel bij dat dit conflict blijft duren?
8: Op korte termijn is het duidelijk, denk ik, dat Netanyahu, de premier van Israël, hier profijt heeft uitgehaald.
25: Met Midden-Oosten-expert Koert de Buff overloop ik wie al baat had bij deze oorlog en waarom.
8: In die zin dat hij eindelijk zijn grote wens om Iran aan te vallen heeft kunnen doen verwezenlijken, dankzij president Trump. Aan de andere kant is het voor de revolutionaire garde van Iran ook een overwinning, omdat zij enerzijds hebben kunnen tonen van, kijk, wij zijn sterker dan de wereld dacht. Dan zeker wat de Amerikanen dachten. We zijn overeind gebleven. En een tweede reden waarom ze daar versterkt uit zijn gekomen is, ja, door de mensen die uiteindelijk de Verenigde Staten en Israël hebben gedood in een bombardementen, zijn zij binnen het Iraanse regime sterker geworden. Vooral ook omdat de leider Ali Khamenei is omgekomen en andere politieke gewichten. Dus denk ik dat we op korte termijn kunnen zeggen dat beide daar sterker zijn uitgekomen.
25: Maar ook op lange termijn is er volgens Kort een winnaar.
8: Als het gaat over overwinnaars, moeten we misschien daar toch ook Pakistan bij zetten?
2: Vandaag werden in Pakistan de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe onderhandelingsronde.
8: Omdat het land plots zichzelf naar voren heeft kunnen schuiven als onderhandelaar. Iets wat, denk ik, weinigen hadden zien aankomen dat Pakistan hier in de leiding zou nemen. En Pakistan heeft dat ook eigenlijk goed gedaan. Hè? Dus met de hulp wel van Egypte en Turkije, maar toch. Dus onverwacht krijgt het land dat eerder een toch wel eerder negatieve imago had, hier plots een beter imago. Pakistan staat plots op de kaart eigenlijk.
25: Dat land kwam dus op de voorgrond. Maar ondertussen zijn er ook stille winnaars.
8: Rusland, hè? Omdat door de blokkade van de straat van Hormuz heeft uiteindelijk Trump de sancties voor Russisch gas tijdelijk opgegeven. Wat Rusland natuurlijk dan toeliet om inderdaad gas te exporteren aan een veel hogere prijs. En de Russische economie was in slechte staat. En voor hen was het plots wel een soort onverwacht geschenk.
25: Maar winnaars of niet, uiteindelijk hebben de hoofdrolspelers toch het meeste baat bij vrede.
8: Vooral aan de kant van de Verenigde Staten.
10: De talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're gonna have a lot of pain.
8: Weet men heel goed van dit kan niet blijven duren. Er is ook een rapport van de CIA uiteindelijk gelekt in de Washington Post, waarin staat dat Iran het nog maanden kan volhouden en dat ze nog eigenlijk 70% van de militaire capaciteit over hebben. Met andere woorden, ja, de Verenigde Staten kunnen daar niet gaan winnen en moeten dus een akkoord sluiten. En dat akkoord zal wellicht voor de Verenigde Staten een slechter akkoord zijn dan hetgeen dat was afgesloten en 9 jaar geleden door Trump uiteindelijk in de vuilnisbak is gegooid. En dat is natuurlijk het ironische van heel deze situatie.
10: They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
25: Heb jij rond kerstmis onze eindejaarsaflevering beluisterd? Ja? Dan weet je dat ik vandaag een belofte moet nakomen. Ik vind dat we hem weinig zien of horen. Hij haalt zelden de nieuwsites. En dat is wel een aflevering die ik volgend jaar zeker zou willen maken. Hoe zou het nog zijn met Paus Leo
1: wat heeft hij al in gang gezet en heeft hij al impact gehad?
21: En voilà, Paus Leo is vandaag 1 jaar aan het werk. Dus ik heb een date met Vaticaankenner Willem van Mullum.
24: Ja, voilà.
21: Als ik heel kort door de bocht ga, ik zie hem amper, ik hoor hem amper.
24: Ja, het is niet zo kort door de bocht eigenlijk. Ik beschrijf deze paus een beetje als een diplomatieke diesel. Hij neemt zijn tijd. Hij neemt zijn tijd om het Vaticaan goed te leren kennen. Maar hij heeft wel een inhaalbeweging gemaakt. En dat is dan dankzij zijn landgenoot, Donald Trump. Een ongeziene clash toch tussen een paus en een president.
21: En dat is het meest zichtbare dat hij eigenlijk al geweest is, hè?
24: Ja.
9: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime.
24: Hij begon zijn allereerste woorden aan de wereld, exact een jaar geleden, met Pace sia con tutti voi.
11: La pace sia con tutti voi.
24: Dat de vrede met jullie allemaal mag zijn. Vrede, vrede, vrede hoorden we altijd, ja. Maar dan heeft hij dat momentum, en zeker ook rond die oorlog in Iran, zijn versnelling hoger gegaan met die dieselmotor. En dan heeft hij echt wel die president ook van... heeft hij een antwoord gegeven en gezegd van ik ben niet bang van deze administratie.
12: And I will continue to speak out loud. Against war, looking to promote peace.
24: Hij had wel ook kleine prikjes gegeven aan Trump het afgelopen jaar. Hij had bijvoorbeeld de bisschoppen in de VS opgeroepen dat ze zich konden of mochten verzetten tegen het migratiebeleid van Trump. Maar dat waren kleine prikjes. Ja, nu werd het een clash. En die heeft hem eigenlijk op de wereldpolitieke kaart gezet.
21: Ik vond dat toch wel scherp hoe hij op dat wereldtoneel kwam. Scherp voor een paus.
24: Het is vooral een ongeziene clash. Ik denk ook dat we dat conflict niet mogen onderschatten. Het gaat over de twee machtigste Amerikanen van het moment. En die botsen, die staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En er wordt heel vaak in de Amerikaanse pers, wordt deze paus misschien een beetje te makkelijk weggezet als een anti-Trump. Dat bekt ook makkelijk, dat kan je op die manier makkelijk uitleggen. En waarom wil ik het niet onderschatten? Omdat dit een paus is die heel hard bij het script blijft. In vergelijking met Franciscus... Deze paus blijft heel hard bij zijn script en gaat dan toch plotseling op een vliegtuig staan en zegt dan dat over zijn landgenoot, over een Amerikaanse president.
21: Op basis van die kritiek van de paus op de oorlog in Iran zou je kunnen denken, een progressieve paus. Maar als ik hem dan bezig hoor over andere thema's, zoals LGBTQ, dan is het beeld wel anders, hè?
24: Ja, klopt. En hij kreeg een vraag onlangs daarover, over de zegening van homoseksuele koppels. En hij was daarin heel duidelijk. Hij zei dat dit thema voor meer verdeeldheid dan voor eenheid zou kunnen zorgen binnen de katholieke kerk. Een zegening van iedereen die in de kerk is, dat is allemaal prima, iedereen is welkom, verwees ook naar Franciscus. Verder gaan dan dat zou voor meer verdeeldheid dan eenheid zorgen. En het Vaticaan, La Santa Sede, is duidelijk. We zijn het niet eens met de zegening van homoseksuele koppels.
13: We do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples, as you ask, or couples in irregular situations.
24: Dat is eigenlijk een lang diplomatiek antwoord om te zeggen, hoop daar niet te veel op. Dus ik zie daar eigenlijk weinig stappen voorwaarts.
21: Welke stenen heeft die paus nu al verlegd in dat jaar? Heeft hij al stenen verlegd?
24: Er zijn een jaar geleden, pace, vrede. Ik weet niet of we een jaar geleden echt zouden gedacht hebben dat er vandaag zo'n grote hunkering zou zijn naar vrede. Hij durft tegen die wereldleiders zeggen dat dat streven naar vrede dat superbelangrijk is. Alleen, dat landt natuurlijk wel op een koude steen bij heel veel van die leiders. Hij heeft daar een soort van moreel kompas in gevonden. Mensen weten dan op dat vlak waar hij voor staat. Hij zal zichzelf dan wat beetje zetten als die vredespaus. Dus een steen verlegd, zullen we het een steentje in de Tiber noemen? Dat is een hele brede rivier in Rome.
21: Een kiezel.
24: Ja, zoiets, ja.
21: En om af te ronden, vuur ik nog 3 snelle vragen af op Willem. Gaat deze paus het mogelijk maken dat vrouwen priester worden?
24: Nee.
21: Gaat deze paus priesters laten trouwen?
24: Nee.
21: Gaat deze paus zich nog vaker uitspreken op het wereldtoneel?
24: Ja.
19: Ik zie een vrouw die zich hurkt tussen een groep mannen.
21: Dat is anale seks hier, hè?
19: Ja,
21: toch?
19: Anaal. En ook oraal.
21: Oraal.
19: Maar dan wordt het precies gewelddadig.
21: Ja, het is een bijzondere overgang van de paus naar dit.
25: maar we kijken hier naar een graphic novel, een beeldverhaal. En daarin staan expliciete beelden van seks en verkrachting.
19: Het zijn overdreven figuren. Ja, cartoons.
25: Het is over de top.
19: Het is over de top.
25: Ja, het is heel kleurrijk.
0: Het is zeker niet waarheidsgetrouw getekend.
19: Nee, het zijn geen realistische personages.
25: Nee. Het boek heet Iedereen op Claudia, over een man die obsessief verliefd is op een vrouw. Een Antwerpse school heeft het boek geschrapt van een lijst met aanraders voor leerlingen van 14 jaar na een klacht van ouders.
3: Er zit ongelooflijke, expliciete, gewelddadige seks in.
25: Sam Peters is de bedenker van de strip en hij schrok zelf toen dat nieuws bekend raakte.
3: Ik zou dat niet zomaar aan een 14-jarig kind zonder begeleiding laten lezen. Daar moet wel context aan gegeven worden.
14: Die expliciete beelden kunnen natuurlijk wel heel triggerend zijn. Zeker voor mensen die zelf ook slachtoffer of getuige zijn geweest van seksueel geweld.
25: En dit is onderwijskundige Els Consuegra van de VUB. Zij heeft de tekeningen ook gezien en ze vindt het geen goed idee dat 14-jarigen die zomaar zouden tegenkomen.
14: Ik denk dat het daar heel belangrijk is om ook een waarschuwing toe te voegen als je met zo'n beelden aan de slag zou willen gaan. Zodat kinderen ook de keuze hebben om weg te kijken, om niet te kijken. Het is belangrijk om te weten dat de schatting is dat toch 1-2% van de kinderen al voor de leeftijd van 12 jaar slachtoffer is van een vorm van seksueel misbruik. En op latere leeftijd zijn de schattingen van kijk, binnen een klas van 30 mag je ervan uitgaan dat toch 1 van de 30 ergens ervaring heeft met seksueel geweld.
25: Oké, maar dit is een cartoon, een kleurrijke strip. Ik zou denken dat dat minder confronterend is.
14: Ja, ik denk dat bewegende beelden nog chockerender kunnen zijn. Maar het is heel moeilijk. Je kan die inschatting niet voor iemand anders maken. Ik neem daar persoonlijk geen aanstoot aan, maar ik weet heel goed dat er andere mensen zijn die daar wel echt van ondersteboven kunnen zijn.
25: Nochtans, in Nederland stond het boek op een nationale leeslijst voor het onderwijs.
14: Sommige kinderen zullen daar misschien heel angstig van worden. Nog andere kinderen gaan misschien denken, oké, dit is eigenlijk wel een manier om seksualiteit te beleven en die gaan dan misschien die vormen van geweld normaliseren. Hè. En nog andere kinderen worden misschien ongevoelig. Zeker omdat dit ook niet de enige plek is waar ze aan dit soort beelden blootgesteld worden.
15: Toen ik zo in het begin Snapchat had, dat was dan zo, kreeg ik zo'n dikpik en ik zo, dude.
14: We weten uit onderzoek dat van 14 tot 17-jarigen, dat een kwart van die jongeren aangeeft bijvoorbeeld online al geconfronteerd te zijn geweest met vormen van seksueel misbruik. En dan is het superbelangrijk net om daar met hen ook over in gesprek te gaan. Een goede aanpak om bijvoorbeeld te werken aan de preventie van seksueel geweld. Eigenlijk begint dat al in de kleuterschool, wanneer we aan kinderen willen aanleren hoe lichamen eruit zien, hoe de verschillende lichaamsdelen, hoe we die noemen.
16: Sommige jongens hebben nogal stoere praat als het over hun piemel gaat. Maar de ene piemel is echt niet beter dan de andere piemel. Neem dat maar van mij aan, dat is echt allemaal gelul.
14: Leren respect hebben voor jouw eigen lichaam, maar ook voor het lichaam van anderen. Aangeven wat jouw grenzen zijn en kunnen communiceren wat je fijn vindt, niet fijn vindt.
16: Seks is echt tweerichtingsverkeer, hè? Zo, vroom, vroom.
17: Uiteindelijk gaat het allemaal over het aangeven van wat je wel en wat je niet wil.
14: Ik vind het altijd jammer als er meteen voor een censuur gekozen wordt, zal ik zeggen. En voor oké, we schrappen het dan gewoon, want het ligt gevoelig, het is controversieel. Veel meer leerwinst valt er te boeken op het moment dat je toch het gesprek erover aangaat. Hoe moeilijk dat ook is, het is maar door erover in dialoog te gaan, dat we kinderen kunnen helpen en ondersteunen om de juiste lessen te trekken uit die controversiële en gevoelige zaken, die gewoon wel aanwezig zijn in de wereld natuurlijk. Een kind van 14 jaar kan je daar niet voor afschermen of zo.
25: Niet afschermen, wel uitleggen en dat is bij deze weer gebeurd. Weekend nu, voor mij in elk geval, maar maandag ben ik er weer. Tot dan!
26: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
27: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
26: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
28: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
26: Doen we wel. Argenta.
29: Zo simpel kan het zijn.
30: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
5: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
4: Ah ja?
5: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Radio 1. Voorproevers. Met Bent van Looy.
8: Daan Gillies. Een naam die je overal in het rond hoorde gonzen in de wereld van de beeldende kunst. Hij gaat een hele grote worden. Zijn speelse sculpturen en poëtische neoninstallaties gooiden hoge ogen. Hij timmerde aan de weg alsof het zijn laatste dag op aarde was. En dat was ook een beetje zo. Daan leed aan sclerodermie, een chronische ziekte die hem steeds meer parten begon te spelen. Zijn overbuurman maakte een film over de dynamische kunstenaar die tot het einde kwam onvermoeibaar mooie dingen op de wereld bleef zetten. Vandaag hebben we het over Daan Gillies in Voorproevers. Welkom.

0: Dat was The Universal van Blur. Welkom, Oliver Reinders.
1: Dank u.
0: Binnenkort gaat in de studio Happy Sad in première. Jouw film over de kunstenaar Daan Gillies. Hoe ontmoeten jullie elkaar?
2: In 2018 kwam Daan in Zurenborg wonen, Antwerpse wijk, waar ik ook woonde. En ze hadden hij en zijn vrouw Lotte het huis recht tegenover het mijne gekocht. En zo zijn we als buren bevriend geraakt. En ik heb een jaar of twee later het werk gekocht.
0: Want je leerde dan ook zijn werk kennen.
2: Ja, inderdaad. Ik zag hem regelmatig aan het werk in de venster tegenover de mijne. Zijn atelier was op de benedenverdieping en ik heb hem regelmatig aan het werk gezien. En ben heel gefascineerd geraakt door het werk dat hij maakte.
0: Hoe zou je dat werk omschrijven?
2: Tussen abstract en figuratief. Het is werk dat, zoals je zei, neon, brons, keramiek. En op de benedenverdieping en ik heb hem regelmatig aan het werk gezien. En ben heel gefascineerd geraakt door het werk dat hij maakte.
0: Hoe zou je dat werk omschrijven?
2: Tussen abstract en figuratief. Het is werk dat, zoals

0: reclame-medium dat heel de ruimte verlicht, dat uw blik aantrekt. Maar de boodschap achter die felle, schreeuwerige dingen is vaak donker, maar er werd altijd wel voldoende humor in voorzien, zodat er altijd een soort silver lining bij kwam kijken.
1: Was het meteen duidelijk toen je die nieuwe overbuurman leerde kennen en zijn werk mooi vond van, ik wil er eigenlijk een film over maken?
0: Nee, dat was in het begin zeker niet het geval. Ik had voldoende werk ook als tv-maker van een aantal programma's, zoals Restaurant Misverstand. Maar Daan was er ook wel fan van dat specifiek programma. En geleidelijk is het idee gegroeid om die film te maken. Eerst waren we aan het sparren over een soort artistieke, bevreemdende film. Maar toen in 2022 Daan slecht nieuws van de artsen kreeg, ja, was de urgentie om die film te maken groter geworden. We hebben er dan over gesproken. Aanvankelijk was Daan er niet heel happig op. Ik denk ook omdat ik veel programma's in de entertainment en het reality genre gedaan heb, dat hij misschien een wantrouwen had, maar uiteindelijk zijn we er toch voor gegaan. En ik denk omdat we elkaar al een paar jaar kende, dat de nabijheid van mij in het dagelijks leven, hij was mijn overbuur als vriend en als bewonderaar van zijn kunst, de film wel een heel intiem karakter heeft kunnen geven. En ook het interview, helaas het enige dat ik met Daan gedaan heb in het kader van deze film, een master interview van een uur of twee, daar voel je dat hij niet tegen een journalist of een maker spreekt, maar tegen zijn overbuur. Wat
1: dan, ja, dat voel je heel erg. En je was ook echt in zijn buurt toen het minder goed met hem ging. Hij leed aan sclerodermie. Wat is dat?
0: Het is een auto-immuunziekte, een heel zeldzame en zeker Daans variant juveniele sclerodermie. Dat is een ziekte die op heel jonge leeftijd de patiënt treft. En het is eigenlijk een ziekte die al het bindweefsel aan de binnenkant aantast, al uw organen, bindweefsel zit.
1: Is overal eigenlijk.
0: Zit overal, uw huid. Je kon het ook zien aan Daans handen. Hij had 7 jaar geleden al een open hartoperatie moeten ondergaan, omdat die ziekte ook zorgt voor een klein en een stijf hart. En in 2022 kreeg hij van de dokters opnieuw te horen dat die operatie opnieuw moest gedaan worden. En ja, dat is eigenlijk het moment geweest waarop we de film zijn begonnen.
1: Je was je bewust van het feit dat je niet alleen een vriend en zijn werk ging filmen, maar ook iemand die daarmee worstelde, met die ziekte.
0: Uiteraard, maar Daan gebruikt die ziekte als uitgangspunt om naar zijn kunst, of om naar kunst of naar de wereld te kijken. En het was zeker niet. We wisten dat er een kans was dat die operatie slecht zou kunnen aflopen. Maar niemand ging daarvan uit. Daan had zoveel energie en nog zoveel ideeën. Op het moment dat we de film zijn beginnen draaien, was hij eigenlijk in volle bespreking met een aantal musea. Omdat hij droomde van een grote solo-tentoonstelling te doen. Een museale solo-tentoonstelling. Dus ons idee was, we gaan heel de voorbereiding naar die museale tentoonstelling filmen. En die operatie wordt ergens een dramatisch momentje in het midden van de film. Om daarna te zien welke impact heeft zo'n levensbedreigende operatie op de inhoud van zijn werk.
1: Ja, je merkt dat hij heel graag werkte, heel graag leefde ook, en daardoor een enorme discipline kon opbrengen om met die ziekte om te gaan. Een vochtarm dieet moest hij nemen. Wat is dat?
0: Ja, Daan mocht gewoon weinig drinken.
1: Dat lijkt me heel moeilijk.
0: Dat is ook moeilijk. Maar ja, als je dorst hebt, wil je drinken, maar dat mag nooit te veel zijn, want dan komen alle organen in een soort disbalans. En hij spreekt ook over het dysfunctionele, het systematisch dysfunctionele in zijn lichaam. Dat is eigenlijk ook een uitgangspunt van heel zijn werk. Hij spreekt ook over het renocardiaal dilemma. Dat is, het hart heeft

0: niet te veel vocht nodig, omdat het moet kunnen pompen. Maar de nieren die hebben veel vocht nodig om te kunnen werken. Ja. Dus
1: je kunt nooit goed doen voor allebei.
0: Je kan nooit goed doen voor allebei. En het is eigenlijk een beetje kiezen tussen pest en cholera. Als je het een of het andere orgaan wil bevoordelen, benadeel je het andere. En hij heeft daar ook werken rond gemaakt rond dat verschrikkelijke dilemma.
1: Ja, inderdaad. Lotte was zijn vrouw, is zijn vrouw. Zij zijn een heel hecht koppel, had ik de indruk, uit de film.
0: Ja, absoluut. Ik denk, de film gaat in de eerste plaats over de kunst vandaan. Maar het is ook een liefdesverhaal van elkaar bij te staan door dik en dun. En ja, ik stond soms mee open om te zien hoe intens dat die twee verstrengeld zijn in alles wat ze zeiden en deden. En hoe erg dat ze elkaar steunden ook.
1: Zij was ook echt heel belangrijk in het op de kaart zetten van hem als kunstenaar. Zij hielp hem daar ook echt bij.
0: Ja, ze was heel betrokken in de praktijk van Daan. En ze hebben samen een BV dan om die praktijk in onder te brengen. En ja, daar was Lotte de drijvende kracht achter het meer zakelijke en het promotionele van Daans kunst nam Lotte vaak op zich.
1: Mm-hmm. Samen werken ze verder en wapenen ze zich ook tegen slecht nieuws dat vaak komt. Ze zeggen in de film ook, je wendt nooit aan slecht nieuws. Want op een gegeven moment wordt er ook gezegd van er is geen operatie meer mogelijk.
0: Nee, dat klopt. Daan is in Nederland, in Nijmegen, voor een second opinion gegaan. Nadat UZ Leuven had gezegd van ja, er moet een nieuwe hartoperatie. Daan kon het bijna niet geloven. En ze zijn naar Nijmegen gegaan, waar een centrum is voor sclerodermieonderzoek. En daar hebben ze gezegd van, eigenlijk ben je niet meer te opereren. Als je niet geopereerd wordt, heb je nog 1 à 2 jaar te leven met lange herstelperiodes en ziekenhuisopnames. En dan heeft Daan uiteindelijk toch gekozen voor de operatie te laten doorgaan in UZ Leuven. De dokters hebben er alles aan gedaan.
1: Mm-hmm. Hebben jullie daar samen ook over gesproken? Over die beslissing van ik wil het toch proberen, die laatste strohalm?
0: Ik heb er met Daan zeker over gesproken, maar die beslissing is genomen tussen hem en Lotte om het daar. Maar wat de impact is van die beslissing nemen en het schipperen tussen hoop en wanhoop, daar hebben we over gesproken en dat heb ik ook proberen weer te geven in de film.
1: Ja, Daan zegt over die hoop dit.
2: Het stopt hier nog niet. En ik denk dat dat ook wel voor mij de key is om een wapen te vinden tegenover die machteloosheid in de vorm van hardnekkige hoop. Omdat ik voel dat dat mijn enige wapen ook nog is proberen hoop te manifesteren in de hoop dat die hoop weer terugkomt tot bij mij en die operatie doet lukken. En toen heb ik besloten van toch nog wat werken te maken.
1: Ja. Dat is heel veel hoop, hè?
0: Ja, het is een quote die je een paar keer moet beluisteren om hem te snappen.
1: Hoop manifesteren in de hoop dat de hoop weer terugkomt bij mij.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Het woord manifesteren is zo de laatste tijd wel een beetje in, heb ik de indruk. Maar voor Daan was het inderdaad een heel krachtige tool om die hoop levend te houden en om dat dicht als een brandstof te gebruiken om verder te kunnen leven en om met zijn laatste krachten nog werken te kunnen maken. En
1: ja, want hij blijft werken. Hè? Wat maakt hij in aanloop? Had hij een duidelijk beeld van die museumtentoonstelling die hij wilde maken?
0: Daans werken voor het slechte nieuws dat hij terug die operatie moest ondergaan, hadden vaak een donker thema. En in de aanloop naar die operatie heeft hij gezegd, ik wil hoop manifesteren, dus ik ga van de verwelkte bloemen die ik in allerlei vormen voordien maakte, ga ik nu bloemen in volle bloei maken. Ook al zullen die op een gegeven moment ook wel verwelken, maar hij wou een heel krachtig, dat die bloemen die hij op het einde in keramiek heeft gemaakt, die zijn ook vuurrood of vuuroranje en Ja, het zijn, dat is zijn manier om hoop te manifesteren, om een heel krachtige bloem in volle bloei te tonen.
1: Mm-hmm. Hij had ook een enorme fascinatie voor Kuifje. Dat vond ik wel heel bijzonder. Waar kwam die vandaan?
0: Tweeërlei. Hij vond die albums van Hergé heel knap. En ook hoe Hergé in kleine albumkadertjes hele werelden kon omtoveren. Maar Kuifje was voor hem ook een weldoener. Iemand die schoonheid en rechtvaardigheid in de wereld wou brengen. En één bronzen beeldje is een afbeelding van Kuifje die eigenlijk met zijn voeten tot aan zijn knieën in de modder staat, met hangende schouders. En dan ja, voelt zich ook soms een beetje die Kuifje die veel probeert, maar toch faalt in zijn doel, in zijn opdracht om die wereld mooier en rechtvaardiger te maken. Ja, dat is een beetje de keerzijde van hoop. Hoop is soms een illusie waar je van weet, ik ga dat nooit kunnen waarmaken. Of hoop ja, kan leiden tot ontgoocheling. Maar zelfs in die wetenschap denkt Daan dat het de grootste zingeving is van wetende dat sommige dingen die we proberen zullen mislukken, van ze toch te proberen.
1: Ja. Ja, het blijven proberen is een van de meest ontroerende dingen uit die film, vind ik. Je ziet hem keramiekwerken maken, kleine jungles uit klei, die dan gebakken moeten worden in de oven. En het hele toegewijde team dat hem daarbij helpt.
0: Ja, Daan maakte vroeger grote werken door zijn fysieke beperkingen die hoe langer hoe veelvuldiger werden. Is hij ook kleinere werken beginnen maken en heeft hij ook hoe langer hoe meer hulp nodig gehad, onder andere van Stijn Hieperman, de keramist waar hij mee samenwerkt. Ook van Lotte voor het zakelijke gedeelte. Hij had op het laatst ook installateurs nodig voor zijn neonwerken op te hangen, die hij zelf ophangde. Maar ik denk dat hem dat wel als een verrijking ervaarde om te kunnen en te mogen rekenen op al die mensen. Maar het is uit noodzaak gegroeid om van de grote werken en alles zelf doen te gaan naar kleinere werken en te rekenen op een team.
1: Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat Daan ook besloot om te blijven lesgeven. Hij kon niet alleen op veel hulp rekenen van mensen rond hem, maar ging zelf ook jonge mensen een hart onder de riem steken.
0: Ja, ik denk dat Daan eerder al gevraagd was om les te geven op de PXL Mad Faculty, maar hij wou eerst zelf iets betekenen in de kunstwereld. En daarom is dat de laatste 2 jaar van zijn leven uiteindelijk geweest, dat hem ook als docent op de School of Arts in Hasselt les gaf. Maar hij wou, ja, ik denk, hij wou de jongeren en zijn studenten meegeven dat ze ja, op zelfonderzoek moeten uittrekken in hun kunst. En aan de andere kant ook weten wat dat hun plaats is in de kunstwereld. Mm-hmm. Die ook commercieel is. Ook.
1: Ja, ook gewoon.
0: Je moet erin overleven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Economisch.
1: De operatie was in jouw film oorspronkelijk bedoeld als een spannend middendeel. Nu bouwt echt alles daar naar op. Hè. Die operatie, de positieve insteek die Lotte en Daan hebben van Bring It On. Zich omringen met vrienden. Hij had veel vrienden. Hè?
0: Ja, Daan was een heel graag gezien figuur. Het was ook wel een baas. En hij hield er ook van af en toe wat plagerig te zijn en zo. Maar ik hoor van veel mensen, ik heb Daan maar enkele keren in mijn leven ontmoet. En toch is dat iemand die zo'n blijvende indruk nalaat. Dus ja, hij was ook oprecht geïnteresseerd in de andere mensen. Ja, een heel graag gezien persoon.
1: Toch zegt hij, ondanks al die liefde die hem omringt en die positieve insteek, als nihilist ben ik bang voor het niets.
0: Ja, ik denk, de angst voor de dood speelt in veel werken van hem. Ik denk dat nihilisme van hem is inderdaad weten dat al wat hij geprobeerd en onderneemt grote kans heeft om te mislukken. Dat is het nihilisme vandaan. Maar het blijven proberen is zijn zingeving in het leven.
1: Mm-hmm. Hij zegt ook, fuck, als ik nu kom te gaan, dan is er echt weinig. En dan gaat het over zijn werk.
0: Dan gaat het inderdaad over zijn oeuvre. Ja, Daan had nog heel veel plannen. En...
1: hij tekende ook al die plannen schematisch uit. Hè? Van, dit moet allemaal nog komen. Echt, het was echt een ideeënman.
0: Absoluut. En er zijn nog... ja, Lotte bezit nog alle notebooks en notablokken met allemaal tekeningen en grootse plannen die hij nog had. In het zicht van zoveel ideeën is misschien hetgeen dat hij ziet dat er al gerealiseerd is als te weinig. Maar bij Ketelaer Gallery in Antwerpen, die zijn werk vertegenwoordigen, zien ze dat helemaal anders. Het was een angst van Daan om te weinig te hebben om over een oeuvre te spreken. Mm. Maar volgens Koen Leemans, de directeur van Ketelaer Gallery, is dat helemaal niet zo. En heeft Daan in zijn korte leven echt al een behoorlijk indrukwekkend oeuvre bij elkaar gewerkt.
1: Ja. En dan komt de dag van de operatie. Om 10:00 's morgens is die. Daarvoor komt zijn familie nog samen. Ze hebben allemaal die happy sad. Dat is een soort van omgekeerde, half omgekeerde en ook normale smiley op elkaar. Getatoeëerd. Ook zijn moeder.
0: Ja, het is die happy sad. Ik draag op dit moment ook een kleine ketting waar die smiley die tegelijk lacht en verdrietig is ingegraveerd staat. En ja, die dag van de operatie, het was, als ik er nu op terugdenk, ongelooflijk dat we erbij waren op de laatste avond, dat hem nog met iedereen heeft kunnen spreken. En dan is die operatie gekomen en iedereen ja, was zenuwachtig, mm-hmm. hoopvol, maar ook angstig. En na die operatie heeft hij nog 70 dagen in coma gelegen.
1: Want hij werd niet wakker, hè?
0: Hij is niet wakker geworden, nee. Omdat ze, ja, ze hebben het hart en de ademhaling heel die tijd kunstmatig in stand moeten houden. Omdat ze vreesden dat als de machines losgekoppeld werden, dat het dan gedaan was. Maar ja, zijn lichaam heeft het na 70 dagen begeven.
1: Mm-hmm. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor zijn vrienden, voor zijn familie. Voor jou neem ik ook aan.
0: Ja, ik moet zeggen, als Daan overleden is, heb ik wel getwijfeld van, moet ik nu verder gaan met die film? Maar ja, ik heb gezien naar de beelden die we al hadden, gezien wat dat ik nog zou kunnen bijfilmen om het verhaal compleet te maken. En ik ben nu heel blij dat ik heb doorgezet en ik denk dat Daan super trots zou zijn op het eindresultaat. En ik hoop de mensen die hem gaan zien, dat die hetzelfde gevoel erbij hebben. Het is een film die uiteindelijk over veel gaat. Liefde, kunst, vriendschap.
1: Maar ook van hoe ga je om met het onvermijdelijke?
0: Absoluut.
1: Wat heeft Daan jou geleerd?
0: Ja, dat ook in het licht van het onvermijdelijke blijven proberen en blijven zoeken naar zingeving de beste garantie is op ja, een leven dat ertoe doet, dat de moeite waard is.
1: En zijn kunst blijft bestaan en draagt die boodschap ook uit.
0: Ja, en ik hoop natuurlijk dat de film daar ook aan bijdraagt, want ja, ik vind de kunst van Daan spreekt tot de verbeelding, inspireert mensen, doet mensen nadenken en ja, ik denk dat het een belangrijke Vlaamse kunstenaar is en we hebben de film zo verteld dat we kunnen tonen hoe dat zijn kunst verweven zit in het echte leven en omgekeerd.
1: Oliver Reinders, je film Happy Sad gaat op 13 mei in première in de studio in Antwerpen en is ook te zien tijdens het Antwerp Art Weekend.
0: Ja, 13 mei is de première. Dat is aan de vooravond van Antwerp Art Weekend. En dan Antwerp Art Weekend loopt tot 17 mei. En elke dag is er een vertoning in de cinema, de studio in Antwerpen.
1: Dankjewel voor het gesprek.

0: Wie op zoek wil naar nog hartverscheurend mooie verhalen of interessante gesprekken, we hebben er massa's van. In ons voorproeversarchief op VRT Max.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket, Impermo.
11: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
14: Laat je slaap-DNA meten bij Sleeplife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Sleeplife. Voelbaar beter slapen.
15: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Om een woning te huren moet je in België snel en georganiseerd te werk gaan. Stel vooraf al je persoonlijke dossier samen met loonfiche, arbeidsovereenkomst, referenties en verstuur het meteen na de bezichtiging. Het stelt de verhuurder gerust en kan voor jou echt het verschil maken. Ben jij de uitverkoren huurder? Lees aandachtig de huurovereenkomst, de duur, waarborgen, verplichtingen, alles stelt. En vergeet vooral de plaatsbeschrijving niet. Contract getekend? Proficiat. Dan rest je enkel nog de verplichte huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo kan je volledig beschermd en in alle vertrouwen je nieuwe woonst huren. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
16: Nu bij Maxizo.
17: Hallo!
16: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Alcohol schaadt de gezondheid. Maar is dat vanaf het eerste glas al zo? En is er een verschil tussen wijn en bier? Het hele verhaal hoor je hier, morgen bij mij in het Uur van de Waarheid.
5: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zullen bij aankomst in ons land worden onderzocht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar ze zullen wel nog enkele weken strikt worden opgevolgd. De incubatietijd van het Hantavirus, dat is de tijd tussen besmetting en het opduiken van symptomen, kan oplopen tot 6 weken. En dus zullen de 2 thuis in een soort van quarantaine moeten blijven, zegt Annelies Wijn. Nederland van Volksgezondheid.
3: Die mensen hebben op dit moment geen symptomen. Dus sowieso is het risico dat zij andere mensen zouden besmetten zeer laag. Maar het is heel belangrijk dat op het moment dat zij hier aankomen, dat zij inderdaad grondig medisch geëvalueerd worden. Als zij in goede gezondheid blijven en geen symptomen hebben, dan kunnen zij naar huis onder begeleiding en dan zullen zij thuis heel nauw opgevolgd worden door een team van departement zorg en door de experts van het UZ Antwerpen.
20: Zondag voormiddag zal het cruiseschip aanmeren bij het Canarische eiland Tenerife. Daarna zullen de Belgen mee aan boord gaan van het vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd. Vlaamse onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nering van het UZ Leuven.
13: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen meehelpen oplossen.
20: In het voetbal zal RBDM Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededelingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen niet degraderen, waardoor RBDM Brussels, dat dertiende eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. En in de Vuelta Feminina, de Ronde van Spanje voor vrouwen, heeft Anna van der Breggen de zesde etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky, die wel leidster blijft in het puntenklassement. Kopecky zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
17: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn liefste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
20: Ja, morgen wordt de slotetappe gereden. En dat is dus een zware bergrit met aankomst op de Angliru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken. Maxima van 14 graden aan zee tot 22 in Belgisch Lotharingen. Er staat dan ook een matige wind uit noord-noordoost die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op vrtnieuws.be.
21: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
22: Radio 1. Wonderland.
23: Met Hannelore van Bezouw.
24: Goedenavond, welkom in het weekend.

De broers Korevits van Compact Disc Dummies doen solo even een ding. Voor Janus betekent dat DJ'en, produceren en mixen. Daar hoor je later vanavond nog een voorbeeld van in de playlist. En voor Lennart Korevits betekent dat solo muzieknamen maken onder de naam Lenny Lenny. En daar hoort je nu net een voorbeeld van. Tambourine. Ja, want je welkom heten in het weekend voelt altijd net iets beter. We gaan vanavond nog shoppen tussen de muziek van Gala Dragot. Solwijk zit er nog tussen en Kneecap allemaal nog. Eerst The Strokes. Going shopping. Goedenavond.

0: Tja, met The Well en zometeen een nummer uit de nieuwe plaat van Kneecap met Kay Tempest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Richting Brussel op de E40 nog tussen Zwijnaarden en Merelbeke 10 minuten extra. Op de buitenring rond Brussel nog 15 minuten file tussen Strombeek en Jette. En op de binnenring nog 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be
2: Radio 1
3: Wonderland.

0: Over een uurtje om 8:30 speelt Galadragot een showcase in AB. €5 moet je ervoor betalen, niet veel. Dus als je in de buurt bent van AB of Brussel en je zoekt nog iets leuk om te doen vanavond, is het misschien wel een tip. Dit was Ugly.
1: Radio 1. Wonderland.
0: Zometeen een Nederlands producers duo. Weeval komt eraan. Eerst eenzelfde soort recept, maar dan van bij ons. Dit zijn de broers De Waal, Soulwax. Perfect We Are Not.

Wie bij de Radio 1-sessie van Evie de Visser was een aantal jaar geleden, kent dit Nederlands duo misschien nog. Het is Weevil met Movement. En we blijven op Nederlands territorium met Merel en Babe.

Dit nummer is letterlijk gemaakt voor het weekend. Jesse heeft het geschreven voor hij een avondje uit opging. En hij had er precies goesting in, zo te horen. Jesse met Champagne. Voor wie een iets rustiger weekend tegemoet gaat, heb ik natuurlijk ook iets mee. Geen zorgen, hier kan je perfect op uitbollen op een vrijdagavond. Het is Water Baby met Memory Be a Blade. Goedenavond.

Floris Francis Arthur kwam deze namiddag nog een sessie spelen live bij Aiko. Die kan je volledig bekijken via het Radio 1-kanaal op 14 Max. Dit was de remix van Hou Me Tegen, gemaakt door Janus Korvit. Jawel. We gaan verder met Zaya, Rashad en SZA. Het zijn labelgenoten en hebben al een heel lange geschiedenis van samenwerken. Begon in 2014, toen ze beide op het label kwamen. En dit is de nieuwste aanwinst, Boy in Red.

0: Shy Dog met Rio.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: We zetten deze week de nieuwe plaat van Tori Amos in de kijker. In Times of Dragons, zo heet die, haar 18e plaat. En zoals Tori Amos dat kan, is het hele album weer één groot verhaal. Ze schetst een wereld vol mythische wezens. Draken horen daarbij, maar er zijn ook lizard demons. Die moeten heel specifiek de tech-miljardairs voorstellen. En het universum van In Times of Dragons is een metafoor voor de huidige staat van de VS en bij uitbreiding van de wereld volgens Tori Amos. Het is een activistische plaat. In Times of Dragons is ons album van de week. Dit is een van de nummers, Angel Shark.

Een track uit het nieuwe album van Tori Amos in Times of Dragons is ons album van de week. Je hoorde Angel Shark. En dan geef ik je nog Das Pop mee voor we richting nieuws van 8 uur gaan. Different Class.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
4: Profil.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, keren met een Nederlands vliegtuig terug. Dat zal wellicht zondag gebeuren. Zondag voormiddag komt het schip aan in het Canarische eiland Tenerife. Nadien zullen de Belgen aan boord gaan van een vliegtuig dat door de Nederlandse overheid is gecharterd, zo is dat. Ook de Nederlandse passagiers van het cruiseschip worden met dat vliegtuig weer naar huis gevlogen. Nadien gaan de twee Belgen voor verder onderzoek naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank vanmorgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
11: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd, al gevlucht nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval, een snelle overval misschien, een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
10: In het voetbal zal RWD en Brussels dan toch niet zakken van tweede naar derde klasse voorlopig. Maar wel Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, die voorlaatste eindigde. De Belgische mededingingsautoriteit heeft de regel die belofteploegen van eerste klassers een beschermde status geeft in de tweede voetbalklasse geschrapt. Door die regel konden belofteploegen eigenlijk niet degraderen, waardoor RWD en Brussels, dat 13e eindigde, zou moeten zakken. De BMA vindt dat niet eerlijk en schrapt de regel nu met onmiddellijke ingang. Club Brugge gaat wel in beroep nog. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Anna van der Breggen de 6e etappe gewonnen. De Nederlandse was de snelste op een steile slotklim. Van der Breggen neemt de rode leiderstrui over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. Onze landgenote zei achteraf dat ze enorm heeft afgezien vandaag.
12: Ik denk dat het een beetje het steilste is dat ik ooit al opgereden heb. Ik kwam geen eind aan. Ik zat op mijn lichtste versnelling en ik denk dat ik aan 50 toeren per minuut zat of zo. En als we niet opletten, dan was het gewoon voet aan grond zetten. Dus morgen heb ik ook een aangepaste versnelling voor die Angliru. Want anders dan wordt het verschrikkelijk.
10: Ja, want morgen wordt het in de slotetappe dus ook nog stijl met Yang Liru. Vanavond en vannacht geleidelijk opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wolken en dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
13: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. nwise.be.
14: Radio 1. Wonderland.
15: Met Hannelore van

Strakke hiphop met gitaren, dat klinkt altijd goed. Vin Staples met de Blackberry Marmalade. Goedenavond. We gaan verder met meer gitaren. Een tijdje geleden postte Charlie XCX op haar Instagram een foto van twee woorden. Rock music. En dat werd opgepikt door meerdere muziekmedia. Die schreven dan Charlie XCX gaat een rockalbum uitbrengen. Tot een paar dagen geleden Charlie XCX zelf zei, ik heb een nieuw nummer dat rock music heet. En het is eigenlijk geen echt rock nummer. En toch wel grappig eigenlijk, want ik heb nooit gezegd dat ik een rockalbum ga maken. Oepsie, van die muziekmedia. Bon, het nieuwe nummer is nu al uit. En het is een soort van hyperpop benadering van rockmuziek.

Het is een kortje, een nieuw nummer van Charlie XCX. Rock music. Je hoort straks nog muziek van Robin. Kim Gordon zit nog in de playlist. Fuckers ook. Camille Yembe zometeen al. En Patches zometeen. Eerst Oliver Simons met Looper.

had true.

Dit is echt hitmateriaal. Camille Yembe, Rihanna VT en Stromae is ook fan van haar. En daarvoor hoorde je ook Z en Ocean met Half Truth. Er komt een rijtje gitaar aan. Kim Gordon staat zo meteen klaar. Dit is eerst Death Cab for Cutie, Punch in the Flowers.

0: Kim Gordon staat makkelijk ergens bovenaan in de categorie van coolste vrouwen ooit. Dit was Not Today. Morgen vroeg tussen 9 en 11 is er weer Vox hier op Radio 1 met Max en met jouw 30 favoriete nummers van het moment. En wie weet ook wel met Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Vox-tip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart, spin me around again.
4: Radio 1.

IJsland. En tijdsgeest, Ray heeft een tijdje geleden een heerlijk nieuw album uitgebracht. Er zijn al een paar singles van uit, een stevige ballad met de Nightingale Lane. Where is my husband heb je misschien ook al eens gehoord, maar het beste nummer van de plaat geef ik je nu mee.

Mahina met Soki en daarnet One Track Mind van Naika. En ik stuur je richting het nieuws van 9 uur en richting verdere avond van Radio 1 met Jovial en Hark. Zometeen Belpop. Nog een heel

0: 1 Special.
1: 8 mei is V-Day.
2: Long live the cause of freedom.
0: Op 8 mei vieren we elk jaar de bevrijding.
3: En eren we onze verzetshelden.
2: Today is victory in Europe Day.
0: Maar vraagt de huidige wereld ook niet om verzet.
4: 1000 Palestijnen omgekomen.
5: De Russische oorlog in Oekraïne.
6: De oorlog in Iran.
3: En wie zijn dan de verzetshelden van vandaag?
0: Radio 1 Special.
1: Helden van het Verzet. Met Rudy Franks en Vincent Billot. Vrijdag van 9 tot 10 op Radio 1. VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Dat maakte hij zelf bekend op zijn eigen sociaal mediakanaal. En Oekraïnse president Zelensky bevestigt het nieuws. Het tijdelijke bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Dat is de dag waarop in Moskou een grote militaire parade wordt gehouden om de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland te vieren. De Russische president vreesde naar verluid voor een mogelijke Oekraïnse drone-aanval tijdens die parade, maar dit staakt het vuren moet dat nu dus voorkomen. Rusland en Oekraïne gaan ook akkoord om elk 1000 gevangenen te ruilen. Belgische onderzoekers hebben een geneesmiddel ontwikkeld dat de houdbaarheid van transplantatieorganen verlengt. Hoe meer tijd er zit tussen het weghalen van de organen uit het lichaam van de donor en het transplanteren in het lichaam van de ontvanger, hoe groter de kans dat de organen afsterven. Het nieuwe geneesmiddel kan dat risico verkleinen. Arne Nijrink van het UZ Leuven.
9: Enerzijds gaan we in staat zijn hopelijk om de organen langer te bewaren. Langer bewaren betekent dat je een betere match kunt vinden tussen de donor en de receptor. En de tweede strategie die ik zie is dat we de kwaliteit van de organen effectief kunnen gaan verbeteren, waardoor organen die nu niet in aanmerking komen voor transplantatie misschien wel transplanteerbaar worden en we zo een tekort aan organen kunnen mee helpen oplossen.
8: En er zijn aanwijzingen dat de gijzeling in een Duitse bank van morgen een overval zou zijn en dus geen gijzeling. Rond 9 uur vanochtend drong een onbekend aantal daders het kantoor in het dorp Zinzig in Rijnland-Palts binnen, waar ze een bankbediende en een geldkoerier vasthielden. De politie zette heel het dorp af, maar toen zwaar bewapende agenten uiteindelijk het kantoor binnenvielen, bleken de daders verdwenen. Collega Dries Hirou is in Zinzig en het lijkt er nu op dat het niet echt om een gijzeling ging, maar dus wel om een overval.
10: Wellicht zijn de daders eigenlijk kort nadat ze die chauffeur van dat transport en die bankmedewerker hadden overmeesterd al gevlucht, nog voor die totale machtsontplooiing hier in dit dorp. En dan is de conclusie misschien ook wel op het einde van de dag dat dit geen gijzeling was. Er is ook nooit een formele eis gekomen van een dader. Er is nooit contact geweest met een dader. Maar dan lijkt dit eerder op een overval. Een snelle overval misschien. Een succesvolle overval. Dat is nog maar de vraag, want of er buit is gemaakt, dat weten we dus nog niet.
8: Vanavond en vannacht geleidelijke opklaringen, minima tot 10 graden. Morgen begint zonnig, maar in de namiddag komen er stapelwolken. Maxima van 17 tot 21 graden. Zondag overwegend droog met zon en wel wolken. Maxima dan van 14 graden aan zee tot 22 elders in het land. Er staat dan ook een matige wind uit het noordoosten die aan zee vrij krachtig kan zijn. Meer op vrtnieuws.be.
11: Het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 1.

Pop.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou morgen ingaan op 9 mei. Lucas Lucluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu?
3: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft Zelensky alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
2: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid weten. Het gaat om 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van boot om dan allemaal weer naar huis terug te keren via of met het vliegtuig. Ook de 2 Belgen die op het schip zitten, die komen met die vlucht terug. Ze zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog opgevolgd de volgende weken. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, zal geen uitspraken meer doen over Joodse besnijdenissen in ons land. Dat heeft hij gezegd in de afspraak op vrijdag. White had zich eerder op sociale media boos gemaakt omdat het parket in Antwerpen 2 Joodse besnijders wil vervolgen voor onwettige uitoefening van geneeskunde. Hij zei dat ons land daarmee de schijn wekt antisemitisch te zijn, wat hem kritiek opleverde van premier De Wever en buitenlandminister Prevot onder meer. White zegt nu dus dat hij geen publieke uitspraken meer zal doen, maar hij hoopt wel op een wettelijke regeling voor besnijdenissen.
4: I will say this. I will take the prime minister's good advice. He is a good man. He said, let's stop talking about this in the public view, because there is a legislative solution to this. And I really hope that this will be found.
2: In Spanje is van de week een recordaantal aan drugs onderschept. In 1 lading meer dan 30.000 kilogram. Het schip was vertrokken in Sierra Leone in het westen van Afrika en was op weg naar Libië in het noorden van Afrika aan de Middellandse Zee. Spaanse politiediensten kwamen het transport op het oog na tips vanuit Nederland. Omdat het schip in Sierra Leone is vertrokken, wordt het in verband gebracht met de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Die is in ons land en in Nederland veroordeeld en leeft ondergedoken in Sierra Leone. De 23 bemanningsleden van het schip zijn aangehouden, onder hen ook enkele Nederlanders en een Surinamer. En dat schip dat voer langs de Canarische eilanden, wat Spaans grondgebied is. Sport in het volleybal is de 3e wedstrijd in de play-off finale voor de titel tussen Roeselare en Mazeik aan de gang. Het staat er 1-1 in sets. Mazeik won de vorige 2 wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. In de Europlay-offs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Standaar en Oud-Heveley Leuven nog aan de gang. Na net geen uur spelen staat het daar 1-1. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen was het vanavond een tijdje onrustig rond de Sint-Bernardse Steenweg. En dat had te maken met de dodelijke steekpartij van de voorbije nacht, waarbij een dertiger om het leven kwam. Wouter Bruins van de Antwerpse politie doet het verhaal.
3: De federale gerechtelijke politie was erin geslaagd om iemand die betrokken was bij het incident in de afgelopen nacht te kunnen arresteren. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. En 500-600 man minstens heeft zich verzameld op die Sint-Bernardse Steenweg. Daar is ook geduwd, getrokken. De politie werd met stenen en dergelijke meer bekogeld. Het kwam eigenlijk tot wat opstootjes. We hebben meteen de bemiddelingsteams ter plaatse gestuurd. Ook de collega's van het wijkteam hebben met die mensen de gesprekken gevoerd. En het is uiteraard na een poosje opnieuw rustig geworden.
2: Gewonden zijn er niet. Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd lichtgewond. Maar hij verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Op de 7e speeldag in de Europlay-offs van het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaar voorlopig alleen aan de leiding in die Europlay-offs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Zij komen zondag nog in actie. Leuven blijft voorlopig laatste. In het volleybal is momenteel de derde wedstrijd in de playoff-finale aan de gang. Het staat er 2-2 in sets, dus moet een tiebreak over de wedstrijd beslissen. Ook die verloopt heel gelijk opgaand. Mazeik won de vorige twee wedstrijden en als het ook vandaag wint in Roeselare, dan is het de nieuwe landskampioen. Voor het eerst sinds 2019 zou dat zijn. Als Roeselare wint, dan volgt er opnieuw een match in Mazeik. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken. Wel zacht, tot 22 graden en zondag zowat hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht en een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws vanavond uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Vooral rond de Sint-Bernardse Steenweg daar in Antwerpen. Wouter Breins van de Antwerpse politie.
2: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
1: Bij een frontale botsing tussen twee steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een man van in de 60 om het leven gekomen. De andere bestuurder van de step, een twintiger, werd licht gewond, maar verkeerde wel in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Amerikaanse president Trump heeft een staakt het vuren van 3 dagen onderhandeld tussen Rusland en Oekraïne. Het tijdelijk bestand zou ingaan zaterdag op 9 mei. Lucas Lecluze, waarom komt dat staakt het vuren er nu, precies op 9 mei?
3: Omdat Rusland op 9 mei overwinningsdag viert. De overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog is dat. Traditioneel gaat dat gepaard met een grote militaire parade in Moskou, meestal met veel toeters en bellen. Maar nu zou het een kleinschalige versie worden uit schrik voor Oekraïnse drone-aanvallen die steeds verder en preciezer in Rusland toeslaan. Maar Donald Trump heeft zich daar nu dus even mee gemoeid en hij kon een tijdelijk bestand onderhandelen. Op X belooft zijn alvast dat ze de parade niet zullen aanvallen en elke partij zal ook 1000 krijgsgevangenen ruilen, zegt hij.
1: Dank u wel, Lucas. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip met een uitbraak van het Hantavirus moeten bij hun terugkeer verplicht 6 weken in een thuisquarantaine, ook als ze geen symptomen hebben. Dat laat de Nederlandse minister van Volksgezondheid vanavond weten. Het gaat op 10 opvarenden. Nederland stuurt tegen zondag een vliegtuig naar Tenerife. Daar kunnen alle opvarenden van de boot gaan en om dan allemaal weer naar huis te keren. Ook de 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip komen met die vlucht terug. Zij zullen vervolgens naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht worden. Daar worden ze grondig onderzocht. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis, maar worden ze wel nog weken opgevolgd. Maar van een verplichte thuisquarantaine, zoals in Nederland, lijkt er bij ons geen sprake. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare vanavond de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Roeselare-speler Stijn Dulst was achteraf tevreden.
4: Ja, dat doet toch wel eventjes deugd. Zeker achter die wedstrijd afgelopen dinsdag. Daar hebben we toch wel even een uppercut gekregen. Doet deze wel heel veel deugd. Zeker ook de manier waarop. Het is vaak zo geweest dat we in de belangrijke momenten het net niet deden, net te kort kwamen. Vandaag doen we dat wel, dus dat doet wel deugd, ja.
1: Mazeik won wel de vorige 2 wedstrijden, waardoor het nog altijd 2-1 staat in het voordeel van de Limburgers. Dinsdag wordt het 4e duel in Mazeik gespeeld. Als Mazeik die wint, is het voor het eerst sinds 2019 landskampioen. En op de 7e speeldag in de Europlayoffs van het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Dankzij deze zege komt Standaard voorlopig alleen aan de leiding in de Europlayoffs met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Overwegend helder vannacht, wel koel, rond 5 graden. Zaterdag eerst zonnig, later stapelwolken en zacht tot 22 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
6: Compagnie Merkpoel.
7: Een hele goede morgen. In de categorie dingen die ik nog nooit eerder deed, we gaan radiogewijs de nieuwe kunsthal Brusk in Brugge inzegenen. Wim Liebaert is hier net aangekomen om daarbij te helpen. Historica Lisa de Metz is super opgetogen en heeft hier al rondgewandeld. En schrijfster Fleur Pirets is hier ook net aangekomen om te vertellen over haar nieuwe boek. Je hoort het, een goede compagnie heeft zich hier verzameld en daar hoor jij ook bij.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Alabama Shakes en Hold On. Goedemorgen en welkom.
2: Compagnie Merkpoel.
1: De compagnie heeft zich verzameld in Brugge, in Brusk, een nieuwe kunsthal waar ik de komende 2 uur jou alles over ga vertellen. Straks al samen met historica Lisa de Metz. Goedemorgen Lisa, je bent ook enorm opgetogen. Hè?
3: Goedemorgen, wat een feest hier vandaag.
1: Ja, en samen met Bruggeling Wim Liebaert. Wim, mooier wordt het niet.
4: Nee, het is
1: want
4: een hoogdag.
1: Ik zie
4: hoogdag.
1: Jou en ik zie op de achtergrond de Onze Lieve Vrouwentoren van Brugge.
4: Ja, beter zegt kun je niet hebben.
1: Zo moest het zijn gewoon. Dit is hoe het moest zijn. We gaan straks al heel veel praten over dit nieuwe museum, over Brugge, over jullie hart voor Brugge. Maar first things first. Bijzonder momentje toch wel, want we gaan de deuren openen van deze nieuwe kunsthal en laten voor de allereerste keer bezoekers binnen. Ik heb daar muziek voor klaarstaan, want speciaal voor Brusk maakte Michael Carcous, de frontman van de Kortrijkse band Goose, een soundtrack. Die klinkt zo. En, kijk, het is nu al epic eigenlijk. Hè? En op deze tonen gaan we naar mijn lieve compagniecollega Arno. Want die staat aan de ingang met zijn roze pet op. Hallo, dag Arno. Hoe gaat het daar? Je mag het daar openen, man.
5: Goedemorgen, Linde. Ik mag het inderdaad openen. Ik heb voor de gelegenheid mijn roze pet aangedaan. Want het is een feestelijke bedoeling. Het is al heel druk geworden, maar hier zijn twee mensen die het heel graag wilden zien vandaag. Die er als eerste wilden bij zijn, die de datum van deze opening al heel lang in hun agenda hadden staan. 8 mei, en dat zijn Roland en Agnès. Roland, jullie zijn de eerste bezoekers.
6: Ja, dat klopt. Ik kom terug naar mijn roots. Ik woon thans in Noord-Vlaanderen. En we zijn hier naar de opening van het gebouw komen kijken. En we waren echt wel enthousiast om dan ook te zien hoe dat het nu ingevuld is.
5: Agnès, waarom wilden jullie er vandaag zo graag als eerste bij zijn?
7: Als eerste, dat is niet zo belangrijk als we hier maar zijn. En zeker naar de kunst komen kijken en zo. En omdat wij alle twee geïnteresseerd zijn in zulke dingen.
5: Ja. Roland, waar kijk jij het meeste naar uit? Wat wil je vandaag zeker gezien hebben?
6: De AI-kunstenaar. Ja.
5: Refik Anadol.
6: Ja, dat zou ik echt wel willen zien. Ja. Ik vind dat iets, ja, once in a lifetime hier in Brugge. Ja.
5: Roland en Agnès zijn niet de enige mensen die hier zijn. Er zijn al heel veel tickets verkocht. En ik denk dat die mensen zich even mogen laten horen. Linde, je hoort het. Mensen van over de hele wereld zijn hier vandaag toegestroomd. Want hier is bijvoorbeeld... What is your name?
8: Martina.
5: Martina, you come all the way from Italy,
8: yes,
5: today to visit the first day of this museum, Brusk.
8: Yes, yes. I'm so excited to come to... are one of the first people come here. Probably the first Italian. And I'm so excited, yes.
5: Have a nice visit. Linde, ik stel voor dat wij gewoon de eerste tickets gaan scannen. Roland, Agnès, aan jullie de eer.
8: Ja.
9: Dankjewel.
5: Voilà, het is gebeurd. Proficiat, geniet van jullie bezoek. Linde, de teerling is geworpen. De eerste ticketjes zijn gescand. We gaan hier gewoon een klets op geven. Hè.
1: Radio 1. Och, kijk eens aan. En zo is Brusk geopend en wij waren daarbij. Wim Liebaert ging alles exploreren hier. Hij vertelt straks wat hij ervan vond samen met historica Lisa de Met.

0: Arlo Park samen met Loes en de Jacuzza en I'm Sorry. Een hele goede morgen. Goedemorgen, jazeker. Ik ben vanmorgen wakker geworden met dit geluid dat door mijn raam kwam. Zo, die hoefjes van die paardenkoets op kasseien. Dit moest Brugge zijn. Ik wandelde naar mijn studio van vandaag door kronkelstraatjes, langs mini-kanaaltjes, door poortjes, tot er een indrukwekkend groot glazen gebouw voor mij opdoemde. Brusk, de nieuwe kunsthal in Brugge, waar ik nu op uitkijk, samen met twee mensen. Te beginnen bij een van de meest trotse Bruggelingen die ik ken. Goedemorgen, dag Wim Liebaert.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Ook al ben jij de man die met de Columbus graag de wereld rondreist, uiteindelijk moet je altijd landen in Brugge, hè?
1: Ja, ik ben hier eigenlijk nog nooit weg geweest. Ik heb jaren in Brussel gewerkt, in Antwerpen, in Gent, maar ben hier altijd blijven wonen. Ja, ik raak hier niet weg, kan er niet aan doen.
0: Maar je wil ook niet weg. Je moet niet doen alsof je het ooit echt geprobeerd hebt.
1: Nee, Brugge voor mij is de allermooiste stad ter wereld. Ik ben al veel vergeleken naar veel steden geweest, maar ik kom hier altijd graag terug. Het is klein, het is bevattelijk, we hebben hier alles, we hebben heel veel cultuur, we hebben ook veel natuur, met een mooie groene gordel. Ja, ik woon hier gewoon dood graag en ik denk niet dat ik hier ooit weg ga.
0: Er zijn 1001 redenen waarom ik jou vanmorgen hier graag in mijn compagnie wou hebben, maar één daarvan is, en dat weet waarschijnlijk niet iedereen, je bent hier ook nog stadsgids geweest.
1: Ja, klopt.
0: Nu niet meer, hè?
1: Nee. Sinds dat ik eigenlijk programma's begin maken ben, waar ik voor de camera stond. Mm-hmm. Dat was heel druk toen. Maar ben hier eigenlijk ongeveer 10 jaar heb ik hier toch rondgehitst met Amerikanen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Canadezen, altijd in het Engels. En ik deed dat altijd in de luwe periodes van het tv-werk, dus de maanden mei, juni, juli ongeveer. Ja. En toen begon ik weer voor televisie te werken. Het was eigenlijk niet echt mijn fulltime beroep, maar eigenlijk een bijberoep.
0: Hè. Amai, maar was dat dan, heb je daarvoor moeten studeren? Moet je daar dan een soort van examen voor doen?
1: Zeker weten, ja. Toen was dat twee jaar studeren, hè. En examens. Hè. En nu is dat ondertussen 3 jaar geworden. En dat zijn officiële staatsexamens eigenlijk, hè, om gids te kunnen worden. En dan word je officiële stadsgids.
0: Ja, ja. Je vond dat zeker ontzettend plezierig, jou kennende.
1: Waarom zeg je dat?
0: Ja, gewoon omdat ik jou ken, omdat ik weet dat jij iemand bent die houdt van een goed verhaal.
1: Ja.
0: En hier hangen gewoon heel goede verhalen.
1: Ja, en weet je wat dat probleem is? Ja, ik vertel gewoon heel graag over mijn stad. Hè. Jij weet dat ook. Ik kan dan ook niet stoppen. Ik heb dat heel graag gedaan. En weet je, dat Engelstalig publiek is een zeer dankbaar publiek. Zeker de mensen van Overdossiaan. Die weten eigenlijk niet veel. De kennis is heel beperkt over de middeleeuwen. En ja, het is gewoon tof om te zien hoe enthousiast ze zijn om die eerste verhalen te horen, te kunnen vertellen. Ja. Ik heb dat eigenlijk heel graag gedaan. Ja.
0: Ja. Recht tegenover jou zit iemand, een soort van zielsverwant, denk ik, op vlak van gedeelde interesses. Lisa de Metz, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt gedoctoreerd op de Brugse middeleeuwen.
2: Klopt, ja.
0: Dus ook jouw hart loopt over van een stad als Brugge.
2: Exact, een beetje later. Ik ben een laatbloeier als het gaat over liefde voor Brugge. Ik ben zelf niet afkomstig uit Brugge, ik heb hier nooit gewoond. Maar ik ben hier wel heel veel moeten komen als ik doctoreerde. In die 6 jaar dat ik gedoctoreerd ben, ja, ben ik hier regelmatig geweest. En moest ik inderdaad de weg afleggen van station naar het stadsarchief. En dat was altijd zo leuk om dan eigenlijk in die Brugse ruimte voor te begeven en dan eigenlijk in de archief te duiken en naar die documenten te gaan
0: kijken. Je loopt
2: kijken.
0: Eigenlijk door de geschiedenis naar de geschiedenis.
2: Ja, exact.
0: Jij maakte ook mee deze podcast.
3: De vorstinnen van Vlaanderen. Leading ladies in de middeleeuwen. Met Julie van Bogaert, Else Parmentier en Lisa de Metz.
4: Er waren ook vrouwen in de middeleeuwen. Hè? We vinden die niet uit. Hè? Ik ben geïnteresseerd in mijn middeleeuwse voorgangers eigenlijk. Hoe mensen in de middeleeuwen geschiedenis gaan schrijven en wat dat zegt over hun eigen heden.
0: Ja, ik zie Wim direct wijzen. Je hebt geluisterd, Wim, naar de podcast.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Nee, wat ik er zo tof aan vind, is dat weet je, vrouwen zijn altijd aan het vechten de dag van vandaag voor hun recht, maar als je kijkt naar de middeleeuwen terug, ja, ik denk dat we van heel ver komen. Eigenlijk waren er toen wel vrouwen die wel status hadden, die ook handel dreven, die actief werden, die niet alleen thuis zaten bij de open haard en voor hun kinderen zouden. Ja, dus voor mij was dat wel een eye-opener.
2: Maar dat klopt, exact. En als je kijkt naar de geschiedenis van de vrouw, dan zie je eigenlijk net dat geschiedenis geen rechte lijn vooruit is, maar dat dat in golfbewegingen gaat. Ja. En dat niet altijd goed was en niet altijd slecht, maar dat af en toe een keer terugkomt.
0: Ja, we gaan het zo meteen hebben over het fantastische museum dat hier is verrezen in Brugge. Maar ik zou misschien eerst aan jullie allebei willen vragen, jullie favoriete geheime plekje in Brugge?
1: Moet ik beginnen?
0: Ja, begin maar.
1: Het is heel moeilijk kiezen, hè. Allee, dus zeg wie dat uw favoriete kindje is. Maar ik heb erover nagedacht. Het is toch één plek waar ik de laatste 30 jaar toch zeker om de 1-2 jaar een keer binnenstap. Het is een gebouw waar je nergens meer de middeleeuwen voelt en de sfeer voelt, zodat de mensen ook dachten. Dat is Jeruzalemkapel in Brugge. Dat is een kapel, als je hem ziet van de buitenkant, doet hij zeer oosters aan. En dat is niet abnormaal. Want de eigenaars waren de familie Adornis. Dat waren Italianen die er al een paar generaties woonden in een tijd. En die op pelgrimstocht geweest zijn in de jaren 1500 naar Jeruzalem. Pelgrimstocht toen was eigenlijk wat wij nu, we zouden een keer naar de Malediven gaan en ons fotograferen op een strand. Toen was dat eigenlijk, dat was dat van een niveau. Hè. Ze gingen op pelgrimstocht. Ze waren zodanig onder de indruk, hè, dat ze teruggekomen in Brugge. Eigenlijk de heilige grafkerk van Jezus, waar dat in graaf ligt, dat is in Jeruzalem. Zijn er een kopie van gemaakt hier in Brugge. Ze zijn eigenlijk geprobeerd een kapel om te vormen. En die doet zeer oosters aan. En eigenlijk, dat zijn de oudste glasramen in Brugge ook, van 1560. Als je binnenkomt, stap je weer terug binnen in de middeleeuwen. Je voelt, enfin, als je er binnenkomt, het is, ze liggen daar ook begraven. Hè.
0: Grafkapel, ja.
1: Grafkapel, is die ze liggen. Enfin, een mooi monument. Maar het is niet alleen dat, het is gewoon heel authentiek. En ik ken ook de eigenares nog altijd, 17e generatie, nog altijd in de familie gebleven.
0: Wauw.
1: Ja, ik mag Veronique zijn, maar het is een gravin. Gravin de Stirum. Ja, het is gewoon een heel prachtig. En mijn mama is er ook getrouwd.
0: Massig.
1: De trouwfeest, ja, ze zijn er een zaal bij.
0: Oké. Okay. Ga daar maar eens over, Lisa.
2: Dat gaat moeilijk zijn, denk ik. Als ik zou moeten kiezen, maar het is zo moeilijk kiezen, hè, dan zou ik eigenlijk niet zo ver gaan, want we kijken er eigenlijk op. En dat is de Onze Lieve Vrouwenkerk. En meer specifiek het praalgraf van Maria van Bourgondië. Dat is wel mijn plekje. Als ik dan toch een vorstin van Vlaanderen mag kiezen, dan is het wel Maria van Bourgondië die hier begraven ligt in Brugge.
0: Kijk.
1: En een prachtig beeld daar ook van Michelangelo. Klopt.
2: Dat klopt, hè. Het meest noordelijke beeld van Michelangelo.
1: Ja, al het meeste werk van Michelangelo, maar hij was een topkunstenaar, hè, is in Italië gebleven, hè, waaronder in het Vaticaan. Het plafond geschilderd daar. Hè. Maar dat beeld, hè, is van Maria met een kind op de schoot. En dat is, ja, ze komen daar eigenlijk van heel de wereld naartoe kijken. Hè. Kijk, prachtig Carrera marmer.
0: Jullie gaan met jullie twee nog een keer apart moeten afspreken.
1: Ja,
0: dat begrijpen jullie
1: ook.
0: Denk ook. Ja. Want wij willen het nu met jullie ook en graag en vooral ook over Brusk hebben natuurlijk. Ik kwam er hier net naartoe gewandeld. Door de kronkelende straatjes ineens doemt dit prachtige glazen gebouw voor jullie op. Wat vinden jullie ervan, Lisa?
2: Ik vind het fantastisch eigenlijk. Het is heel modern, maar het past hier in de omgeving. Je hebt niet door dat het hier staat. Je hebt wel door dat het hier staat, want het is gigantisch. Maar ja, het nodigt uit om naar binnen te gaan, omdat het zoveel glas heeft. Het is heel open, je kan er doorwandelen. Het is bombastisch, maar het voelt niet zo aan. Dus ik vind het heel geslaagd. Ik hou wel een beetje van het contrast modern en geschiedenis.
0: Ja, de architecten zijn Robrecht en Daam. Wim, je hebt met hen een babbeltje
1: gedaan.
0: En Salus, gedaan,
1: Olivier Salus ook. Ja? Ik heb met Olivier Salus een lange babbel gedaan. Mm-hmm. Een hele toffe gast. Ik persoonlijk vind het niet bombastisch. Het is aanwezig, dat kun je zeker zeggen. Maar het is echt verweven in de stad. Het is ook niet aanwezig in de zin, als je hier rondwandelt, dat je het ziet van aan de straat. Je moet werkelijk binnenkomen. Maar zijn bedoeling, ik heb lang met hem gebabbeld. Zijn bedoeling was, zegt hij, ik wilde niet alleen een museum maken, ik wil een ontmoetingsplek maken. De ganse benedenverdieping is vrij toegankelijk. Mm-hmm. Want de twee museumhallen zijn eigenlijk op de eerste verdieping. En je ziet, dat vind ik een prachtig detail, hè. Zie die grote ramen daar?
0: Ja.
1: En wel, die ramen zijn gericht op het noord. Mm-hmm. En alle kunstenaarsateliers, bij Monet, alle grote schilders, in hun atelier aan zalte de raam op noord. Waarom? Het licht die binnenvalt
0: is constant?
1: Nee, niet constant, maar geen harde schaduw.
0: Ja.
1: En nooit, hè. Ja. En eigenlijk een mooi, zacht sfeerlicht die binnenkomt. Ze hebben dat hier ook gedaan. Bij deze tentoonstelling zijn ze toe, omdat de werken moeten bekeken worden in de halfduister. Maar dat gaat prachtig zijn als dat een keer open is. Dat kan ook opengezet worden. Ik vind dat machtig schoon gebouw, kun je niet anders dan zeggen. Uit nodig om binnen te gaan. Hierachter is er ook een groot park.
0: Ja, En daar komt nog een hele tuin rond.
1: Die tuin is er al.
0: Is er al.
1: Er staat een mooie, mooie grote boom. Dat heb ik nog nooit gezien. Enfin, jawel, het was vroeger een meisjesschool. Ik heb daar ooit bij. Sint-Andreas is dat. Dus ik heb dat nog lief gehad. En ik heb dat zo nog wel een keer gezien. Hè. Dat was in de tijd dat de meisjes en de jongens apart zaten.
0: Ja.
1: Maar ze hadden dat helemaal ontsluiten, dat park. En dan had het eigenlijk hier zitten, zeg maar, dat je kunt doorwandelen. Allee, het is een onderdeel van de stad geworden. Hè.
0: Ik hoor het, voor jou is het een cadeautje, hè? Dit museum.
1: Maar ja, dit is de grootste cadeau sedert het concertgebouw op het zand. Hè.
0: Kijk, twee enthousiaste mensen die blij zijn met dit nieuwe museum. Jullie zijn voor ons naar de Expo Breedbeeld geweest. Een tentoonstelling vol interessante artefacten en voorwerpen in Brusk. Ze vertellen meer over de wereldstad die Brugge was in de middeleeuwen. Gaan we het straks over hebben na Ertebrekers en Taboe.

0: taboe van Erwtenbrekers.
1: Radio 1.
2: Compagnie Merkpoel.
0: We zitten in Brugge, de Schone, want hier is een nieuwe kunsthal geboren en die heet Brusk. Het is een mooie ochtend, want we hebben hier net de allereerste bezoekers mogen binnenlaten en ik zit hier te genieten eigenlijk met twee Brugge-lovertjes, tv-maker Wim Liebaert en historica Lisa de Met. Zo heerlijk dat jullie hier zijn op deze toch wel magische ochtend. Met deze kunsthal, ik zei het net al, is er een expo geopend, wat zeg ik eigenlijk twee. Ze zijn heel verschillend, eentje met de kunst van vroeger en eentje met de kunst van nu. Die eerste, over de oude kunst, laat ons het daar eens over hebben. Die heet Breedbeeld. Wim en Lisa, jullie gingen al eens kijken voor ons. Misschien eerst even zeggen, die tentoonstelling is mee bedacht door een Britse professor met een eerder oolijke naam, Peter Frankopan. Geen onbekende collega, mag ik hem zo noemen, Lisa, voor jou?
3: Ja, wel, we staan misschien wat op een ander niveau. Maar ja,
0: want
3: inderdaad,
0: hij is eigenlijk een superster.
3: Ja, hij is een
0: history
3: superster.
0: Superstar.
3: Ja, inderdaad, als je professor superster zou je hem kunnen noemen. Hè. Verbonden aan de Universiteit van Oxford, dus toch ook wel niet de minste universiteit. En hij heeft eigenlijk heel veel werk geschreven over wereldgeschiedenis. Hij is professor wereldgeschiedenis, maar vaak ook met een middeleeuwse inslag. Hij heeft een boek geschreven over de zijderoutes, dat heel populair is geworden. Ook een aantal boeken over de kruistochten. Dus ja, het is iemand die eigenlijk de middeleeuwen bestudeert, maar vanuit de wereld, zoals die was en de verschillende verbindingen tussen mensen. En dat zit eigenlijk ook wel een beetje in de tentoonstelling.
0: Ja, want die expo, Breedbeeld, die gaat daar eigenlijk over, over die verbinding. Wat voor een tentoonstelling heeft hij hier in Brusk mee op poten gezet?
3: Eigenlijk is het de bedoeling om Brugge of de geschiedenis van Brugge te gaan bekijken vanuit ja, the bigger picture. Hè. Zeg, als je binnenkomt, zegt hij het. Hè. Het is Breedbeeld, het is the bigger picture. Om niet alleen te gaan kijken, ja, Brugge in die wereld, maar hoe is Brugge eigenlijk geconnecteerd met die wereld? Hoe verplaatsen Bruggelingen zich in de wereld en hoe komt de wereld naar Brugge? En ze noemen het ook een beetje vernetwerkt, is het woord dat ze gebruiken. Mm-hmm. En je ziet dat eigenlijk ook in de ruimte zelf. Heb je eigenlijk de werelden die ze in kaart brengen. Er zijn 4, 5 werelden. En die zitten eigenlijk, die zijn eigenlijk met lijntjes aan elkaar verbonden.
0: Oké, okay, hoe kwam dat op jou over, Wim? Jij komt binnen en wat zie je?
4: Als je binnenkomt zie je eigenlijk 5 eilanden. Mm-hmm. Hè, waar dat de 5 werelden zijn. Hè, de Noordzeewereld, hè, de verbinding met Scandinavië.

0: vreemdeling, tussen aanhalingstekens. Ik zeg tussen aanhalingstekens, omdat die mensen hier soms generaties wonen. Ik had het juist over familie Adornis, dat waren mensen van Genua, maar het zaten hier mensen van Italië, van Genua, van overhands het Middellandse zeegebied, maar evengoed vanuit Scandinavië tot in Noorwegen toe, Rusland, die kwamen allemaal naar hier handel drijven. Hè. En daar, dus, ik wist dat de tentoonstelling daarover hing. In mijn opleiding als gids is er veel nadruk op gelegd. Eigenlijk op Brugge als wereldhandelstad. Maar ik heb hier toch nog weer opnieuw mijn ogen opengetrokken.
1: Ja, want jij mag dat nu misschien wel weten. Hè, dat Brugge inderdaad die connecties had. Maar is het over het algemeen het beeld dat mensen hebben van de middeleeuwen? Ik zal voor mezelf spreken en ik zeg nee. Ik denk aan de middeleeuwen. Ik denk donker. Iedereen zit in zijn huisje, in een steeg. Gooit zijn kak en zijn pis op straat. En dat zijn de middeleeuwen voor mij. Terwijl ik hoor jullie hier vertellen over een metropool.
2: Ja, klopt, hè. En mensen kwamen naar hier, maar mensen vertrokken ook. Dus mensen waren in de middeleeuwen eigenlijk veel mobieler dan dat we soms denken. Ja. Hoewel de omstandigheden niet altijd simpel waren. Hè. Je had geen vliegtuig, je had geen goedkope vliegtuigtickets. Nee. Maar toch reisde men eigenlijk heel veel en best wel ver.
0: En van heel vroeg al. Weet je, de vikingen, hè, de vikingkeggenbrug was er nog eigenlijk zeer klein stadje op dat moment. Maar om een voorbeeld te geven, vikingen, corrigeer me, ik mis ben, 98e, 10e eeuw, die kwamen van het Hoge Noorden, die zijn eerst begonnen hier in onze contrein, maar die zijn toch heel de Middellandse Zee rondgevaren. Ik wil maar zeggen, weet je, we spreken nu over de globalisering, maar de globalisering van de middeleeuwen, die was er ook.
1: En, het is niet dat wij dat hebben uitgevonden.
0: Maar, Linde...
2: Nee,
0: de zijderoute,
2: weinig dat wij hebben uitgevonden.
0: De zijderoute die vertrok in China en in de stad Xi'an, die kwam uit via Constantinopel naar Venetië. De Venetiaan zat hier, dus wij aan zaken dat je eigenlijk de specerijen, hè, dat wij nu veel gebruiken, hè, kaneel, komijn, al die specerijen, zat dat hier in de middeleeuwen ook. En pas op, ze ging die met de boter naartoe. En in de tijd ging het nog over land. Hè. Dus eigenlijk is dat wel, ja. Het is ogen open trekken.
1: Dus je komt binnen, je ziet die vijf werelden. En je ziet ook 250 voorwerpen. Die hier staan tentoongesteld. Voorwerpen die dateren van 900 na Christus tot 1550 na Christus. Ik heb niet zo supergoed opgelet tijdens de geschiedenisles. Maar het is wel ongeveer heel de middeleeuwen, hè, dat overspant.
2: Ja, dus het is de hele middeleeuwse periode, zelfs iets vroeger. Ze hebben hele vroege voorwerpen uit de 6e eeuw al. Dus je ziet eigenlijk dat de werelden zijn inderdaad thematisch, maar ook een beetje chronologisch. Hè. Noordzee begint nog in de hele vroege middeleeuwen. En dan vanuit de christelijke wereld gaat men iets later in, naar rond 1000, 1100. De Mediterraanse wereld nog iets later. De wereld van het Hof nog iets later. En dan heb je eigenlijk de outro, de Atlantische wereld. En dat zit eigenlijk in die 15e, 16e eeuw.
1: Ja, die voorwerpen illustreren wat we hier net allemaal hebben gezegd. Al die invloeden waar dat allemaal vandaan komt. Ik vind het toch grappig op een manier dat wij als Vlamingen zo borstklopperig zijn over onze zogezegd Vlaamse primitieven. Bijvoorbeeld Hans Memling, die hangt hier ook.
0: Van Eyck.
1: Ja, maar Hans Memling, die mens was niet eens een Vlaming dan.
2: Nee, en eigenlijk Van Eyck was ook geen Vlaming. Als je het graafschap Vlaanderen, dat is Oost- en West-Vlaanderen. Ja,
0: geen primitief was een Vlaming. Ja. Ze waren niet, want ze woonden hier allemaal wel. Mm-hmm. En ze hadden in de ateliers hier allemaal wel. Primitief waren ze ook niet, want ze hebben perspectief in de schilderijen gebracht in de 14e, 15e eeuw. Dus die naam Vlaamse primitieven is iets eigenlijk van later. Zijn dat pas in de 19e eeuw en ze die naam geven, of 18e eeuw, aan de schilders vanuit die tijd. Maar ja, Linde, ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is zo verrassend om te zien dat bijvoorbeeld de graaf van Vlaanderen, Boudewijn de IX, en ik heb hem geleerd, maar ik was dat compleet vergeten. Ja. Die is op een bepaald moment keizer geweest van Constantinopel in de jaren 1200. Je weet, de Romeinen, het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk, die is dus keizer geweest van het Oost-Romeinse Rijk. Ik vind dat crazy. En die zat hier in Brugge ook. Hè?
1: Kijk,
0: hij loopt dat.
2: Een beetje na een mislukte kruistocht wel.
0: Ja, wel, ja, ze hadden Constantinopel geplunderd en zijn andere graven.
2: Maar Constantinopel waren daar niet zo blij mee.
0: Nee, dat zou wel tof zijn. Moest hij hier keizer worden. Hij zei, het is goed, ik doe dat. Enfin, hij is toch wel keizer geweest, Constantinopel.
1: Oké, ik hoor het. Een expo die de oogkleppen afgooit en

0: Die ja, ons naar Brugge doet kijken als een stad in de wereld. Superboeiend. En dat vinden wij duidelijk niet alleen, want het volk stroomt hier ondertussen toe op deze eerste dag van dit mooie museum.
1: Radio 1.
0: Als jij het allemaal eens live wilt bewonderen, kom af, hè, naar het middeleeuwse bruisende Brugge, de metropool die het toen was en nu misschien nog altijd. Dit is Robin en Blow My Mind.

0: Action. Het is een compagnie van komen en gaan hier vanmorgen. Bedankt trouwens, historica Lisa de Metz.
1: Heel graag gedaan.
0: Voor al die interessante dingen over Brugge en dat nieuwe museum Brusk hier, dat vandaag zijn eerste dag open gaat. Straks komt Fleur Pirets al eventjes hallo zeggen. De vrouw die het boek Julian schreef, waar toen de prachtige film van werd gemaakt, heeft nu een nieuw boek. Wim Liebaert, jij blijft hier nog even zitten.
2: Met plezier.
0: En dat is heel goed.
3: Compagnie Merkpoel.
0: Want deze man, of de man van deze stem, wordt 100.
4: I have been lucky enough to have had a long career making natural history programs. But there was one series that changed everything.
0: Ja, je herkent ze uit de 100.000. Sir David Attenborough, de godvader van de natuurdocumentaire. Je hoort zijn stem en je ziet edelherten dartelen, waaiers van pauwenveren opengaan, blinkende vissen wegschieten en uiteraard ook leeuwen copuleren. Wat ging jij zeggen?
2: Planten. The Secret Life of Plants is een van zijn mooiste documentaires. Ik dacht dat dat maar 10 jaar geleden gemaakt is, of 30 jaar geleden gemaakt. Ik heb het opgezocht. Maar ja, als je denkt dat dieren interessant zijn, denk iets anders als je die documentaire gezien hebt.
0: Ook zo typisch dat we het over David Attenborough hebben en dat jij gaat zeggen, vergeet de dieren, denk eens aan de planten. Ja. Dat is dan ook Wim Liebaert natuurlijk. Ja. Maar een van zijn meest memorabele momenten waarmee hij televisiegeschiedenis maakte, was toen hij een documentaire maakte over de gorilla's in Rwanda. Ooit gezien, Wim?
2: Waarschijnlijk wel, ik heb alles gezien, ja. Ben een grote fan.
0: Sir David, ik zal het even schetsen, die zat in het hoge gras te observeren zoals hij dat durfde te doen en vertelde aan de draaiende camera iets over de gewoonten en de gedragingen van de gorilla's die net achter hem zaten. En toen gebeurde iets ongezien. Er gingen namelijk 2 jonge gorilla's spelenderwijs op hem liggen in het gras.
4: After months of planning, we travelled to Rwanda for one of the last shoots of the series. We had no idea what we were about to witness.
5: There's one ape, however, that spends nearly all its time on the ground. It lives here, 10,000 feet up, on the flanks of the volcanoes of Central Africa on the borders of Rwanda and Zaire. The gorilla.
4: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make these those vocalizations all the time.
0: Munch vocalizations, dat doet hij dus. Hij maakt die geluiden en er komen dan 2 jonge gorilla's dus op hem zitten. Als het wat ver zit, lieve Wim, geen erg, want op VRT Max kan je die documentaire opnieuw zien. A Gorilla Story van en met David Attenborough. Toch echt de moeite. Of je kan vanavond op BBC 2 genieten van een grote David Attenborough-viering live vanuit de Royal Albert Hall.
2: Bedankt voor de tip.
0: Voilà, kijk, dan
2: uit de Royal Albert Hall?
0: Ja?
2: Oh ja, ik kan zeker kijken.
0: Kijk, voilà.
2: Ja.
0: Kijk, dan weet je ook wat te doen vanavond. Ja. Klein beetje nog, zangeres Björk, die is ook grote fan van David Attenborough. Ze heeft hem ontmoet en schreef dit nummer, geïnspireerd door hem. Human Behavior.

0: Björk en Human Behavior. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: En hallo, dag, goedemorgen Fleur Pirets. Welkom in Brugge.
2: Dankjewel.
0: Blij dat we jou hier mogen verwelkomen in de compagnie. Dit is Wim Liebaert.
2: Dag
0: Wim Liebaert, dit is Fleur. Ja, kennen jullie elkaar eigenlijk?
3: Nee, denk ik
2: nee,
3: niet.
2: Nee, wel van naam natuurlijk, maar nog nooit ontmoet.
3: Nog nooit ontmoet. Ja.
0: Kijk, geen erg, ik ga jullie aan elkaar voorstellen. Fleur is de schrijfster van het boek Julian, waar ook die film van is gemaakt. Deze film dus. Hè.
4: Julian. Si on se mariait partout, je veux dire dans tous les pays où c'est possible.
5: Canada, Espagne.
6: Je crois que ça pourrait être grand.
7: Putain, Fleur, 22 pays, il n'y a pas un moyen moins cher pour marquer le coup.
6: Mais tu veux une bonne histoire, oui ou non?
8: Toi, t'es tout.
0: Julian, Fleur, het boek dat je schreef over je vrouw, met wie je overal waar jullie dat konden doen, trouwde. Het werd een bestseller en toen dus deze film, die 4 Ensors heeft gewonnen, heeft ook het Filmfest Gent mogen openen. Wow, hoe surreëel is dat om dat allemaal mee te maken?
2: Dat was heel zot, vooral omdat ik altijd had gezegd van als er heel veel mensen hebben gevraagd om die te mogen verfilmen nadat het boek uitkwam. Mm-hmm. Ik heb daar overal nee tegen gezegd, omdat iedereen wou zo'n soort van rouwfilm maken. En ik dacht, nee, voor mij gaat dat echt over wat twee mensen kunnen verwezenlijken, een film over liefde. En toen kwamen natuurlijk Lucas Dont en Michiel Dont op mijn pad. En dan dacht ik van, volgens mij gaan jullie dit om de juiste redenen doen. En dat was dan ook. Dus hoe dat dan nu aan het verder leven is, ja, dat is zot natuurlijk. Hè?
0: Ja, je bent een vrouw van 101 projecten. Ik ga het over zoveel mogelijk van die projecten met jou proberen hebben. Ik ben super blij dat je er bent. We gaan praten over jouw nieuwe boek. Ja. En over jouw One Woman Show. En dan ook nog over een documentaire waar je nu mee bezig bent. Maar dat is voor straks. Ik ga mijn tijd pakken voor u. Nu eerst The Birds en My Back Pages.
9: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Girl in Red met Girlfriend is Better. Ik kan Wim Liebaert niet laten gaan zonder hem met hem nog over tuinieren te hebben. En dat is wat ik ga doen. Zometeen.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij...

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Antwerpen is een mogelijke verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij donderdagnacht. Een dertiger werd daar zwaar gewond met steekwondes op straat gevonden. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Een tweede persoon raakte licht gewond. Toen het nieuws uitlekte dat de politie een mogelijke verdachte aan het oppakken was, kwamen honderden mensen op straat. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: Na 10 uur is de rust er eigenlijk wel weergekeerd. Dus het lijkt erop dat het vatten van die mogelijke verdachte de rust wel heeft, of de gemoederen heeft kunnen bedaren. Nu, de politie blijft het natuurlijk wel van dichtbij opvolgen, want we willen natuurlijk vermijden dat het opnieuw escaleert. Maar we verwachten wel dat het rustig gaat blijven.
2: Bij Israëlische luchtaanvallen op 4 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn vrijdag 10 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de slachtoffers zijn volgens Libanon ook 2 kinderen en 3 vrouwen. De pro-Iraanse militie Hezbollah, die vooral actief is in het zuiden van Libanon, heeft gereageerd met 2 aanvallen op militaire bases in het noorden van Israël. Volgens Israël zijn die raketten neergestort op open terrein. In principe is er een staakt het vuren van kracht sinds 17 april, maar Israël zegt het recht te hebben om alle noodzakelijke maatregelen te nemen uit zelfverdediging. Eind volgende week zijn er vredesgesprekken met Israël in Washington. Ook Libanon zal daar aan deelnemen. In Myanmar, in Zuidoost-Azië, is een robijn gevonden van 11.000 karaat. Het gaat om een van de grootste exemplaren ooit. Robijnen zijn edelstenen met een dieprode kleur en ze behoren ook tot de duurste stenen in de wereld. Deze robijn heeft volgens de regering van Myanmar een superieure kleur, helderheid en kwaliteit. Een exact bedrag werd er nog niet opgeplakt. In de playoff-finale van het volleybal heeft Roeselare de 3e wedstrijd gewonnen van Mazeik in 5 sets. Mazeik won wel de 2 vorige wedstrijden. Het staat 2-1 in het voordeel van Mazeik. Maar Roeselare-speler Stijn Doost beseft dat het nog niet gedaan is in deze serie om de titel.
4: Het is absoluut nog niet voorbij, nee. Aan ons nu om dinsdag opnieuw die wedstrijd aan te vatten zoals we vandaag gedaan hebben. Met heel veel agressiviteit en vooral heel veel wel om te winnen, niet zoals afgelopen dinsdag.
2: Dinsdag dus het 4e duel in de Steengoed Arena van Mazeik. Als Mazeik dan wint, is het voor het eerst sinds 2019 nog eens kampioen in het volleybal. Het is helder vannacht en daardoor ook erg fris. Minima straks rond 5 graden. De dag begint zonnig en dan krijgen we later wat stapelwolken. Het is wel zacht overdag met maxima tot 22 graden. En zondag krijgen we zowat hetzelfde weer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Compagnie Merkpoel van gisteren. Radio 1.
1: Compagnie Merkpoel.
5: Goedemorgen, Brugge is een kunsthal rijker. Fleur Pirets heeft een nieuw boek. En Wim Liebaert die praat over tuinieren. Geef toe, dat wil je horen. Welkom in de compagnie.

0: Zaas en Comme-ci, Comme-ça, het is echte moestuinmuziek, zegt Willy Baert.
1: Ja, ja, ik luister altijd naar dat genre. Ook Italiaans heb ik, maar zo van die vakantiegevoelmuziek. Zo.
0: Ah, kijk, ongelooflijk, het moest zo zijn.
2: Radio 1. Compagnie Merkel.
0: Ja, ik zat hier al een heel uur samen met Wim Liebaert. We hebben het al over zijn liefde voor Brugge gehad en voor geschiedenis. Maar ik moet je bijna laten gaan, lieve Wim, want je hebt een belangrijk rendezvous vanmiddag.
1: Ja, ik heb een date met mijn papa.
0: Dat is belangrijk, hè? Wat ga
1: om, om de drie maanden gaan wij samen gaan eten, al 25 jaar aan het stuk.
0: Dus maar zalig.
1: Een beetje bij te praten, om over het leven te babbelen en een glaasje wijn te drinken.
0: Kijk, je mag zo meteen vertrekken. Ik hoop dat jullie een plaatsje op het terras hebben gereserveerd, want zonneke komt erdoor.
1: Ja, klopt.
0: Maar jij begrijpt ook natuurlijk dat ik jou niet kan laten gaan zonder te vragen naar jouw tuin.
1: Ja.
0: Ja, hoe is het met jouw tuin? Want je bent natuurlijk, naast alles wat jij bent, een fervent tuinier en moestuinier. Hè?
1: Ja, en het zijn twee zaken waar ik eindeloos kan over babbelen. Dat is over Bruin, over mijn moestuin. Je moet me beperken, wat wil je weten? Hij ziet er goed uit, mijn tomaten zijn net geplant. Ik heb knolvenkel, ik heb knolselder, ik kan eigenlijk van alles staan. We kunnen iedere dag eten nu sluit de tuin. Ik kan mijn paprika's van het weekend planten, mijn peperkus.
0: Wim, je gaat trots zijn op mij. Ik heb voor de eerste keer ever heb ik ook niet iets geplant, maar ik ga pompoenen zetten in mijn tuin en courgetten.
1: Perfect.
0: En ik heb die zo in een klein soort van kastje, heb ik de zaadjes al laten kiemen.
1: Ah, hoe?
0: En nu ga ik ze in de grond.
1: En zijn ze uitgekomen?
0: Ja, zeker.
1: Ah, en fantastisch, goed.
0: Ja, je zou trots zijn. Mocht je het zien, je zou trots zijn op mij.
1: Ik ben nu trots al.
0: Kijk, er is sinds kort een nieuwe reeks ook op Netflix. This is a Gardening Show met Zach Galifianakis. Dat is de acteur met de baard en het vele haar uit The Hangover. Comedian. En ik wou het er met jou ook nog even over hebben. Jij hebt ernaar gekeken.
1: Ja.
0: Want er is veel over te doen. Wat vond jij ervan?
1: Ah, is er veel over te doen?
0: Ja, er wordt veel over geschreven.
1: Ah, ik heb de reeks afgelopen weekend gezien. Alle zes afleveringen na elkaar.
0: Hopla.
1: Ja. En mijn kinderen die niet zo zot zitten van de moestuin, dat is licht uitgedrukt, die hebben meegekeken.
0: Mo.
1: Het is wel entertainend, moet ik zeggen. Ja.
0: Oké, goed.
1: Wat vond ik ervan? Ieder moestuinprogramma natuurlijk juich ik toe, omdat ik zelf nog moestuinprogramma's gemaakt heb. Ik heb er zeer graag naartoe gekeken.
0: Ja, het is misschien eerst en vooral een mooi programma. Ik keek 3 seconden en ik dacht, dat gaat Wim mooi vinden, want het is mooi gefilmd. Hè?
1: Ja, het is mooi gefilmd. Het is, weet je, het doet je hoesting krijgen om een moestuin te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En de onderliggende boodschap die het heeft, ja, dat vind ik ook. Namelijk, een tuin of een moestuin kan de wereld redden.
0: Ja, dat zegt hij letterlijk. Ja, in hij de eerste het minuut of zo van
1: ja,
0: het programma.
1: Ja, en hij zegt het in iedere aflevering ook.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en ik vind dat ook. Het is natuurlijk een boutade. Je kunt even goed zijn, iedere dag in een bos gaan wandelen of op het strand gaan wandelen. Maar het feit dat je met je handen de aarde aanraakt, dat je in de buitenlucht zit, dat je die connectie met de natuur en de seizoenen voelt, dat is meer dan alleen maar een krop sla kweken.
0: Mm-hmm.
1: Dat doet veel meer met je. Een connectie met de natuur die wij, je weet dat ook, een beetje kwijtgeraakt zijn. Hè? De moderne mens. De meeste mensen weten niet dat de wortel onder de grond groeit. En een aardbei hangt. Hè? Dat vind ik wel een heel groot pluspunt van die reeks. Als je naartoe kijkt, zelfs mensen die niet veel hebben met moestuinieren, het is entertainend genoeg om te blijven kijken.
0: En je zegt, het maakt je enthousiast. Enthousiast om er zelf aan te beginnen? Geeft het hapklare tips om er meteen in te vliegen met je spade?
1: Nee, dat doet het niet. Nee, dat is niet zo. Maar het maakt me enthousiast om in de tuin te gaan werken. Het maakt me enthousiast, maar het eigenlijk niet luid op zeggen, om terug een moestuinprogramma te maken. Omdat een moestuinprogramma gaat niet over het moestuinieren. Hè. Een moestuinprogramma, met alle respect, is oerzaai. Als je dat brengt zoals dat we dat vroeger deden, je moet er entertainment in brengen. En een moestuinprogramma gaat eigenlijk over het leven zelf. Dat vind ik hè. En hij doet dat heel goed. Het
0: ja, opvallend ook, hij betrekt er kinderen bij. Hè? Er zitten veel kinderen in het programma.
1: Ja. Ja, vind ik een hele, hele goede move van hem. Het begint er altijd mee.
0: Mm-hmm.
1: Hij heeft het over tomaten. En dan stelt hij in het begin van iedere aflevering vragen over tomaten. En ook soms moppen dat hij maakt met die kinderen. En er zitten daar pareltjes in van uitspraken van die kinderen. Kinderen van 6, 7, 8 jaar. Ja, soms niet over tomaten wel babbelen die daar zitten. En die moeten babbelen over tomaten, maar die babbelen over weet ik veel wat. Eigenlijk, dat is het entertainend gehaald.
0: Kortom, een aanrader. Heb jij er iets van opgestoken?
1: In alle eerlijkheid, niet echt, nee.
0: Maar ja, je bent natuurlijk de Vlaamse godfather
1: Nee, ik heb er niks van opgestoken. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel op, als ik naartoe kijk... dan denk ik nog altijd dat de wereld zit op te wachten op meer programma's over de natuur, want over David Attenborough. In de Columbus zit het vol natuur. We hebben natuurfotograaf mee die natuur in beeld brengt. Mensen staan daar heel open en zijn daar zeer vatbaar voor. Dus ik zou zeggen aan iedereen die Netflix heeft kijkt.
0: Ja, ja.
1: Het is toch op Netflix?
0: Het is op Netflix, ja, zeker. Ja. Kijk, en het heeft jou enthousiast gemaakt om terug je tuin in te duiken. Maar eerst gaan eten met jouw papa. Lieve voilà. Wim.
1: Papa, ik kom eraan. Hè.
0: Veel groetjes aan je papa. Lekker eten samen. En veel plezier nog de komende weken en maanden in je tuin en in Brugge. Dag, Wim.
1: Dank je wel.

0: Iedereen gaat vreemd. Goedemorgen.
1: Compagnie Merkpoel.
0: Fleur Pirets schreef een nieuw boek en dat heet Als alles goed gaat. En Fleur die zit hier naast mij in Brusk in Brugge. Het is te zeggen met uitzicht op Brusk in Brugge. Fleur, zie jij het zitten om onze luisteraars te vertellen hoe dat bijzondere boek van jou begint?
2: Ja. Uiteraard. Het gaat dus over 5 mensen die door een televisieproductiehuis zijn geselecteerd om op een onbewoond eiland in een vervallen resort en met 125 camera's op hen te beslissen wat ze willen bewaren voor de toekomst mocht de mensheid eigenlijk uitsterven door een massa-extinctie.
0: Ja.
2: Dus dat is het een beetje.
0: Mocht de mensheid verdwijnen, maar als alles goed gaat, dan gebeurt dat natuurlijk niet.
2: Voilà.
0: Ja. Een soort van filmisch, dystopisch, donker toekomstspel vol filosofische vraagstukken. Heb ik dat goed samengevat?
2: Amai, schoon. Merci.
0: Ja, kijk, ja. Ik stuur mijn factuur later wel. Hoe ben jij op het idee gekomen om dit boek te schrijven met dit begin, deze premisse?
2: Wat we bewaren is iets dat ik al heel waar ik heel vaak over nadenk. Wat mij heel hard fascineert ook. En ook natuurlijk, wat doe je met het leven dat je hebt? Waar besteed je het aan? Wat zijn wij hier aan het doen? Iedereen zoekt naar een soort van zingeving natuurlijk. En zit die zingeving dan in spullen? Of zit dat in wat dat je eigenlijk aan het doen bent? Dus ik dacht effectief van, oké, stel u voor, 100 jaar vanaf nu, hè, dat is waar de roman zich afspeelt. En de mensheid gaat op de schop. Wat willen wij bewaren als er een miljoen jaar vanaf nu, bij wijze van spreken, opnieuw levende wezens worden geboren? Dus hoe tonen wij dat wij hier al hebben rondgelopen? Nu, het klinkt als een heel zwaar boek natuurlijk, maar zet 5 personages in mijn hoofd en die beginnen dan natuurlijk ook met elkaar te spelen en ruzie te maken en verliefd te worden. Dus, want dat is natuurlijk van alle tijden. Dat heeft niks met die 100 jaar van.
0: Ja, daar helpt het televisieformat, ja, het boek, ja, eigenlijk ook wel een beetje. Ik wil het er straks met jou nog over hebben, want het voelt als een soort van kruising tussen Big Brother en The Hunger Games. Maar eerst en vooral, die toekomst, die 100 jaar from now en eigenlijk nog verder dan dat. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ik vind dat een hele moeilijke. Vooral omdat er is zoiets als de Doomsday Clock. Mm-hmm. Dat is zo'n atomische klok die door wetenschappers al sinds 1947 wordt bijgehouden. En dat gaat over het verdwijnen van de mensheid. En middernacht is dus de totale tabula rasa.
0: Het einde.
2: Het einde van de mensheid. En afgelopen februari is dus die klok op 85 seconden voor middernacht gezet. Nu, ik ben een activist en ik ben best wel, ik probeer een positieve activist te zijn, dus ik denk dan, ha, nog wel 85 seconden, dus we kunnen nog altijd wel daar iets aan doen. En dat was ook een beetje de reden om dat boek 100 jaar vanaf nu te zetten, omdat ik dacht van, kijk, we hebben dan nog wel 100 jaar.
0: Ja.
2: Het is dan nog niet zo ver.
0: Je bent niet de enige die bezig is met die doomsday-klok, nog heel wat anderen met jou, want wat ik fascinerend vond was dat in jouw research dat jij gestoten bent op het fenomeen super rich preppers. Wie zijn zij en wat doen ze?
2: Wel, dat zijn de rijken der aarde. En ik ben daarop gestoten eigenlijk door een reeks interviews in The Guardian. Mm-hmm. En dat was met een futuroloog. En die kreeg de hele tijd de vraag van heel rijke mensen van, wat moeten wij doen als de apocalyps eraan komt? Hoe kunnen wij die overleven? En die zijn dus, dit klinkt echt zo onwaar, maar dat is dus wel zo. Die zijn dus ondergronds bunkers aan het bouwen met zwembaden en met bowlingbanen en al die dingen, om dus in alle rust de apocalypse te kunnen uitzitten. Nu, het ding is natuurlijk, als de mensheid verdwijnt en de aarde moet zich helemaal opnieuw herstellen,
0: dan zit je daar in je bowlingbaan.
2: Dan zit jij daar. Allee, ja, wat ga je doen met voedsel? Maar er zijn dus al superveel bedrijven, uiteraard in Amerika, bedrijven uit Texas, die zich daar dus in specialiseren in hoe kan je zo lang mogelijk onder de grond overleven,
0: ja,
2: tot we weer boven kunnen komen en de aarde is dan miraculeus hersteld.
0: Het is een waanzinnige gedachte.
2: Waanzinnig verhaal.
0: Ja, en ik snap wel ook een inspirerende gedachte als je bezig bent met een verhaal als dit. De personages in het boek komen dus terecht op een eiland, maar dus ook in een televisieformat. Je sprak net over die 125 camera's die 24/7 draaien. Een soort kruising, zei ik net, tussen Big Brother en The Hunger Games. Jij hebt ook nog in de tv-wereld gewerkt.
2: Ja.
0: Jij hebt onder andere samengewerkt met Paul Jambers.
2: Ja.
0: Die televisieervaringen, heb je die kunnen gebruiken in dat boek?
2: Zeker, zeker. Want je merkt heel hard, ik heb 7 jaar voor Paul Jambers gewerkt. Mm-hmm. Heb ik ook heel graag gedaan. Heel veel geleerd, ook over hoe maak je televisie. En ik heb zowel Jambers magazine als Miss Belgium Beauty als Levensgevaar ook gemaakt. En je merkt natuurlijk dat van zodra dat rode lichtje op die camera aangaat, dat iedereen toont eigenlijk een beetje de beste versie van zichzelf. En dat vind ik altijd heel boeiend. Want van zodra dat die camera uitgaat, dan is het alsof Hansa persona zakt zo'n beetje in elkaar en krijg je dan een beetje de echte mens te zien. En dat heb ik altijd zo gigantisch fascinerend gevonden vanuit een soort van antropologisch opzicht van hoe een mens kan switchen van zodra dat er naar u gekeken wordt. En dan zeker het idee dat gans Vlaanderen naar u kijkt. Ja, dat is dan nog een stapje hoger.
0: Ja, en dat gegeven, zet dat dan ook nog eens in een situatie waarin de wereld zo stilletjes aan op zijn einde loopt. En dan wordt het wel heel cynisch, hè? Het gaat allemaal naar de kloten en we filmen ondertussen en proberen uit die laatste spartelaars dan ook nog wat juicy tv te persen. Is dat ook hoe jij naar de media kijkt?
2: Het is hoe ik naar fake news kijk. Ik vind het echt hallucinant hoe ik zelf, en ik ben echt een extreem kritische luisteraar en kijker, en dat is altijd met een filter van inclusie die daarop zit en al die zaken. En toch word ik soms gepakt op iets dat ik denk dat het waar is en ik ga daar gaan zoeken en dat blijkt gewoon fake news te zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan denk ik, ja, mensen die bij wijze van spreken maar 1/10 van mijn kritische blik hebben bijvoorbeeld, ja, die gaan daar ook gewoon in mee. Ook natuurlijk omdat heel veel mensen waarschijnlijk niet de kans krijgen om in zo'n soort research vortex te gaan, om te gaan kijken of dat waar is. Dus het is dat fake news die mij gigantisch veel zorgen baart wel.
0: Ja, super actueel om daar toch wel een beetje van wakker te liggen. Er hoort ook een one-woman show bij dit boek, die al gestart is in Brugge zelfs, geloof ik. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik ben, dit jaar ben ik seizoensdenker van het Concertgebouw in Brugge. En ik wou, toen het boek uitkwam, dacht ik van oké, ik ga een soort show schrijven, een soort one-woman show van 70 minuten, waarin ik eigenlijk aan de hand van mijn leven uitleg waarom ik het zo belangrijk vind wat we hier doen en zo belangrijk vind om erover na te denken wat we dus bewaren. En het is in première gegaan op 1 april in een uitverkochte Arenberg Schouwburg.
0: Oh, wow.
2: Dus dat was heel spannend. Omdat ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit 70 minuten op een podium gestaan alleen. Ik heb ook zo'n knullige PowerPoint gemaakt die er dan bij komt.
0: Zalig, ik hou van knullige PowerPoints.
2: Ja, dat is tof, hè?
0: Er zouden er meer moeten zijn.
2: En dan Concertgebouw Brugge. En nu vanaf september ga ik daar mee toeren.
0: Oké, keigoed. En als mensen willen komen kijken, dan moeten ze dat online maar even checken.
2: Voilà,
0: keigoed. Ik ga een plaat voor jou draaien. Zometeen wil ik het straks sowieso nog hebben over een ander project waar je nu mee bezig bent. Maar eerst Diana Ross, zonder te spoilen. Komt ook voor in het boek, hè?
2: Het komt voor in het boek en het is een soort hoogtepunt in het boek, ja.
0: Oké, hoogtepunt in het boek. Deze Diana Ross, Fleur Pirets, zit bij mij. Zij schreef dus het boek Als alles goed gaat. En zometeen praten we verder.

0: Diana Ross en Ain't No Mountain High Enough. Fleur Pinet zit naast mij, zo'n vrouw met wie je eindeloos lang kan praten. We hadden het net over haar nieuwe boek liever. Maar Fleur, jij bent met zoveel dingen bezig, dat stopt gewoon niet.
1: Compagnie Merkpool.
0: Dus ik ben blij dat jij hier vanmorgen naar Brugge bent gekomen om bij mij even te komen zitten en mij bij te praten. Je zei het net al, Brugge, de stad waar jij wel regelmatig is passeert de laatste tijd.
2: Ja, inderdaad. Zoals ik zei, ik ben cultuurdenker, seizoensdenker van het Concertgebouw in Brugge.
0: Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Wat wil zeggen dat ik daar projecten doe die gerelateerd zijn aan Brugge, maar ook aan het Concertgebouw. En dus de meeste van de dingen die ik daar aan het doen ben, gaat dus over inclusie. Hoe zijn vrouwen vertegenwoordigd binnen klassieke muziek, binnen opera. Ik heb een brief geschreven, ik heb een oproep gedaan in Brugge voor een vrouw die eigenlijk verdwenen was uit de geschiedenis. En ik zocht een schilder of een schrijver of weet ik veel. En ik heb 35 aanbiedingen gekregen van kijk, je moet zeker over die vrouw schrijven of over die. Ik heb er dan één uitgekozen, Marguerite Copin. Daar heb ik dan een brief naar geschreven die dan voorgelezen. Dus dat zijn zo van die kleine interventietjes die ik daar gedaan heb. Dus dat was heel fijn.
0: Mooie werken, Fleur. Blij dat jij je daarmee bezighoudt. Je hebt ook hier al wat kunnen rondkijken in Brusk, de nieuwe kunsthal hier in Brugge. Wat vind je ervan?
2: Ik vond het heel schoon. Ik had een beetje schrik, want ik censureer mijzelf eigenlijk altijd als ik naar een nieuwe plek ga. Kijk ik altijd met een soort van inclusiebril. Hè. Waar zijn de vrouwen, waar zijn de mensen van kleur, de queer personen? En die zijn er natuurlijk heel weinig, omdat het gaat over de middeleeuwen. Maar het wordt wel geadresseerd. Wat ik wel heel straf vind, en het is echt een tentoonstelling op die manier van deze tijd natuurlijk.
0: Ja, en hoe dan? Hoe wordt het geadresseerd?
2: Ik heb een portret gezien van een zwarte man die toont dat er in 1500 al hooggeplaatste zwarte mensen waren binnen het hof. Mm-hmm. Hij was een geleerde en werd ook zo afgebeeld. Dus dan draai je ook gans dat witte perspectief natuurlijk. Het wordt even ook geadresseerd dat er heel veel vrouwen geld gaven om dingen te laten verwezenlijken. Ze hebben met jongeren gewerkt die eigenlijk allemaal kijken naar wat is bewaren, wat is archiveren. Dus die hebben aan de hand van één object hebben die dan eigenlijk die hebben daar rond gewerkt en rond archiveren.
0: Komt ook wel heel dicht bij jouw boek.
2: Komt perfect bij dat boek. Ja. Ja. Dus ik kijk er naar uit om nog eens terug te gaan om echt al die 12 jongeren, denk ik, die ermee aan de slag zijn gegaan, om die allemaal eens apart echt goed te bekijken. Want ik vind het heel boeiend.
0: Ja.
2: Die hebben daar rond gewerkt en rond archiveren.
0: Komt ook wel heel dicht bij jouw boek.
2: Komt perfect bij dat boek, ja. Dus ik kijk er naar uit om nog eens terug te gaan, om echt al die 12 jongeren, denk ik, die ermee aan de slag zijn gegaan, om die allemaal eens apart echt goed te bekijken. Want ik vind het heel boeiend.
0: Ja. Ja.

0: zij kreeg 2 zomers geleden kreeg zij een telefoontje van haar agent. Die zei van kijk, uw plaats in het buitenland gaat naar een jongere speelster. Zij was toen 35.
1: Ja, stokoud. Stokoud voor een atleet.
0: 15 jaar gevolleybald. Dus de carrière was gedaan. En meestal is dat natuurlijk ja, dat grote zwarte gat. Want mm-hmm. je hebt 35 jaar bij wijze van spreken niet anders gedaan dan in functie van die sport geleefd. En ook uw leven zo ingedeeld, uw dagen zo ingedeeld. Wij waren op dat moment aan het kijken naar het open water zwemmen in de Seine in Parijs.
1: Ja, Olympische Spelen.
0: Olympische Spelen. En zij zei van, wat als ik nu eens probeer om mij als allereerste vrouw te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Allee 28 als open water zwemmer. Dus ik dacht, oké, kan jij zwemmen? Hè? Bleek dat zij als kindje heel veel heeft gezwommen, tot haar 14, best wel hoog niveau. Maar op dat moment voelde ze zich zo eenzaam in dat water, dat ze zei van, oké, ik wil gewoon een ploegsport doen. Mm-hmm. Bleek goed te zijn in volleybal. En dat was dan het verhaal. Dus maar zij is eigenlijk van de een op de andere dag is zij dus begonnen met trainen voor het open water zwemmen, de 10 kilometer. Zij is verleden jaar Belgisch kampioen geworden. Ja, en dat gaat zomaar door. En het moment dat zij dat uitsprak, dacht ik natuurlijk van wauw, dat is een thema voor mij. Want Alia, ik werk rond vrouwen die
1: zichzelf moeten heruitvinden.
0: Die ja. ouder worden, die al die groot dromen natuurlijk. Plus ook, ik vind, voor mij maakt het niet uit of ze die... Ja, uiteraard wel een beetje. Maar of ze die spelen wint of niet, natuurlijk. Want voor mij is falen is het niet proberen. Dat is voor mij falen. Zij kan voor mij al niet meer falen, want zij is ervoor aan het gaan. En lukt het uiteindelijke doel niet? Ja, kijk, ze heeft wel dat parcours proberen doen, wat ik natuurlijk heel straf vind.
1: Fleur, ik snap dat jij als maker meteen geprikkeld bent ja. bij zo'n verhaal. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk niet zomaar twee vrouwen die elkaar kennen. Jullie hebben een relatie. Mm-hmm. En jij besluit om een stukje van die relatie te gebruiken in jouw werk. Was dat voor Freya zo evident? Was dat voor jou zo ja. evident?
0: Goh, we hebben natuurlijk heel hard gesproken over grenzen. Hè, mm-hmm. Want dat is wel belangrijk. Als zij zit te huilen, bijvoorbeeld, het is nog niet voorgevallen, maar stel, ga ik daar dan een camera op zetten. Dus daar hebben we het heel lang over gehad. Mijn input is ja, ik zet daar een camera op. In de eerste plaats ook omdat een Olympier mag bij wijze van spreken nog geen hoestdrankje drinken. Of daar kan doping in zitten. Dus als ik geen waarachtige documentaire kan maken over iemand die ambitie heeft om naar de Olympische Spelen te gaan, ja, dan maak ik iets dat niet waarachtig is.
1: Nee, maar
0: ik
1: kan mij voorstellen dat ja. het niet altijd gemakkelijk is. En dat Freya zoiets ja. heeft als ze zit te huilen. Zeg, Fleur, ja. ben je daar weer met je camera? Ja. Ga eens weg.
0: Ik kijk niet uit naar dat moment.
1: Het is er nog niet geweest.
0: Het is er nog niet geweest. Het is wel al een zwaar moment geweest. In de zin dat wij waren in Cyprus voor een hele grote wedstrijd. En die is niet doorgegaan omdat het weer zo slecht was. Dus zij had een heel zware decompressie. Omdat zij de hele tijd daar naartoe had gewerkt. Dus dat was best wel een zwaar moment. Ik heb tegen haar gezegd, sorry schat, maar ik ga er wel de camera opzetten. Ik
1: sorry,
0: ga u
1: baby.
0: Wel vragen stellen. En dat is helemaal goed gegaan. Dus kijk, we zien wel.
1: Ja, het viel mij wel op dat je dit gaat doen. Dat je dit doet, mm-hmm. Samen met Freya. Jij bent wel de vrouw, want Julian, jouw vrouw die overleden is. Jullie hadden eigenlijk ook een project samen. Jullie ja. gingen trouwen in 22 steden waar dat kon ja. en mocht. Door omstandigheden is het uiteindelijk anders uitgedraaid. Maar zo nauw samenwerken met jouw partner, dat is duidelijk wel iets waar jij je goed bij voelt.
0: Ja, en ik had ook, toen Julian stierf, had ik ook nooit gedacht om nog iemand te ontmoeten in de eerste mm-hmm. plaats. Ik was helemaal blij met het concept dat ik alleen zou blijven en hopelijk op mijn 85 nog in pyjama boeken zou schrijven. Ik was daar helemaal prima mee. Maar dan kom je dan toch ineens weer iemand tegen waarvan dat je denkt van, ha, dat is interessant om daar dat mee te doen. En als ik dan in retrospect terugdenk naar dat eerste moment dat ik dacht, ik wil daar een documentaire over maken, dacht ik ook van ja, bedoel, voor mij is dat ook een relatie. Ik zou niet met iemand willen samen zijn met wie ik geen grootse dingen kan doen. Nu, andere mensen hebben ook kinderen. Hè? Dat vind ik bijvoorbeeld veel straffer dan een documentaire maken, bijvoorbeeld. Allee, ja, mensen maken een kind samen. Wat voor connectie is dat? Mm-hmm. Dus misschien is dat een beetje mijn

0: connectie met een partner, dan is dat zo, ja.
1: Lieve Fleur, ik ben zo blij dat jij iemand gevonden hebt om opnieuw grootse dingen mee te doen.
0: Lief, dank je.
1: Ik wens jullie samen heel veel succes met de documentaire, maar ook natuurlijk met de trainingen. Doe Freya keiveel groetjes.
2: Oh, dat zeker.
1: Ik wens haar forse brede schouders en een goede goesting om die Olympische Spelen in LA te tackelen. Bedankt dat je erbij was.
0: Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Dag Fleur.
3: Company Merkel. Radio 1.

0: Stromae, samen met Paul Kalkbrenner en Que ce soir clair.
1: Compagnie Merkpoel.
2: Radio 1.
0: De opening van Brusk. Daar mogen wij vanmorgen bij zijn. En met de opening van deze nieuwe kunsthal krijg je meteen twee expo's cadeau. Eén, waar we het daarnet over hadden met Wim Liebaert en Lisa de Metz, Breedbeeld over het Brugge van vroeger, dat een metropool was in de middeleeuwse wereld. Die andere expo is er één van Refik Anadol, een Turks-Amerikaanse mediakunstenaar. Mediakunst, wat is dat precies? En wie is die Refik Anadol? Margot Terry probeerde het voor u te vangen in een reportage met hulp van Peter Monbalieu, superfan van Anadol en zelf projectie- en immersive experience expert. Ik zou zeggen, sluit uw ogen. Stel je een expositie aan kleur en vorm voor en luister.
3: When I do art since day one, my intention is to make art for anyone, any age and any background, any culture. And I'm trying to find the language of humanity.
4: Refik Anadol is een kunstenaar die al heel lang bezig is met het maken van computer-generated art, zoals dat dan heet. Ik ben Peter Monbalieu. Ik zeg zeker niet dat ik een kunstexpert of zo ben. Helemaal niet. Maar ik heb online van hem op zijn Instagram, ik denk al ongeveer 10 jaar geleden, de eerste dingen gezien. En dan heb ik het geluk gehad van in Londen in de Serpentine Galleries zijn project te kunnen zien. En dat is echt wel heel indrukwekkend.
3: I am Refik Anadol. I'm a media artist and director, originally from Istanbul, Turkey. Currently living and working in Los Angeles, California.
4: Schilderen met data is misschien wel een goede samenvatting. Hij maakt kunstwerken die continu variëren qua inhoud en die gebaseerd zijn op bestaand materiaal dat vrij beschikbaar is op internet. En dat materiaal zet hij dan om in kunstwerken op kleine en grote schaal. Heel mooi, heel fluïde, echt kunstwerken waar je kunt blijven naar kijken. De kleuren die hij gebruikt variëren volgens het project. Mijn favoriete kleuren zitten meestal in zijn natuurthema's. Daar heb je heel veel fleurigheid, echt bloemen. Je hebt het groen van de natuur, het water. Alles komt daarin samen. Het is geen donkere materie. Het is echt heel heldere, heel opwekkende materie. Hij heeft een project rond Mars gemaakt, een project rond het Amazonewoud. Er zijn ook werken die rond steden opgebouwd worden, skyscrapers. En dan krijg je al die miljoenen beelden die tot één nieuw werk worden gemaakt. Dus het thema varieert, maar de stijl is toch wel zeer herkenbaar. Uiteindelijk is het gebaseerd op computers. Dus hij verzamelt al die beelden in computers, maakt daar hele grote databases mee en dan genereert hij, het is niet de computer die genereert, hij genereert mee. Dus er is een zekere menselijke inbreng die heel erg belangrijk is om dat te sturen. Maar het is effectief, het is data en het wordt één groot kunstwerk. Is het werk van Refik Anadol AI?
3: I think the artist is me. Artist is human, but it's machine-assisted. I believe here AI is an extension of my mind. AI is there to support the ideas that I cannot perceive myself. But I do believe it's a 50% collaboration.
4: Ik denk dat als hij daar nu zou mee beginnen, dat het zeer snel gecatalogiseerd zou worden als AI. Maar toen hij hiermee begon, lang geleden, dan was er nog geen sprake van AI. Maar hij creëert er echt zelf mee. Hij is er zelf creatief mee aan de slag. En ik heb gelezen dat voor het project in Brugge, hij werkt met beelden die te maken hebben met de geschiedenis van Brugge. Maar heel ver terug in de tijd. En dat die werken zou hij integreren met andere stedelijke projecten om tot een nieuw werk te komen dat echt exclusief voor Brugge gemaakt wordt. En ik zie er heel erg naar uit om te zien hoe hij met al die technologie de geschiedenis van Brugge op een andere manier in beeld gaat brengen.
2: Radio 1.

0: Anderson .Paak samen met Coolboy en Am I Wrong. Wat een glorieuze ochtend, zeg. We waren op de allereerste ochtend van de Kunsthal Brusk in Brugge.
1: Compagnie Merkpoel.
0: We zagen hier vanmorgen in alle vroegte, nog voor het open ging zelfs, de eerste bezoekers toestromen, popelend van ongeduld. Die hebben ondertussen hun eerste toertje gedaan, zijn ondertussen misschien al een koffietje aan het drinken en het genieten van de zon die boven Brugge staat. En wie ook net bezoek achter de rug heeft gehad, is mijn culturele apostel, mijn lievelingsgrasduiner met de roze pet van onze compagnie. En dat is Arno. Goedemorgen, Arno Poeier.
2: Goedemorgen, Linde. Ja, ik heb mij feestelijk opgekleed. Ik dacht, de roze pet mag uit de kast. Eerste dag van Brusk.
0: Ja, maar het is goed, want ik keek dan uit het raam en ik zag jou daar tussen al die bezoekers door zwermen. Jij was daarnet bij hen, bij die allereerste mensen die hier zijn binnengegaan. Roland en Agnès,
2: klopt,
0: die stonden op de eerste rij. Dat heb ik onthouden.
2: Die
0: schattig duo.
2: Die hadden al lang een ticketje klaar liggen. Die wilden er per se vandaag bij zijn. Ze komen uit Brugge en ze dachten, dit moeten wij meegemaakt hebben. En ze stonden dus als eerste om hun kaartje gescand te krijgen.
0: Wat vonden ze ervan?
3: Ik ben vanmorgen. Ik moet het wel...
2: Ja, ze vonden het bijzonder, denk ik. Ze vonden het schoon. Ze hebben ervan genoten en ze dachten, dit is wel echt een heel goede plek om in Brugge erbij te krijgen. En het is ook echt heel mooi, hè? Want het eerste wat je opvalt, en je komt dan hier binnen door een klein poortje. Dan moet je langs een binnentuin, allemaal oude gebouwtjes langs. En ineens popt daar dan zo'n groot glazen gevaarte op. Maar het is geen gevaarte.
0: Gevaarte klinkt lelijk.
2: Ja, want het is zo, dat lijkt heel groot. Dat is het ook. Maar het is heel subtiel gedaan, vind ik. Het is architectuur van Robrecht en Daam. Mm-hmm. Twee toparchitecten uit België die echt serieus van Jetsen hebben moeten geven. Want de bouw is begonnen in 2023. En ondertussen, 3 jaar later, staat het er. Een museum en al. Het is prachtig geworden. En dat vond ook Veerle.
3: Ik ben vanmorgen via het kleine poortje binnengekomen en dan sta je plots voor een immens gebouw met heel veel glas en met een hele mooie kleur ook, vind ik. Groen. En ook wat heel fijn is, is doordat er veel glas is, is er heel veel reflectie van de gebouwen er rond in het glas. Dat vind ik heel mooi. Het dak is ook heel indrukwekkend. Heb je van die hele mooie groene glazen tegels precies op het dak. Dus niet de rode dakpannetjes van Brugge, maar van die groene glazen tegels. Wat ook weer een heel mooi contrast geeft met de omgeving en het zonnetje dat er op schijnt.
2: Ja, en wanneer je dat grote glazen gebouw met die groene tegeltjes dan binnenkomt, dan kom je in de inkomhal, of de Scala, zoals ze dat hier noemen. Dat heeft toch net wat meer cachet, hè? De Scala.
0: Klinkt chic.
2: Ja, toch wel. En wat dan meteen opvalt als je in die Scala staat, is die grote fresco op de muur. Een muurschildering van 350 vierkante meter, jawel, in die inkomhal. Geschilderd door Laure Prouveau. Dat is een Franse kunstenares, maar al een hele tijd woont zij in België, in Brussel. En alleen al met die fresco kan je een voormiddag vullen. Want daar in de inkomhal vond ik Rick. En die raakte maar niet in de expo, omdat hij stond te kijken.
4: Ik moet het wel eventjes laten binnenkomen, hoor. Maar ik vind dit al geweldig als een soort intrede. Het is eigenlijk een collage.

0: Dit was de compagnie uit Brusk in Brugge. Fijn dat jij erbij was. Kom het zeker eens bekijken, deze nieuwe kunsthal. Alle info op bruskbrugge.be. En een fijn weekend straks.
1: Radio 1. Compagnie Merkpool.
2: Dit was een herhaling van Compagnie Merkpool van gisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe aflevering. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie telt voorlopig 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen, waarvan er dus al 6 bevestigd zijn door laboratoriumanalyses. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van dat virus. Die variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is intussen onderweg naar Tenerife, van daaruit vliegen de opvarenden.